0: Door ontstaan waarschijnlijk lange wachtrijen. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk, nadat eerder dit jaar het aantal securitybedrijven op de luchthaven van 5 naar 3 is gebracht. Vandaag zijn op Schiphol 3 acties van een kwartier gepland. De eerste is om 10 uur. Morgen gaat het om 5 werkonderbrekingen. De voormalige grootmoefti van Syrië uit de periode van het regime van Assad is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Een grootmoefti is in een islamitisch land de hoogste religieuze rechtsgeleerde. Tijdens het proces kwamen mensen getuigen die hem beschuldigden van afpersing en van het ontvangen van geld in ruil voor de vrijlating van gevangenen. Hij is onder meer schuldig bevonden aan het aanzetten tot een burgeroorlog en sectarische strijd. Sinds de voormalige Syrische dictator Assad is gevlucht naar Rusland, zijn al verschillende van zijn voormalige medestanders vervolgd. Er zijn nu al 41 gewonden gemeld na de tornado in het Zuid-Franse departement Aude. De slachtoffers vielen allemaal in het dorpje Pomma, dat zo'n 1000 inwoners telt. Er was een zwaar onweer met hevige regen en rukwinden tot 110 km per uur. In de getroffen regio raakten meer dan 300 huizen beschadigd. Heel wat daken zijn weggeblazen. In verschillende gemeenten is ook de stroom uitgevallen. Ook de Ronde van Spanje is getroffen door het noodweer. De derde etappe werd definitief stilgelegd. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen zich als tweede in hun groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0 in Waver. Stefanie van den Borre is teleurgesteld door de gemiste kans. Nu wacht topfavoriet Nederland in de halve finale in Nederland. Maar er is vertrouwen, zegt ze.
1: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen, want het publiek hier heeft ook wel echt ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En als je iets wilt winnen, dan moeten we van iedereen kunnen winnen.
0: Het blijft droog vannacht bij minstens 11 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met in het zuidoosten van het land kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Onet in de provincie Namen is waarschijnlijk dat van de vermiste jonge Timeo. Daarvoor zijn sterke aanwijzingen, zegt het parket, zoals de kleren die zijn teruggevonden. Maar het staat nog niet vast dat het om Timeo gaat. Dat is de jongen van 5 die eind juni verdween met zijn vader Brian. De auto van de vader werd een dag later gevonden op de parkeerplaats van een voetbalveld. Vandaag wordt een autopsie uitgevoerd op het gevonden lichaam. Die geeft mogelijk uitsluitsel over de doodsoorzaak. Want veel is nog onduidelijk, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
2: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Vandaag is er mogelijk een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
1: Voorlopig is er van de vader geen spoor. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is er gisteravond opnieuw geschoten, deze keer met een automatisch wapen. Er zijn geen gewonden, de dader is op de vlucht. Het is al de derde dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. Volgens burgemeester Spinet is er een link met de drugscriminaliteit. Hij vraagt extra middelen. In de loop van de dag gaat minister van Binnenlandse Zaken Quintin ter plaatse. De Verenigde Staten hebben Syrië officieel geschrapt van de lijst van landen die terrorisme ondersteunen. Syrië stond al 47 jaar op die lijst. De beslissing van de VS is een stap in het afbouwen van de Amerikaanse sancties tegen Syrië. Daardoor waren er onder meer strenge beperkingen op buitenlandse investeringen. Het regime van dictator Assad kwam eind 2024 ten val en Assad is gevlucht naar Rusland. In Syrië is daarna een nieuwe regering gevormd die nu probeert het land te stabiliseren en de eenheid te bewaren. Het blijft droog vannacht bij minstens 11 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met in het zuidoosten van het land kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: 4 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het lichaam dat gisterenmiddag is gevonden in Onet in de provincie Namen is wellicht dat van de vermiste jonge Timeo. Volgens het parket van Namen zijn er sterke aanwijzingen. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader Brian. Zijn auto werd een dag later teruggevonden. Het is nog niet helemaal zeker dat het om de jongen gaat, zegt Gerry van Look van de cel Vermiste Personen.
2: Wij kunnen vandaag geen enkele bevestiging geven. Het identificatieproces loopt en wij hopen morgen daar uitsluitsel over te hebben. Het is het gevolg van een onderzoeksdaad. Hè. Dus een onderzoeker die eigenlijk getuigenissen terug is gaan bekijken. En dan heeft gezegd van, ik ga toch een nieuwe bevraging doen. En zo is er nieuwe informatie naar boven gekomen. Die heeft geleid tot het lokaliseren van een specifieke plaats. Waar dan vandaag spijtig genoeg het lichaam van een kind is gevonden.
1: Van de vader is er voorlopig geen spoor. De toegangswegen naar de Hoge Venen gaan in de loop van de ochtend weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Hij benadrukt dat het natuurgebied zelf wel verboden terrein blijft, om de veiligheid te kunnen garanderen van burgers en hulpverleners. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die zo'n 3000 hectare heeft verwoest. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in het gebied opnieuw de deuren openen. Het veiligheidspersoneel op de Nederlands luchthaven Schiphol houdt werkonderbrekingen vandaag in de loop van de dag en ook morgen. Tijdens die werkonderbrekingen kunnen passagiers niet door de veiligheidscontrole en daardoor ontstaan waarschijnlijk lange wachtrijen. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk nadat eerder dit jaar het aantal securitybedrijven op de luchthaven van 5 naar 3 is gebracht. Vandaag zijn er op Schiphol 3 acties van een kwartier. De eerste is om 10 uur. Morgen gaat het om 5 werkonderbrekingen. 2 Ethiopische VN-blauwhelmen zijn om het leven gekomen bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. Gewapende mannen vielen daarbij een VN-patrouille aan. Er zijn ook 7 gewonden. Het gaat om 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 VN-medewerkers. In Zuid-Soedan zijn er gevechten tussen regeringstroepen en milities die loyaal zijn aan de oppositieleider. VN-secretaris Antonio Guterres heeft de aanval scherp veroordeeld en betuigde zijn medeleven. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen zich als 2e in hun groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0 in Waver. Stefanie van den Borre is teleurgesteld door de gemiste kans. Nu wacht topfavoriet Nederland in de halve finale in Nederland. Maar er is vertrouwen, zegt ze.
3: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen, want het publiek hier heeft ook wel echt ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En als je iets wilt winnen, dan moeten we van iedereen kunnen winnen.
1: Het is vandaag wisselend bewolkt met in het zuidoosten van het land kans op buien bij maximaal 24 graden. Morgen wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren. Radio 1.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er is nog geen officiële bevestiging, maar er zijn wel duidelijk aanwijzingen dat het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Onne, in de provincie Namen, de 5-jarige Tim Meo is. Dat heeft het parket gisteravond gezegd op een persconferentie. Naar Tim Meo werd al sinds eind juni gezocht toen die verdween met zijn vader Brian.
3: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timéo Brigou, âgé de 5 ans, lequel est porté disparu avec son père Brian Brigou, 29 ans, depuis le 27 juin dernier.
2: Er zijn dus wel sterke aanwijzingen dat het om de vermiste 5-jarige jongen gaat, zoals de kledij die is teruggevonden. Vandaag wordt er een autopsie uitgevoerd op dat gevonden lichaam en daaruit kan meer informatie over de doodsoorzaak komen. Gisteravond was er opnieuw een schietpartij in de Brusselse gemeente Sint-Gillis. Dat gebeurde daar nu al 3 dagen na elkaar. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Bij de schietpartij vielen geen gewonden, de dader is nog op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is 1 man gewond geraakt. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave in het uiterste noorden van Afrika verblijven nog altijd 1000 migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen om zowel mensen op te vangen als om grenzen te versterken. Eind juli bestormden 10.000 mensen de enclave vanuit Marokko. Toen kwamen 90 mensen om het leven. Op de Nederlandse luchthaven Schiphol kan er vandaag en morgen mogelijk hinder zijn. Er kunnen lange wachtrijen ontstaan aan de veiligheidscontroles door acties van het veiligheidspersoneel. Die zullen op gezette tijdstippen het werk onderbreken om te protesteren tegen de hoge werkdruk. Op de luchthaven van Schiphol wordt er sinds enkele maanden met minder securitybedrijven samengewerkt, waardoor de werkdruk op het resterende personeel fel is toegenomen, volgens de vakbond. Sport op het WK hockey hebben de nationale vrouwen zich als tweede in hun groep kunnen plaatsen voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0. Volgens Red Panther Charlotte Anglebert zat er meer in.
4: Ik denk ook dat we tegen Argentinië kunnen winnen. Dus we kwamen ook hier om te winnen, dus dat is een beetje jammer. In de laatste minuten hebben we een paar foutjes die tegen ons vallen. Voor hetzelfde geld valt het gewoon andersom en dan hebben we nog een paar extra kansen. Maar we hebben Argentinië zeker moeilijk gemaakt. We hadden graag die 3 punten gepakt, maar het is gewoon zo.
2: In de halve finales wacht de topfavoriet Nederland. Vandaag wisselend bewolkt, het wordt tot 24 graden. Morgen wat meer kans op

0: regen dan 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisterenmiddag gevonden is in Onet, in de provincie Namen, van de vermiste jongen van 5 is Timeo Brigou. Dat heeft het parquet gezegd op een persconferentie. Er werd al sinds eind juni naar de jongen gezocht toen hij met zijn vader verdween. Er blijft wel nog veel onduidelijk, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
2: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
1: Vandaag is er nog een autopsie op het lichaam. Die kan meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Dat is al voor de derde dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is één man gewond geraakt. Straks om 10 uur gaan de toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Het natuurgebied zelf blijft wel verboden terrein. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die 12 dagen geleden begon. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Maar nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in de regio heropstarten. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave aan de noordkust van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen om mensen op te vangen, maar ook om grenzen te versterken. Eind juli zijn 10.000 mensen de enclave binnengedrongen vanuit Marokko. Er kwamen 90 mensen om. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep en komen ze in de halve finale uit tegen topfavoriet Nederland. Ze kunnen ook niet meer in het thuisstadion in Waver blijven, maar moeten naar Nederland. Dat is jammer, maar er is wel vertrouwen, zegt Stefanie van den Borre.
3: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen. Want het publiek hier heeft ook ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En ja, als je iets wilt winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen.
1: Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen. Vooral in het westen, we halen tot 25 graden. Morgen kans op regen of onweersbuien. En donderdag kan er veel regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
0: De Ochtend.
4: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
5: Een hele goede morgen. En fijn dat u er al zo vroeg bij bent.

0: John Cale, Paris 1919. We gaan gewoon terug naar vandaag, 25 augustus al. Jeroen, goedemorgen.
1: Dag Leen, goedemorgen.
0: De zomermaanden lopen op zijn einde. Kranten zijn er altijd op dinsdagochtend. Ja, uitzonderlijk niet. Wat zijn de voorpagina's vandaag?
1: Eieren vandaag, hier en daar. Ja, in het nieuwsblad Belgische eierproducent verantwoordelijk voor salmonella-uitbraak. En Gazet van Antwerpen weet dat die in Geel zit, al honderden zieken door salmonella bij Geelse eierproducten. De Tijd, ondernemers Roland Duchatelet en Luc Tak lonken naar Belfius. De Standaard, scholen perken zelf gunsten in voor vastbenoemde leerkrachten. We zijn op weg naar 1 september. Ja. De Morgen, bouwsector herademt na moeilijke jaren. Het laatste nieuws, tweede verblijfstaks in steden nog hoger dan aan zee. En het belang van Limburg, staatsbon op 10 jaar met uitzonderlijk hoog rendement.
0: Ja, een hoger rendement dan op spaarboekjes, al is ook dat relatief. Intekenen dat kan vanaf morgen en alles daarover te weten komen nu al op 14nieuws.be.

0: Forsaken Soul van Helena Casella.
1: De ochtend.
0: De officiële bevestiging die is er nog niet, Jeroen. Er zijn wel duidelijke aanwijzingen. Hè, dat lichaam dat gisteren gevonden werd in Aunay, dat van de 5-jarige Timio is.
2: Ja, dat heeft het parket ook gisteravond gezegd. Timio verdween eind juni met zijn vader Brian. En één dag na hun verdwijning werd de auto van de vader teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. En het is daar in de buurt dat gisterochtend het lichaam van een kind werd gevonden. En dat is niet de enige aanwijzing dat het om de 5-jarige Timio zou gaan. Er zijn er meer, dat zegt Gianni Paling van onze justitieredactie.
3: Volgens onze informatie zouden er spullen van de vader van Timio in de buurt gevonden zijn. De grootmoeder zei me eerder vandaag dat de kleertjes ook zouden overeenstemmen met die van Timio. En je hebt natuurlijk de plaats waar het lichaampje is gevonden, niet zo ver van het voetbalterrein waar die auto van de vader inderdaad is teruggevonden. Het gaat om een zone die trouwens nog niet concreet was doorzocht door de speurders.
2: Ja, veel aanwijzingen dus. Het lichaam werd gevonden in een berm, in een bosrijk gebied langs de N97. En dat gebied was moeilijk bereikbaar, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
4: Het is in ieder geval zeer moeilijk toegankelijk terrein. Hè. We spreken hier ook over een zeer open landschap. Hè. Het zijn heel veel akkers, velden, bomen. Wat ik u over de plaats kan zeggen is dat het zeer moeilijk toegankelijk is, aangezien het een talu van een autosnelweg betreft, waar het lichaam zeker niet zichtbaar was van op het eerste zicht dus.
0: Nou, intussen veel aanwijzingen, zeg je, maar nog geen duidelijkheid, hè? Wanneer wordt die verwacht?
2: Wel, het lichaam moet nu natuurlijk eerst nog officieel geïdentificeerd worden en vandaag wordt een autopsie uitgevoerd. Die zou daar dus meer duidelijkheid moeten brengen en niet alleen over of het nu echt Timio is, maar ook over de doodsoorzaak. Dat zegt Etienne Goublomme, hij is procureur in Namen.
5: Des examens médico-légaux plus complets doivent être réalisés demain lors d'une autopsie. À ce stade de l'enquête, les circonstances et les causes du décès de cet enfant ne sont pas encore connues.
0: Nee, dat komen we later vandaag dan te weten. Normaal gezien, de vader van Timio, is daar al een spoor van?
2: Nee, voorlopig niet. Het parket houdt voorlopig nog alle pistes open en deed gisteren ook een nieuwe oproep naar getuigenissen, zegt Gianni Paling nog eens.
3: Het onderzoek loopt inderdaad verder. Er wordt nog gezocht naar Brian, dood of levend. Het parket houdt, wat het onderzoek betreft, nog alle pistes open. Ze sluiten niets uit. Ja, zijn de twee slachtoffer geworden, dus allebei van criminelen, moet er toch gekeken worden in de richting van de vader. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Er wordt dus nog gezocht naar de vader. En het gerecht zei ook, het parket zei vanavond ook, dat alle getuigenissen wat dat betreft nog welkom zijn.
2: Ja, dus wie iets meer weet over de zaak kan contact opnemen met de federale politie. Zeer.

Robbie Williams en The Road to Mandalay. We duiken zo meteen in de gamewereld. Eerst even naar de weg. Wel rustig vanmorgen hoor, maar traag op de E40 naar Brussel. 10 minuten moet je daarbij tellen vanaf Sterrebeek.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark and Talking Loud and Clear. De boodschap van de Vlaamse Game Federatie die is luid en duidelijk met goed en slecht nieuws vlak voor de start van een belangrijke beurs in Keulen morgen, Gamescom. Het goede nieuws. De sector is de voorbije 2 jaar met 30% gegroeid. Dat is een record. Maar de kleine Vlaamse studio's die worstelen wel met stijgende kosten en ook met een chronisch gebrek aan kapitaal. Kunnen wij over praten met Régis Leroy. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent coördinator van de opleiding Digital Art and Entertainment aan de Ho West. Al 3 keer verkozen tot de beste gameopleiding ter wereld. Dus we zijn aan het goede adres bij u, denk ik. Want u levert de studenten af, hè, die in die sector aan de slag moeten. Maakt u zich dan zorgen over hun toekomst als we zien dat het toch wel niet evident is?
1: Het klopt helemaal dat wij heel veel studenten op de markt brengen. Zowel voor Vlaanderen als voor het buitenland. Ja, wij zien dat natuurlijk niet graag als een industrie iets minder goed draait de afgelopen tijd. Maar wij kijken wel hoopvol naar de toekomst, dat het ook wel opnieuw zal aantrekken.
0: Ja, want dat is inderdaad misschien af en toe wat hobbelig, maar we zien enerzijds wel die forse groei van de sector, maar dan toch ook die geldproblemen, hè? Dat gebrek aan kapitaal, hoe verklaart u dat?
1: Ja, dat is een beetje een gekend probleem. Dat is zeker ook al na corona een beetje ontstaan, omdat investeringen ook een beetje zijn weggetrokken uit de sector. Maar dat is iets waar volgens mij zeker op moet gewerkt worden. Dus ik denk dat Vlega hier zeker de nagel op de kop slaat.
0: Ja, en op welke manier zou dat kunnen? Dat kapitaal opnieuw aantrekken?
1: Ik denk dat het kapitaal moet overtuigd worden dat de gamesector een heel goede sector is om in te investeren. Zeker ook aan de andere kant de bedrijven ook weerbaarder maken en beter leren omspringen met het bedrijfsvoeren en het zoeken naar kapitaal en zich goed laten omringen door de juiste kennis.
0: Ja, want voor mensen die daar ver vanaf staan, eens je een goede game gemaakt hebt, dan zal dat natuurlijk een groot succesverhaal worden, maar de aanloop daarnaartoe is misschien lang ook en niet evident. Heeft het daar ook mee te maken dat het zo'n lang proces kan zijn?
1: Ja, ik denk dat helemaal klopt. Een game is een lang proces. Je doet er verschillende jaren over. Dat betekent dat je toch wel wat kapitaal nodig hebt om dat bij elkaar te harken en het uiteindelijk op de markt te brengen. En dan pas komen de inkomsten.
0: Ja, dus daar moet je rekening mee houden en op voorzien zijn natuurlijk. Als we dan zien dat er nu een beleidsplan is van de minister van Media, van Sieltje van Achter voor de sector, gaat dat over onder meer

0: bedrijven aan geld helpen. Hè? Ze kijkt dan naar publieke en naar private financiering, naar bedrijven. Is dat de goede weg?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat in het beleid de juiste elementen naar boven komen, namelijk die investeringen en dat stimuleren. Dus ik denk dat daar de overheid zeker een cruciale rol in kan spelen, maar natuurlijk moet het ook wel uit de markt zelf komen. Ja. En die samenwerkingen proberen te stimuleren, zeer belangrijk.
0: Ja. Want dat is het ene ding, hè, dat kapitaal dat moet binnenkomen. De kosten die gaan blijkbaar ook omhoog. Waar komen die dan vooral vandaan, die kosten?
1: Ja, we zijn in een land waar het eigenlijk de loonkost bijzonder hoog is. En natuurlijk, videogames maken is vooral mensenwerk. Dus daar, dat is één op één aan elkaar gerelateerd. Dus dat maakt het lastig om in mee te draaien in een wereldwijde economie. Dus elk spel dat je uitbrengt is per definitie eigenlijk voor heel de wereld. Dus je concurrentie zit er niet in eigen land. De concurrentie zit over heel de wereld.
0: Ja, en de concurrentie is hard, denk ik. Dat creatieve speelt vooral een belangrijke rol natuurlijk als je zo'n spel wil ontwikkelen. Maar het gaat ook over keihard zaken doen, hè, als ik u zo hoor. Is daar veel aandacht voor in de opleiding?
1: Wij hebben er meer en meer aandacht voor. Natuurlijk is het een breed spectrum. We gaan van heel artistieke zaken tot heel programmatorische zaken. En dit komt er zeker ook bij. Dus we hebben daar meer en meer aandacht voor. Dus wij zullen ook binnen talentontwikkeling verder daarop inzetten. En nieuwe trajecten zoeken. Zodat eigenlijk die studenten verder ondersteund kunnen worden. En maximaal kunnen inzetten op succes.
0: Ja. Want dat is belangrijk natuurlijk, hè? Dat talent dat er is, dat misschien ook hier houden. Hoe proberen jullie dat? Of wat zou daar nog kunnen toe bijdragen misschien ook?
1: Ik denk dat er een aantal initiatieven zijn vanuit het FAF bijvoorbeeld om die start-ups mogelijk te maken. Ik denk dat we moeten zorgen dat alle verschillende instrumenten uitgelijnd geraken zodat we maximaal kunnen inzetten op die talentontwikkeling hier en dat we ook mensen kunnen terughalen en ook nieuwe grotere studio's naar Europa en naar Vlaanderen kunnen halen. Dat zou zeker een boost kunnen zijn. Als je een grote studio hebt, dan heb je altijd in het perifere een aantal kleinere die beginnen opstarten en dat zorgt dat je ecosysteem veel sneller kan groeien.
0: Ja, ja. Daar zal heel wat volk samenkomen, denk ik, op die beurs. Morgen begint die in Keulen. Hè? U gaat daar ook naartoe. Heeft u een lijstje met mensen die u zeker wil zien, wil tegenkomen?
1: Dat heb ik zeker. Dus ik hoop dat ik iedereen kan spreken en hopelijk komen er een aantal goede contacten uit.
0: Ja, ja. En zijn daar veel oud-studenten bij?
1: Ja, absoluut. Dat is een plaats waar we heel veel mensen terugzien die in de sector werken. Ofwel rechtstreeks in de games, ofwel in andere afgeleide bedrijven. Dus dat is zeker een fijn weerzien.
0: Ik wens u veel succes en veel goede contacten daar in Keulen op die beurs Gamescom. Régis Leroy, coördinator van de opleiding Digital Art and Entertainment aan de HOWEST. Dank u wel.
1: Dank u wel. Fijne dag.

0: TLC en Waterfalls om 6:30.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Goedemorgen, we beginnen het overzicht met het parket van Namen dat gisteravond uitleg gegeven heeft over het kinderlichaam dat gevonden is in de gemeente Onne.
3: Ja, en het parket bevestigt dat er sterke aanwijzingen zijn dat het om Timio gaat, jongen van 5, die 2 maanden geleden met zijn vader verdween, maar absolute zekerheid is er nog niet. Vandaag is er nog een autopsie en de vader blijft vermist. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in de Brusselse gemeente Sint-Gilis. Dat is al voor de 3e dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen, maar er vielen geen gewonden en de dader is op de vlucht. En de Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor moeten ze de groepswinst aan Argentinië laten en spelen de Belgen in de halve finale in en tegen Nederland. En dat is de topfavoriet. Dus makkelijk wordt dat niet.
0: Nee, inderdaad. En wat brengt het weer?
3: Droog vandaag met wolken, maar ook opklaringen, vooral dan in het westen die opklaringen en tot 25 graden. Morgen kans op regen of onweersbuien. Donderdag kan er zelfs veel regen vallen.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Voorlopig nog geen tekenen van een Grey Day Madness was dit. Wij nemen kranten erbij, Jeroen. Je hebt die helemaal uitgelezen intussen. Brussel, hè? Opnieuw in veel kranten.
1: Ja, met de schietpartijen ook vannacht nog. La Libre Belgique heeft een dubbel interview met minister-president in Brussel, dat is Dilies, en met de burgemeester van Sint-Gilles, Pinet. Want ja, Sint-Gilles is wel de plaats waar de meeste schietpartijen waren de voorbije dagen. En Pinet die vraagt meer volk voor justitie. En hij wil ook drugsgeld in kwetsbare wijken herinvesteren. En Dilies wil een Brusselse drugscommissaris aanstellen, zoals die ook op nationaal niveau bestaat. Meer camera's inzetten en tegen eind 2027 ook drones gebruiken om bijvoorbeeld politiebureaus beter te beveiligen of plaatsen waar heel veel gedeeld wordt. Meer en meer mensen in ons land, Leen, hebben ook een enkelband. Op 5 jaar tijd is dat aantal verdubbeld. En dat komt voor een stukje door de overbevolking in de gevangenissen. Dat staat vandaag op knak.be. Mm-hmm. En er wordt nog naar het systeem gekeken om het verder uit te breiden. Dus meer enkelbanden. Maar de baas van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht zegt dat de groei niet onbeperkt is. En vooral dat ze met een groot probleem zitten. De software is namelijk verouderd. Mm. We bouwen koterij op koterij, klinkt zeer Vlaams.
0: Dan gaan er wat wenkbrauwen omhoog ook. Je zei het al, in september sluipt dichterbij veel onderwijs opnieuw in de kranten vandaag.
1: Ja, onder meer in de Standaard. Zij schrijven dat scholen zelf de gunsten voor vastbenoemde leerkrachten aan het inperken zijn. En waarover gaat het? Ja, bijvoorbeeld om de mogelijkheid om even een ander pad in te slaan. Bijvoorbeeld tijdelijk naar een andere school te gaan of een andere job te doen. Het zijn de schoolbesturen die zelf beslissen of ze leerkrachten dat laten doen. Mm-hmm. Met de garantie dat ze dan na die termijn bijvoorbeeld zouden kunnen terugkomen naar hun oude school. Maar minder en minder schoolbesturen laten dat nu toe. En daardoor, om sowieso terug te keren naar de oude school. En daardoor worden die rechten dus ingeperkt. En ook vanaf volgende week natuurlijk is het ook het nieuwe schooljaar. Dus tijd voor die minimumdoelen, die 1000 nieuwe minimumdoelen. Die worden gespreid ingevoerd vanaf 1 september en dat tot 2030. Kernwoord van die minimumdoelen nog eens samengevat, kennis. Verschillende scholen zijn vorig schooljaar al geselecteerd als inspiratieschool. Ze krijgen daar ook de middelen voor. En het Belang van Limburg is gaan praten met een aantal scholen in Limburg die doelen al uitgetest hebben. En de meeste scholen zeggen, wij zien inderdaad betere resultaten. Zeker voor taal. Van 2 kleuters bijvoorbeeld in een klas die konden lezen naar 15. Dat is toch wel een vooruitgang. En de meeste scholen zijn het er dus over eens dat de nieuwe doelen meer duidelijkheid brengen en de lat hoger leggen voor alle leerlingen.
0: Oké, dat is alvast een lichtpuntje in aanloop naar die eerste schooldag. Gisteren hadden we het al over de tweede verblijfstaks aan de kust, die sterk omhoog ging. Niet alleen aan de kust, blijkbaar.
1: Nee, ook in de steden, dat schrijft het laatste nieuws. Vooral in Gent en Leuven, daar betaal je €2000 voor je tweede verblijf. En dat is in beide €350 erbij in 1 jaar tijd. Leuven en Gent zijn dan ook de duurste provinciehoofdsteden. De andere Vlaamse provinciehoofdsteden dan in Brugge en Antwerpen betaal je ook meer dan €1000. Maar Leen, in Hasselt betaal je niets voor je tweede verblijf. Dus kijk.
0: Iedereen welkom daar.
1: Iedereen welkom. En je ziet het bordje in meer en meer gemeenten opduiken. Tegenwoordig een zwart bord, mannetje of vrouwtje erop met een blikje en dan een streep erdoor en daaronder alcoholverbod. Dat schrijft Gazet van Antwerpen, want meer en meer gemeenten bannen dus effectief alcohol uit hun openbare ruimte. En dat werkt, zeggen verschillende burgemeesters in de krant. Enfin, toch in de Kempen, maar het was daar misschien meer nodig. Uh-huh. De overlast was groot, onder meer kapotte glazen overal, waardoor mensen hun banden lek reden, zegt de burgemeester van Malle in de krant. Ja, en soms moet je wel eens sanctioneren, anders helpt het niet, zegt dan weer de burgemeester van Rijkenvorsel. En burgemeesters, die zijn misschien in de toekomst minder, toch als het van vooruit afhangt, dat zegt de partij in de Standaard.

0: Want de partij wil verplichte gemeentefusies binnen dit en 10 jaar. En ze heeft dus ook kritiek op coalitiepartners CD&V in de Vlaamse regering. Vooral dan op minister van Binnenlands Beleid Hilde Kreeft-Fiets. Want zij heeft nu alleen een plan uitgewerkt voor vrijwillige gemeentefusies. En dat is gerommel in de marge, vinden ze bij vooruit. Zij willen dus binnen dit en een aantal jaren naar maximum 100 gemeenten gaan. En ze hebben zelf al een nieuwe kaart klaar, namelijk Vlaanderen telt vrij gemakkelijk 98 politiezones met prachtige namen als BRT, KLM of SARA. En ze willen die nu gebruiken als basis om de nieuwe gemeente te tekenen.
1: Daar gaan we nog over horen, denk ik. En dan slechte tijden voor wie houdt van smoutenbollen en bonke-bonke muziek.
0: Ja, want de kermis doet het slecht, Leen. Het is te zeggen de dorpskermis. In de steden gaat het nog, maar in steeds meer dorpen verdwijnen de molens en de kramen. Vaak blijft enkel nog een wafel- of een smoutenbollenkraam dat dan weer wel over. Dat schrijft het Nieuwsblad. En de reden, simpel, niet meer rendabel. Er komen te weinig mensen naar de dorpskermis en daardoor is het niet de moeite om voor een paar dagen alles op te bouwen en op een dorpsplein te gaan staan. Maar als je van boenke-boenke muziek houdt en je kan die niet meer in je eigen dorp horen, Leen, dan kan je nog altijd terecht het weekend in Maretsu, in de abdij namelijk daar. Want daar vindt dit weekend een techno-festival plaats. In de abdij, 7500 mensen verwachten ze daar voor een festival dat de paters zelf georganiseerd hebben. Hoofdact is Padre Guilherme. Dat is een Portugese priester en DJ. En de man heeft volgens het laatste nieuws meer volgers dan Dimitri Vegas. Dus dat wil toch wel iets zeggen.
1: Ik ben verstomd.
0: Ja, er is niet alleen boenke boenke muziek, er is ook een voetbaltoernooi, een nachtwaken en een bezinningsmoment. Want het is en blijft wel een christelijk festival volgens de abt, die dan weer zelf reclame maakt met een grote koptelefoon op zijn hoofd. God is de DJ in techt.
1: Ik ga die foto zoeken.

0: Even terug naar het begin van deze zomer. Toen stonden ze op de festivalweide van Werchter. Deze War on Drugs en Thinking of a Place.
1: De ochtend.
0: Maar ook op het einde van de zomer melden we dat de Russische aanvallen tegen Oekraïne de voorbije tijd alleen maar escaleren. Oekraïne valt ook steeds gerichter aan in Rusland. En daardoor lijkt de vrede tussen de twee in elk geval verder af dan ooit. Maar het hoofddiplomatie van het Vaticaan, monseigneur Paul Richard Gallagher, die brengt de volgende dagen wel een bezoek aan Rusland. Gaan wij over praten met professor Jan de Volder. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent historicus en ook houder van de leerstoel Religie, Conflict en Vrede aan de faculteit Theologie aan de KU Leuven. Het is een opmerkelijk meerdaags bezoek in Moskou. Daar zal Mr. Monseigneur Gallagher, zo moet ik hem noemen, die Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov ontmoeten. Dat is altijd een beetje afwachten, toch? Hoe hij daar zal onthaald worden?
2: Natuurlijk, en het is ook niet gezegd dat we er veel van zullen weten hoe dat precies verloopt, dat gesprek. Maar goed, belangrijk is natuurlijk dat het plaatsvindt, dat de verantwoordelijke voor de relatie met de Staten van het Vaticaan naar Moskou reist. Dat is al niet alledaags.
0: Nee.
2: En ook het feit dat hij ontvangen wordt door op het niveau van buitenlandse zaken, wat eigenlijk zijn niveau is. Want laten we zeggen, monsieur Gallagher is eigenlijk een soort minister van buitenlandse zaken van het Vaticaan.
0: Oké, ja. Dus dat zit goed qua niveau. U zegt, het is niet zo vaak voorkomend dat er naar Moskou gereisd wordt. Het heeft te maken met sancties natuurlijk. Lavrov die mag het land niet uit. Is dat ook al niet een beetje tekenend voor de positie? Dat dat toch misschien wat moeilijker zal liggen om dan te gaan onderhandelen als je in Moskou bent?
2: Ja, ik weet ook niet of het echt de bedoeling is om te gaan onderhandelen. Ik denk dat eigenlijk niet dat er een plan ligt nu om te onderhandelen.
0: Mm-hmm.
2: Wat je hier ziet is eigenlijk de poging van het Vaticaan, en dat is eigenlijk van het begin van de oorlog zo, om on speaking terms te blijven, om in gesprek te blijven met beide partijen. En als je kijkt naar de diplomatie van vandaag, ja, dan is dat eigenlijk ongeveer de enige is het Vaticaan. Ik ben ongeveer de enige die dat nog probeert. Want uiteraard vanuit Washington had men de administratie Trump, die het even allemaal in één dag ging oplossen. Maar dat is allemaal op een sisser afgelopen. Ondertussen heeft Washington ook meer het oog op het Midden-Oosten dan wel op Oekraïne. De Europese Unie slaagt er niet eens in om een onderhandelaar aan te duiden om eventueel met Moskou in gesprek te gaan. Dus het is eigenlijk ook helemaal in de defensieve logica, in de steun 100% aan Kiev. Dus wie spreekt er nog eigenlijk met beide partijen? Wel, het Vaticaan is op dit moment een van de weinige spelers die dat nog doet en probeert.
0: Ja.
2: En dat heeft natuurlijk alles te maken met de overtuiging dat die oorlog verschrikkelijk is. Zowel humanitair natuurlijk voor de burgers, maar ook voor de soldaten. Er is een land aan het leegbloeden, enfin, twee landen eventueel. En ook dat er uiteindelijk toch een diplomatieke oplossing zal moeten komen. Of die er nu is, ja, als je de verklaringen hoort, lijkt dat weinig waarschijnlijk. Maar goed, het Vaticaan is een eeuwenoude speler in de diplomatie. En men weet dat er altijd een verschil is tussen officiële verklaringen en misschien dat er toch ergens een deurtje op een kiertje komt. Hè.
0: Want het is vooral inderdaad belangrijk wat er achter de schermen gebeurt. Hè. Dat komen we dan niet altijd te weten. Maar u zegt, het is vooral belangrijk dat er nog gepraat wordt. U verwacht niet meteen echt concrete doorbraken of uitkomsten dan van dit gesprek.
2: Ja, dat zou mij zeer, zeer verwonderen dat hier nu een grote doorbraak komt. Maar nogmaals, het feit dat men spreekt is belangrijk. Het feit dat er nog kanalen bestaan, en dit is er één. Er hebben er in het begin van de oorlog andere gestaan. Andere bestaan, de Turken bijvoorbeeld, hebben op een bepaald punt een rol gespeeld. Golfstaten enzovoort. Maar natuurlijk, de situatie in het Midden-Oosten is sterk geëvolueerd en trekt heel veel aandacht. En dus de vraag is, wie spreekt er nog eigenlijk? Hè? Wie doet er nog de poging om toch ook met de Moskouse autoriteiten in gesprek te blijven? En

0: luisteraars zullen zich misschien herinneren dat ook paus Franciscus, de vorige paus, een persoonlijke onderhandelaar had aangesteld, die de figuur van monseer van kardinaal Zuppi. Nu ik lees dat, want Zuppi is toen zowel in Kiev geweest, maar ook in Moskou, heeft ook een gesprek gehad met Lavrov. En daar is daar iets uitgekomen? Wel, uiteraard geen vredesonderhandelingen, maar wel een soort humanitaire diplomatie. Hè. Dus die missie van Zuppi heeft er wel voor gezorgd dat bijvoorbeeld heel wat van die ontvoerde kinderen zijn kunnen terugkeren naar hun families. Trouwens in beide richtingen, ja. Zowel Oekraïnse kinderen die ontvoerd waren, maar eigenlijk ook Russische kinderen, want de Oekraïners hadden een beetje hetzelfde gedaan in dat klein stukje Rusland dat ze bezet hielden of houden op een bepaald punt. Daar zijn ook Russische kinderen dan, die dan zijn kunnen terugkeren naar hun familie. Dus dat soort humanitaire diplomatie is eigenlijk typisch, denk ik, voor het Vaticaan. Zeker zoals men dat aan boord legt in de laatste decennia. En het is een manier eigenlijk om dat kanaal open te houden en vruchtbaar te maken. Dat is natuurlijk een verschil met echte onderhandelingen. Dus ik denk dat we daar niet direct op moeten hopen of dat moeten verwachten. Maar
1: zo wordt u wel duidelijk
0: op
1: welke manier inderdaad dat er wel een bijdrage kan geleverd worden door het Vaticaan. U haalde al aan, Oekraïne deed eigenlijk hetzelfde als wat wij heel vaak hoorden dat Russen deden, namelijk kinderen ontvoeren. Oekraïne is wel wat van houding veranderd in dit conflict. Raakt zelf ook meer burgerdoelwitten. Niet bewust om mensen te doden, maar vermijdt dat niet meer. Is dat iets wat de houding van het Vaticaan verandert?
0: Maar wat men ziet is dat het eigenlijk toch altijd escaleert, het conflict. In het begin waren onder meer de westerse landen nog wel terughoudend en hield men eigenlijk ook de Oekraïners tegen om rechtstreeks Rusland aan te vallen. Geleidelijk aan is dat helemaal veranderd. Laat men meer en meer Oekraïne toe om dat te doen. Men levert ook wapens, men levert allicht ook instructeurs, ook al zeggen we dat niet altijd zo, maar... Dus het Westen zit meer en meer in die oorlog vervlochten. En als je de Russische kant hoort, daar ziet men dat gewoon als een oorlog tegen het Westen. En is natuurlijk voor hen Zelensky gewoon een piot van het Westen. Dus er zit natuurlijk een hele propagandaoorlog achter. Het blijft natuurlijk een duidelijk feit dat het Rusland is dat een soeverein land heeft aangevallen in februari 2022. Dat blijft een punt. Maar de vraag die zich hoe langer hoe meer stelt, en dat is eigenlijk wat het Vaticaan wil doen. Oké, hoe geraken we hieruit en hoe stoppen we die helse spiraal? Want het kan nog altijd erger. Hè? Dus in die zin escalatie proberen te stoppen en proberen te zoeken naar die kleine diplomatieke mogelijkheden die er toch ooit gaan komen. Hè? Wanneer is die tijd echt rijp? Dat is heel moeilijk te weten, maar het is ondertussen toch nodig, denk ik, dat er iemand ook zijn vinger in het water steekt en de temperatuur voelt. En dat is eigenlijk wat er nu gebeurt.
1: Ja, door te blijven praten, ook al wordt dat geen makkelijk gesprek misschien daar in Moskou. Dank u wel om ons daar beter zicht op te geven, professor Jan de Volder.
0: Graag gedaan.
1: Traag naar Brussel op de E314, een kwartier daarbij van Holsbeek tot Wilselen. Eén rijstrook dicht daar door een ongeval. Ook 10 minuten daarbij op de E40 van Sterrebeek tot Kraaijnem. En 10 minuten op de E429 bij Halle. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten extra van Strombeek tot Vilvoorde. En dan zijn er ook files naar Antwerpen op de E313. 10 minuten daarbij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Beveren ook 10 minuten extra van de A12 tot Lillo. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.

0: Daar gaan ze naartoe, Erwtenprikkers. Het zuiden.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Wat de Red Lions niet gelukt is, Jeroen, daar zijn de Red Panthers wel ingeslaagd op het WK-hockey.
3: Ja, want onze nationale vrouwen, want dat zijn de Red Panthers, staan in de halve finales door de zege van Duitsland tegen Spanje. Waren de Panthers al voor hun laatste groepswedstrijd, zeker van de laatste vier. Maar toch was de match tegen Argentinië nog van belang, want de groepswinst stond nog op het spel. Daarvoor moesten de Panthers dus winnen om die te behalen. De Red Panthers waren de beste, maar echte kansen creëren en scoren tegen de Argentijnen, dat was dan weer moeilijk. Met nog 3 minuten te gaan speelden de Panthers alles of niets door de doelvrouw te wisselen voor een extra veldspeler. Maar ook dat hielp niet. De Red Panthers bleven dus steken op een 0-0 en een tweede plaats in de groep. En door die tweede plaats wacht topfavoriet Nederland in de halve finales. Maar Red Panther Charlotte Anglebert onthoudt vooral het positieve.
4: We hebben weer een paar strafcorners. Dat ze ook wel goed pakken. Ze zitten gewoon iedereen voor de goal. En dan is het moeilijk te scoren. We hebben ook een paar kansen. Ik denk dat Argentinië in de tweede helft echt minder goed was. Of minder gewoon in onze cirkel. Dus dat voelt sowieso goed. Het is alleen jammer dat we nu weg moeten gaan. Maar we hebben al alle vertrouwen in de ploeg. Dat we wel de Nederlandse ploeg kunnen pakken. Dus dat is een mooi doel.
3: Ja, en de Panthers die lieten wel 7 strafcorners onbenut. Kansen op de zege waren er dus zeker. Mm-hmm. En dus trekt Stefanie van den Borre ook lessen uit de wedstrijd tegen Argentinië.
5: In ons aanbalspel moet het gewoon beter. Zeker tegen zo'n team. Dat altijd genoeg en veel mensen achter de bal houdt. En dat moet gewoon beter. Zo weten we, het is eigenlijk goed dat we zo'n match hebben gehad uiteindelijk. Ook niks verloren. Dus we gaan hier gewoon uit leren.
3: Ja, donderdag volgt dus de halve finale tegen Nederland en dat wordt niet makkelijk. Maar volgens co-commentatrice en ex-speelster Sophie Giertz moet België geloven in zijn kansen.
6: Nee, absoluut. Ja, het wordt aardig moeilijk. Hè. Nederland is ook weer dit WK outstanding. Ze hebben gewoon geen zwakke plekken. Het is gewoon een topploeg en ze staan nog altijd ver boven Argentinië, ver boven België. Maar goed, ik geef ze zeker een kans, al is het een kleine kans. Maar daar moet je voor gaan. En ik hoop dat ze daar tactisch toch wel een aantal zaken uit de hoed gaan toveren die het Nederland echt wel moeilijk kan maken.
0: Dat gaan we nog even moeten afwachten. Maar daar wordt dus nog om de knikkers gespeeld. Bij de Red Lions niet. Die zijn dus uitgeschakeld op het WK in eigen land. Arthur van Doren, de kapitein, die kunnen wij straks nog even bellen. Eens horen of die teleurstelling al wat gezakt is. En dan ook nog naar de Vuelta. Met een bijzonder goede review voor een hotel. Blijkbaar na die afgelaste rit van gisteren.
3: Ja, want dus door het noodweer werd de etappe stopgezet. Zo'n 15 kilometer voor de streep. Het was echt apocalyptisch op die slotklim. Renners moesten gaan schuilen voor stortregen en grote hagel. Bolle. Een van hen was Wout van Haart.
7: Ja, ik ben even eerst in een bestelwagen geschuild en daarna waren we bijna alle renners in een hotel hier vlakbij. Dus plots brak het onweer uit en het is nog weinig goed genoeg.
3: Ja, en in dat hotel kregen Van Aert en Co. bijvoorbeeld handdoeken, warme thee en dat leverde mooie foto's op. En ook een heleboel goede reviews, want nadat het hotel overspoeld werd door verkleumde renners, kreeg het nadien ook talloze 5-sterren beoordelingen op sociale media. Ontstond er namelijk spontaan een ludieke actie om het hotel te belonen voor hun gastvrijheid. Kijk, vandaag gaan ze opnieuw gewoon rennen, een nieuwe bergrit in de Vuelta.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
8: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
8: Schatje, dat is 4 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
8: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken je dit? KBC beweegt met je mee.

0: Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
1: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
2: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play. VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het parquet bevestigt dat het kinderlichaam in Oné wellicht van de vermiste Timéo Brigou is. Er is voor de derde dag op rij geschoten in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. En op het WK hockey moeten de Belgische vrouwen in de halve finale tegen topfavoriet Nederland spelen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gistermiddag gevonden is in Oné, in de provincie Namen, van de vermiste jongen van 5 is, Timéo Brigou. Dat heeft het parquet gisteravond gezegd op een persconferentie. Het lichaam moet wel nog officieel geïdentificeerd worden.
5: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timéo Brigou.
4: De jongen verdween 2 maanden geleden met zijn vader. Hij blijft vermist. Maar mogelijk is er nu wel een doorbraak in de zaak, zegt collega Gianni Palink.
6: Het parquet blijft wel enigszins voorzichtig, houdt nog een slag om de arm tot die formele bevestiging, maar spreekt dus wel over aanwijzingen die ter plaatse gevonden zijn. Volgens onze informatie zouden er spullen van de vader van Timéo in de buurt gevonden zijn. De grootmoeder zei me dat de kleertjes ook zouden overeenstemmen met die van Timéo. En je hebt natuurlijk de plaats waar het lichaampje is gevonden, niet zo ver van het voetbalterrein waar die auto van de vader is teruggevonden. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen, bijvoorbeeld ook over de doodsoorzaak. Daar weten we nog niets over.
4: De autopsie op het lichaam zal vandaag gebeuren. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Dat is al voor de derde dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is 1 man gewond geraakt. Straks om 10 uur gaan de toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Het natuurgebied zelf blijft wel verboden terrein. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die 12 dagen geleden begon. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Maar nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in de regio heropstarten. Bij een tornado in het zuiden van Frankrijk zijn meer dan 40 gewonden gevallen. In het dorpje Pomma, in de buurt van Carcassonne, raakten honderden woningen zwaar beschadigd en zijn bomen ontworteld. Bijna 3000 mensen zaten zonder stroom. Meer dan 100 brandweermensen zijn ingezet om te helpen bij de herstellingen. Veel wegen in de omgeving zijn nog altijd afgesloten. De Verenigde Staten willen het Iran onmogelijk maken om nog handel te drijven met de rest van de wereld. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Bessent aangekondigd. De blokkade van Iran zal focussen op 5 domeinen. Technologie, goud, digitaal materiaal en de lucht- en scheepvaart. Amerika gaat ook praten met landen die nog olie kopen van Iran. Wie daar niet mee stopt, mag zelf economische sancties verwachten, zei Bessent.
7: No one is above the reach of U.S. sanctions. If they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, they will be targeted.
4: Alle Iraanse connecties zijn in kaart gebracht, zegt Bessent, en we zullen alle geldstromen droogleggen. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave aan de noordkust van Afrika verblijven nog altijd 1000 migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld dat Spanje vraagt moet dienen om mensen op te vangen en ook om grenzen te versterken. Eind juli zijn 10.000 mensen de enclave binnengedrongen vanuit Marokko. Er kwamen 90 mensen om. Sport. De Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië.

0: Daardoor eindigen ze tweede in hun groep en dat betekent dat ze hun halve finale in en tegen Nederland moeten spelen. De nummer 1 van de wereld. Een verslag van Jonathan Meddepenningen.
1: De halve finale is binnen, maar toch was er oprechte frustratie na het laatste fluitsignaal. Met 3 punten speelden de Belgen nog een halve finale in eigen land. Nu moeten ze de grens over. Tegen Argentinië hadden de Red Panthers het veel moeilijker dan in de vorige wedstrijden om kansen te ontwikkelen. Door de hoge druk van de Argentijnen werden de spitsen niet bereikt en Argentinië had zelf genoeg aan een gelijkspel. 7 strafcorners in het 4e kwart mochten niet baten. De 0 bleef op het bord. De Panthers spelen donderdag een halve finale in Amstelveen tegen topfavoriet Nederland. Weg uit het vertrouwde nest. Tegelijk is een halve finale voor de Panthers echt wel een knappe prestatie.
0: Er is ook wel vertrouwen bij de Belgische vrouwen. Alleen jammer dat ze uit het thuisstadion in Waver moeten vertrekken, zegt Stefanie van den Borre.
2: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen. Want het publiek hier heeft ook ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En als je iets wilt winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen.
0: Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen. Vooral in het westen tot 25 graden vandaag. Morgen kans op regen of onweersbuien. En donderdag kan er veel regen vallen. Vooraan de persconferentie van het parket in Namen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gisteren gevonden is van Timéo Brigou is. De jongen van 5 die 2 maanden geleden met zijn vader verdween. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
4: Gisteravond is er dus opnieuw geschoten in de Brusselse gemeente Sint-Gilles voor de 3e dag op rij. Minister van Binnenlandse Zaken Kenten die gaat straks naar daar, maar komt eerst naar de ochtend. Een hele goede morgen.

0: reactie uiteraard op die zoveel schietpartijen de voorbije dagen in heel wat Brusselse gemeenten.
1: De ochtend.
0: Maar nu dat nieuwe Amerikaanse sanctiepakket tegen Iran, want dat was met veel bombardie aangekondigd, zou het grootste ooit worden. Iran zou volledig instorten volgens de Amerikaanse president. En dan kwam er die persconferentie gisteravond van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent. Er komen sancties op goud, op technologie, op luchtvaart en maritiem transport. Maar de economische D-Day tegen het Iraanse regime, zoals was aangekondigd, daar lijkt het toch niet echt op. We gaan te raden bij Midden-Oosten-expert Kawa Hassan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent verbonden aan het Stimson Centrum. Zijn dit de sancties die u verwacht had?
2: Ik kijk, u zei het al, we hadden een veel meer impactvolle sancties verwacht. Of in ieder geval aankondiging. Maar het lijkt erop dat Amerika toch eerst wil waarschuwing sturen naar de meeste belangrijke handelspartners met Iran. Met name China, Turkije, misschien ook in mindere mate Verenigde Emiraten en misschien ook Irak. Dus het is bedoeld in de eerste instantie, denk ik, als een heel serieuze waarschuwing richting deze landen. Mm-hmm. Natuurlijk, Iran is een van de meest gesanctioneerde landen in de wereld. Dus voor hun, dit is niet nieuw.
0: Nee.
2: Dat zeggende, het heeft wel impact op de Iraanse economie, op de Iraanse bevolking. Maar op de Iraanse regime, ik verwacht eigenlijk geen impact. Ik verwacht eerder meer escalatie vanuit het regime dan de-escalatie. Omdat dan zien ze dat zij eigenlijk niks meer te verliezen hebben. Dus dan, ik verwacht dat zij gaan escaleren richting de Golfstaten, andere landen. En dan, we moeten zien hoe dit gaat uitwerken. Want voor dit soort sancties om te werken heb je tijd nodig. Dus we denken, zeg maar, in de orde van maanden, dan hebben we enig idee hoe dit echt gaat werken op die secundaire sancties op de meest belangrijke handelspartners van Iran.
0: Ja, want die moeten we inderdaad in de gaten houden. Maar toch even blijven hangen bij het regime, want u zegt dat houdt eigenlijk al 50 jaar stand tegen sancties. Dit gaat daar niet zoveel impact op hebben. Zijn er sancties die dat wel zouden kunnen doen? Dat regime echt in de tang nemen?
2: Ik denk het niet. De sancties hebben wel impact op Iran. Maar niet op het regime, maar wel op de bevolking. De bevolking is het echte slachtoffer. Dus die lijden echt onder de sancties. Dat zien we wel. Inflatie is, als ik me niet vergis, met 90% toegenomen. En andere economische barometers zijn allemaal in negatief. Dus het heeft wel impact, maar niet op het regime. Maar het regime zelf, dat zien we nu ook. Vooral na het doden van Ali Khamenei, de voormalig supreme leader, is eigenlijk veel assertiever, veel agressiever. Ja. Is ook bereid om heel veel risico's te nemen. Dus daarom zeg ik dat op dit moment, ik verwacht eerder escalatie dan de-escalatie vanuit het regime. Vanuit hun optiek, en u moet het zien vanuit hun optiek, zij hebben eigenlijk het regime niks meer te verliezen.
0: Nee, zij moeten overleven. Dat is wat daar telt. Heeft er eigenlijk al gereageerd op wat er nu is aangekondigd, dat regime?
2: Ja, ze hebben gezegd dat zij. Ze hebben ook een lijst aangekondigd van de schepen van landen die eigenlijk op een soort lijst komen. Dat zij moeten akkoord krijgen van Iran om door te mogen door de Straat van Hormuz. Ze hebben gezegd dat zij niet stil gaan staan. Maar ook gisteren Houthis, de bondgenoten van Iran in Jemen, die hebben een heel belangrijke haven aangevallen in Saoedi-Arabië. Die wordt gebruikt als alternatief voor staat van Hormuz. Dus zowel vanuit het regime, de verklaringen van het regime, de leiders die hebben gedreigd met verdere acties, maar ook de Iraanse proxies en bondgenoten in de regio gaan de druk opvoeren.
0: Oké, laten we dan eens gaan kijken naar die andere landen, hè, die de Verenigde Staten eigenlijk wil waarschuwen. U haalde China al aan, dat komt dan ook in het vizier. Begeven de Verenigde Staten zich niet op glad ijs hiermee?
2: Absoluut, absoluut. En daarom is het wel interessant om te zien hoe in welke mate deze sancties zullen worden uitgevoerd. Welke entiteiten in China worden bestraft. zijn het echt hele grote entiteiten die staatsbanken en dergelijke, of secundaire, minder belangrijke entiteiten. En belangrijker nog, welke onderhandelingen zijn nu gaande tussen China en Amerika om toch wel misschien soort vrijstelling geven of niet heel agressief de sancties implementeren. En dat verwacht ik ook vanuit de Trump-administratie.
0: Ja, dat is dan te rijmen, denk ik, met wat Bessent zei, dat ze geloven in stille diplomatie. Alleen zien we de daden daarvan misschien niet altijd met die regering Trump. Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, hoe moeten we dat zien? Dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen met Trump en zijn erratic, onvoorspelbaar politiek. Maar ik denk dat we moeten dit zien vooral als een soort een pressiemiddel om toch wel maximale druk uit te oefenen op Iran en de meest handelspartners. Maar ook een signaal naar de Amerikaanse bevolking dat over 2 maanden of zoiets, of iets meer dan 2 maanden, zijn de midterm elections, dat Amerika is toch wel bezig om de druk en ook de kracht van Amerika laten zien als de meest machtige economische macht in de wereld om de kracht van dollar te gebruiken, andere landen te bestraffen. Dus we moeten even afwachten hoe dit gaat werken.
0: Want het zal enige tijd vragen voor we de uitwerking zien van deze sancties. We hebben er beter zicht op gekregen. Dank u wel daarvoor, Midden-Oosten-expert Kamal Hassan. Dank u wel voor uw tijd.
2: Dank u wel. Fijne dag nog.

Roastbeef en Binnensmonds om 18 over 7. Opletten op de E403 van Doornik naar Brugge voor een ongeval in de Wevelgem-tunnel. Het gaat ook traag naar Brussel op de E19. 10 minuten erbij vanaf Peutie. 40 op de E314 van Rotselaar tot Wilselen. 1 rijstrook is daar dicht door een ongeval. 10 minuten bijtellen ook op de E40 van Sterrebeek tot Krainem. En ook op de E411.

0: A29 bij Halle.
1: Op de binnenring rond Brussel dan een klein half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Files naar Antwerpen op D17 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op D313 10 minuten vanaf Massenhoven. In Antwerpen-Oost staat een defect voertuig op de Antwerpse ring richting Gent. En op de Antwerpse ring richting Nederland dan 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
2: De ochtend.
3: Radio 1.
0: De Spaanse regering heeft de Europese Commissie om een noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. Het was eind juli dat tienduizenden mensen de enclave vanuit Marokko bestormden. En er kwamen toen 90 mensen om. Wij naar onze correspondent in Spanje, naar Sven Tuytes. Goedemorgen, Sven.
4: Goedemorgen.
0: Om daar wat zicht op te krijgen, hè, want die aanvraag is ingediend om noodfinanciering te krijgen. Waarvoor moet die dienen?
4: Wel, het is eigenlijk om meer materiaal en diensten te krijgen voor grensbeheer. Ook ze vragen geld voor humanitaire medische hulp. En ze vragen ook veel meer steun van de EU-agentschappen zoals Frontex en het asielagentschap van de EU. Dus het komt eigenlijk op neer dat Spanje steun vraagt aan Europa en zeggen, ja, dit is een probleem waar we nu mee zitten, dat ook een Europees probleem is. Dus jullie moeten met geld en middelen over de brug komen. En dat is ook het grote probleem. Ceuta zit nu met een opvangsysteem dat compleet is ingestort. Alles gaat heel traag. Er is te weinig financiering. Ook de financiering vanuit Spanje naar Ceuta heeft vertraging opgelopen. En op dit moment is de situatie nog altijd relatief chaotisch. En dus daarvoor moet een oplossing komen.
0: Ja, dat is misschien wat naar de achtergrond verdwenen qua aandacht. Maar ja, in Spanje heel erg duidelijk dan dat die crisis nog niet voorbij is. Nog lang niet voorbij, als ik jou zo hoor.
4: Ja, zeker niet. Als je ziet dat bijvoorbeeld de cijfers zijn heel verwarrend. Hè. Volgens het Spaans ministerie van Binnenlandse Zaken, die schatten dat er op dit moment tussen 2500 en 3000 irregulaire migranten op Ceutaans grondgebied zijn. Uh-huh. Maar dan heeft het lokale bestuur van Ceuta, die zeggen, ja, die spreken over 8000, tussen 8000 en 11.000 mensen. En die zeggen, ja, dat kan nog oplopen, omdat we nog altijd niet rond zijn met de identificatie. Dus dat zijn nog altijd maar schattingen. En het grote probleem in heel dit verhaal zijn al die minderjarigen. Dus je hebt in Spanje enorm veel protest, ook van de oppositie. Volgend jaar zijn er verkiezingen, maar de conservatieve oppositie die zegt, al die mensen die nu geen papieren hebben op Ceuta, die moeten allemaal de grens overgezet worden. Wel, dat is tegen de wetgeving, want normaal mag je geen minderjarigen over de grens zetten. En die minderjarigen, ja, die zijn nog altijd niet opgevangen. Veel van die minderjarigen die zwerven nog door de stad, al sinds verschillende weken. Ja. En dus daar moet een oplossing voor komen. En dat is er nog altijd niet.
0: Nee, en dat voelen de mensen die daar wonen dan elke dag? Want als ik jou zo hoor, is de impact best nog wel groot.
4: Ja, inderdaad. Zeker en vast. En je voelt nu ook, en dat zie je heel dikwijls in de Spaanse pers of de televisie, je ziet dus een oplopende sociale spanning in de stad. Mensen voelen zich niet veilig. Ze beginnen bijvoorbeeld aan de balkons van hun appartementen, hangen ze prikkeldraad omdat ze bang zijn dat die migranten gaan inbreken. Er zijn zelfs geruchten geweest van burgermilities die dus zelf hun buurt gaan beschermen. Dat is een heel gevaarlijke situatie. Wordt ook gevraagd voor meer politie. Dus die situatie is zo ingewikkeld. En het alles gaat veel te traag. Hè. Financiering gaat te traag. De identificatie gaat te traag. Dus en je voelt ook dat binnen Spanje is dat een onderwerp dat heel gevoelig ligt. Hè. Een van de oplossingen zou zijn om die stad, een deel van die migranten over te brengen naar het vasteland, wat in het verleden ook al gebeurd is. Maar op dit moment is de politieke situatie in Spanje zo gespannen dat de regering die migranten niet massaal durft over te brengen naar andere opvangcentra, waardoor dat de opvangcentra die Ceuta nu heeft, ja, die kunnen het systeem gewoon niet aan. We spreken echt over een instorting van dat opvangsysteem.
0: Ja, vandaar ook die vraag om Europees geld. Dat is nogal eens gebeurd, hè? Dat Spanje zo'n financiering kreeg?
4: Dat is niet de eerste keer. En ze hebben die vraag al ingediend begin augustus. Europa heeft toen heel snel gereageerd. Een studie gedaan op de analyse, dus de behoeftes die Spanje vraagt. Dus in het verleden is dat nogal gebeurd. Omdat natuurlijk, ja, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid, die buitengrens van Europa. Ja. Zowel Griekenland die vraagt zo'n steun als Spanje. Maar nu voel je echt dat

0: dat de spanning zo groot is dat, dat die hulp van Europa echt nodig is. En het is op verschillende niveaus, daarmee is het probleem nog niet opgelost. Maar nu zou het eigenlijk allemaal veel sneller moeten gaan. Vooral omdat Spanje ook nogal bang is dat er nog van die grensoversteken zouden kunnen gebeuren. En het is ook het feit dat dit systeem blijft aanslepen, die opvang en alles, is ook een probleem voor de regering. Hè. De oppositie gebruikt dat en zegt, kijk, we zitten nu met een regering die de situatie niet aan kan. Mm-hmm. Pedro Sanchez, de premier, die moet aftreden. Dit is een crisis. En dat allemaal natuurlijk in het kader van verkiezingen die er volgend jaar aankomen.
1: Want dat speelt allemaal binnen Spanje, maar ook andere Europese landen zetten Spanje onder druk, denk ik, hè, om zelf voldoende te doen. Gebeurt dat genoeg? Want er is enerzijds natuurlijk dat uitkijken naar die Europese steun, maar doet Spanje zelf genoeg?
0: Wel, Spanje zit op dit moment met een crisis die ze nog nooit heeft meegemaakt. Hè. Die massale grensoversteek, dat is nog nooit gebeurd. Die aantallen zijn nog nooit zo groot geweest. Dus de situatie is echt wel niet meer onder controle. En men had gedacht dat het veel sneller ging gaan. Vooral toen men sprak dat over cijfers van 72.000 migranten die over de grens waren gekomen. En heel snel had je dus tienduizenden mensen die terug waren gekeerd. Dus het zag er naar uit dat het allemaal wel zou opgelost geraken. Maar we spreken nu toch over die duizenden mensen die nu al weken door de straat lopen en die eigenlijk niet meer zullen vertrekken. En dat is een van de zaken. Daar moet een oplossing voor komen. En vooral voor die minderjarigen die dus heel kwetsbaar zijn. En er zit niks anders op om die minderjarigen heel binnenkort naar andere opvangcentra te brengen op het vasteland. En dat gaat voor problemen zorgen binnen de Spaanse politiek.
1: We gaan jou er nog over horen. Dankjewel voor die stand van zaken vanmorgen vanuit Spanje. Sven Tuytens.

0: Razorlight en In the Morning.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Plastische chirurgie.
2: En hop.
1: Belgische wijnen.
2: Hoppakee.
1: Omgaan met verandering.
2: Hoppa.
1: En Dirk de Wachter over wachten.
2: Yes.
1: Weet ik veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
2: Yes.
1: Op Radio 1.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio 1.
4: De ochtend.
0: Half 8 intussen, goedemorgen. Het is nog niet zeker, maar veel wijst er volgens het parket op dat het kinderlichaam in Onet dat van de vermiste Timeo Brigou is.
5: Ja, de jongen van 5 verdween 2 maanden geleden met zijn vader. Het parket in Namen zegt nu dat er inderdaad sterke aanwijzingen zijn dat het lichaam van Timeo is. Vandaag is er een autopsie die officiële bevestiging zou kunnen brengen. Het lichaam werd gisteren gevonden in de buurt van een voetbalterrein, waar ook al de auto van de vader teruggevonden was, maar de vader zelf blijft vermist. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in de Brusselse gemeente Sint-Gilis. Dat is al voor de 3e dag op rij en in totaal al het 6e schietincident in 3 dagen in een Brusselse gemeente. Bij de laatste schietpartij zou een automatisch wapen gebruikt zijn. Er vielen geen gewonden, maar de dader is op de vlucht. En de Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor moeten ze de groepswinst aan Argentinië laten en spelen de Belgen in de halve finale in en tegen Nederland. En dat is de topfavoriet.
0: Spannend dus. Bram, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Het is fris vanmorgen. Wat krijgen we vandaag?
6: Wel, in het uiterste zuiden van ons land, daar verwachten we de eerste regendruppels binnen dit en een uurtje. Periodes van regen die vooral in het zuiden en het zuidoosten van het land zou moeten blijven. Dus op vele plaatsen in Vlaanderen zou het droog moeten blijven. Als er toch een enkele bui valt deze latere namiddag of vanavond, dan zal het iets zijn voor het oosten van het land. We krijgen dus zon en wolkenvelden in Vlaanderen. Temperaturen tussen 23 en 25 graden. En een zwakke tot matige oostenwind. Vanavond en vannacht eerst nog wat neerslag in het zuiden, elders droog weer. Na middernacht komen er dan wel wat buien van over Frankrijk opzetten, met ook een paar donderslagen, minima van 11 tot 17 graden. En ja, je hoort het, hè, we gaan terechtkomen in wisselvallig weer, en dat is ook morgen het geval. Geregeld buien met kans op onweer. Na de middag zijn er wel meer droge periodes, maar een bui blijft wel mogelijk. Het wordt wat warmer, temperaturen morgen tot 26 graden. En een zwakke tot matige zuidenwind. Ook donderdag felle plensbuien, zeker in de namiddag, met kans op onweer en 27 graden. En ook vrijdag en in het weekend zitten we nog steeds in dat wisselvallige weer en wordt het wat koeler, temperaturen dan rond een 20 of 21 graden.
0: Dankjewel, Bram.
1: Badkamerrenovatie.
7: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
1: Radio 1.
4: De ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Françoise Hardy. Is de sigaret bezig aan een comeback bij jongeren? Op festivals, op sociale media zie je ze in elk geval steeds vaker opduiken. En het seksappeal van de sigaret die lijkt wel terug van weg geweest. Wij praten met Sandra Plasgaard van de Stichting Tegen Kanker. Goedemorgen, mevrouw Plasgaard.
1: Goedemorgen.
0: Want het is een indruk die wel meerdere mensen hebben, denk ik, dat opnieuw steeds meer jongeren roken. Zien jullie dat in de cijfers?
1: Wel, als we het over de klassieke sigaret hebben, nee. De cijfers uit de gezondheidsenquête van Cienzano 2023-2024 tonen geen comeback. Integendeel, bij 15 tot 24-jarigen is het aandeel dagelijkse rokers sterk gedaald. Van 23,4% in 2004 naar 11,1% in 2018 naar 7,7% in 2023-2024. Maar tegelijk zien we wel een opvallende verschuiving. Het aandeel jongeren dat af en toe rookt is gestegen van 2,8% in diezelfde periode naar 7,1%. En dat hangt mogelijk samen met de opkomst van de elektronische sigaret. Die wordt wel populairder, ja. Want daar zien we inderdaad een heel andere evolutie. Het dagelijks gebruik van de e-sigaret bij 15 tot 24-jarigen steeg in diezelfde periode van 0,6% naar 6,3%. En er is ook wel een belangrijk waarschuwingssignaal in die enquête. Jarenlang was er een positieve evolutie. Steeds meer jongeren gaven aan dat ze nog nooit gerookt hadden. En in die meest recente gezondheidsenquête zien we voor het eerst dat die stijgende trend niet verder gaat. Dat betekent niet dat jongeren plots massaal opnieuw gaan roken, maar het is wel een waarschuwingssignaal.
0: Ja. En iets dat jullie misschien wel wat ongerust maakt?
1: Absoluut. We moeten zeker alert zijn, want jarenlang werd er gewerkt aan de denormalisering van het roken, werden maatregelen genomen om het roken te ontmoedigen. Mm-hmm. Maar die normalisering dreigt nu via een andere weg opnieuw binnen te komen. U zei het daar zelf al, social media. Het is weer hip, cool. We zien Beyoncé op haar tour roken. Dus ja.
0: Het is iets wat jongeren dan opnieuw tot de verbeelding spreekt. Want u haalt het aan, hè? De wetgeving is alleen maar strenger geworden. Onder andere campagnes zien we alleen maar vaker de voorbije jaren. Maar wat er dan online gebeurt en bij sterren kunnen we dan minder goed controleren.
1: Dat is zo. Dat is heel moeilijk, veel moeilijker te controleren dan met de regels die nu bestaan. Dus ja, daar pleiten wij voor, wel, wij en andere gezondheidsorganisaties, dat er extra maatregelen moeten genomen worden om die toegang van jongeren tot enerzijds de producten te beperken, maar ook om de marketing ervan strenger te gaan reguleren. En vooral de agressieve marketingstrategieën van de vape-industrie en de tabaksindustrie in het algemeen moet worden aangepakt. Maar ook een aanpak tegen die online promotie en de manier waarop dat sociale media nicotinegebruik normaliseren. En ja, dat is natuurlijk veel moeilijker dan wat nu al is gebeurd. Maar ik

0: denk dat we daar absoluut moeten op inzetten.
1: Ja, op welke manier kan dat? Want het is een beetje dat romantiseren misschien, dat het net moeilijker maakt om er tegen op te treden of om het ontradend te maken.
0: Ja, dat is iets wat Stichting Tegen Kanker pleit al heel lang voor een krachtig beleid dat ons tegen 2040 naar een rook- en nicotinevrije generatie moet brengen. Uh-huh. En daarvoor hebben we eigenlijk grote rookstopcampagnes nodig. Zoals Stoptober in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Le Mois sans Tabac in Frankrijk. Maar België scoort vandaag op dat vlak nog onvoldoende. We moeten ook niet alleen kijken naar die instroom, voorkomen dat jongeren beginnen met roken of vapen, maar ook naar de uitstroom. Zij die vandaag al roken of vapen en hen helpen om ermee te stoppen. Ja. En dat is voor die leeftijdsgroep van 15 tot 24 zeker nog veel te weinig op maat beschikbaar. Je kunt producten verbieden, smaakjes beperken, verkooppunten reguleren. Dat zijn allemaal belangrijke maatregelen. Maar als een jongere al verslaafd is en je die dan niet helpt om van de verslaving af te komen, dan laten we ook een belangrijk deel van het probleem liggen.
1: Ja, want u zegt, we kunnen dat wel, die opnieuw doen stoppen, maar op dit moment gebeurt dat te weinig. Maar jullie horen dat dan wel, dat die jongeren dat ook effectief willen stoppen?
0: Absoluut, absoluut. Ze geven zeker aan in de gezondheidsenquêtes, ook van de VAD, dat ze eigenlijk willen stoppen met roken. Maar voor die doelgroep is er gewoon te weinig hulp.
1: En dat is iets waar duidelijk bij stilgestaan moet worden. Dankjewel, Sandra Plasgaard van de Stichting Tegen Kanker.
0: Graag gedaan.

0: Theo Georges en Marisa Mons. Naar de weg even 403 van Doornik naar Brugge. Daar moet je opletten voor een ongeval in de Wevelgem-tunnel. Ook traag naar Brussel op de A12. Een kwartier van Strombeek tot Laken. Op de E19 ook een kwartier erbij vanaf Peutie. En 40 minuten op de E314 van Rotselaar tot Wilselen. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de E40 dan 10 minuten extra van Sterrebeek tot Kraaijnem. En ook 10 minuten erbij op de E429 bij Halle.
1: Op de binnenring rond Brussel een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier van Waterloo tot voorbij Groenendaal door een ongeval daar op de linkerrijstrook. Ochtendfiles naar Antwerpen op D17 10 minuten vanaf Kruijbeke en op D313 een kwartier vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
2: De ochtend.
0: 6 schietpartijen. Jawel, 6. Op 3 dagen tijd in Brussel na een relatief weliswaar rustigere zomer. Maar het wapengeweld lijkt dus plots weer helemaal terug. En ook de zorgen voor buurtbewoners, voor politie en voor justitie.
1: Ja, en ook vannacht is er dus nog geschoten. We vertelden het al in het nieuws. Het was met een automatisch wapen op een kruispunt in Sint-Gilis. Er vielen geen gewonden en de dader is op de vlucht. Maar dus opnieuw Sint-Gilis, de derde dag op rij al. En dus gaat minister van Binnenlandse Zaken Quentin straks naar de gemeente. En intussen vraagt trouwens ook oppositiepartij PS dat de commissie Binnenlandse Zaken en Justitie over de kwestie bijeen zou komen. Vandaag staat de burgemeester van Sint-Gilis. Dat is Jean Spinet van de PS in La Libre Belgique. Een dubbel interview met de Brusselse minister-president Tillies. En volgens Spinet worden vooral kansarme jongeren door jeugdbendes gerecruiteerd. En hij wil dat drugsgeld dat in beslag genomen wordt net in die kansarme buurten geïnvesteerd worden om dat dus preventief te vermijden. En de minister-president wil dan weer drones die snel overal in Brussel raken op alle hotspots bijvoorbeeld. En een Brussels drugscommissaris. En ze vragen vooral ook extra agenten voor onderzoek en extra personeel en geld voor justitie. Ze hebben dus meteen al wat vragen voor minister Quentin.
0: Goedemorgen, meneer Quentin.
3: Goedemorgen.
0: En welkom. U bent minister van Binnenlandse Zaken voor MR. Het zijn heel veel vragen die aan u gericht zijn, maar ik wil graag bij de situatie in de verschillende gemeenten blijven of beginnen, want u gaat niet naar Sint-Gilis, maar naar Anderlecht, waar ook
3: naar het hoofdcommissariaat in Anderlecht.
0: Waar geschoten is enkele dagen geleden, is dat de plek die u gaat...
3: Dat is een andere commissariaat, het is een nieuw commissariaat. Op de Mostijnstraat, dat was een oud commissariaat met niemand 's avonds. En er zijn nog een paar diensten die daar bezig zijn voordat ze naar de nieuwe commissariaat verhuizen.
0: Ja, maar wat wil u daar gaan doen?
3: Maar dat wil niet zeggen dat het niet heel belangrijk is wat gebeurd is. Hè. Op het commissariaat te schieten, dat is iets die totaal onaanvaardbaar is. En dat is een teken ook dat die trafikanten niet meer rustig kunnen werken.
0: Nee, dat is een dreigement aan de politieagenten. Hoe gaan mensen nog agent willen zijn als zij weten dat dit kan gebeuren? Je kan een doelwit zijn.
3: Maar ik spreek bijna elke dag met politieagenten op alle niveaus en in onze hele land. En onze collega bij de politie, ze weten dat het een gevaarlijke job is. En ze doen het graag, maar ze moeten de gepaste middelen krijgen en ze moeten ook beschermd worden. Maar die gebeurtenis is voor mij een teken dat we moeten onze strijd tegen drugscriminaliteit vastberaden voortzetten. Dat wil zeggen dat wij storen in een schema. Hè. Dus we zijn daar en met alle de versterking die ik heb alle ingevoerd en ook de plan grote steden, het toont dat het werkt. Dus we moeten niet aftrekken, we moeten voortzetten.
0: U zegt het feit dat daar nu geschoten wordt, wil zeggen dat de strijd
3: werkt. Voor mij, dat is een teken, hè? Dat is intimidatie, dat is voor mij heel duidelijk. Dus dat wil zeggen dat het boodschap dat de drugscriminelen sturen naar de politie en de overheid. Dus, hè, pas op, laat ons rustig onze werken doen. En onze antwoord moet niet zijn... Oké, dus gevaarlijk, dus we stoppen ermee. Nee, dat wil zeggen dat we moeten vastberaden voortzetten alle de maatregelen die we nemen. Het is een strijd, en ik heb het altijd gezegd, het is een lange adem strijd en we moeten dit voeren.
0: Ja, met de nodige middelen zijn die er, want we horen zowel van de korpschef van de Zone Zuid gisteren, die zegt, ik moet gelukkig net niet kiezen of ik de strijd verder zet of agenten mijn commissariaat laat bewaken. We horen de burgemeester van Sint-Gilis die ook zegt... De agenten zijn er nog altijd niet. Zegt u, ik doe alles wat nodig is om die strijd goed te kunnen voeren?
3: wij moeten alles doen. Ik denk dat het belangrijk is dat wij samenwerken. Dus iedereen heeft zijn of haar verantwoordelijkheid. Ja. Iedereen moet die verantwoordelijkheid nemen. Dat is voor mij heel belangrijk. Ja, ik hoor dat er moet nog een versterking van de federale gerechte politie komen. Ja, en het is waar. Maar ik heb toch 77 meer agenten gestuurd. En een veertigtal die vastbenoemd bij de FGP Brussel zijn. We moeten alles tellen ook. Hè? Dus wij spreken nu van 740 agenten, speurders bij de federale gerechte politie. U moet weten dat ook bij de lokale politie er zijn speurders. Mm-hmm. 10% van de agenten moeten speurder zijn. Dat wil zeggen dat er zijn normaal gezien 650 speurders bij de lokale politie in Brussel. Alle de zone.
0: Ik ga u even onderbreken. U zegt, ik heb eigenlijk mijn verantwoordelijkheid genomen en de agenten geleverd. Nu moeten zij goed ingezet worden. Nee, gebeurt dat dan niet?
3: Maar dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Hè. Dus dat is verantwoordelijkheid
0: van de
3: verantwoordelijkheid.
0: Nee, maar van de, als u zegt, we moeten samenwerken, moet iedereen.
3: We moeten samenwerken. Dus ik zeg, als er meer agenten moeten komen, we zullen alles doen om die agenten te vinden en te sturen. Ik heb het ook gezegd, een speurder bij de gerechte politie, federale of lokale, dat zijn, en met alle respect voor de jongen die binnenkomen, dat is belangrijk, maar een speurder bij de gerechte politie, dat is niet een jong van 20 jaar die bij de politie, bij de politie komt. Je moet ervaring op het terrein ook krijgen. Er zijn ook heel gespecialiseerde mensen die moeten komen. Als we spreken van drugscriminaliteit, een van de dingen, een van Wijnmeers doet een uitstekend job. Dat is ook de businessmodel te kraken. Maar voor de businessmodel te kraken, dat is ook specifieke profielen die we moeten krijgen. Dus voor mij, ik woon niet met het vingertje beginnen. Hè. Ik ben niet begonnen. Hè. Ik ben niet degene die zegt, maar de minister van Binnenlandse Zaken moet beginnen werken. Allee, laat ons serieus werken.
0: U vindt dat Brussel te veel naar u kijkt?
3: Maar, nee, enfin, sommige Brusselse politici, laat ons samen zitten. Laat ons zien waar we moeten versterken. Ik heb ook die interview gelezen. Ik heb 1 miljoen euro aan de zone Zuiden gegeven voor camera's. Ik hoor nu, het neemt 2 jaar. Maar dat is toch niet het fout van de minister van Binnenlandse Zaken. Ja, er zijn problemen met bomen. Allee, iedereen moet... En dat is een beetje een probleem, hè, omdat we zeggen, we moeten dat doen. En daar, ik begrijp dat misschien er zijn problemen met de bomen of met de... Ja, maar op een bepaald moment is het een prioriteit. Als de strijd tegen drugscriminaliteit een prioriteit is, en dat is zeker mijn prioriteit, maar dat moet de prioriteit van iedereen worden.
0: En dat is op dit moment niet het geval, dan zegt u. Want maar het vingerwijzen veel mensen ook ergert. Hè?
3: Ik lees het. Als ik moet lezen, dat het is bijna onmogelijk. Het neemt 2 jaar om nieuwe camera in plaats te zetten. Dat het neemt maanden om camera te vervangen. Ja, ik zeg dat daar is er ook een probleem. En ja, we moeten samen oplossen.
0: En dat is niet uw bevoegdheid. Maar het toekennen van de middelen en de agenten wel. Ik wil nog even heel concreet naar wat de burgemeester van Sint-Gilles zegt. Is Brussel wil eigenlijk gewoon dezelfde hulp die Antwerpen krijgt. Is dat nu niet het geval?
3: Maar dat is het geval. Dat is het geval. Er zijn de versterkingen. En ik krijg altijd de vragen van de Antwerpenaars. Hè. Wanneer zal de versterking van de Antwerpse federale gerechte politie komen? Het komt. Maar nog eens, dat is niet zo. Het is gemakkelijker te zeggen dan te doen. En we doen het. Er zijn ook meer speurders. Maar nog eens, ik hoor vele Brusselse politici die zeggen, ja, maar onze problemen beginnen in Antwerpen, dus we moeten alles in Antwerpen doen. Maar we werken in Antwerpen ook. We werken ook in de andere steden. Dus nog eens, laat ons stoppen. Ja, met het vingerte. Ik ben niet degene die begonnen. Ik zeg, ik probeer om recht te

zetten. Enfin, sommige dingen recht te zetten. Maar het is niet waar dat wij doen alles voor Antwerpen en niets voor Brussel. Nog eens, hey, maar ik heb de FGP fors versterkt in...

0: Er is een beetje het gevoel dat het niet gebeurt op niveau van de justitie. En dat is niet waar. Hè. Er zijn veel goede resultaten. Er zijn vele mensen die opgepakt zijn. Met de plan Grote Steden en met de plannen van de procureur ook in Brussel. We spreken van bijna 250 mensen die opgepakt worden. Die moeten nu naar voor de rechter komen. Maar er zijn al een paar die voor de rechter gekomen zijn. De twee kerels die de schietpartij zijn begonnen 1,5 jaar geleden in Clemenceau, worden gestraft. Dus we moeten ook zeggen dat het werkt. Maar nog eens, dat is een lange ademstrijd en we moeten dat samenvoeren.
1: Ja, maar dat is dan intertussen op politiek niveau beland en ook in een strijd, want er wordt gevraagd om een extra kamercommissie samen te roepen. PS vraagt dat. Het gaat natuurlijk verder dan alleen de PS die vraagt. Hè. Komt hij er of gaat u wachten?
0: Nee, ik ben ter beschikking van het parlement. Als het een commissie gevraagd is, ik ben ter beschikking. Ik zal daar gaan aan de vragen antwoorden. Het zou ook goed zijn, misschien op andere minister en andere bevoegde minister, ook op regionale niveau, ook op de gemeenschappen. Nog eens, hele goede interview van Inne van Weijermeer vandaag, die nog eens benadrukt dat het is een ketenaanpak. Ik spreek altijd van het ketenaanpak. Ja. Dat is niet mijn stuk van de keten moet heel sterk...
1: Brussel heeft u toch een partijgenoot nu als minister-president. Maakt het dan niet makkelijker om die lijnen open te houden, af te stemmen?
0: Nee, de lijnen zijn open. De lijnen zijn open. En we moeten nog eens samenwerken in de keten aanpakken. Het is ook waar. Ik ben de minister van Orde, dus ik moet dat doen. Maar er is ook justitie, maar er is ook al de organisatie van onze maatschappij. Drugs is ook een kwestie van gezondheid. Van openbaar gezondheid. En iedereen moet ook daar hun job doen. Dus mijn oproep, als ik maar zeggen, is laat ons samen zitten, nog eens samen zitten en te zien waar...
1: Komen er extra maatregelen? Gaat u nog dingen in gang zetten?
0: Ja, we zullen onze plan Grote Steden niet maar verder zetten, maar we zullen dat versterken.
1: Oké, dankjewel voor uw reactie. We gaan het blijven volgen. Ben Naketa, u bent minister van Binnenlandse Zaken voor MR.
0: Dankjewel.

0: Wij zijn er zo meteen weer na het nieuws van 8. Dit was nog Phosphorescence.
1: Wat eten we vandaag?
2: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
1: Onmisbaar in de keuken.
2: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
1: Gratis en voor niks.
3: Het leven begint in een Stijlaarts badkamer.
4: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer.
5: Dat is echt een feest.
6: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
4: Oké. Okay.
7: Happy bathroom to you.
3: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: VRT Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het parket bevestigt dat het kinderlichaam in Onet wellicht van de vermiste Timéo Brigou is. Er is opnieuw een schietincident geweest in Brussel. En op het WK hockey moeten de Belgische vrouwen in de halve finale tegen topfavoriet Nederland spelen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisterenmiddag gevonden is in Onet, in de provincie Namen, van de vermiste jongen van 5 is, Timéo Brigou. Dat heeft het parket gisteravond gezegd op een persconferentie. Het lichaam moet wel nog officieel geïdentificeerd worden.
2: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place ne laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timéo Brigou.
1: De jongen verdween 2 maanden geleden met zijn vader. Hij blijft vermist. Maar mogelijk is er nu wel een doorbraak in de zaak, zegt collega Gianni Palink.
3: Het parket blijft wel enigszins voorzichtig, houdt nog een slag om de arm tot die formele bevestiging, maar spreekt dus wel over aanwijzingen die ter plaatse gevonden zijn. Volgens onze informatie zouden er spullen van de vader van Timéo in de buurt gevonden zijn. De grootmoeder zei me dat de kleertjes ook zouden overeenstemmen met die van Timéo. En je hebt natuurlijk de plaats waar het lichaampje is gevonden, niet zo ver van het voetbalterrein waar die auto van de vader is teruggevonden. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen, bijvoorbeeld ook over de doodsoorzaak. Daar weten we nog niets over.
1: En die autopsie op het lichaam zal vandaag gebeuren. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in Sint-Gilles. Dat is al het 6e schietincident in enkele dagen tijd in een Brusselse gemeente. Bij de laatste schietpartij in Sint-Gilles zou een automatisch wapen gebruikt zijn. Er vielen geen gewonden, de dader is op de vlucht. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zijn de schietpartijen een reactie op de strijd van politie en gerecht tegen drugs.
4: Die gebeurtenis is voor mij een teken dat we moeten onze strijd tegen drugscriminaliteit vastberaden voortzetten. Dat wil zeggen dat wij storen in het schema. Hè. Dus we zijn daar en met de versterking die ik heb ingevoerd en ook de plan Grote Steden, het toont dat het werkt. Dus we moeten voortzetten.
1: Een bedrijf uit Geel in de Antwerpse Kempen is de bron van een salmonella-uitbraak, waarbij in ons land al zeker 300 mensen ziek geworden zijn. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer mensen ziek geworden zonder dat dat bekend is geraakt. De eieren zijn sinds 10 augustus uit de winkels gehaald. Alle eieren die nu nog in de winkel liggen zijn veilig, zegt Elijn Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
5: Eieren hebben een houdbaarheid tot ongeveer 4 weken na het leggen van het ei. De eieren die nu in de winkel liggen zijn in principe veilig, want ook de winkelpunten zijn opgeroepen om die eieren uit de rekken te gaan halen. Het gaat vooral om de eieren die daarvoor zijn verkocht door consumenten. Die roepen we op om eventjes de codes te gaan checken. Er zijn 4 codes die betrokken zijn. En als je de eieren in huis hebt, om die ook niet meer te gaan consumeren.
1: De codes van de eieren kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Symptomen van salmonella zijn onder meer diarree en braken. Bij een tornado in het zuiden van Frankrijk zijn meer dan 40 gewonden gevallen. In het dorpje Pommat in de buurt van Carcassonne raakten honderden woningen zwaar beschadigd en zijn bomen ontworteld. Dakpannen en stenen vlogen in het rond. Het leek op oorlog en we moesten schuilen onder de tafel, zegt een buurtbewoner.
6: Les tuiles qui tapaient de partout, les cailloux et tout. On s'est cru vraiment comme si c'était une guerre, quoi. Vraiment, couché sous la table et tout. Voilà, on pouvait pas faire autrement, quoi.
1: Bijna 3000 mensen zaten zonder stroom en meer dan 100 brandweermensen zijn nu ingezet om te helpen bij de herstellingen. De Verenigde Staten willen het Iran onmogelijk maken om nog handel te drijven met de rest van de wereld. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent aangekondigd. De blokkade van Iran zal focussen op 5 domeinen. Technologie, goud, digitaal materiaal en de lucht- en scheepvaart. Amerika gaat ook praten met landen die nog olie kopen van Iran. Wie daar niet mee stopt, mag zelf economische sancties verwachten, zei Bessent.
7: No one is above the reach of US sanctions. If they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, they will be targeted.
1: Alle Iraanse connecties zijn in kaart gebracht, zegt Bessent, en we zullen alle geldstromen droogleggen. Sport. De Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep. En dat betekent dat ze nu hun halve finale in en tegen Nederland moeten spelen. De nummer 1 van de wereld. Toch is speelster Famke van Heel vooral tevreden.
0: Ja, we zijn toch door naar de halve finale. Het is jammer dat we nu naar Nederland wel moeten en ons eigen wild niet hebben, maar het komt wel goed hopelijk. We hebben alles gegeven en jammer genoeg is het niet het resultaat dat we willen, maar we gaan alles geven om tegen Nederland te spelen nu. Cross the fingers en we hopen ervoor.
1: Het weer meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen kans op regen of onweersbuien en donderdag kan er veel regen vallen. Vooraan de persconferentie van het parket in Namen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gisteren gevonden is van Timéo Brigou is. De jongen van 5 die 2 maanden geleden met zijn vader verdween. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1.
9: De Ochtend.
8: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
10: Goedemorgen. Een tornado in Frankrijk. Hoe uitzonderlijk is dat? Toch eens horen bij weerman Bram straks. En is de kapitein van de Red Lions al bekomen van de teleurstelling nu het WK-hockey erop zit? We bellen met Arthur van Doren straks. Heel erg welkom.

0: Een streepje van Jogen en Mumford & Sons, Little Lion Man.
1: De ochtend.
0: Er zijn dus duidelijke aanwijzingen dat dat lichaam dat gisteren gevonden is in One, dat dat van de 5-jarige Timeo is. Die verdween eind juni samen met zijn vader. Gianni Palink van onze justitieredactie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We komen bij jou, want jij was daar gisteren ook in One. Er is nog altijd geen officiële bevestiging, hè? Maar wel veel aanwijzingen dan dat het om Timeo gaat.
2: Ja, om te beginnen, ja, het feit dat het om het lichaam van een kindje gaat, natuurlijk. Ja. En ja, de plaats waar het gevonden is, hè, dat is in de buurt van het voetbalterrein in One, waar de auto van de vader werd teruggevonden op 28 juni. En ja, dat was zowat het laatste tastbare spoor dat de speurders hadden. Nu, voor alle duidelijkheid, dat is niet in de onmiddellijke omgeving van het voetbalterrein. Het moet zowat een kilometer daar vandaan zijn, maar dus wel ja, relatief dichtbij dat voetbalterrein. Ja, het gaat om een beboste plaats, een dicht begroeide bermentalut langs de autoweg in 97. Het gerecht benadrukte gisteren ook dat het om een moeilijke, toegankelijke plaats is. Daar komen bijvoorbeeld geen wandelaars. Ja, er zijn in de buurt van dat terrein, de onmiddellijke buurt, wel speuracties geweest. Maar daar op die plaats, in die berm, zijn geen concrete zoekacties gebeurd. Er is wel met de helikopter overgevlogen. Maar ja, we spreken over de zomer. Het is allemaal dicht begroeid. Dus gisteren werd nog eens benadrukt dat zeker geen zichtbare plaats is.
0: Nee, maar ze zijn er wel bij uitgekomen dan. Hoe is dat dan gebeurd?
2: Wel, er werd ons gisteren gezegd dat de eigenaar van het terrein iets zou gezien hebben en daarop de politie heeft verwittigd. Nu, dat werd gisteravond als dusdanig op de persconferentie van het parket niet bevestigd. Daar werd gezegd dat een onderzoeker opnieuw getuigenissen is gaan bekijken, ook een nieuwe bevraging heeft gedaan. En dat daaruit dan een element naar boven is gekomen om op die plaats te gaan zoeken waar het lichaampje dan gisteren rond 11 uur werd gevonden.
0: Ja, veel aanwijzingen dus dat om Timeo gaat. Er wordt vandaag al duidelijkheid verwacht. Wanneer gaan we het zeker weten?
2: Maar daar hopen de speuders toch op om vandaag inderdaad meer duidelijkheid te hebben. Omdat ja, er gebeurt vandaag een autopsie op het lichaampje van het kind dat gevonden is. Want bijvoorbeeld ook over de doodsoorzaak weten we nog niets. Over de staat van het lichaampje, daar hebben we gisteren uiteraard, zou ik zeggen, geen details gekregen. Maar als het om Timeo gaat en als het er al ligt sinds de verdwijning eind juni, dan spreken we over 2 maanden in zomerse hitte. Dan kan je wel gaan denken natuurlijk. De grootmoeder van Timeo die zei me gisteren dat de kleren op het lichaampje zouden overeenkomen met de kleren die Timeo aan had op de dag van de verdwijning. Op de opsporingsfoto's zien we ook een opvallend petje van Spider-Man. Ja. Maar dat wilde het parket gisteren niet bevestigen, dat zou teruggevonden zijn.
0: Oké. De vader die is ook nog altijd niet teruggevonden. Hè? Van hem is daar intussen enig spoor van?
2: Nee, er wordt nog altijd gezocht naar Brian Brigou. Dus geen enkel spoor. In welke hoedanigheid ook wordt er nog naar hem gezocht. Dood of levend. Mm-hmm. Dus het parket zei gisteren ook van, kijk, we zoeken verder. Ook alle getuigenissen die kunnen aangeven waar Brian zich op dit moment bevindt, zijn welkom. Nu, vandaag zal er ook nog sporenonderzoek verder gebeuren op de plaats waar het lichaampje van het kindje gisteren is gevonden natuurlijk. Dus dat onderzoek loopt verder.
0: Wat weten we eigenlijk over hem? Over het gezin ook?
2: Ja, Brian Brigou is een automonteur. Toen ze een maand verdwenen waren, heb ik ook een reportage gemaakt. Mensen in de buurt waren niet zo positief over Brian. Hij zou zich bezighouden met onfrisse praktijken. Er zou sprake zijn van drugs. Hij droeg ook een enkelband trouwens, als uitvoering van een straf na een zware vechtpartij. Enkelband die trouwens enkel een signaal geeft wanneer hij het huis verlaat. Dus niet zomaar te traceren. Nu, de zelfvermiste personen zijn we vorige maand. Dat zij wel een beeld hadden van een erg betrokken vader. Maar de grootmoeder van Timeo, langs moederskant, die was gisteren inderdaad ter plaatse. Ik heb me daar even gesproken. Zij reageerde heel emotioneel. Ze zei dat ze blij zou zijn als Brian, dus haar schoonzoon, dood zou zijn. Ja. Volgens haar zou hij haar kleinzoon hebben meegesleurd, in gevaar hebben gebracht door zijn activiteiten. Nu, voor alle duidelijkheid, daar hebben we op dit moment geen aanwijzing voor. Het gerecht houdt in elk geval nog alle pistes open. Maar ja, een van die pistes is dat ze allebei het slachtoffer zouden zijn geworden van, ja, van criminele feiten, van criminelen. Maar ja, dat moet onderzoek verder nog uitwijzen wat daar precies gebeurd is. En inderdaad, die formele bevestiging dat het om Timeo gaat, moeten we ook nog krijgen.
0: Want dat lichaam moet nog officieel geïdentificeerd worden. Dat zou dan wel in de loop van de dag gebeuren. Dankjewel voor die stand van zaken. Gianni Palink van onze justitieredactie.
2: Goedemorgen.

0: Lise Wittlich en Building Fences. Wij hadden het vanmorgen al over de Amerikaanse sancties tegen Iran. Werden aangekondigd als het grootste ooit, maar dat werd allemaal wat minder groot dan voorspeld. Tactisch om vooral de partners die Iran nog altijd steunen aan te pakken. Wij praten daarover vanmorgen met Midden-Oosten-expert Kawa Hassan. Een gesprek dat u kunt herbeluisteren in de app van Radio 1. Op de weg van morgen 157 kilometer, gelukkig maar file. Langzaam naar Brussel wel op de A12. Een kwartier van Strombeek tot Laken. Op de E19 een klein half uur erbij van Zemst tot aan de Werken in Machelen. En 20 minuten op de E314 van Rotselaar tot Wilselen. Op de E40 een kwartier van Sterrebeek tot Kraaijnem. Voorbij Sterrebeek is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En ook een kwartier aanschuiven op de E429 bij Halle.
1: De binnenring rond Brussel dan een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring bijna drie kwartier van Waterloo tot voorbij Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Files naar Antwerpen op de E17 een kwartier vanaf Kruibeke. Op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op de E40 van Luik naar Aken sta je 20 minuten in de file van Loncin tot aan de Werken in Votem.
2: De ochtend.

0: En terwijl de minister van Financiën in de VS op de rem ging staan over die Iraanse sancties, ging president Trump nog eens voluit in de ruzie met Canada over de invoerheffingen. Ook voor auto's, vrachtwagens en auto-onderdelen die vanuit Canada in de VS geïmporteerd worden, zal vanaf volgend jaar een invoerheffing gelden van 50%. En dat is een verdubbeling van het huidige tarief. Wij praten met autojournalist en hoofdredacteur van newsmobility.news, Tony Verhelle. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want dat klinkt als iets dat wel eens wat impact zou kunnen hebben, hè, voor de Canadese auto-industrie. Hoe moeten we dat inschatten?
1: Wel, dat is natuurlijk wel een belangrijke inmenging, zou ik zeggen. Want je weet dat er een soort van vrijhandelszone was tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Die trouwens nog opgestart is tijdens de eerste tijd van Trump als president. Ja. En die eigenlijk moest verlengd worden dit jaar, of eind vorig jaar, denk ik. En die niet verlengd geweest is door Trump. En dus nu is hij dus de druk aan het opdrijven tegenover Canada op alle mogelijke manieren. Wat eigenlijk een beetje raar is, want eigenlijk zijn wat hij dan ziet als onrechtvaardige tarieven zijn die eigenlijk belangrijker met Mexico dan met Canada. Maar hij heeft duidelijk zijn pijlen gericht op Canada.
0: Ja, die dan moet reageren en misschien op zoek moet naar een alternatieve afzetmarkt. Is dat eigenlijk zelfs een optie?
1: Dat is een optie natuurlijk, maar dat is iets op langere termijn. En het probleem is dat Canada voor ongeveer 70% van zijn uitvoer afhankelijk is van de Verenigde Staten. Dus dat is een ongelooflijk groot bedrag uiteraard. We hebben al gezien dat Canada toenadering gezocht heeft tot bijvoorbeeld Europa en China op langere termijn, omdat ze dus niet meer zeker zijn van de betrouwbaarheid van hun naaste buur, zal ik maar zeggen. Maar dat heeft natuurlijk tijd nodig en dan zit Canada natuurlijk een beetje gevrongen. Ja.
0: Ja, maar ze oogsten ook wel wat positieve reacties, zal ik het zomaar noemen, omdat ze zich onverzettelijk tonen. Wat niet iedereen doet natuurlijk onder die toren van Trump.
1: In Canada is het de steun voor de premier Carney ongelooflijk. 76% van de Canadezen vindt dat hij de juiste weg bewandelt. En meer dan 60% willen even zware, reactie van Canada op de tarieven van Trump. Dus hij wordt daarin zeer gesteund en zelfs een beetje gepusht, zou je kunnen zeggen. De reactie van Canada is duidelijk een groot verschil met wat de meeste landen nu al gedaan hebben als reactie op Trump zijn grote bedreigingen. En dat is gewoonlijk op de grond gaan liggen als een hond met de pootjes omhoog. Dus,
0: ook al is de economische
1: inzet... Vooral China natuurlijk.
0: Ja, inderdaad, heel groot. Laten we eens naar de redenering van Trump zelf kijken, want die zegt, er moet in de VS zelf geproduceerd worden en ik doe dit voor de Amerikaanse industrie. Vinden die dat dan een goede zaak?
1: Ik denk het niet, want dus, er zal in ieder geval een weerslag zijn. Je kan niet zomaar... De auto-industrie heeft zich geglobaliseerd de laatste 20 jaar. En je kan niet zomaar tarieven opleggen en dan, de hele stroom van onderdelen en zo stilleggen, zonder dat dit repercussies heeft natuurlijk ook voor jezelf. Nu, Trump, een van de grote beloften van Trump was natuurlijk arbeidsplaatsen in de auto-industrie terug naar de Verenigde Staten halen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk waar hij op doelt, als hij al die tarieven ziet enzovoort. Hij wil dus meer fabrieken laten bouwen in de Verenigde Staten, maar dat neemt natuurlijk ook tijd. En ondertussen is er een probleem, omdat de prijzen van de wagens serieus zullen omhoog gaan, ook in de Verenigde Staten, omdat hij met onderdelenproblemen gaat zitten enzovoort. Dus, en de inflatie zal er natuurlijk ook niet minder door worden. Het feit dat hij die tarieven voorop stelt voor 1 januari 2027 wil ook wel iets zeggen. Want dat is na de midterms, dus hij wil stoer doen op dit ogenblik, maar eigenlijk, zoals dikwijls gebeurt, zou het kunnen dat alles natuurlijk wordt teruggedraaid een tijdje later.
0: Ja, dat hebben we al een paar keer gezien natuurlijk, dat het heel snel kan veranderen, maar dan moet de markt zich ook kunnen aanpassen. Kan dat zo snel?
1: Wel, dat is een van de grote problemen natuurlijk, dat de markten zijn ongerust en onzeker, omdat met Trump weet je nooit wat er gebeurt de volgende week. Terwijl dergelijke beslissingen zijn natuurlijk voor de investeerders in de auto-industrie ook. Dat zijn beslissingen op lange termijn met heel grote bedragen. Dus als je onzeker bent, dan wacht je liever of dan doe je iets anders of je gaat ergens anders naartoe. Uh-huh. Maar een soort jojo-effect van beslissingen is natuurlijk zeker niet goed voor heel de industrie eigenlijk.
0: Ja, want eigenlijk voor geen enkele industrie, maar die autosector, dat horen wij ook al heel lang, die staat zwaar onder druk, hè?
1: Dat is zo. De autosector is op dit ogenblik al op een kantelpunt. Je hebt de ongelooflijke druk van de Chinezen op de hele markt. In China is, de verkoop van auto's toch ook voor een stuk gestagneerd. Dus China richt nu zijn pijlen op het buitenland. Na de Verenigde Staten kunnen ze niet, omdat daar ongelooflijke tarieven zijn voor het ogenblik. Dus dan komen ze naar Europa of andere delen van de wereld. Dus dat geeft een bijkomende druk op alle andere constructeurs natuurlijk. En dat voelen we in Europa ook en zeker in Duitsland.
0: Ja, dus blijft de boodschap proberen aanpassen, ook al zijn die omstandigheden moeilijker dan ooit?
1: Ja, je kan niet anders natuurlijk als je als bedrijfsleider daarin zit, maar ze zijn voorzichtig. Ze proberen allerlei mogelijke dingen om kosten te drukken. Sommigen gaan toch wel heel ver in het, naar de mond praten van Trump. Als je de Japanners ziet, die hebben inderdaad helemaal, zich overgegeven aan Trump. Als je ziet dat de grote baas van Toyota een t-shirt aandeed van de verkiezingen van Trump met Trump op en Vans in Japan, dan zie je wel wat daar de politiek die daarachter zit. Hè. Dus dat
0: laat weinig aan de verbeelding over. Ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Dankjewel voor uw kijk, Tony Verhelle, autojournalist.
1: Graag gedaan.

0: Een van die onsterfelijke nummers, Seven Horses in the Sky van de Pebbles.
1: Vanavond op VRT1.
2: Maar jongen, ik heb een schrik. Dat verstaat het toch, hè? Of niet?
1: Op VRT1 in Reizenwaas de Bucketlist leert Tom bobsleeën in Servië. Op VRT Canvas in de docu AI Confidential.

0: Essential verandert AI onze gezondheidszorg. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van Eyecatchers voor je klaar. Alvast veel kijkplezier.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: VRT Radio 1.
4: De Ochtend.
5: Een hele goede morgen. 8:30 intussen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin die heeft hier bij ons gereageerd op die schietpartijen in Brussel.
6: Ja, want de nieuwe schietpartij gisteravond in Sint-Gilles brengt de teller intussen op 6 in enkele dagen tijd in een Brusselse gemeente. Volgens Quintin zijn die incidenten een reactie op de opgevoerde strijd tegen het drugsgeweld en die strijd moet voortgezet worden, zei de minister. En hij reageerde ook op de kritiek van de burgemeester van Sint-Gilles. Die zegt dat er te veel middelen naar Antwerpen gaan.
7: Ik hoor vele Brusselse politici die zeggen, ja, maar onze problemen beginnen in Antwerpen, dus wij moeten alles in Antwerpen doen. Maar we werken in Antwerpen ook. We werken ook in de andere steden. Dus nog eens, laat ons stoppen. Ja, met het vingerte. Ik ben niet degene die begonnen. Maar het is niet waar dat wij doen alles voor Antwerpen en niets voor Brussel. Nog eens, hey, maar ik heb de FGP fors versterkt in Brussel. Sterker dan in Antwerpen, maar niet wat men wil, maar het is ook moeilijk om speurder te vinden voor Antwerpen.
6: We zetten het hele gesprek online in de app van VRT Max. Op het Radio 1-kanaal kan je het herbeluisteren. Het parket van Namen heeft sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gisterenmiddag gevonden is in de gemeente Aunay van de vermiste Timeo is. De jongen van 5 verdween eind juni met zijn vader. Absolute zekerheid is er wel nog niet. Vandaag is er een autopsie en die vader blijft nog vermist. En de Belgische hockeyvrouwen komen uit tegen Nederland in de halve finale van het WK. Door een 0-0 gelijkspel gisteravond tegen Argentinië zijn ze geen groepswinnaar en ze moeten nu de nummer 1 van de wereld uitschakelen, dat is Nederland, om een medaille te halen.
5: Dat wordt een pittige opdracht. Bram, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
5: Wij praten straks nog even over die tornado in Frankrijk. Daar moeten wij gelukkig geen rekening mee houden, denk ik.
8: Nee, gelukkig niet. Dat pittige weer dat komt voorlopig niet onze richting uit, hoewel er wel wat buien op komst zijn voor de komende dagen. Maar beginnen doen we met vandaag. Op dit moment valt er al wat lichte regen in het uiterste zuiden van het land. In Vlaanderen is het droog en blijft het ook het grootste gedeelte van de dag op de meeste plaatsen wel droog. Als er al een buitje valt in Vlaanderen, dan zal het iets zijn voor vanavond en voor het oosten van Vlaanderen. Temperaturen tussen 23 en 25 graden, dus best aangenaam weer vandaag en ook ietsje minder wind dan gisteren. We hebben een zwakke tot matige oostenwind. Vanavond en vannacht nog wat neerslag in het zuiden, elders droog. En dan na middernacht krijgen we van over Frankrijk wel een aantal buien, met eventueel een paar donderslagen. Minima van 11 tot 17 graden. En ook morgen starten we wisselvallig met buien en kans op onweer. Na de middag wordt het dan wel geleidelijk aan wat droger, maar een enkele bui blijft nog mogelijk, bij temperaturen tot 26 graden. Ook donderdag buien, zeker in de namiddag kunnen dat felle buien zijn met onweer en 27 graden. En ook vrijdag in het weekend blijven we in dat wisselvallige weer zitten. Het wordt dan wel wat koeler. We gaan naar 20 of 21 graden dan.
5: Dankjewel. We horen jou straks nog, Bram.
8: Tot straks.
3: Radio 1.
4: De Ochtend.
3: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: weet niet of we deze al gedraaid hadden in de ochtend. De lambada. In elk geval, er komt een streepje blauw piepen, dus het werkt wel blijkbaar.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Nog wat sportnieuws vanmorgen, want de Red Panthers, onze nationale hockeyvrouwen, die hebben zich geplaatst voor de halve finale van het WK hockey.
3: Ja, want door de zege van Duitsland tegen Spanje waren de Panthers eigenlijk al voor ze hun laatste groepswedstrijd moesten spelen, al zeker van de laatste vier. Maar toch was de match tegen Argentinië nog van belang, want de groepswinst stond nog op het spel. Daarvoor moesten de Red Panthers wel winnen en ja, dat laatste is niet gelukt. Ze bleven dus steken op een 0-0 en een tweede plaats in de groep. En daardoor wacht de topfavoriet Nederland in de halve finales. Maar volgens co-commentatrice en ex-speelster Sophie Giertz moet België toch echt geloven in zijn kansen.
4: Nee, absoluut. Ja, het wordt aards moeilijk. Hè. Nederland is ook weer dit WK outstanding. Ze hebben gewoon geen zwakke plekken. Het is gewoon een topploeg. En ze staan nog altijd ver boven Argentinië, ver boven België. Maar goed, ik geef ze zeker een kans, al is het een kleine kans. Maar daar moet je voor gaan. En ik hoop dat ze daar tactisch toch wel een aantal zaken uit de hoed gaan toveren die het Nederland echt wel moeilijk kan maken.
3: Ja, dat voor de hockeyvrouwen. Onze nationale hockeymannen dan. Die konden zich niet plaatsen voor die halve finale. Dat was zondag al. Na een 1-1 gelijkspel tegen Spanje, dat volstond niet. Ja, en op een WK in eigen land is dat toch wel een zware teleurstelling.
0: Ik ben benieuwd of die al wat gezakt is. We kunnen praten met de kapitein van de Red Lions, Arthur van Doren. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Maar eerst misschien toch bij de Panthers beginnen. Hè? Want ik zag wel wat Red Lions in de tribune zitten. Maar het was een heel kort beeld. Zat u er ook?
5: Ja, wij zaten er ook. Het was drummen voor een plekje. Maar er zaten inderdaad best wel wat Lions. En wij hopen natuurlijk samen met de rest van België dat de Panthers een stunt kunnen volmaken tegen Nederland.
0: Ja, niet als groepswinnaar, maar wel al geplaatst voor die halve finale. Nu wel tegen die topfavorieten. Wat verwacht je van die wedstrijd?
5: Ja, het inderdaad. Ja, ik zeg het. Het zal een stunt zijn. Want ja, Nederland is toonaangevend in de afgelopen jaren geweest in het vrouwenhockey. En dit toernooi ook weer soeverein aan de leiding. Maar dat is het mooie aan de sport. Hè. Alles is mogelijk. Mm-hmm. En dat hebben wij jammer genoeg in de negatieve zin meegemaakt. Ja. Maar wie zal het weten? Ik hoop dat de Panthers het kunnen volbrengen.
0: Ja, er is altijd dat meeleven en het supporter. Maar knaagt dat toch ook ergens een beetje dat zij wel doorgaan en jullie niet?
5: Nee, in ieder geval bij mij niet. Bij mij is het absoluut gewoon 100% hoop dat ze het goed doen. Het is een onwaarschijnlijk uniek moment. Een

0: mogelijkheid om, ja, om deze stunt dan ook vol te maken voor eigen publiek. Of in ieder geval, ze hebben nu voor eigen publiek kunnen spelen. Het zal straks in Nederland plaatsvinden, maar voor een vol huis. Ja, ik denk dat het een uniek moment kan zijn. Ik denk dat ze er klaar voor zijn. Het zou een prachtig verhaal zijn. Dus ik hoop... Ik hoop en support er in ieder geval mee. En we zullen zien of ze het kunnen klaarspelen.
1: Ja, dat gaan we inderdaad moeten afwachten. Het moet ook af en toe een beetje meezitten. Dat hebben jullie zondag inderdaad aan de lijve ondervonden. Hè? Jullie waren echt wel in dat overwicht tegen Spanje. Alleen scoren lukte niet. Misschien maakte dat de teleurstelling zo groot. Voel ik dat goed aan?
0: Ja, die teleurstelling die is gewoon onwaarschijnlijk groot. Omdat... net zoals voor de Panthers natuurlijk, was dat voor ons ook een uniek moment om iets heel bijzonders mee te maken. En je merkte gewoon heel toernooi, ja, dat die beleving best wel uniek was. En supporters zaten van begin van onze eerste wedstrijd eigenlijk, zat het afgeladen vol. Mensen waren eigenlijk gewoon gelukkig om er te zijn, roepen. Brullen, feesten, het was gewoon geweldig. En wij wouden natuurlijk de kerst op de taart zetten. En ook dat succes in België houden. En het is gewoon jammer dat dat niet gelukt is, want we merkten dat we beter en beter werden. Maar het was een verhaal van net niet. En dat zal nog wel even pijn doen. Maar,
1: ook vandaag dat erbij, nog, dat is nog niet echt gezakt dan.
0: Nee, dat is vandaag echt niet per se gezakt, moet ik eerlijk toegeven. Maar ja, kijk, dat hoort er nu ook gewoon eenmaal bij. En ik ben ook wel iemand die, als je de complimenten kan aanvaarden, dan moet je de kritiek en de pijn ook kunnen accepteren. Dus dat hoort er nu eenmaal bij. Hoe pijn dat ook doet. Het feit dat dat ook pijn doet, betekent ook dat het ergens omdraait. Dus ergens zit daar ook wel een bepaalde schoonheid in. Ook al is dat altijd nog moeilijk te verteren in die eerste paar dagen.
1: En heeft dat wat meer tijd nodig. Maar u zegt het al, kritiek kwam er van jullie zelf ook.
0: Je mag gewoon jij zeggen.
1: Best wel harde zelfanalyses. Omdat het gevoel toch ook was van we moeten die kansen meer afmaken, dat killerinstinct ontbreekt af en toe. Is dat ook jouw analyse?
0: Ja, kijk, het is natuurlijk ook een torenhoog cliché. Je wint en verliest samen. Hè. Dat is zeker nu ook het geval. Dus dat is verder niets ten nadele of ten opzichte van individuen of een spitsenlijn of wat dan ook. Of corners. De realiteit is gewoon dat we merken dat we op een heel goed niveau spelen, dat we hele grote delen tegen de wereldtop eigenlijk gewoon domineren en kansen creëren. En dan heb je inderdaad een combinatie nodig van killerinstinct, van ergens een percentje geluk, waar de bal wel de juiste kant op rolt en de binnenkant van de paal pakt en binnenvliegt en die binnenkant paal en buiten vliegt, bij wijze van spreken, waar eigenlijk... in mijn hoofd mathematisch onmogelijk is, maar zondag toch gebeurde. Die combinatie van verschillende zaken, dat is jammer genoeg net tot, of niet tot het gehoopte eindresultaat geraakt.
1: Net niet, je zei het al. Hè. Wat ik ergens las was, jullie moeten misschien lelijk leren winnen.
0: Ja, dat hoort er ook bij, inderdaad. En kijk, we hebben op zich nog wel een redelijk jonge groep. Zeker jong in termen van toernooiervaring. En lelijk winnen telt ook. En dat is eigenlijk het bijzondere. Je kan super goed spelen, super mooie kansen creëren. En dan speelt Spanje een paar fases goed uit en maakt geen corner. En dan... Ja, dan is de tendens alsof zij het eigenlijk beter en slimmer hebben gedaan. En dat klopt natuurlijk voor een deel. Maar als wij iets scherper omspringen met de kansen die we hebben... overigens, een geldig doelpunt van Tom Boon gewoon door wordt gelaten op 2-0. Ja, dan wordt het 3 en dan wordt het heel moeilijk. En dan ineens wordt de tendens, ja, Spanje heeft het gewoon heel slecht gedaan. Dus het zit ook allemaal dicht bij elkaar. En vaak wordt zo'n eindresultaat, vaak wordt die wedstrijd dan door een iets andere bril bekeken. En ik begrijp dat uiteraard ook. En dat is ook zeker. En dat is ook zeker voor een deel terecht. Maar dat wil daarom niet zeggen dat alles meteen slecht is. Maar ja, ik denk dat de eindconclusie gewoon bitter... bitterhard is. En dat is een eindconclusie van net niet. We hebben heel veel goede dingen gedaan. Het was heel mooi om voor eigen publiek te spelen. Maar het is ons net niet gelukt om de kers op de taart te zetten.
1: Ja, en dat zal nog even verwerken worden. En dan op de lange termijn zijn er natuurlijk de Olympische Spelen in 28. Daar wil ik nu niet naar vooruitblikken, maar wel naar die wedstrijd voor de 7e plaats, die vrijdag nog gespeeld moet worden, hè, tegen India. Hoe moeilijk is het om op te laden voor die wedstrijd?
0: Dat is natuurlijk niet de wedstrijd waar je bij wijze van spreken van gedroomd hebt. Al vind ik wel dat je een verplichting hebt ten opzichte van elkaar en jezelf. En ook gewoon het publiek dat daarvoor naar Wavre afdaalt. Om dat tot een goede einde te brengen. Nogmaals, ik vind je moet ook volwassen genoeg zijn om ook door moeilijke momenten te geraken. En moeilijk tussen aanhalingstekens uiteraard. Want we blijven natuurlijk een ongelooflijk mooi spelletje spelen. In een ongelooflijk bijzondere periode van ons leven zitten. Dus laten we de dingen nu ook niet overdreven donker gaan bekijken.
1: De liefde voor het spel blijft.
0: Ja.
1: En de supporters die zullen ook achter jullie staan vrijdag. Heel veel succes en dankjewel om tijd te maken vanmorgen. Kapitein Arthur van Dooren van de Red Lions.
0: Dankjewel. Fijne dag. Bye-bye.
1: Ondertussen nog altijd traag op de A12 naar Brussel. Van Strombeek tot Laken een kwartier erbij. Een half uur op de E19 van Zems tot de Werken in Machelen. En op de E314 een kwartier van Rotselaar tot Wilselen. Op de E40 een kwartier van Sterbeek tot Kraaijnem. En voorbij Sterrebeek opletten voor een ongeval. De linker rijstrook is daar dicht. Op de binnenring ook nog een klein half uur tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring bijna een uur van Waterloo tot voorbij Groenendaal. Ook daar is een ongeval gebeurd op de linker rijstrook.
2: Naar Antwerpen op de E17 een kwartier vanaf Kruijbeke. Op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op de E40 van Luik naar Aken sta je 20 minuten in de file van Lonsain tot aan de Werken in Vautem.
3: Badkamerrenovatie?
4: Stijlaard.
5: Happy bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer.

0: dat ben ik zelf.
1: En zelf, dat is Afke Romein, bijna 9:10. En het is Larco, een bedrijf uit de Antwerpse Kempen, dat de bron is van een salmonella-uitbraak. Zeker 300 mensen in ons land zijn ziek geworden omdat ze besmette eieren gegeten hadden. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik word al wat wee in mijn maag, maar ik heb gelukkig nog nooit een salmonella-vergiftiging gehad.

0: Welke klachten horen daarbij?
1: Ja, dat is meestal geen pretje. Het lijkt een beetje op griepsymptomen. En je kan koorts gaan krijgen, buikloop, overgeven, buikpijn. Nu, bij de meeste mensen, en dat is wel het goede nieuws, zal zo'n salmonella-besmetting eigenlijk nauwelijks symptomen gaan vertonen. Het is vooral bij de consumenten die behoren tot een risicogroep. Dat zijn dan de jonge kinderen, ouder mensen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde gezondheid, waar het toch wel risicovol kan zijn om besmet te geraken met die bacterie.
0: Ja, in dit geval van die eieren. Hè. Weten we wat er bij dat bedrijf dan precies misgegaan is?
1: Wel, salmonella is natuurlijk een bacterie die in onze natuurlijke omgeving voortkomt. Het is natuurlijk niet zo uitzonderlijk dat we dat terugvinden. Zeker kippen zijn daar zeer gevoelig voor. Nu, het is wel zo dat bedrijven de verantwoordelijkheid dragen om het risico zo laag mogelijk te houden op zo'n besmetting, bijvoorbeeld door de dieren te gaan vaccineren en ervoor te zorgen dat er geen besmette producten tot bij de consument geraken.
0: Ja, wat nu dan wel gebeurd is, maar ook vastgesteld, want jullie kunnen dan die besmettingen wel terugbrengen naar dat bedrijf. Hoe gebeurt dat?
1: Wel, daarvoor hebben we eigenlijk twee elementen nodig. Dus enerzijds doen we een analyse op de salmonella die we dan in het bedrijf vaststellen. Want ook die bacterie heeft net als ons een eigen DNA. En anderzijds gaan we ook bij de patiënten dan een stoelgangstaal afnemen en ook dat laten analyseren door Cienzano. En als daar dan een match is, dan kunnen we eigenlijk de voeding linken aan de zieke patiënten.
0: Oké. Dat zijn er dan 300 op dit moment, hè? Of dat kunnen er meer zijn, dat weten we eigenlijk niet goed dan op dit moment.
1: Wel, het gaat om 300 bevestigde gevallen. Dat is natuurlijk altijd een onderschatting. Want zoals ik daar juist ook zei, zal niet iedereen symptomen gaan ontwikkelen. Of zelfs de stap nemen om naar de huisarts te gaan. Die huisarts moet dan ook wel bepalen, neem ik een stoelgangstaal of niet. Dus dat zijn wel verschillende elementen, waardoor dat je niet altijd een bevestigd geval hebt. Dus dat is zeker een onderschatting.
0: Ja, goed in de gaten houden toch. En misschien ook eens naar de eieren kijken. Hè? Hoe kan je dat onderzoeken of nagaan of je besmette eieren in huis hebt of kan hebben?
1: Wel, in principe, de eieren die nu in de winkel liggen, die zijn veilig, want ook de winkels zijn opgedragen om die besmette eieren uit de handel te nemen. Maar het kan ook zijn dat je natuurlijk voor die terugroepactie die eieren al in huis hebt gehaald, want eieren zijn 4 weken houdbaar in principe. En je kan dan gaan kijken, op elk ei staat een stempelcode. Die stempelcodes kan je ook terugvinden op onze website. Het zijn er 4 die betrokken zijn. En als je die eieren hebt, dan vragen we toch wel om die zeker niet meer te gaan opeten.
0: Heel duidelijk. Het is toch straks meteen eens gaan kijken hoe dat zit met die code. Dankjewel, Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
1: Graag gedaan.
2: Radio 1. De ochtend.
0: En goedemorgen, weerman Bram Verbrugge.
3: Hi, goedemorgen.
0: Want ik had gezegd dat wij nog even gingen praten over die tornado in Zuid-Frankrijk. 41
3: Klopt.
0: Mensen bij gewond geraakt. Dat was ten zuiden van de stad Carcassonne. En ja, dat raasde een tornado door verschillende dorpen. Daar zijn ook 300 huizen beschadigd geraakt. Mm-hmm. En iedereen, denk ik, kan zich wel dat beeld inbeelden, hè, van zo'n draaikolk. Maar vanaf wanneer wordt zoiets een tornado genoemd?
3: Ja, een tornado associëren we altijd met zwaar onweer. En in zo'n onweerswolk moeten dan de condities juist zijn om een draaiing te krijgen van de lucht. Je hebt daarvoor een grote windschering nodig. Dat wil zeggen dat de wind, naarmate je hoger gaat, snel moet veranderen in richting of snel in snelheid moet gaan veranderen. En die condities die waren hier aanwezig. Dus we hadden en zwaar onweer en dan nog eens die windschering. Ja. Dat zet de lucht onder zo'n onweerswolk aan het draaien en dan krijg je een tornado.
0: Ja, is dat iets waar ze daar nog rekening mee moeten houden?
3: Ja, zeker wel. Ons weer wordt intenser, niet alleen in Frankrijk, maar ook bij ons. Trouwens komt zo'n tornado af en toe wel eens een keertje voor. We hebben er meestal 1 of 2 per jaar, meestal kleinschalige tornado's, ja. Gelukkig maar. Ik denk de meest bekende tornado ooit in ons land is die van Oostmalle in 1967. Dat is al wel een tijdje geleden. Maar het weer wordt intenser, heeft te maken met de klimaatopwarming en zeker dit jaar met het extreem warme zeewater rondom Europa. Ja, zijn de condities toch wel daar om voor hevig onweer te zorgen. En als je dan nog die windschering erbij hebt, dan kunnen er dus ook tornado's ontstaan. Dus ik verwacht mij in de loop van dit najaar toch ook nog wel aan een aantal van dat soort zware onweders met kans op tornado's in Europa.
0: Oké, dus het beeld dat echt bij de Verenigde Staten hoort, dat kunnen we dan wel gaan opbergen.
3: Ja, klopt. In Amerika komt het wel vaker voor. Zeker tijdens het tornado-seizoen. In Tornado Alley ken je die geweldige beelden natuurlijk van die heel zware onweders met die bijbehorende tornado's. Maar ook in Europa zijn de condities dus juist om dat extremer weer te krijgen. Kijk bijvoorbeeld gisteren naar de rit in de Vuelta. Dat was ook een onweer. Ja. Het onweer was op zich wel aangekondigd, maar het feit dat er zoveel hagel ook bij zat, ja, dat duidt toch wel op de toename van dat extreem weer in onze regio. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die opwarming van ons klimaat en zeker van het zeewater.

0: Einde van deze ochtend op dinsdag met de Cardigans en My Favorite Game. Zometeen Ilse en Voilà l'été. Veel plezier bij Radio 1.
1: Hoover van ik met Noemi Wolfs en orkest op symfonische theatertour. In Oostende en Gent. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers. Herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. 29 januari in Curaçao Oostende. En 22 maart in Capitool Gent. Tickets voor Hooverphonic via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
2: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens met...
3: Ja, je hebt gezegd.
2: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
3: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
2: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
3: Oh, je hebt weer gezegd. Maar... Spelletje.
2: Maar dat telt toch niet?
3: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
2: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Voor die goeie morgen,
6: waarbij je het liefst opstaat met
7: een rustig deuntje.
6: En voor de...
8: Goedenavond!
6: Waarbij je de dag wil verteren door te...
9: Dansen op deze toppers.
6: Voor wie non-stop info zoekt.
10: En nieuwsgierig is ook.
6: En voor zij die liever even...
11: Alles willen vergeten.
6: Met non-stop muziek.
12: Blijf luisteren, hè.
6: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij geweest in Sint-Gilles. Dat is al het 6e schietincident in enkele dagen tijd in een Brusselse gemeente. Bij de laatste schietpartij in Sint-Gilles zou een automatisch wapen gebruikt zijn. Er vielen geen gewonden, de dader is nog niet gevonden. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin zijn de schietpartijen een reactie op de opgevoerde strijd tegen drugsgeweld.

0: Voor mij, dat is een teken, hè? Dat is intimidatie. Dus dat wil zeggen dat het boodschap dat de drugscriminelen sturen naar de politie en de overheid. Dus, hè, pas op, laat ons rustig onze werken doen. En onze antwoord moet niet zijn, oké, dus gevaarlijk, dus we stoppen ermee. Nee, dat wil zeggen dat we moeten vastberaden voortzetten alle de maatregelen die we nemen. Het is een lange adem strijd en we moeten dit voeren.
1: Een bedrijf uit Geel in de Antwerpse Kempen is de bron van een salmonella-uitbraak, waarbij in ons land al zeker 300 mensen ziek geworden zijn. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Waarschijnlijk zijn er veel meer mensen ziek geworden zonder dat bekend is geraakt. De eieren zijn sinds 10 augustus uit de winkels gehaald. Alle eieren die nu in de winkel liggen zijn veilig, zegt Elijn Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eieren hebben een houdbaarheid tot ongeveer 4 weken na het leggen van het ei. De eieren die nu in de winkel liggen zijn in principe veilig, want ook de winkelpunten zijn opgeroepen om die eieren uit de rekken te gaan halen. Het gaat vooral om de eieren die daarvoor zijn verkocht door consumenten. Die roepen we op om eventjes de codes te gaan checken. Er zijn 4 codes die betrokken zijn. En als je de eieren in huis hebt, om die ook niet meer te gaan consumeren.
1: De codes van de eieren kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Symptomen van salmonella zijn onder meer diarree en braken. Het parket van Namen heeft sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gisterenmiddag gevonden is in de gemeente Onne van de vermiste Timéo Brigou is. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader. Volledige zekerheid is er nog niet. Vandaag is er een autopsie. De vader blijft vermist. De Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep en dat betekent dat ze nu een halve finale in en tegen Nederland moeten spelen, de nummer 1 van de wereld. Toch is speelster Famke van Heel vooral tevreden.
3: Ja, we zijn toch door naar de halve finale. Het is jammer dat we nu naar Nederland wel moeten en ons eigen wild niet hebben, maar het komt wel goed hopelijk. We hebben alles gegeven en jammer genoeg is het niet het resultaat dat we willen. Maar we gaan alles geven om tegen Nederland te spelen nu. Cross the fingers en we hopen ervoor.
1: De halve finale is donderdag in Amstelveen. Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen en overmorgen blijft het warm, wel met kans op regen of onweersbuien. Donderdag kan dat veel regen zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
5: Voilà l'été.
4: Met Ilse Liebens.
5: Lang leven de zomer, ook die van 1986. Want toen kwam de plaat Graceland uit van Paul Simon. Een heel erg goeiemorgen.

Het is vandaag 25 augustus en het is vandaag dag op dag 40 jaar geleden dat Paul Simon Graceland uitbracht. Een plaat die ondertussen een legendarische status heeft gekregen. Een paar zomers eerder in die van 1984. Toen ging het niet zo goed met Paul Simon. Het jaar daarvoor was er die uitverkochte tournee van Simon & Garfunkel die in veel ruzie was geëindigd. Het ging niet goed met zijn huwelijk. Ondertussen was hij ook een strandhuis aan het bouwen op het uiterste einde van Long Island. En tijdens de vele autoritten van Manhattan naar dat uiterste puntje in Long Island heeft hij veel geluisterd naar cassettes met daarop Zuid-Afrikaanse muziek die hij van een vriend had gekregen. En daar werd dat zaadje geplant voor die plaat. Paul Simon die trok naar Johannesburg om daar met de hulp van Zuid-Afrikaanse muzikanten een deel van die plaat op te nemen. Graceland 40 vandaag, Paul Simon. Dit is J.J. Cale uit de zomer van 1979. Van op zijn album 5 is dit Sensitive Kind.

0: Geven, toen zij gingen samenwerken en in 2016 toen reikte Manu Chao de hand aan Calypso Rose, de koningin van de Calypso uit Trinidad en Tobago. Met als resultaat een prachtig album Far From Home kwam uit in 2016 en dan nog een keertje een deluxe uitgebreide heruitgave van dat album in de zomer van 2017. Calypso Rose en Abatina. En zo is het 9:15 geworden. Opletten als je onderweg bent. Er staat 129 kilometer file. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel zijn er problemen in de Kruijbeekstunnel door een verlies van lading. Files naar Antwerpen op de E17 een kwartier vanaf Kruijbeke en op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Het gaat langzaam naar Brussel op de A12 van Strombeek tot Laken, op de E19 vanaf Sems tot aan de werken in Machelen en op de E40 van Sterrebeek tot aan de werken in Krijnen. Op de binnenring rond Brussel een klein half uur aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en op de buitenring tussen Waterloo en Tervuren. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Radio 1.
2: Voilà l'été.

Het is vandaag exact 25 jaar geleden dat Lia overleed. Ze had in de maand juli, in de zomer van 2001, haar derde album Lia uitgebracht. En dan op 25 augustus, een kleine 2 maanden na de release van die plaat, toen was ze op Hawaii om de videoclip op te nemen bij dit nummer bij Rock the Boat. En tijdens de terugreis naar Florida, vlak na het opstijgen, is het vliegtuig waarin Lia zat neergestort. En daarbij is zij om het leven gekomen. We zaten in 2001 met Lia en Rock the Boat. Vanavond en morgenavond speelt Wilco in ons land in een uitverkocht openluchttheater Rivierenhof. Jeff Tweedy die kent zijn weg hier ondertussen wel, want de voorbije jaren was hij zeer regelmatig in ons land. Zowel solo als met Wilco. This is If I Ever Was a Child.

Mooie liedjes duren nooit lang genoeg. Zeker niet die oude liedjes. Dik 2 minuten, maar deze Connie Francis uit de zomer van 1958 met Stupid Cupid. Pukkelpop zit er nog maar net op. Binnen een week ga ik sowieso nog ergens 1,5 bonnetje vinden in mijn was. En daar was gisteren al de eerste aankondiging voor een festival volgend jaar. Rock Werchter, jawel, heeft gisteren aangekondigd dat Tame Impala daar een van de headliners zal zijn. Rock Werchter 2027, jawel, daar mogen we nu al aan denken. Dit komt uit de zomer van 2015, toen hun album Currents uit was gekomen. Tame Impala, The Less I Know, The Better.

Ja, ja, de zomer van 1986. 40 jaar geleden, Michael McDonald en Sweet Freedom. Ik ga gewoon voor nog een nummer dat tegelijkertijd met deze song in de hitlijsten stond. Net als Michael McDonald, iemand met een bijzonder groot bereik. Unieke stem van Michael McDonald, maar dat is die van Antonella Ruggiero zeker ook. We weten allemaal dat we moeten wachten tot op het einde van dit nummer voor die gigantische uithaal bij Mattia Bazar. Ti sento.

Je denkt, ik ben hier op de limieten wat betreft meezingen met dit nummer. Dan moet die extreem hoge noot op het einde nog komen bij Mattia Bazar en Ticento. Dit hier zijn de dochters van Cecil en Linda Womack. Bekend als Womack en Womack. Dat wil ook zeggen dat Bommy Womack hun oom is. En dat Sam Cooke hun opa was. Er wordt gezegd dat deze vrouwen konden zingen voor ze konden praten. En ik ben geneigd om dat te geloven. Het is nieuw muziek, hoor. Het is bij de zomer van 2026. The Womack Sisters en If I Let You...

Ik wil snel veel meer horen van deze vrouwen van Bee Gees Aimani en Kucha Womack, oftewel de Womack Sisters en If I Let You. En zo is het ruim 20 voor 10 geworden. Er staat nog 102 kilometer file op de E19 van Antwerpen naar Brussel. Daar heeft een vrachtwagen in de Kraaibekstunnel een lading karton verloren. De rechterrijstrook is dicht. Je vertraagt tot op de aansluitingen van de Antwerpse ring. Files naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E313 vanaf Massenhoven telkens 10 minuten. Het gaat ook langzaam naar Brussel op de E19, 10 minuten file vanaf Peutie. Op de binnenring rond Brussel komt er een kwartier bij van Wemmel tot Vilvoorde en op de buitenring 10 minuten van Waterloo tot Ter Vuren. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. Radio 1. Voilà l'été.

De soundtrack bij een zomer 40 jaar geleden. De House Martins en Happy Hour. Maarten Larmusso is genetisch genealoog. Ik moet dat juist zeggen. Hij onderzoekt het DNA van Vlaanderen, zo zegt hij zelf wel eens. Hij kijkt naar DNA uit historische skeletten om dan te begrijpen wie hier vroeger leefde en hoe zij verwant zijn aan de mensen van vandaag. En dan zijn we meteen bij zijn thema, want Maarten gaat straks na het nieuws van 10 uur op zoek naar songs over verwantschap. En dat kan, denk ik, dan biologisch zijn, maar evengoed sociaal. Waarschijnlijk kan het nog breder dan dat. Denk erover na en laat je gaan in de app van Radio 1. Als je al een suggestie hebt, een song die te maken heeft met verwantschap, stuur maar door in de app van Radio 1 of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. En misschien hoor je je nummer dan wel straks na het nieuws van 10 uur in de zomer van Maarten Larmusso.

Het nummer werd samen met Aline van Christophe een van de grote hits in Frankrijk tijdens de zomer van 1965. Hervé Villard die is vorige maand 80 geworden. Toen was hij een jaar of 18 toen hij dit zong, Capri, c'est fini. Dit is Célassou samen met de Galants. Nummer heet In a Minute.

Ze was toen ook al de meest stijlvolle en elegante in de zomer van 1988. Sade en Paradise. Na het nieuws van 10 uur, dan duiken we in de zomer van Maarten Larmusso met nummers die gaan over verwantschap. Jouw suggesties zijn altijd welkom nog in de app van Radio 1. Ik laat je ondertussen met een klein bommetje uit de zomer van 94. Dit is Magna Pop en Lay It Down.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
3: Oh ja, man.
4: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
4: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
4: Ik kan echt niet volgen.
3: Of maar jessekes voor de barbecue.
5: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
4: Doe dus naar rechts.
5: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
4: Oh, we hebben een match.
5: De dagelijkse kost-app.
6: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
5: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
7: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
8: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
9: Het zou kunnen dat Maarten Larmusso zo meteen eerst met een staafje langs de binnenkant van mijn wang wil voor een DNA-staal. Hij is genetisch genealoog, dat is zijn passie. Maarten zoekt nummers over verwantschap.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 10:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vorig schooljaar heeft een vijfde minder werknemers in Vlaanderen opleidingsverlof genomen om zich bij te scholen. Dat zegt HR-expert Acerta. De daling is te verklaren door de tijdelijk strengere regels. Alleen wie minstens 80% werkte had vorig schooljaar recht op opleidingsverlof. Vroeger was dat 50%. Het was een overgangsjaar, want nu wordt het hele systeem hervormd, zegt Sophie van Tomme van Acerta.
13: Vanaf 1 september wordt Vlaams opleidingsverlof opnieuw mogelijk voor wie minstens 50% werkt. Ook stijgt weer het bedrag van de overheidssteun per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof. Er komt wel een verstrenging. Bijvoorbeeld, er komt een grotere focus op arbeidsmarktgerichte opleidingen die inspelen op knelpunten op de arbeidsmarkt.
12: Met het Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tot 250 uur afwezig zijn op het werk om een erkenning

0: de opleiding te volgen, maar het loon blijft volledig of gedeeltelijk behouden. In de buurt van Parijs komen er 3 nieuwe pretparken en ze worden betaald door Saoedi-Arabië, dat 6 miljard euro gaat investeren. Ze zullen allemaal op dezelfde site liggen en 1 zal gewijd zijn aan Japanse manga-strips. De Franse president Macron is blij met het megaproject, omdat er zeker 22.000 jobs mee gecreëerd worden. Maar de investering ligt ook gevoelig, onder meer door de slechte reputatie van Saoedi-Arabië op het vlak van mensenrechten. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse enclave in het uiterste noorden van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten en daar zijn veel minderjarigen bij. Ze zijn daar sinds eind juli toen migranten vanuit Marokko massaal naar daar kwamen. Correspondent Sven Tuytens legt uit waar Spanje het geld voor wil gebruiken.
1: Het is eigenlijk om meer materiaal en diensten te krijgen voor grensbeheer. Ook ze vragen geld voor humanitaire medische hulp. En ze vragen ook veel meer steun van de EU-agentschappen zoals Frontex. Dus het komt eigenlijk op neer dat Spanje zegt, ja, dit is een probleem waar we nu mee zitten. Dat ook een Europees probleem is. Dus jullie moeten met geld en middelen over de brug komen.
0: In Haiti in Midden-Amerika zijn in de nacht van zondag op maandag tientallen mensen gedood door criminele bendes. Dat gebeurde in het stadje Canscof in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester heeft het over zeker 30 doden. Mensenrechtenorganisaties spreken van mogelijk 40 doden. Canscof is het voorbije jaar geregeld aangevallen door bendes die inwoners ontvoeren, verkrachten en vermoorden. Haiti is al jaren in de greep van bendegeweld. Volgens de Verenigde Naties zijn daar in de eerste helft van dit jaar al meer dan 3000 doden bijgevallen. Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen en overmorgen blijft het warm, wel met kans op regen of onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. De zomer van 2026. Met Evert Venema.
3: Goedemorgen, maak kennis met Maarten Larmusso. In zijn vakgebied weet iedereen wie hij is. Als beroemd genetisch genealoog bestudeert Maarten Larmusso verwantschap.

0: benieuwd of genetische genealoog Maarten Larmus overstaan heeft dat de Braziliaanse zangeres Flavia Coelho hier een nummer wijde aan iets waar hij elke dag mee bezig is. In het Portugese spreken ze dat dus uit als DNA of zoiets. We zeggen gewoon hier in Vlaanderen DNA.
1: De zomer van 2026.
0: Goedemorgen, Maarten Larmusso, professor aan de KU Leuven. Elke dag bezig met DNA, klopt dat?
2: Ja, en met stambomen. Dat is mijn job.
0: Flavia Coelho zingt in het nummer dat we net hoorden dat zij zich in hoge mate bepaald voelt door haar genetische afkomst, haar DNA. Dus heeft ze gelijk?
2: Voor mij wel, maar ja, dat geldt zeker niet voor iedereen.
0: Nee.
2: Want ik bestudeer verwantschap en dat heeft verschillende aspecten. Juridisch, sociaal, emotioneel en biologisch. Ik vind dat biologische heel belangrijk, maar anderen juist niet.
0: Dus daar is discussie over in de wetenschap?
2: Ja, absoluut. En ik krijg heel veel reactie van ook andere wetenschappers die zeggen, ja, je maakt te veel lawaai rond die biologische verwantschap. Het is vooral sociaal en emotioneel. Voor mij geldt dat ook. Maar elk aspect heeft zijn belang en zijn impact.
0: En jij strijdt voor het belang van de biologische verwantschap.
2: Absoluut, ja, absoluut. Maar zeker sociale verwantschap, emotionele, is even belangrijk. Want wat ben je met een afwezige vader, biologische vader, als er een zeer zorgzame pluspapa is bijvoorbeeld. Dus absoluut, allemaal even belangrijk.
0: Genetisch genealogen die doen DNA-onderzoek en die koppelen dat aan stambomen en historische gegevens. Hè?
2: Ja, klopt. Dus ik bestudeer DNA van levende mensen en iets minder levend. Dus dat is dan van archeologische resten en skeletten. En ik koppel dat aan stambomen, genealogie en aan familiegeschiedenis. In de hoop om meer te weten te komen over de impact van biologische verwantschap vandaag en in het verleden. Maar ook, ja, eigenlijk stellen wij ons in onze onderzoeksgroep voortdurend de vraag, wat is verwantschap?
0: Ja.
2: En wat betekent dat voor mensen? Want dat is zoiets fundamenteel. Maar om dat te definiëren, dat is heel moeilijk.
0: Mensen die zich afvragen, hoe ziet die gast van vandaag eruit? Maarten Larmusso, jij bent de man die in het verhaal van Vlaanderen berekende dat het genoom van Tom Waas voor 2,1% overeenkwam met dat van een Neandertaler. Hè?
2: Onder andere, ja, dat hebben we ook gedaan. Ja. Dat was niet verrassend, want iedereen met Vlaamse roots, zal ik maar zeggen, heeft ongeveer zoveel procent Neandertaler.
0: Reageren mensen allemaal anders als je hen die boodschap brengt van jij bent een stukje Neandertaler?
2: Nee, ik denk iedereen is daar wel wat verbaasd soms over. Maar voor mij is dat fantastisch om zo de link te maken met vroeger en met heel anonieme skeletten bijvoorbeeld. Dat je ziet van wat is de band met ons? Wie zijn onze voorouders? En dat zijn vragen die iedereen zich stelt, vroeg of laat. Van waar komen we? Waarom zien we er zo uit?
0: Geniet jij er stiekem van als je dat aan iemand kan zeggen? Je bent zoveel procent Neandertaler.
2: Ja, natuurlijk. Daarvoor doe je het ook allemaal. Hè. Onderzoek is niet voor in je ivoren toren te zitten, hè. Maar echt wel om met mensen te praten, te horen wat hun verhalen zijn. Ik leer daar ook heel veel uit. Dus ik ben heel benieuwd naar vandaag.
0: Ja.
2: Want dat stimuleert ook ons onderzoek. Van onze studies beginnen met een vraag van mensen in het publiek bij lezingen en zeggen van ik heb dit al gehoord in mijn familie of wij komen van de Spanjaarden want we zien er iets donker harig uit of donkere huidskleur en dat is fantastisch.
0: Dus mensen mogen die vragen ook stellen van
2: ja, absoluut. Ja, absoluut. Maar vaak is de realiteit veel minder romantisch of is het veel minder spannend misschien voor mensen, want iedereen die ook al een stamboom begint wil natuurlijk weten welke beroemdheden er allemaal in hun genealogie voorkomen. Dan vragen ze altijd van heb je al iets speciaals gevonden, terwijl dat dan gewoon boeren en arbeiders zijn, wat fantastisch is ook. Maar dat is meestal, willen mensen iets spannends om te vertellen aan de kersttafel of zo. Maar meestal is het dan ook heel gewoon, maar dat is juist prachtig.
0: Jouw studiemateriaal, zijn dat letterlijk botten en skeletten? Heb je dat elke dag vast?
2: Spijtig genoeg wel, maar met alle respect voor, want dat is natuurlijk nog altijd resten van mensen die overleden.
0: En wat doe je dan? Jij schraapt daar iets af?
2: Nee, wij zijn vooral zot van tanden. Omdat in de tanden, de tipje van de tandenwortel, daar zit heel wat DNA nog in. En ook zelf van ziektekiemen, waaraan die persoon mee gestorven is. Hè. Bijvoorbeeld de pest of lepra kunnen we op die manier ook zien. En kunnen we een beetje het leven reconstrueren. Dus
0: Ja. Je bent een pionier. Je hebt zelf dat vakgebied van jou mee helpen uitbouwen. Daarvoor combineerden biologen, historici en archeologen hun kennis en onderzoek minder. Hoe ben jij er eigenlijk op uitgekomen om dat wel te gaan doen?
2: Wel, ik ben opgeleid als bioloog. En ik bestudeerde een visje, het dikopje eigenlijk, een onnozele grondel, zouden ze zeggen. En ik vond dat heel interessant van hoe dat die vader die baby's verzorgde in zijn nest. En daar bleek eigenlijk heel veel van die baby's die hij verzorgde helemaal niet van hem te zijn. Hè, van de vader die ervoor zorgt. En ik vroeg mij af, hoe zit dat bij de mens? En ik had altijd gehoord van een grootnonkel die zot was van genealogie. 10% van de vaders zijn niet de biologische vaders. En ik wou dat testen, maar er was daar nog niks van literatuur over. En ik zei van, we gaan dat doen met stambomen en met DNA. Thuis hing al heel mijn leven de stamboom in onze living. Ik ben zelf vernoemd naar onze stamvader, Martinus, in 1625. Dat sprak voor zichzelf dat ik dat combineerde. En ik genoot daar echt van ook met mensen aan de slag te gaan. Want genealogie is na tuinieren de meest populaire hobby in Vlaanderen.
0: Is dat zo?
2: Ja. Op één na het meest opgezocht onderwerp op internet. Wat dan het meest wordt opgezocht, daar gaan we nu niet over spreken. Maar, dus dat is bijzonder populair. Nu zegt men dat altijd, dat dat vooral voor gepensioneerde oude mannen is. Die op het einde van hun leven willen weten hoe rijk ze vroeger waren.
0: Maar dat is dus
2: en, en waar het dan is misgelopen, maar dat is helemaal niet zo. Wij zijn allemaal wel benieuwd wie onze voorouders zijn. En nu is er heel veel op internet beschikbaar van archieven. En zie ik heel veel jongeren daarmee aan de slag gaan op zoek naar een stuk van hun identiteit.
0: Ja, zeg, die fraaie achternaam van jou, Larmusso, die heb je ook opgezocht, neem ik aan.
2: Uiteraard, dat is hagedis, muurhagedis, een kleine grijze hagedis. Hangt ook aan onze deur van ons huis, aan onze muur. Het is allemaal genealogie natuurlijk, wat er in ons huis gebeurt bijna, want dat is echt een passie. En ik zou iedereen aanbevelen om dat niet te doen, want je raakt er enorm aan verslaafd.
0: Ik merk het. Een wereldberoemde professor die alles weet over verwantschap in de studio. Profiteer ervan en stel al je vragen over verwantschap in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Als je je vinger opsteekt, moet je wel ook een nummer over verwantschap meebrengen. We starten Maarten Larmusso met de Beatles. Ik heb nooit geweten dat dit nummer over een skelet gaat.
2: Absoluut. Allee, het skelet is genoemd naar het nummer.
0: Omgekeerd.
2: Ja, het is omgekeerd. Ze waren bezig met het opgraven van Lucy. En op de achtergrond speelde dan Lucy in the Sky with Diamonds. En dat is altijd heel goed voor de marketing.

0: The Beatles en Lucy in the Sky with the Diamonds. John Lennon heeft nog geweten dat dat skelet van een van onze vroegste voorouders naar zijn nummer werd genoemd. Waarom geven jullie wetenschappers skeletten eigenlijk altijd namen? Wat dat doen jullie, hè? Zoals Lucy.
1: En Udzi en zo. Eigenlijk, ja. Ik ben daar niet zo echt voorstander van, maar dat geeft om meer connectie te maken met het publiek. Anders is het ook maar skelet nummer 335. Ja. Of zo. Dus eigenlijk om het meer een persoon te geven. Maar die mensen hebben ook een eigen naam gehad. Nu, Lucy waarschijnlijk niet. Dat is ook niet onze rechtstreekse voorouder. Dat dacht men vroeger wel. Maar is een zijtak waarschijnlijk van onze Homo sapiens geweest. Zelf nog voor de Homo genus. Dus, maar die namen, ik ben er ook niet echt zo zot van. Want we hebben nu in Ieper ook een persoon gereconstrueerd. Die gevonden was op de Grote Markt van Ieper. En we hebben heel lang getwijfeld, gaan we dan nu een naam geven? Want we geven die ook een kleur van haar en zo op basis van DNA. Maar het is het nummer gebleven, omdat ik ook vind van, die naam, die persoon heeft een eigen naam gehad. En die heeft daar dan Udzi aan, bijvoorbeeld, bij de ijsmummie. Maar dat spreekt enorm aan. Dus dat is echt pure marketing.
0: Dat is zoveel jaren na datum toch niet helemaal respectvol om die een andere naam te geven?
1: Misschien niet, ik vind eigenlijk niet, maar het spreekt tot de verbeelding. En anders hadden we misschien nooit van Lucy gehoord.
0: Zijn menselijke restenbotten, zijn dat voor jou eigenlijk een soort archiefdocumenten?
1: Ja, net zoals ons eigen DNA is een skelet eigenlijk. Heeft dat een levend archiefdocument. Bij ons is dat levend, bij daar is dat, proberen we dat te reconstrueren, dat DNA. En iedereen is een mozaïek van zijn voorouders, genetisch. Dus met skeletten kunnen we echt teruggaan in de tijd en zien hoe dat die persoon eruit zag, maar ook van waar die voorouders vandaan kwamen. Dus elk skelet op zich voor buiten staanders lijkt dat allemaal hetzelfde, maar voor ons is dat echt altijd een uniek
0: vol met geheimen.
1: Archief document. Ja, absoluut. Ja.
0: Die genetische genealogie die jij aan de KU Leuven leidt, Maarten Larmuzo, is dat eigenlijk een populaire studierichting? Ik kan me met jouw enthousiasme, je steekt mij al aan, wel voorstellen dat dat zo is.
1: Laten we zeggen dat dat enorm populair is bij het brede publiek. Al die mensen die ook hun DNA-testen doen op commerciële, bij commerciële bedrijven, wat niet altijd zo kosher is qua privacy en zo, maar het spreekt enorm mensen aan.
0: En bij studenten ook?
1: Studenten ook, absoluut. Nu, ik geef les bij zowel geneeskunde als bij erfgoedstudies, als bij archeologie. Dat verschilt dus wel van groep tot groep. Maar heel vaak komen mensen dan achteraf, of studenten zo van, weet je iets over mijn familienaam of over mijn voorouders? Dat is heel tof. En als je in West-Vlaanderen bent, want ik geef ook les aan de CULAC, dan zeg ik altijd, zit er hier een Gekier of een Van Nesten? Jullie zijn zeker familie van mij. Dan verschieten ze altijd. Maar in West-Vlaanderen is iedereen verwant met iedereen bijna, als je daar je roots hebt. Dus dat is echt wel, dat spreekt enorm aan natuurlijk.
0: Ja, wie wil er geen genetisch genealoog worden? Welke muzikant was in een nummer, zonder dat hij het besefte, even een soort genetische genealoog? Omdat dat lied over verwantschap gaat, dat is het thema. De specialisatie ook van mijn gast vandaag, Maarten Larmuzo. Zet het in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 10 minuten extra rekenen. Van Sint-Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij. Van Wemmel tot Vilvoorde. En verder ook in Groenendaal door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring 15 minuten van Waterloo tot Groenendaal. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
0: Zometeen gaan we naar Els de Mol, maar eerst een vraagje uit de app voor Maarten Larmuzo. Klopt het dat iedereen slechts 7 stappen in verwantschap van elkaar verwijderd is, vraagt Sarah Hamels in onze app.
1: Dat is altijd 7 stappen tot je heel de wereld rond bent. Dat is ook eigenlijk hoe dat wij noemen, via horizontale lijnen. Verticaal zou ik niet echt durven zeggen. Nee.
0: Dat zo is.
1: Zo is dat niet. Je bent niet in 7 stappen bij Obama. Misschien wel van mensen die je kent, maar niet genetisch via juridische bronnen of zo. Maar je moet eigenlijk niet zo heel hek ver teruggaan, want er zijn natuurlijk geen oneindig aantal voorouders. Als je al zelf al teruggaat, als ik voor u, Evert, ga kijken tot in 1600, wat eigenlijk perfect mogelijk is via de archiefbronnen, dan rond 1600 moet jij ongeveer 10.000 of tot 15.000 voorouders hebben.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus op zich moet je niet veel moeite doen in een bepaalde regio om verwantschap te vinden.
0: Ja.
1: Eigenlijk is het allemaal wel best vrij dicht.
0: Dus eigenlijk is het antwoord min of meer.
1: Iedereen is toch verwant met elkaar.
0: Gaan we naar Els de Mol. Dag Els, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent zelf ook amateur stamboomonderzoeker?
3: Inderdaad, ja.
0: Van je eigen stamboom, tot hoever ben je?
3: Laat ons zeggen, in de verschillende richtingen ben ik ongeveer overal in 1600.
1: Ja, dat vind ik fantastisch, dat een mevrouw zegt in welke lijn. Want iedereen vraagt, hoe ver ben je al? Maar dan bedoelen ze meestal de mannelijke lijn. Maar ja, hoe albollig is dat om enkel maar de vaderlijke lijn te nemen? Dat is waar, hè? Dus dat is een perfect antwoord.
0: Ja, zeg, Elsje, jij bent studieobject geweest van Maarten in een of ander project?
3: Geen studieobject. Ik heb meegewerkt aan een van zijn projecten, het Mama Mito-project.
1: Tof, ja, dank u wel.
3: En dat was dus de vrouwelijke lijn ontdekken. Ik was daar al wel mee bezig, maar ik vond dat dus enorm interessant om daar verder mee te gaan. Omdat we heel secuur te werk moesten gaan. We moesten actes vinden en geboorteactes, huwelijksactes en zo verder. Maar dan zuiver de vrouwelijke lijn van de familie.
0: Ja, die passie die Maarten hier uitstraalt, die zit ook in jou?
3: Jazeker, ja zeker.
0: Het is een soort van...
1: Kan je nog slapen 's nachts of ben je altijd nog bezig?
3: Wel, ik ben er ongeveer 14 jaar geleden mee begonnen. En in het begin was dat... Door een stom toeval werd mij gevraagd naar mijn vader, eigenlijk. En ik dacht, de mensen die het dichtst bij ons staan, daar weten we het minst over. En dan toevallig bij een online stamboomprogramma terechtgekomen. En ik vond dat heel mooi. Je kon daar foto's invoegen en zo verder en zo verder. En zo ben ik daarin gerold. Maar dan stilaan... Ja,
1: verslaving, hè?
3: Gebeten door die microbe,
1: En je krijgt altijd zo'n enorm wauwgevoel bij elke ontdekking. En dat duurt ook altijd langer. Dus dat is de perfecte definitie van de verslaving.
0: Maarten zei net dat er bij hem thuis vroeger... dat zijn vader een grote stamboom aan de muur had hangen. Heb jij dat met jouw stamboom ook gedaan, Els? Heb je die ergens ophangen in huis?
3: Ik heb die niet opgehangen. Ik heb die nu volledig online wel. Ah, ja. Maar wat er zo bijzonder was aan mijn vader... Mijn vader schreef liedjes en was heel erg into familie. En die werd... Ik zal de opzomming maken. Hè. Dus hij zei... De mensen noemden hem Jacques van Frans van Gilles van Koubejochem.
0: Ja.
3: En door het stamboomonderzoek te doen, heb ik dus ontdekt dat inderdaad klopt. Hij was de zoon van Frans... En Frans was de zoon van Jacques, en zo verder, en zo verder. En de uiteindelijke, of waar iedereen bij stopt, is die Jochen, maar dat is dan eigenlijk Joachim, de Mol, in het dorp. Voilà. Dus die waren heel erg gehonkvast.
1: Ja, zo is het gemakkelijk natuurlijk. Maar,
3: maar ik moest dan wel bewijzen dat het klopt.
1: Uiteraard. Ja. Zeggen is één ding.
0: Zeg Els, je hebt een nummer klaarstaan over verwantschap, over familiebanden. Vertel, welk?
3: Ja, over het onzekere van de familieverwantschap. Hè?
0: Ja.
3: Het liedje heet Shame and Scandal in the Family.
0: Oei.
3: De van Sean Elliott.
0: Ja.
3: Ja. Ik vond het een heel grappig liedje eigenlijk. Hè? Omdat het liedje gaat over een vader die aan zijn zoon, die wil huwen met een meisje, zegt van, jongen, je mag daar niet mee huwen, want dat is eigenlijk jouw zus.
0: Oei.
3: En dan komt de moeder in het vizier en de moeder die zegt tegen haar zoon, nee, jij kan gerust met dat meisje trouwen, want... Jouw vader weet het niet, maar jij bent eigenlijk niet zijn zoon.
1: Dat is een perfect nummer. Ja.
0: En zo gaat dat verder, hè? Zo gaat dat verder en verder.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: In jouw onderzoek ben jij dat soort schandalen tegengekomen in je eigen familie?
3: Wel, het woordje schandaal, dat krijgt soms een andere betekenis ook wel. We zijn van een grote preutsheid in onze geschiedenis... Nu is iedereen wat meer open, maar ik merk toch dat er bij bepaalde onderwerpen de mondjes nog altijd gesloten blijven in sommige delen van de familie, ik zal het zo zeggen. Wat voor mij heel interessant was, en dat is ook langs mijn vaders kant, is dat ik op een bepaald ogenblik erachter gekomen ben dat er drie vondelingen in die familie zitten.
0: Wauw.
1: Ja, maar als je natuurlijk zo'n dingen niet wilt tegengekomen in uw familie, stambomenverhaal, dan moet je er gewoon niet aan beginnen. Want daar juist heb ik ook gezegd, Evert, je hebt, als je tot 1600 teruggaat, heb je 10.000 tot 15.000 voorouders. Dat gaan allemaal niet brave huisvaders zijn geweest. Dus men zegt altijd, als er geen schandaal is in de familie of zoiets minder, of waar je wat schaamt, dan heb je gewoon nog niet goed gezocht.
0: We gaan heel goed luisteren, Els, naar Sean Elliott en Shame and Scandal in the Family. En ook proberen op te schrijven hoe die verwantschap in dit nummer nu eigenlijk allemaal door elkaar loopt. Want het is op de duur niet meer bij te houden. Bedankt, hè.
1: Dank u wel.
0: Dag.

0: Sean Elliott en Shame and Scandal in the Family. Je mag de stamboom van de artiest die je voorstelt bijvoegen. Voor zover je die kan achterhalen, daar maak je Maarten Larmusso alleen maar blij mee. Maar nog blijer hoort hij van een nummer over zijn passie, verwantschappen dat hij nog niet kende. Stuur het hem in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Maarten, Pablo Pauwels vraagt of je nog even kan zeggen hoe die site heet waar je je stamboom in kan invoeren?
1: Oh, er zijn er zoveel. Er zijn heel veel commerciële mogelijkheden. Ik zou altijd zeggen, schrijf het of vult alles niet in op een online bedrijf, maar misschien op een programma zoals Altvaar die je op je computer staan hebt. Want opeens gaat dat bedrijf failliet en dan ben je al je data kwijt of moet je heel wat bijbetalen. Dus eigenlijk is ook pen en papier vind ik ook nog altijd heel goed. Ja, maar je kan het niet bijhouden natuurlijk, op papier. Dus een heel goed programma, software die op je computer staat, is echt het beste.
0: Oké, okay, goed. Marijke Bollaert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ah, Marijke, hallo. Die ken ik.
0: Die ken je?
1: Ja. Wij werken zelfs samen, dus ik wist niet dat je ging bellen.
0: Marijke, wat doe jij in het leven?
2: Ik ben

0: geriater in het ziekenhuis en ik ben deeltijds doctoraatstudent bij Maarten.
1: Ja, dat vind ik nu wel echt heel erg. Dus nee, tof.
2: Heel ook gebeten door de genetische genealogie, Marijke?
0: Mijn onderzoek is een beetje het kruispunt tussen de geneeskunde dan en de familiale verwantschappen, omdat in Vlaanderen de familiale geschiedenis van mensen niet zo optimaal bevraagd wordt. Als je bij de dokter komt, is het vaak belangrijk om te weten wat er in de familie al gebeurd is van ziektes en om dat eigenlijk wat te optimaliseren.
2: Ah ja, om eigenlijk je patiënten beter te kunnen behandelen.
0: Ja, inderdaad.
1: En Marijke was
0: daar jammer genoeg toch.
1: Marijke was
0: toch
1: mijn student.
0: Weinig aandacht voor.
1: Sorry, ja. Marijke, maar ik was aan het zeggen dat je mijn studenten waart. En ze was zo gebeten dat ze bij mij in het labo is terechtgekomen als vrijwilliger bijna. Ja.
2: Okay. Marijke, we bellen jou in Denemarken. Wat ben je daar aan het doen?
0: Vakantie aan het nemen. Ja. Onze dochter is hier op een uitwisselingsprogramma. Ze doet hier een jaar after school. Ze is 16 en we zijn op bezoek gekomen. Dus het was het ideale moment om nog een keer naar Denemarken te gaan. Want ik heb zelf, als ik meer dan 20 jaar geleden, heb ik via het Erasmus-programma stage gedaan in Aarhus, Universitair Ziekenhuis. En vandaar een beetje mijn liefde voor Denemarken en de Deense taal. Ja. En het was ook zo dat ik op het nummer gekomen ben dat ik heb doorgestuurd. Omdat ik tot de ergernis van mijn familie waarschijnlijk vind dat vanaf dat we de Deense grens passeren met de auto, dat er alleen maar Deense radio wordt gespeeld. En dan schakel ik mijn Spotify-list ook over op Deense muziek. Ja. En zo hoorde ik dit nummer.
2: En dat nummer is, de artiest heet Vincent Wood. Hoe heet het nummer?
0: Ja, dat is Vincent Wood en het nummer is Liner Die. En het gaat eigenlijk over, het is een beetje een autobiografisch nummer, want hij is zelf geadopteerd en hij zingt eigenlijk over, voor zover ik het natuurlijk goed heb begrepen, over het feit dat hij graag met zijn ouders zou willen praten. Hij zingt van, ja, we hebben hetzelfde bloed, maar we spreken niet dezelfde taal. Hè. Je had een Simme Bloem en ik een Samme Spro. En hij zingt over dat hij ze graag zou willen leren kennen, ook al is hij nu gelukkig. En hij vraagt zich af, zouden we bijvoorbeeld vrienden kunnen zijn?
2: Ja, spreek jij goed genoeg Deens om een zinnetje te kunnen voordragen uit dat nummer?
1: Nu ben ik ook wel benieuwd.
0: Dat is gevaarlijk. Ja, het mooiste is het zinnetje, we hebben hetzelfde bloed, maar niet dezelfde taal. En in het Deens klinkt het ongeveer dan als, hij schrijft het lidwoord laat hij vallen in zijn tekst. We hebben de Sammes pro blo, men ik de Sammes pro.
2: Wauw. Okay.
0: En die blo is aan het bloed en dus, ja, de verwantschap eigenlijk en dan de taal is aan de spro.
2: We gaan het ontdekken, ja. Marijke. Wat ga je nog doen in Denemarken vandaag?
0: Vandaag gaan we vissen.
2: Wie zijn we?
0: Mijn zoon. We hebben 3 kinderen. Dus eentje is op de efterscholen, maar de dochter en de zoon, de andere dochter en de zoon zijn mee. En onze zoon is fervent visser, maar hij heeft helaas nog niet veel gevangen.
2: Oké.
0: Dus we hopen vanavond een barbecue te doen met forellen, die we hopen straks te vangen. En als het niet lukt, dan vraag ik Maarten om wat tips, want Maarten is natuurlijk ook een expert van vissen.
1: Dat is al lang geleden, dat is al heel lang geleden. Dat is vorig leven. Ja,
2: goed. We gaan jouw lied ontdekken terwijl jij met je verwanten gaat vissen.
1: En tot in het labo, hè, Marijke?
0: Ja, tot binnenkort. Dag.

0: bekend over gemengde afstamming. Linjerdij, als ik het me goed herinner, zo spreek je het uit. Vincent Wood, een Deense zanger. Professor Maarten Alarmiso moest niet lang zoeken naar zijn eigen voorbeelden van nummers over verwantschappen. Hij gebruikt er in zijn colleges. De kans bestaat dus dat hij volgend academiejaar aan de KU Leuven zijn studenten met jouw voorbeeld te lijf gaat. Stuur hem wat lesmateriaal in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: De zomer van 2026.
0: Iemand stuurt in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Genealogie is zoals een Panini-stickerboek. Als je een nieuw lid ontdekt, dan heb je plots twee extra ouders erbij, waardoor je weer al verder kan en bijkomt, krijg je interesse voor de omstandigheden en de tijdspannen waarin ze leven. Het is eigenlijk geschiedenis levend maken.
2: Ja, absoluut. En ook meer van jezelf begrijpen. Want eigenlijk, ja, die stamboom, zeker de recentste generaties, hebben echt wel heel veel impact op je. Hè. Waar dat je naar school gaat of zo, of jeugdbeweging. Ja, dat hangt af van ook de levensbeschouwing of de omgeving van je ouders. En zo leer je dan vrienden kennen. Dus heel veel van wie je bent, je identiteit, begrijp je ook door je voorouders te leren kennen. Uiteraard is dat niet als je geen 1635 of zo iemand vindt of zo. Vaak zeggen mensen dat soms zo van, ik weet nu waarom ik een depressie heb. Mijn voormoeder uit 1635 was een vondeling. Uiteraard zover niet, maar het betekent wel heel veel. Ik leer zelf veel uit mijn eigen stamboom om te begrijpen waarom ik bepaalde passies heb of waarom ik bepaalde dingen doe. Ik begrijp niet dat je de samenleving kunt begrijpen zonder verwantschap te bestuderen. Hè. Waarom dat onze premier politiek en Vlaams nationalist is. Waarom dat wat Van Aert koerst en Mathieu van der Poel, of waarom Louis Neefs en zijn zoon zingen. Ja, dat kan je zonder verwantschap als model om relaties tussen mensen te begrijpen in een samenleving niet begrijpen.
0: Die zoektocht naar identiteit. Merk je sinds jij begon met jouw richting en nu dat die belangrijker wordt, dat mensen daar meer passie voor hebben?
2: Ja, absoluut. Maar je ziet ook in de problemen en in de actualiteit mensen die kinderen zijn van anonieme spermadonoren, die op zoek zijn, of eiceldonoren, die op zoek zijn naar hun identiteit, hun biologische identiteit. Binnenkort is er ook een programma, Sou X, met Fatma Taspinar op de VRT, een documentaire over mensen die jonge meisjes die anoniem moesten bevallen over de grens en waar de kinderen nu op zoek zijn naar het verhaal erachter. Dat leeft heel veel met mensen. Wie we zijn, die identiteit is een van de redenen nu waarom we aan genealogie doen. Vroeger was dat inderdaad misschien meer, zoals je zei, om geschiedenis van de gewone mens, van onze voorouders,

0: te kennen. Daarvoor was dat ook om te kunnen pochen en te azen op belangrijke jobs en zo. Nu zie je dat mensen in deze maatschappij ook met heel veel migratie, migratieachtergrond, dat mensen echt op zoek gaan naar waarom zijn mijn voorouders dan gemigreerd en dat speelt voor iedereen wel vroeg of laat een rol.
1: Jij bent, Maarten Larmisot, ook de vader van de internationaal bekende koekoeks.
0: Ja, dat is waar.
1: Wat is dat?
0: Ja, zoals ik daar juist zei, met mijn vissen wou ik weten hoeveel kinderen van de sociale vader er ook de biologische waren. En ik doe dat ook bij de mens. Ik controleer eigenlijk, zou je kunnen zeggen, biologisch dan alle juridische stambomen. Want ja, het is niet gezegd dat de vader ook de biologische vader is. We zeiden al de Romeinen zeiden het al, mater certa, pater semper incertus. Nu zeggen we, mommy's baby, daddy's maybe. Dus we zijn nooit zeker als vader dat ons kind ook ons biologisch kind is. En dat is nog altijd een heel gevoelig onderwerp. En ik bestudeer hoeveel kinderen er ook in het verleden en vandaag worden opgevoed zonder dat ze weten door een niet-biologische vader.
1: Hoe hoog is die koekoeksgraad?
0: Toen ik begon, zei iedereen, dat is 10%, veel meer dan je verwacht. Maar dat is voor de laatste 500 jaar in onze contrijen slechts 1%. Dat is nog altijd 1%, dat is nog altijd heel veel. Zeker in absolute cijfers. Maar dat is zeker niet zoveel voorkomend, zoals we echt vroeger dachten. En dat komt door ons onderzoek, dat we dat beter in kaart brengen. En vooral ben ik enorm geïnteresseerd, waarom is die graad zo laag? Want dat is niet in alle culturen zo, en zeker niet bij alle diersoorten zo. Dus is dat cultuur, is dat natuur? En dat is altijd een evenwicht tussen die twee. En die cultuur en natuur die met elkaar vervlochten zijn. En dat vind ik juist zo interessant om daar dan te kijken in welke periodes kwam het dan toch veel meer voor. Bijvoorbeeld in de 19e eeuw, in die arme streken of in die arme stedelijke context, waar mensen echt moesten vechten voor hun bestaan, daar zie je dan toch een veel hogere koekoeksgraad. En dat leert ons heel veel over de band tussen vader en kind.
1: Oké, we gaan naar iemand die niet echt een band had met zijn vader, naar Stomaai, met papa Otei.
0: Ja.
1: Over verwantschap gaat dat nummer. Waarom wil je dat absoluut horen?
0: Oh, iedereen zou direct ook papa van Stef Bos natuurlijk horen. Papa Otei van Stromae, die toont dat vader zijn geen evidentie is of een kind zijn van. En dat het soms ook zoekende is naar wie die persoon is. Voor mij was dat mijn beste vriend, mijn vader en mijn mentor. Maar voor anderen kan dat juist een bron van frustratie zijn. Of een onbekend iemand waar men heel hun leven lang naar zoekt. Dat vind ik juist zo heel interessant. Die het vaderschap en wat er allemaal bij hoort.
1: Je doet wat je doet door je vader?
0: Absoluut, hij was zelf ook wetenschapper. En ik ben zo blij dat ik dat geleerd heb van hem, die passies. Ik kan Stromae wel begrijpen als hij problemen heeft, dat hij die band niet heeft.

0: En zo vond Stomae zichzelf plotseling terug in een programma over genetische genealogie met Papaou T. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel. 15 minuten van Waterloo tot Groenendaal. En op de binnenring bij Groenendaal is de weg wel vrijgemaakt. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
1: Badkamerrenovatie.
2: Stijlaard.
3: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer.
1: Radio 1.
0: Birgit van Severen die stuurt inderdaad een vraag voor jou, Maarten. Hoe de genealogie zich verhoudt tot zaken als racisme en nationalisme. Is er een verband? Op welke manier kan dat deze zaken versterken of net helpen bestrijden?
4: Ja, het wordt soms misbruikt, maar dat is met alle wetenschap, alle kennis, wordt dat soms genoemd van genealogie is om te tonen dat je een echte, ik zeg maar, Vlaming bent of een Nederlander bent, omdat al uw voorouders daar vandaan komen. Het kan dus echt wel misbruikt worden in die context. Maar ja, dat is met elke wetenschap zo. En wij proberen aan te tonen, ook met genetica, er zijn geen biologische rassen. Dat is ook vrij actueel, maar we zien dat niet, genetische rassen. We zien wel genetische verschillen tussen regio's. En dat proberen we in kaart te brengen. Maar ja, zoals bij elke kennis kan dat ook verkeerd gebruikt worden. Maar ook ja, veel luchtiger. Er is, vroeger was het spreekwoord, Montier komt aan een genealoog. Dat wil zeggen, liegen als een genealoog. Omdat iedereen natuurlijk van de rijke stinkers wou afstammen. Om bepaalde zaken gedaan te krijgen. Of om land te claimen. Of bepaalde beurzen in de middeleeuwen. Dus iedereen loog wel, zei men. Men fraudeerde vaak ook soms met stambomen. Om toch iets gedaan te krijgen. Dus ja, men kan eigenlijk alle kennis ook misbruiken. Of aanpassen naarmate dat je het wilt doen natuurlijk.
0: Lucien van Dijk. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Dag Evert, dag Maarten.
4: Hey, goedemorgen.
0: Je had ook een vraag voor Maarten, hè?
5: Ja, ik had eigenlijk vooral een suggestie. Een nummer, Bloodline, ja? van Gabriels. Een soul- en gospelnummer. Ja, de titel verwijst daar natuurlijk al naar. Het gaat over de bloedlijn. Dus ja, over de voorouders en of de ouders. En wat die eigenlijk met jouw leven, hoe die jouw leven eigenlijk bepalen aan de startlijnen.
0: Ja, heb jij zelf onderzocht uit welke lijn jij afstamt?
5: Goh, ik niet echt onderzocht. Ik weet dat ik een bischop van China in mijn, in mijn familie.
4: Dus, en ook waarschijnlijk een boer ook, of zo.
5: Ja. Ik ben de teller van een Kempische boerenfamilie.
4: Dat is mijn nog het mooiste een, misschien. Ja,
5: oké. Maar ik zou zeggen bij de... Ik ben de vijfde in de rij van zes. En mijn broers en zusjes die mij vooraf gingen, ja, die zijn op hun 14 jaar beginnen werken. Dus ik was eigenlijk wat de eerste die humaniora zou aankunnen. Maar dat werd dan toch door toenmalige PMS geadviseerd aan mijn ouders om dat toch maar niet te doen. Omdat dat eigenlijk een breuk met de familie zou betekenen.
0: Zo word je bepaald dus, door waar je opgroeit.
5: Zo wordt inderdaad bepaald. Maar anderzijds, we hebben dat dan toch gedaan met steun van mijn ouders.
4: Gelukkig.
5: Zeker. Maar het geeft aan dat we niet met gelijke wapens starten. Want ook zelfs als je eraan begint. Je ouders zijn je ouders. En ze kunnen maar geven wat ze hebben natuurlijk. En onlangs las ik een interview met Gaia Schoeters. Wier beide ouders hogere studies hadden gedaan, Grieks, Latijn, etzovoort. Dus ja, dat bepaalt natuurlijk wel hoe dat je voor de rest in het leven staat.
0: Ja.
5: Maar goed, je moet het doen met de wapens die je gekregen hebt bij de geboorte. Hè?
0: Ja, we gaan Gabriels al starten met Bloodline. Wat vertelt hij over bloedlijnen in dit nummer?
5: Ja, dus dat inderdaad niet iedereen met gelijke wapens start, maar in de zwarte gemeenschap is dat natuurlijk nog wel wat dramatischer. Hè. Dus als je geboren werd als slaaf, ja, dan was je automatisch een slaaf. Maar het fijne is dat het niet deterministisch is en je eindigt met keep rising, keep shining. Dus het is niet omdat je voorouders in een slechte positie zaten, dat je er niks mee of aan kan doen. Hè.
0: Goeie keuze, hier gaan we.

0: Memorials en Bloodline is een Beethoven in de app. We hebben er op gewacht, Maarten, want jij hebt naam gemaakt met Beethoven. Die stelt dat hij dezelfde stamvader heeft als Ludwig van Beethoven in de 16e eeuw, Aart van Beethoven.
1: Klopt, ja. Uit Kampenhout. Maar we hebben DNA van Beethoven, Ludwig van Beethoven, vergeleken. Op basis van zijn haar konden we zijn DNA achterhalen. We hebben dat dan vergeleken met naamgenoten die nog altijd leven hier in Vlaanderen van Beethoven. Maar dan bleek dat er geen biologische

de band meer is. Blijkbaar moet er ergens in de voorouders van Ludwig van Beethoven, en niet van de Vlaamse Beethovens, dat daar ergens een biologische vader die anders is en geen van Beethoven is. En waarschijnlijk is dat de

0: Wat een wijze, lieve, empathische wetenschapper. Maarten Larmisot stuurt Anja Koppens in onze app inderdaad een voorbeeld. Ode aan die Freude van Beethoven, een halve Vlaming, mogen we dus niet meer zeggen. Met dank aan de hele Vlaming Maarten Larmisot, die met de DNA-onderzoek onthulde dat er een kink in de verwantschapskabel zit tussen Beethoven en de Mechelse tak van Beethoven. Dus vertel Maarten over jouw stamboom of stel er een vraag over. Paai hem met een nummer waarin verwantschap een grote rol speelt. In de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
2: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
2: Oh, voel eens, het toch niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Oh.
1: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
2: O
1: zegt.
4: Oh, Quadro.
5: Code Yellow.
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Echt, een heel jaar.
1: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
7: Oh, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de komdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee. VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet, begint over 3 weken met de eerste werkzaamheden voor het Ventilus-project. Ventilus is de nieuwe hoogspanningslijn die de elektriciteit van de windparken op zee naar het land moet transporteren. En ze zal ook het elektriciteitsnet in West-Vlaanderen versterken. Het volledige traject is meer dan 80 kilometer lang en zal een stuk ondergronds en een stuk bovengronds lopen. Vooral het bovengrondse deel lokt veel verzet uit. Er zijn ook nog juridische procedures hangende, maar die schorten de werken niet op. Ze starten op 14 september in zeker 10 gemeenten in West-Vlaanderen. Vorig schooljaar heeft 1/5 minderwerknemers in Vlaanderen opleidingsverlof genomen om zich bij te scholen. Dat zegt HR-expert Acerta. De daling is te verklaren door de tijdelijk strengere regels. Alleen wie minstens 80% werkte had vorig schooljaar recht op opleidingsverlof en vroeger was dat 50%. Het was een overgangsjaar, want nu wordt het hele systeem hervormd. 50% werken is weer genoeg, maar lang niet alle opleidingen geven nog recht op het betaald verlof, zegt Sophie van Tomme van Acerta.
11: Men wordt selectiever in welke opleidingen met Vlaams opleidingsverlof kunnen worden gevolgd. Er zijn nu specifieke categorieën waarbinnen de opleiding moet thuishoren om nog recht te kunnen geven. Een van die categorieën is bijvoorbeeld dat de opleiding klaarstoomt voor een knelpuntberoep.
10: In Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie nog een drone met explosief materiaal gevonden in de buurt van de luchthaven. De politie vond de drone 10 dagen geleden al in een

0: veld, niet ver van de luchthaven, maar het nieuws is nu pas via Duitse media bekend geraakt. Begin deze maand ontdekte de politie op de luchthaven van Leipzig een drone met springstof. Die moest mogelijk dienen om een aanslag te plegen tegen een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitse veiligheidsdiensten denken dat Rusland betrokken is bij die drone-incidenten. In dierenpark Plankendaal is een berberaap geboren. In het wild is dat een bedreigde diersoort. Alles samen zijn er in Plankendaal nu 11 berberapen. Bezoekers kunnen het nieuwe aapje al zien. De moeder draagt haar jong op de buik. Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen. Vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen en overmorgen blijft het warm. Wel met kans op regen of onweersbuien. Donderdag kan dat veel regen zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
1: Met Evert Veenma.

0: Er is nooit DNA-onderzoek gedaan op hun overblijfselen, maar voor zover wij weten waren de Andrews Sisters drie echte zussen van dezelfde ouders, wat wel bekend is. De stamboom van hun vader ging terug naar Griekenland, die van hun moeder naar Noorwegen. Ze groeide op in Minneapolis.
1: De zomer van 2026.
0: Maar we draaiden de Andrews Sisters vooral vanwege het lied dat zij zongen, Rum en Coca-Cola, want mijn gast vanmorgen, professor Maarten Larmusso, is verslaafd. Gelukkig niet aan rum, maar wel aan Cola Zero.
2: Ja, het is niet alleen aan genealogie en aan DNA, maar ook aan Cola Zero, ja.
0: Ik heb het met eigen ogen kunnen aanschouwen. Ah. Je hebt in je rugzak een gigantische fles.
2: Meer dan één eigenlijk, want het is toch 2 uur dat ik moet luisteren. Hè.
0: Ja, hoeveel liter drink jij per dag?
2: Toch wel te veel eigenlijk. Ik zou mij moeten laten sponsoren. Ja,
0: ja, 6.
2: Ja. Dat is nu niet vooruit zo'n ding, denk ik. Maar,
0: het is al gebeurd.
2: Ja, het is al gebeurd. Maar ja, ik drink geen koffie of zo, dus ik moet mij toch ergens aan

0: optrekken om... om er elke dag voor te gaan.
1: Hoe lang hou je dat al vol?
0: Dat is al heel lang. Dat is hier toch wel de verkeerde richting aan het gaan van het programma, vind ik.
1: En dat moet een soort wereldrecord zijn.
0: Ja, nee, dat denk ik niet, maar... Heb
1: je alles geprobeerd wat er gebeurt als je een dag geen cola drinkt?
0: Ja, dan gebeurt er niet veel. Qua werk. Dus we blijven doorgaan.
1: Ja. Misschien langzaam minder, hè?
0: Ja, ik ga toch iets eraan doen.
1: Volgend jaar 5 per dag.
0: Ah ja, zoiets. Ja, dus we zo goed voornemen.
1: Afbouwen. Oké, als ze later DNA-onderzoek op jou doen, dan moeten ze eerst een dikke
0: zeker een fles bijstaan.
1: Ja. Er erop doen. Ja. Ja. Je bent ook verslaafd aan Cirkel Brugge.
0: Oh, maar waar hebben jullie het allemaal gevonden? Ja, dat is waar, maar het is nu ook wel de familieploeg natuurlijk. De familievereniging.
1: Bij elke thuismatch te vinden?
0: Niet bij elke thuismatch, absoluut niet meer. Vroeger wel, maar het is wel ver van Leuven. Maar het is de mooiste vereniging. En dat vind ik ook zo fantastisch. Je doet een sjaal aan en je hoort er echt bij. Dat is echt familie.
1: Ja, Vera Lapere die stuurt in de app. Je hebt gezegd dat je verwant bent aan de Gekiers, want dat iedereen in West-Vlaanderen dat is. Zij is ook in haar stamboom gedoken en ze zegt het is een winterpassie. Herken je dat mensen dat in de winter graag doen?
0: Oh ja, absoluut. Ja, als het begint, we zien dat altijd in onze projecten ook. Van zodra dat het begint koud te worden, dat begint iedereen te gaan zoeken in de archieven online of ter plaatse. Het is echt iets om te doen in de winter. En als we dan kijken van waar mensen allemaal hun stambomen ingeven bij onze projecten, dan zie je daar ook altijd Benidorm heel sterk naar voren komen. Dus echt, dat is echt wel heel grappig om te zien. Het is een winterhobby. Ja.
1: Vera is dus haar vader was een Gekier en ze zegt, ik ben al een heel stuk terug, maar de grensoorlogen met Frankrijk in de 17e en 18e eeuw vormen een extra obstakel. Is dat een bekend fenomeen?
0: Ja, er zijn heel veel obstakels die je kan vinden. Hè. Ook in de Westhoek bijvoorbeeld, na Wereldoorlog 1 is er heel veel weggegaan. Ook in de buurt van Leuven zijn er heel wat bronnen verloren gegaan. Maar dat maakt het dan extra spannend om nog te zoeken en te vinden en daarvoor oplossingen te vinden.
1: Ja. Je hebt zelf, dat zei je al, natuurlijk ook die Larmusot onderzocht. Jij zit er al ook terug tot...
0: En in alle richtingen, tot 1600 in alle mogelijke... Dat heet een kwartierstaat, voilà. Nog eens een moeilijk woord, dat is eigenlijk al uw voorouders. Want je krijgt je DNA natuurlijk niet alleen in vaderlijke lijnen. Je krijgt ze overal. En dan kan je echt wel teruggaan tot 1600. Als je van adellijke familie of iets rijker komt af, dan kan je nog verder teruggaan zoeken in nog moeilijkere bronnen. Dus vandaar, je bent nooit klaar.
1: Ja, want ik ging vragen bij jou...
0: Nee, je bent nooit klaar. Er zijn altijd wel... nieuwe zaken die je moet opzoeken. Want het gaat alleen niet over namen en datum, maar ook wat hebben die mensen meegemaakt? Waar hebben die geleefd? In welke huizen? Hoe hebben zij geleefd? Dus je bent nooit klaar. Ik geef altijd de raad mee. Probeer na te denken welke vragen je wilt oplossen en richt je daarop. Want anders raak je gewoon volledig verloren.
1: Je bent niet alleen familie van de Gekiers in West-Vlaanderen, maar je bent ook... verwant met de artiest die we nu gaan horen, Arno.
0: Ja, maar dat is nu wel echt in het 85ste knoopgat.
1: Maar toch?
0: Maar toch gevonden, op papier, in de 17e graad of zo. Ik had ook andere West-Vlaamse artiesten kunnen nemen, zoals Wannes Capelle, die komt er ook in voor. In de parentele heet dat, dus de nazaten van al uw voorouders. Maar Arno ook, en dat vind ik wel grappig. Want
1: dus die staan allemaal ergens in jouw stamboom?
0: Die staan ergens in de stamboom, dat is juist het leuke natuurlijk. Als je ook een West-Vlaming tegenkomt en dan het eerste wat ik vraag is dan hoe heten uw grootouders, uw 4 grootouders en uw 8 overgrootouders, dan vind je wel altijd wel een link, zeker in het zuiden of bij mij. En mensen in de Kempen of in Limburg gaan dat ook wel voelen. Als je daar je stamboom doet, ben je ook wel met iedereen ergens wel verwant. En dus met Arno ook. Maar ja, je ziet, mensen die mij kennen zouden dan nooit linken. Het is natuurlijk dan... er is geen sociale band, er is geen biologisch... Biologisch gaan we dat ook niet kunnen verifiëren. Nee. Maar dat maakt het wel leuk om te zien van... eigenlijk komen we allemaal wel vroeg of laat samen in onze stamboom elkaar tegen.
1: Ja, dus met Willem Vermanderen ben je waarschijnlijk ook...
0: Ja, maar dat heb ik nog niet opgezocht. Nee. Die moeten we dan nog eens doen.
1: Projectje.
0: Ja, een projectje. Kei tof.
1: Dit is Arno.

0: Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra van Sint Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: En dan gaan we dit doen. Gaan we naar Peter van Damme. Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Evert, dag Maarten.
4: Goedemorgen.
0: Je hebt net ontbeten of geluncht, wat is het?
3: Dat is al een tijdje geleden hoor. Dat was een vraag van een van uw medewerkers om te kijken of de klank goed was.
0: Oké.
3: Ja, het is al een tijdje geleden.
0: Ja, en wat was het? Wat heb je gegeten?
3: Is dat zo belangrijk? 4 boterhammen, een banaan en een sinaasappel.
0: Voilà, we moesten de klank hier ook nog eventjes goed zitten. Alles is oké, Peter. Jij had een vraag voor de professor.
3: Ja, ik had voor mijn nieuwjaar een cadeau gekregen van mijn dochters. En dat was een onderzoek, een DNA-onderzoek van MyHeritage. Maar ik weet dat u kritisch bent daar tegenover. Ja, dus daaruit bleek dat ik voor 80% meen ik Noordwest-Frankisch was. 15% Scandinavisch, wat een beetje verwonderlijk lijkt. En 5% Welsh.
4: Oh, daar moet je helemaal niks van aantrekken. Dat zal wel helemaal niet waar zijn. die testen, wij hebben daar als wetenschappers heel vaak onze bedenkingen bij. Zeker bij dergelijke etniciteitstesten. En dat komt omdat de verschillen tussen populaties, als je het zo mag zeggen, niet zo groot is. En dan vergelijken ze u met hun vooraf bepaalde groepjes. En dan kom je wel dergelijke resultaten uit. Als je echt wilt weten waar je voorouders vandaan komen, dan moet je dat eigenlijk eerder op papier gaan zoeken. Dat zeg ik altijd, dat is heel raar als geneticus om dat te zeggen. Maar op papier ga je veel meer tot de essentie komen van waar komen die mensen, heel meer in detail nog. En dan kan je nog achteraf altijd bekijken met die testen of jouw voorouders wel degelijk jouw biologische voorouders zijn. Die testen zijn daar wel goed in verwantschappen meten. Maar DNA heeft geen plaatslok of locatie in zich. Dus die testen moet je zeker met een korrel zout nemen. Het is niet zo wat ik soms krijg van mensen die bellen van oei, ik ben 50% Brits, DNA wil dat dan zeggen dat mijn papa niet een Vlaming was zoals we dachten, maar een Brit. Zover mag je helemaal niet gaan. Dus dat met een korrel zout nemen. Maar de verwantschappen die je daarbij dergelijke testen krijgt, die zijn wel correct. Want dat is veel makkelijker. Als je 25% deelt, ik ken Evert bijvoorbeeld, dan moeten wij toch een halfbroer zijn of een onkel ben jij of mijn kleinkind. Dat is heel zuiver om te meten, zal ik maar zeggen. Maar zo'n etniciteitstesten mag je met een korrel zout nemen.
0: Teleurgesteld, Peter?
3: Ja. Of niet echt, maar kijk, er is een professor, ik denk met pensioen, van de Universiteit van Rijssel, die beweert dat er in onze streken, dus West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen, toch een invloed geweest is van Zeegermanen, Saksers, en dat er ook Vikings zich permanent zouden gevestigd hebben.
4: Oei, maar Viking-DNA hebben we nog niet in Vlaanderen gevonden. Viking-DNA is er helemaal nog niet gevonden. Ja. En dat is ook heel logisch. Ja. Ze hebben hier echt nooit nederzettingen gemaakt. Om echt DNA door te geven, moet je echt met je gezinnen naar hier komen. Dus DNA van Vikingen, ook van Spanjaarden, hebben we nog nooit gezien. Die zijn hier zeker gepasseerd, maar die hebben niet echt een zichtbare DNA-stempel op onze populatie gegeven. Dus dat mag je ook wel wegcijferen. We zijn nu nog maar pas bezig met echt heel veel skeletmateriaal uit die vroege middeleeuwen. We hebben kokzijde, Ieper, daar zijn we allemaal met skeletmateriaal bezig. Daaruit blijkt dat het vrij complex was in die tijden, dat we veel diverser zijn dan zelf vandaag de Vlamingen zijn. Dus dat is allemaal wetenschap die we nu aan het doen zijn. Dus daar komt zeker meer informatie uit. Maar Vikingen, dat verwacht ik ook echt niet meer.
0: Misschien moet je eerder richting Spanje zoeken, Peter, met die sinaasappel vanmorgen.
3: Misschien. Maar ik weet niet of ze van Spanje waren. Die sinaasappels, ik zou moeten kijken. Maar het is allemaal heel boeiend.
0: Welk nummer over verwantschap wil je horen? Want dat moest je wel eventjes voorstellen voordat je een vraag mocht stellen.
3: Welke verwantschap? Ik wou horen.
0: Welk nummer over verwantschap?
3: Kid Creole, Annie, I'm Not Your Daddy. Okay. Dat is iets wat ik ken van de jaren 80. Toro Twerkt, dat waren toen nog dubbel festivals. En ik meen dat Kid Creole daar heeft opgetreden in het begin de jaren 80. Met dat nummer onder andere.
0: Oké, en de vader zegt tegen Annie dat hij niet haar vader is.
3: Ja. Zoiets, dacht ik.
4: Straf.
0: Ja. Straf. Met of zonder DNA-onderzoek in het nummer, Peter?
3: Ik weet het niet. Dat bestond toen waarschijnlijk nog niet.
0: Verstandig. Ik denk wel dat dat al bestond in de jaren 80, was dat, denk ik. Hè?
4: Ja, dan begint het toch.
0: Toen begon het. Ja. Okay. Ik moet nog even vragen hoe de wijnoogst was, want jij bent wijnbouwer, hè, Peter?
3: Zeer goed, voorlopig toch. Dus de waarden zijn bijzonder goed. Mooie extractie. Wel zo, zoals andere wijnboeren hier zeggen, de opbrengst, de bessen zijn net iets kleiner, gezien de droogte. Maar het ziet er heel goed uit, moet ik zeggen.
0: Je mag nog even reclame maken. Hoe heet jouw wijn?
3: Klein Rijsselhoek.
0: Oké, Klein Rijsselhoek. We gaan luisteren naar Annie, I'm Not Your Daddy. Bedankt, hè. Dag.
3: Dag, hoor. Ja, dag. Dag u. Dag.

0: Annie, I'm Not Your Daddy van Kid Creole en de Coco Nuts. We gaan naar Wendy van Leeuw. Dag Wendy.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik moet eventjes over jouw naam hebben. Niet omdat je Wendy heet, maar alles wat ik hier zeg tegen Maarten Larmussot zorgt voor interessante gesprekken. Want ik zei, de volgende luisteraar heet Wendy en dat is een man. En hij zegt, ja, dat is een mannennaam daar. Maar sommige mensen laten dat veranderen omdat ze niet met Wendy van Want geassocieerd willen worden of niet met Wendy van Want aange... Maar, zegt hij dan, dat is nu geen prinses, maar de zoon van Wendy van Want is wel een prins natuurlijk. En Maarten, jij zei, dat had ik eigenlijk al heel lang kunnen bewijzen.
2: Bewijzen, ja, maar dat is allemaal niet zo echt ethisch. Maar in ons laboratorium hebben we het DNA van Albert I onderzocht.
0: Ja.
2: Bij zijn fatale klim in Marsledam. En uit dat DNA zou je dat eigenlijk heel perfect kunnen verifiëren. En Wendy, het is een verrassing dat ik hem hier hoor, want morgen ga ik hem vertellen of hij gelinkt is aan een ander reliquie.
0: Jij kent hem ook.
2: Ja, ja, absoluut. Ja. Wendy is denk ik iets te enthousiast voor morgen. Want we hebben hem gevraagd of dat hij zijn DNA zou willen afstaan omwille van een reliquie in Roermond, dat is in Nederlands-Limburg. En daar wordt de schedel bewaard van Dionysius de Kartuizer.
0: Ja?
2: Of Dionysius van Leeuwen.
0: En wie is dat?
2: Oh, dat was een mysticus uit de middeleeuwen. Ik noem die altijd de influencer van zijn tijd. Die was enorm bekend. Die had een enorm oeuvre geschreven, bij elkaar geschreven. Was ook een heel belangrijke diplomaat. En was in Roermond zo belangrijk dat ze zijn schedel hebben heropgegraven en daar een reliquie van gemaakt. Maar nu willen we weten, is het wel echt de schedel van die beroemde Kartuizer. En daarbij kwamen we dan bij Wendy.
0: Omdat Wendy, jij stamboom heel ver terug al weet, tot in de 13e eeuw?
1: Ja, dat moet. Allee, ik ben in een zoektocht al eens ergens een kruisvaarder tegengekomen. En ik wist wel van het bestaan van Dionysius af. Maar ja, je bent nooit zeker. En toen hebben we van Maarten de vraag gekregen om aan dat onderzoek mee te werken. Dus ik ben wel enthousiast, ja.
0: Spannende dag morgen.
2: Wie zou dat niet zijn als je kunt verwant zijn met zo'n bekende persoon? Ook al kende je hem niet meer, Evert.
0: Nee.
2: Eigenlijk is dat wel een grote Limburger.
0: Oei, ja, oké. Ja, okay, ja. Ja. Spannende dag voor jou, Wendy, morgen. Ga je slapen vannacht?
1: Ja. Absoluut. Ik ben echt heel benieuwd. Ja.
2: Ja, ik mag nog niks zeggen, maar ik kan wel zeggen, de Van Leeuwen, we gaan niet op basis van één iemand uitspraak doen. We doen dan bij verschillende mensen. En daar kan ik wel al zeggen, iedereen is verwant met elkaar in de familie.
0: Moet je dat DNA nog afnemen?
2: Of? Nee, dat is al gebeurd.
0: Dus je weet de uitslag.
2: Ik weet de uitslag, maar ik mag het niet zeggen, omdat er een documentaire wordt gemaakt. Ja. Dus aan mij ga je niks zien. Maar ik kan wel al zeggen dat de Van Leeuwen de verschillende takken die we onderzocht hebben wel verwant zijn. Dus we kunnen wel een uitspraak doen.
0: Oké. Okay. Wendy, welk nummer gaan we horen?
1: Bryan Adams. Everything I do it for you.
0: En dat heeft ook met de kruisvaarders te maken?
1: Het verhaal van Robin Hood. Dus het is de soundtrack van de film van Robin Hood, 1991. Ik herinner me niet meer zoveel van, maar ik weet... Ik herinner me de clip nog en het was nog de tijd van de videoclips. En ik ben wel fan van Bryan Adams, dus vandaar.
0: Ja, oké. Okay. En wat is het verhaal van die film ongeveer, in een paar woorden?
1: Ja, het verwantschap hier is eigenlijk Robin Hood die terugkomt van kruisvaart. En die dan verwantschap met zijn eeuwige liefde, eigenlijk zijn voorwaardelijke liefde voor zijn familie.
0: Ja, oké. Okay. We gaan luisteren. Ik vind het zelf, moet ik eerlijk zeggen, een vreselijk nummer. Maar het heeft inderdaad een goede aanleiding.
1: Ja, dat snap ik. Want Bryan Adams heeft wel heel veel heel goede dingen gedaan. Maar dit is dan ook niet een nummer wat hij alleen geschreven heeft. Hij heeft het eigenlijk samen met de componist van de soundtrack gedaan. En ja, het is toch een nummer wat toen wel heel bekend was.
0: Zeker. We gaan er toch door moeten, Wendy.
1: Voilà.
0: En spannende uitslag morgen. Ik ga het zo meteen al eventjes vragen.
2: Ja, ik had toch niks zeggen.
0: Tegen mij ook niet?
2: Nee. Okay. Geheimhouding is geheimhouding.
0: Morgen, dan hoor je het. Wendy, bedankt voor de suggestie. Dag.
1: Dank je wel. Dag.

0: Alles doen wij voor de genetische genealogie. We draaien zelfs Everything I do it for you van Bryan Adams. Dirk Tabruin, die wijst mij op mijn gat in mijn cultuur dat ik daarnet al blootgaf. Over Dionysius van Leeuwen, want hij stuurt zijn adres door. Hij woont in de Dionysius van Leeuwenstraat in Tongeren. Borgloon ligt die straat. Toen ik de zomer van 2026 van vandaag voorbereidde, heb ik ook even mijn eigen naam
1: Ja, ik heb het ook opgezocht. Maar
0: jij ook?
1: Ja,
0: ja. Venema, afkomstig uit de Friesland, Groningen of Drenthe, stond er afgeleid van Veen. De voorouders waren vaak actief in de landbouw. Waar komt jouw naam vandaan? Vraag ik aan de luisteraars, wat zegt dat over je? Stuur het de Maarten Larmisow samen met je favoriete nummer voor onze muziekochtend over verwantschap. Jij hebt mij ook opgezocht.
1: Ja, ik zei Veenboer.
0: Veenboer.
1: Ja, dat komt overeen, hè, ja, wat dat je zegt.
2: De zomer van 2026.
0: Zegt die naam vaak al veel over je stamboom?
1: Maar... Nee, eigenlijk niet. Want het is maar één van de voorouders. En als je zo ver teruggaat, toen onze namen werden gegeven in onze contrij, is dat echt al de 13e, 14e eeuw dat die erfelijk worden. Ja, dat is dan maar één van de tienduizenden voorouders van waar je afkomstig bent. Dus dat zegt niks. Maar het is wel heel belangrijk hoe vaak dat ik hoor aan mensen van hoe belangrijk dan ze dat vinden, dat als het uitsterft, zeker bij een unieke naam, dat ze zeggen, ja, het is aan het uitsterven. Dochteren, een woord.
0: Dat ken ik ook niet, dat woord.
1: Ja, die dan ter sprake komt. Ook al kan je nu soms, dat je nu familienaam kunt kiezen, ook als vrouw kunt kiezen, speelt dat toch echt wel een heel belangrijke rol. Ook het feit van wat we onderzoeken nu zijn voorhuwelijkse kinderen uit de 19e eeuw, die dan later de naam hebben gekregen van de echtgenoot van de moeder. Dat kwam heel veel voor. 1 op de 4 moeders in Vlaanderen in de 19e eeuw, hun eerste kind was voor het huwelijk. En die kreeg dan de eerste naam van de familienaam van de moeder en pas later dan van haar echtgenoot. En wij onderzoeken dan of dat dan die juridische vader ook de biologische vader was. En als dat niet zo is, ja, dan wringt er wel iets bij mensen. Omdat ze zeggen van, ja, ben ik dan geen echte Venema bijvoorbeeld?
0: Ja.
1: Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar je ziet wel, een familienaam, dat biedt ook mogelijkheid tot, als iemand hier zegt, ik ben ook Gikieren, dat geeft direct een band.
0: Ja.
1: Dus dat is veel belangrijker dan soms mensen vermoeden.
0: Je hebt je DNA doorgegeven aan 3 kinderen, Maarten.
1: Ja.
0: Heb je bij alle 3 een test laten uitvoeren om zeker te zijn dat er biologische verwantschap is?
1: Wel, ik mag niet van mijn vrouw. Dat heeft iets met vertrouwen of zo te maken. Ik weet het niet, maar ik doe eigenlijk niks anders in mijn labo, maar ja, ik mag het zelf niet van mijn eigen kind.
0: Maar je wilde wel?
1: Ja, zo op zwart op wit staan vind ik wel leuk. Ik twijfel wel niet. ik blijf dan natuurlijk die nerd die dat wel zou willen testen, maar het hoeft natuurlijk niet.
0: Ja, kinderen dragen allemaal namen die uit jouw rijk gestoffeerde stamboom komen. 4 voornamen per kind, hè?
1: Ja, maar je hebt echt wel je opzoekingswerk goed gedaan. Ja, dus altijd namen uit de stamboom. En ook de laatste is genoemd Constant, naar Constant Lieves. Ik draag immers 3,5% DNA gemeenschappelijk met een grootnonkel van mij, die bijna zalig zal verklaard worden.
0: Is dat?
1: Ja, Constant Lieves uit Moorsleden. Ik stam daarvan af en ik heb daar toch wel 3,5% DNA. Ja. Gemiddeld ga ik daar toch wel op.
0: Welke aankomen. Mirakels heeft hij verricht?
1: Wel, dat is nog het probleem. Dus het dossier is al een paar jaar in Rome, maar we missen nog een mirakel. Dus als iemand van de luisteraars iets weet, we hebben het echt nodig in de familie.
0: Ja.
1: Het is leuk om die verbondenheid met vroeger ook aan te gaan. Je bent een mozaïek van je voorouders en dat vind ik niet alleen DNA, maar ook in namen en in wat je doet. Dat vind ik juist zo mooi, omdat zo gaat het ook over de dood heen. Vind ik wel, je ziet heel veel mensen die echt ook aan stambomen beginnen, omdat ze heel hard een van hun ouders missen of allebei. En daar dan mee beginnen om toch over de dood heen verbonden te zijn.
0: Het kan je ook helpen bij tegenslagen in je eigen leven.
1: Absoluut. Ja, absoluut. We hadden een zeer zware zwangerschap bij onze oudste zoon. En dan kijk je op Facebook of Instagram en dan heeft iedereen een fantastisch leven. Maar dat is het echte leven niet. En in uw stamboom zie je dan dat iedereen wel moeilijkheden heeft gehad. Hè? Een partner verloren of een kind verloren. En dan blijven door zijn gegaan. Dat vind ik juist zo'n prachtige zaak. We zouden er nooit zijn als niet al onze voorouders er blijven voor gaan zijn. En als ik dan zie dat mijn grootmoeder heel vroeg gestorven is, ondanks dat ook haar vader heel vroeg gestorven is, ben ik er toch. Ja. En hebben zij toch, ondanks al die tegenslag, blijven doordoen.
0: Dat vind alles in perspectief.
1: Dat brengt alles in perspectief en is ook het mooie aan uw familie te bekijken en te bestuderen en dan weten van ja, ik heb eigenlijk genen, ik heb DNA van mensen die blijven vechten zijn en in moeilijke tijden geeft dat echt wel heel veel troost, maar ook heel veel moed en dat je weet van we doen door.
0: Je thema is verwantschap. Je wilde nu het nummer Rennen horen van Soon. En dat gaat over emotionele verwantschap.
1: Ja, dat gaat echt over emotionele verwantschap. Je kan ook je verwant voelen met vrienden. Heel veel jongeren zeggen tegen mij, wij hebben een chosen family. En dat is ook in dit nummer van iemand die zijn vriend verliest of moet achterlaten. En als ik kijk naar alle suggesties die mensen sturen voor vandaag, dan zit er heel veel verdriet ook in van we missen u of mensen die naar oorlog vertrekken of zo. We will meet again, zie ik staan bij de suggesties. Dat gaat allemaal over wanneer we elkaar terugzien, misschien in het hiernamaals. En dat hoeft helemaal ook geen biologisch verwanten te zijn of maar ook een goede vrienden. Dat maakt deze song ook zo heel mooi, vind ik.
0: Want je vindt het ook goed?
1: Ja, ik vind het eigenlijk wel goed. Beter dan Bryan Adams.

0: Blue Blood.
1: En Hold the Line, een cover van Toto. Nog Blue Blood, nog Toto zullen beseft hebben dat zij volgens professor Maarten Larmusso een nummer maakte over verwantschapslijnen. Ja. Daarom wilde jij dit horen.
2: Ja, ik ben enorm fan van Blue Blood.
1: Ja.
2: Ik hoop dat je het beter vond dan Brian Adams.
1: Ja. Ja.
2: Ah, okay.
1: En wat wil dit vertellen over verwantschapslijnen? Dat wij die te verticaal bekijken.
2: Ja, eigenlijk bekijken wij die vrij verticaal hier in het Westen. Ja, het is een afwijking van mij, maar ik ben altijd, als ik op een familiefeest ben, aan het kijken hoeveel procent DNA er aanwezig is, gemeenschappelijk met mij in de zaal. Dus met een grootouder heb je 25%, met een overgrootouder 12,5%, met een neef heb je maar ook 12,5%. En dan viel mij opeens op van, ja, eigenlijk een onkel of een tante, daar heb je 25% DNA gemeenschappelijk. En dat is evenveel als een grootouder. En toch vinden wij hier in het Westen grootouders veel belangrijker dan een onkel. Of
1: in je hoofd heb je ook veel meer erfelijk materiaal gemeenschappelijk.
2: Ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dat is echt onze westerse cultuur die echt verticaal kijkt. Eerder dan horizontaal, wat je meer ziet in andere culturen. In Afrika bijvoorbeeld gaan ze iedereen ook bro noemen bij dat. Daar heb je echt die horizontale lijnen veel sterker. Wij zien echt alles verticaal. En daaraan zie je dat, zelf voor mensen die tegen mij zeggen, voor mij is alleen maar verwantschap is enkel maar biologie, is het eigenlijk ook niet. Hè? Als je ziet dat een overgrootnonkel die je waarschijnlijk niet, of een grootnonkel die je waarschijnlijk niet kent, heeft eigenlijk evenveel DNA als een overgrootvader.
1: Ja, kijk. Ja. Zeg, heel veel vragen over namen en afkomst van namen in onze app. Onder andere Pascal Januarius uit Halle. Wat is de oorsprong van de naam Januarius, de familienaam?
2: Ja, er zijn heel veel boeken over geschreven. Franse Brabander is een Vlaamse specialist in familienamen. Ik heb die boeken niet bij, maar het zou mij wel niet verbazen, moest dat een vondelingennaam zijn van iemand die in januari is gevonden.
1: Ah, ja.
2: Daar waren ze altijd heel creatief mee. Kerkstoel bijvoorbeeld, of Van de Winkel, of Van den Hoek, of zo, als men daar de baby vond. Er zijn zelf voorbeelden van in het Leuvense, dan ze vondelingen, dat de ambtenaar van de burgerlijke stand een bepaalde zin had, een bepaald van een gedicht, en elke persoon, elke vondeling dan één woord nam van die zin, en dat er dus ook kinderen waren die ende of zo als familienaam hadden. Dus dat lijkt mij hier ook het geval, maar er zijn heel wat naslagwerken daarvoor.
1: Gerrit van het Dak stuurt ook.
2: Ja, eigenlijk fantastisch, hè?
1: Ja.
2: Maar ik zou zeker kijken, antroponymie, dat is de studie van familienamen en wat ze betekenen.
1: En Mark Warsen tenslotte, ik ga ze niet allemaal opnoemen hoor. Er zijn veel Warsons in Limburg, maar is dat een Vlaamse naam of toch een Engelse naam?
2: Goh. Dat is ook altijd de vraag. Daarvoor moeten we echt terug ook gaan naar de stamboom en het opzoeken. Heel vaak komen mensen mij af van, ik ben toch Spaans, want ik heet Cruz, K-R-O-E-S. Ik ben toch misschien familie met Penelope Cruz. En dan denken ze dat ze echt van de Spanjaarden nog komen. Maar die familienaam is al van in de middeleeuwen hier. En is een middeleeuws woord voor een kannetje of een potje. Dus heel vaak wordt daar heel wat theorieën rondgemaakt. En is de werkelijkheid minder romantisch.
1: Ja, we hebben familie van jou aan de lijn.
3: Radio 1.
1: Waarschijnlijk toch, want hij heet Claude Gekiere.
2: Ah, Claude. Claude. Ja. Uiteraard, maar heel verre familie.
1: Claude, hoor je ons?
4: Hallo, dag man. Dag Evert. Dag Maarten.
2: Dag Claude.
4: Hoe is het, ja?
2: Ja. Claude is een van de...
4: Van familie gesproken. Nous sommes tous des cousins, zeggen ze in het Frans.
2: Ja, absoluut. Maar Claude is een fantastische genealoog. We hebben eigenlijk in Vlaanderen heel veel goede genealogen die alles weten over één bepaalde familienaam. En Claude is dat voor de Gekiers.
1: Ah ja, voor de... Jij hebt zelfs een tijdschrift, Claude, over Gekiers.
4: Ja, ik heb al 34 jaar een tijdschrift dat 3 maandelijks verschijnt.
1: Oké.
4: En dat wordt verspreid over een 400-tal exemplaren, wel degelijk online. En dat tijdschrift bereikt zelfs Australië, de Canada, Amerika en Argentinië. Waar dus ook naamgenoten daar verblijven en die dan ook sterk geïnteresseerd zijn in hun roots.
1: En jij hebt ook onderzocht hoe die daar
4: dus
1: kwamen?
4: Jazeker, we hebben daar zo, met Amerika hebben we de Red Star Line. Ja?
1: Ja.
4: Met Argentinië hebben we de fameuze immigratie gehad in 1880, 1890. En vandaar dus, die mensen zoeken hun roots en komen bij onverwachts bij mij terecht.
1: Ja.
4: Waar ik hun natuurlijk wel help. En dan zeg ik ook, kijk, ik heb hier een familietijdschrift Het is een voordeel daarvan te krijgen, want je krijgt ook informatie van die mensen. Als er een geboorte, een overlijden of een huwelijk is, goed, dan krijg ik dat ook bij mij thuis. En dat verschijnt dan opnieuw in het tijdschrift.
1: Ik wilde vragen, wat kan je 34 jaar lang over de familienaam Gekieren blijven schrijven in een tijdschrift?
2: Altijd, ja, je vindt wel, altijd nieuwe dingen. Ja.
4: Het zijn altijd nieuwe zaken. Er is uiteindelijk de oudste vermeldingen van de naam, bijvoorbeeld. De betekenis van de naam. De schrijfwijze van de naam. Er zijn altijd mogelijkheden van geboorte, huwelijk en overlijden, die dus familienieuws noemt.
1: Ja.
4: Dat zijn dus allemaal zaken dus die dus worden opgesomd. Bijvoorbeeld ook spreken we over de straatnamen met een Hesquière.
1: Ja.
4: En vooral in het noorden van Frankrijk.
1: Rode, wanneer verschijnt de volgende aflevering?
4: De volgende aflevering zal nu pas verschijnen in december. Het is dus het laatste is verschenen vorige week. En het volgende is dus binnen 3 maanden op 1 december.
1: Wat moeten mensen doen die zich willen abonneren?
4: En ze mogen gewoon een mail schrijven naar mij. Claude@gekieren.com.
1: Dat is zeer simpel,
4: eenvoudig.
1: Ja, heel simpel.
4: Voornaam, familienaam en kom.
1: En Gekieren.

0: H-E-K-I-E-R-E.
1: Nee. Gekieren op zijn zuiver Vlaams.
2: Toch tof dat er zoveel heel veel familie tijdschriften zijn in Vlaanderen.
3: Claude, de tijd dringt. Ja. Welk familienummer gaan we horen voor jou?
1: Ja, wat is de?
3: De tijd dringt, zei ik. Welk familienummer wil jij horen?
1: Het familienummer. Ah, dat, het zang dat gezongen wordt. Ah, ja. Mijn voorkeur gaat naar Sister Sledge, We Are Family.
3: Goed, dat hebben we klaarstaan. Succes met dat de tijdschrift, Claude.
1: Ja, goed, in orde.
3: Leven de gekkeres.

0: Goeie samenvatting van deze uitzending van Sister Sledge. We are family. Patricia, bedankt Claude, die we net aan de lijn hadden. Want zij is een van de 400 abonnees van dat familietijdschrift gekregen. En dankzij Claude kreeg zij haar familiestamboom terug tot 1550. De tijd dringt, zei ik ook al tegen Claude. Maar Maarten, jij wilde nog even een kleine oproep doen voor een onderzoek waar je mee bent voor patrijskinderen.
1: Ja, iedereen die verre verwanten heeft in directe mannelijke lijn, daar zoeken wij nog altijd kandidaten voor ons DNA-onderzoek. Dus mensen die allebei Venema heten en die ergens een voorouder hebben die verder gaat dan de laatste pakweg 2 generaties, maar echt al een verre... Eigenlijk willen we verre achterneven testen. En die mogen altijd mailen naar depatrijzen@kuleuven.be.
0: Oké, wat zijn patrijskinderen?
1: Wel, patrijskinderen, dat is dan specifiek naar dat we op zoek zijn ook naar koppels, die genealogische verwanten, waarbij dat er ergens een voorvader is die voor huwelijks is geboren en die dan later een andere naam heeft gekregen.
0: Ah, ja.
1: En dan dat zijn eigenlijk wat we vroeger voorkinderen heten, maar we willen dat een positieve... naam aan geven.
0: Oké, jouw laatste nummer, dat is iets dat je aan je studenten laat horen.
1: Ja, aan de studenten geneeskunde, om te tonen van... eigenlijk, ja, we zijn ook verwant met andere diersoorten en wij zijn onze genen delen we ook. En vandaar, als we willen weten hoe we eruit zien, dan moet je naar genetica en evolutie gaan kijken. En dat nummer geeft perfect weer waarover het gaat.
0: Ivo Divo.
1: Ja.

0: Wat jij vanmorgen ook gedaan hebt, Maarten.
1: Ja, het was een enorm plezier om hier te zijn.
0: Wederzijds, dank in naam van heel veel luisteraars die ingestuurd hebben. Ik denk dat je zelf ook een YouTube-kanaal moet
1: opstarten.
0: Oké. Zou je dat niet doen?
1: Ik weet het niet. Zo goed als deze a cappella science kan ik het toch niet doen.
0: Oké, veel creativiteit gewenst in jouw vakgebied. Morgen, hier in de zomer van 2026, Bert de Bakker, ex-wielrenner en nu wieleranalist voor Sportza. Een van de keuzes die hij maakte na zijn sportcarrière is dat... En dat wordt zijn thema. Nummers over keuzes maken. Vaak niet eenvoudig. Zometeen weet ik veel met Koop Ilse natuurlijk na 12 uur. En Maarten, jij mag weer naar huis.
1: Oh, ja, terug naar het labo. Terug naar het labo.
0: Lekker.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim. Het zijn voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
4: Ja, of is het ons nieuwe badkamer?
3: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
5: Oh. Happy bathroom to you.
6: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
7: Wat eten we vandaag?
8: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
7: Onmisbaar in de keuken.
8: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
7: Gratis en voor niks.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Zullen we wat botox doen of wat fillers? Een borstvergroting of een borstverkleining? U heeft de keuze. Straks in Weet ik Veel gaat het over plastische chirurgie. Wordt leuk.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Onij wordt opnieuw gezocht op de plek waar gisteren een kinderlichaam is gevonden. En over 3 weken beginnen de werken voor het omstreden Ventilus-project in West-Vlaanderen. In Onij, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam van een kind gevonden is, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket is het lichaam vermoedelijk dat van de jongen van 5 die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt nu gezocht. Filip Heijmans, jij bent ter plaatse in Onij. Hoe verloopt die zoektocht?
13: Ja, ik sta aan het voetbalplein waar 2 maanden geleden de auto van de vader is gevonden. Het laatste spoor naar de 2. En nu staan hier allerlei politievoertuigen en politiemensen te paard die net terugkomen van hun zoekactie wat verderop. Op weg naar hier hebben we ook al politiemensen gezien die de berm naast de snelweg meter voor meter aan het doorzoeken waren. Ook een helikopter wordt hier ingezet. Alles samen zijn hier tientallen politiemensen op zoek naar sporen of naar het lichaam van Brian Brigou. Nadat hier gisteren wellicht het lichaam is gevonden van zijn 5-jarige zoon Timeo. Vanavond vindt de autopsie plaats op dat lichaam om definitieve zekerheid te brengen over de identiteit van de jongen en mogelijk ook over de doodsoorzaak.
12: Dankjewel, Filip. Over 3 weken start Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet, met de werken voor het Ventilus-project. Dat heeft Elia vandaag bekendgemaakt. Ventilus is een nieuwe hoogspanningslijn die de stroom van de windparken op zee aan land moet brengen. En het is een bijzonder groot project, Nina Verhagen.
14: Ja, de lijn loopt dwars door West-Vlaanderen, door zowat 18 gemeenten. Het moet trouwens ook het West-Vlaamse stroomnet versterken. Op 14 september wordt gestart in een 10-tal gemeenten met vooral voorbereidende werken, zegt Lotte van der Stokt van Elia.
15: Eerst wordt de werf ingericht, er worden toegangswegen aangelegd, de ondergrond wordt beschermd zodat we met onze machines over kunnen en nadien zullen we de terreinen ook bouwrijp maken.
14: Ik herinner mij veel lokaal protest tegen die werken. Is dat dan voorbij?
16: Nee, absoluut niet. Er zijn nog procedures hangende bij twee instanties trouwens. Maar daarover zegt Elia dit.
15: Die procedures werken ook niet opschortend. Dat wil zeggen dat we een vergunning hebben voor de werken die uitgevoerd zullen worden. Juridische procedures die vragen natuurlijk tijd. Daar willen we natuurlijk niet op wachten, gezien ook het maatschappelijk belang.
16: De planning is

0: om de hoogspanningslijn in gebruik te nemen in 2030 of 31.
1: Bedankt voor de uitleg, Nina. Ook Vlaams Belang vraagt nu dat de Commissie Binnenlandse Zaken vroeger bijeenkomt over de vele schietpartijen in Brussel de afgelopen dagen. De PS had dat ook al gevraagd. Volgens Vlaams Belang nemen de federale en de Brusselse regering te weinig maatregelen om de criminele netwerken te bestrijden. De voorbije dagen waren er schietpartijen in Sint-Gilis, Anderlecht en Molenbeek. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zei vanmorgen dat die incidenten een reactie zijn op de strijd die de overheid voert tegen drugs en dat die strijd voortgezet moet worden. Na supermarktketen Aldi roept ook Colruyt nu courgettes terug omdat er te veel heptachloor in zit. Heptachloor is een bestrijdingsmiddel tegen insecten. Het gaat om courgettes die verkocht zijn tussen 10 en 24 augustus, gisteren dus. Wie in die periode toch nog courgettes gekocht heeft bij Aldi of Colruyt, wordt gevraagd om ze niet meer op te eten en terug te brengen naar de winkel. Daar krijg je dan je geld terug. Dieseltanken wordt morgen goedkoper. Er gaat meer dan 7 cent per liter af. De maximumprijs is dan €2,24. En ook voor stookoliebestellingen van meer dan 2000 liter daalt de prijs met bijna 5 cent per liter. China lijkt niet van plan om de handel met Iran stop te zetten, ondanks de dreigementen van de VS. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent kondigde gisteren aan dat landen die blijven zaken doen met Iran zelf ook economische sancties mogen verwachten. Een van die landen is China. Els Ayels, hoe reageren ze daar?
2: Vooral verontwaardigd. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat een economische oorlog conflicten alleen maar aanwakkert en de wereldeconomie destabiliseert. Wat Amerika doet, schaadt volgens China de rechten en belangen van andere landen en wij zullen alles doen om onze belangen te verdedigen, zeggen ze. Onze handel met Iran is gebaseerd op internationale rechtsregels en dus daar kan Amerika niet intussen komen.
1: Hoe belangrijk is China voor Iran?
2: Heel belangrijk, voor de oorlog ging bijvoorbeeld meer dan 80% van de Iraanse olie naar China. De vraag is ook wel hoe hard de Amerikanen het eigenlijk willen spelen, want zelfs binnen het kamp Trump zitten ze niet meteen te wachten op een nieuwe handelsoorlog met China en zouden ze wellicht liever een diplomatieke oplossing vinden.
1: Dankjewel, Els. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie nog een drone met explosief materiaal gevonden in de buurt van de luchthaven. De politie vond de drone 10 dagen geleden al in een veld niet ver van de luchthaven, maar het nieuws is nu pas via Duitse media bekend geraakt. Begin deze maand ontdekte de politie op de luchthaven van Leipzig een drone met springstof. Die moest mogelijk dienen om een aanslag te plegen tegen een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitse veiligheidsdiensten denken dat Rusland betrokken is bij die drone-incidenten. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten, meer zon in het noordwesten, temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen, in de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. Dit nieuws begon in Onet in de provincie Namen. Op de plek waar gisteren vermoedelijk het lichaam van een 5-jarige jongen gevonden is, wordt nu verder gezocht naar zijn vermiste vader. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Weet ik veel. Met Kobe Ilse.
4: Bijzonder goedemiddag en ook met dokter Jan Vermeijlen. Dag dokter Jan Vermeijlen.
5: Dag Kobe.
4: Oh, uw micro staat niet aan. Wil je nog eens iets zeggen?
5: Dag Kobe.
4: Dat klinkt niet goed. Ik ga een plaats starten en iemand vragen om te komen helpen, want ik kan dat niet oplossen, Jan. Maar je bent er. En het gaat over plastische chirurgie, zo dadelijk in Weet ik veel. Na de muziek, en dat heet... Ah, toepasselijk. Dr. Botox, fijn dat u luistert. Ik ben...

geachte patiënt. Gaat u rustig liggen, ik sta voor u klaar.

0: perfecte liedje om deze Weet ik Veel te starten over plastische chirurgie, dokter Botox. En nu ga je hem wel horen, dokter Jan Vermeijlen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Mag ik gewoon Jan zeggen?
1: Absoluut.
0: Voilà, voilà. Ja. Jij bent auteur van boeken, hè? Jij bent auteur van het boek Fillers zijn Killers, een paar jaar geleden. En ook vrij recent, Schoonheid ontmaskert, een eerlijke gids over moderne facelifts, fillers en natuurlijke anti-aging. Of anti-aging. Ja. Jij bent plastisch chirurg?
1: Ja.
0: Hoe lang al?
1: Ik ben al 36 jaar plastisch chirurg.
0: 36 jaar. Ja. Hoe definieer jij jouw vak? Wat is plastische chirurgie eigenlijk?
1: Wel, plastische chirurgie, dat moet geen onderscheid maken tussen de esthetische component en de reconstructieve component. Dus momenteel is dat vooral bekend, het plastische onder de esthetische, maar de reconstructieve is minstens even belangrijk.
0: En
1: de reconstructieve, bedoel ik bijvoorbeeld mensen met huidtumoren of mensen met onderbeenstrauma's met belangrijke weefseldefecten. Het herstel daarmee wordt meestal verricht door plastisch chirurgen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een complexe onderbeenfractuur waar dat er spierverlies is en zo verder. Wel, zo'n fractuur of zo'n breuk kan niet genezen als daar geen cover is van een spier bijvoorbeeld. En dan zijn het plastisch chirurgen die technieken gebruiken. Bijvoorbeeld een spier van de rug die wordt genomen en die wordt getransplanteerd naar het onderbeen om zo de breukhaard te bedekken, absoluut, zodat die kan genezen.
0: Een spier van de rug?
1: Ja. Ja, ja.
0: Wauw.
1: Ja, dat is al een techniek. Dat zijn technieken die wij een 30, 40 jaar geleden zijn die ontwikkeld. Want ik heb echt het begin mogen meemaken van dat soort chirurgie. En dat soort chirurgie was alleen maar mogelijk door de opkomst van de microchirurgie. Dat is microscopisch, dat die bloedvaten aan elkaar gezet worden. Maar dat bepaalt wel op die moment bijvoorbeeld of dat het been moet geamputeerd worden of dat die patiënt zijn been kan behouden.
0: Wauw.
1: Anderzijds bijvoorbeeld ook mensen met amputaties. Ik heb ooit meegemaakt op een kerstavond dat ik een dringende oproep kreeg van iemand die in een verkeersaccident had gezeten en de arm was af. Dus de replantatie van zo'n arm gebeurt ook door plastisch en reconstructief chirurgen.
0: Je hebt die arm er terug aangezet?
1: Die is er terug aangezet. Dat heeft een 12-tal uren geduurd om dat er aan te zetten. En die man is mij nog altijd extreem dankbaar. In het begin gaat dat natuurlijk niet goed. Dat duurt een tweetal jaren, hoe leert hij terug gevoeligheid in de vingers krijgen en zo verder. Maar die man die was toen 27 jaar en heeft nadien een bouwbedrijf gestart.
0: Dat
1: en staat nog in de bouw.
0: Allee, Jan. Ja. Dus die arm was er af?
1: Was af.
0: Maar dat was toch een vrij propere...
1: Deze man was dat een vuile wonde. Want die was eigenlijk met zijn auto in een gracht terechtgekomen. En met zijn arm gekneld geraakt en eigenlijk tijdens het accident afgerukt.
0: Jezus.
1: Dus bij die man is de arm gereplanteerd en is er ook nog een spier van de rug gebruikt om de wonde nog extra te bedekken.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was niet zo voor de hand liggend.
0: Welke spier in de rug gebruikt?
1: De latissimus dorsi spier. Dat is eigenlijk een werkpaard voor de plastisch chirurgen. Een spier die men eigenlijk op overschot heeft. Het is een zeer grote, dikke spier. 50 centimeter op 35.
0: Ja? En je hebt die op overschot?
1: Eigenlijk, als je nu geen toptennisser bent, dan kun je die eigenlijk missen.
0: Allee.
1: Maar als je een toptennisser bent, ja, dan wordt die best niet gebruikt daarvoor.
0: Okay.
1: Natuurlijk, de indicaties zijn niet zo frequent om zoiets te doen. Maar die spier wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om borstreconstructies uit te voeren. Vroeger vooral. Nu is men daar een beetje terug van afgestapt, omdat men nu de buik gaat gebruiken om een borstreconstructie te doen. Maar in eerste instantie waren dat die rugspieren die gebruikt werden.
0: Als ik dat zo hoor, een arm terug aan een lichaam naaien, letterlijk en figuurlijk, ja, bij wijze van spreken, dan heb je eerst geneeskunde doorlopen. Dan is,
1: ja,
0: je bent chirurg, dus je hebt eerst algemene geneeskunde gedaan, neem ik aan, en dan gespecialiseerd in die plastische chirurgie.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus de opleiding is de algemene geneeskunde. En in mijn tijd was dat 7 jaar algemene geneeskunde. En dan gaat geen opleiding algemene chirurgie. En dan ongeveer na 3 of 4 jaar kun je solliciteren om een speciale opleiding in de plastische heelkunde te volgen.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb die gevolgd hoofdzakelijk in Brugge, in het Sint-Jan ziekenhuis, en een aantal jaren in Engeland in een zeer groot plastisch chirurgisch centrum.
0: Was er toen al, want we spreken nu over 30 jaar geleden, was dat toen ook al de borstimplantaten?
1: Ja, borstimplantaten zijn eigenlijk van in de jaren 60 al oorspronkelijk gekend.
0: Okay.
1: En daarvoor werden borsten geïnjecteerd, hè, met de meest bizarre producten. Hè, met cement, met spons. Met
0: cement?
1: Met cement zijn er beschreven. Ja. Maar ook sponsen. Hè. Dus de echte spons uit de zee, die gebruikt gebruikt werd om te implanteren. Oh, met alle gevolgen van die natuurlijk. Hè.
0: Maar wacht, hoe doe je dat praktisch? Cement in een
1: ja,
0: borst?
1: Ik heb het nooit gezien, maar ik heb het wel. Ik weet dat het gedaan werd. Ja, ja.
0: Dus die drang naar die grotere borsten is er eigenlijk altijd geweest? Of toch vaak? Of toch recent?
1: Weet je, dat is niet zo echt een drang. De meeste mensen, mijn ervaring is dat de meeste mensen willen gemiddeld zijn. Nu, iemand die een A-cup heeft, die zal eigenlijk graag een B tot C-cup hebben. Maar iemand met een F-cup, die zal ook graag die C-cup hebben. Het algemene idee is dat mensen eigenlijk gemiddeld willen zijn. Mm-hmm. Natuurlijk, die halen de media niet. Het zijn de extremen die de media halen.
0: De Lolo Ferraris van deze wereld.
1: Ja, die halen de media.
0: Maar nog even, als ik mag, hè, en dat is misschien een ruime vraag, maar ik stel ze graag. Je hebt die opleiding gevolgd, chirurgie. Ja. Je hebt armen aan mensen gezet, je hebt mensen geholpen.
1: Ja.
0: En dan uiteindelijk beland je bij de borstvergrotingen en de faceliften en de botoxen. Is de dokter in uzelf dan niet een beetje teleurgesteld? Begrijp je mijn vraag?
1: Ja, ik begrijp uw vraag volkomen. En ik heb mezelf eigenlijk de eerste ongeveer 25 à 30 jaar met beide richtingen bezig gehouden.
0: Okay, ja.
1: Dus ik ben altijd die reconstructieve chirurgie blijven uitvoeren. Ook in de buurt, in ziekenhuis in de buurt. Want ik werkte toen zelf in het ziekenhuis van Turnhout. Maar de Universitair Ziekenhuis van Antwerpen bijvoorbeeld. Als men daar complexe onderbeensfracturen bijvoorbeeld had. Dan kwam ik die daar in het weekend opereren.
0: Okay.
1: Want het weekend was de operatiezaal vrij. Ging ik dat dan doen. Ook deuren en zo verder. Dus ik heb mij altijd bewust blijven bezighouden met de reconstructieve chirurgie. Omdat ik vond dat eigenlijk... Ik was al verschuldigd, vind ik, aan de maatschappij. Dat is chirurgie waar dat je voor opgeleid zijn. Niet iedereen wil het doen. Niet alle plastische chirurgen gaan dat blijven doen. Maar ik vond dat belangrijk om dat te blijven doen. Ik deed het ook zeer graag.
0: Ik kan me niet voorstellen dat enorm waardevol is als je die persoon kan helpen.
1: Ja.
0: Die arm er terug aan.
1: Ja, dat is zeer, zeer waardevol. Nu, de esthetische chirurgie daarentegen is ook waardevol. Hè. Dus je mocht dat niet onderschatten. Het geluksgevoel dat mensen ondervinden na esthetische chirurgie. Dat is soms nog meer dan na de reconstructieve chirurgie. Want ik begrijp die mensen volkomen, hoor. Dus iemand bij wie dat je bijvoorbeeld een arm herstelt of wat dan ook. Wel, die gaan nooit nog zo goed zijn als voordien.
0: Mm-hmm.
1: Die gaat dus een deel van zijn functie en van zijn gevoeligheid terugwinnen. Maar dat gaat nooit 100% zijn. Nooit. Dus die vindt dat steeds als een gemis. Die zijn zeer tevreden, maar ergens is er nog een gemis. Als je bij iemand esthetische chirurgie verricht, die gaat je eigenlijk verbeteren. Dat is de bedoeling toch, dat je die verbetert. Dus die worden eigenlijk een beetje boven hun oorspronkelijke niveau getild. En zijn daar zeer gelukkig mee. Dus beide zijn zeer gelukkige patiënten eigenlijk.
0: Mm-hmm, ken je. Ja. Ja.
1: En het feit dat de reconstructieve chirurgie door niet iedereen wordt verricht, is omdat het technisch erg moeilijk is. En ook toendertijd was de vergoeding voor dergelijke soort operaties. Eigenlijk maak je daar als chirurg verlies aan.
0: Je kan gewoon meer verdienen met de borst.
1: Of veel meer, ja. Maar bij mij heeft dat nooit overgegaan. Ik deed dat graag. Ik vond dat een uitdaging. Dat geeft een heel voldaan gevoel achteraf.
0: Mm-hmm.
1: Dus, ja.
0: Je kent ook Gerard Joling toevallig misschien, een Nederlandse zanger. Ja, een man die hopelijk uitkomt voor plastische chirurgie. Hij zegt dit in een talkshow.
2: Ja.
3: Wat zou je dan bijvoorbeeld willen of
2: mijn
3: kunnen
2: nek,
3: doen?
2: Dat zou ik dan bijvoorbeeld willen doen. En ik heb het laatst nog wel eens gehad over mijn neus. Die zou ik ook ooit wel eens kleiner willen hebben. Ja, ik ben natuurlijk wel een beetje dan een laatbloeier, maar dat ben ik sowieso. Maar aan de andere kant, ja, dan praat je dan met zo'n arts en die zegt dan doe maar niet.
3: Nee.
2: Er was een prikje botox hier en dat vind ik dan ook allemaal prima. En ik heb natuurlijk al 5 haartransplantaties gehad. Dus mensen denken ook heel vaak dat ik natuurlijk helemaal... Maar ja, voordat je een facelift neemt, moet je wel even over nadenken.
3: Oeh,
2: dat is
3: zo,
2: een
3: zeker.
2: Operatie.
3: Ja, dat is serieus.
2: En aan de andere kant, ik ben daar totaal niet op tegen. Want als je jezelf lekkerder daardoor voelt, moet je dat ook vooral gewoon lekker doen.
0: Ga je akkoord?
1: Ja, ik ga akkoord.
0: Met dat laatste.
1: Ja, ik ga akkoord. Je moet zo'n ingreep natuurlijk enkel voor jezelf uitvoeren. En ik zie dagelijks, of ik zie patiënten dagelijks, die mij zeggen van kijk, als ik nu in de spiegel kijk 's morgens, ik zou eigenlijk mijn spiegel willen afdekken. Met een handdoek, omdat ik mezelf niet meer kan zien, ik zie er zo slecht uit. Als je die mensen dan geholpen hebt met een facelift of met een andere ingreep, gaan die achteraf tegen u zeggen, het is een plezier om mezelf terug te zien. Ik ben zo gelukkig daarmee. Elke keer als ik 's morgens in de spiegel kijk, ben ik gelukkig.
0: 100% van de gevallen?
1: Nee, niet 100%. Maar ik durf toch wel zeggen 95%.
0: Meen je dat?
1: Ja.
0: En zitten die de week nadien niet? Want dan, zie je dan de volgende default ook niet?
1: Nee, het is ook niet verslavend. Hè. Wat er soms gezegd wordt, dat het verslavend is. Nee, dat is zeker niet bij de generatie bijvoorbeeld boven de 40. Zeker niet. Bij de jongere generatie, want je moet een belangrijk onderscheid maken tussen jongeren, en met jongeren bedoel ik tot de 30. En dan heb je de iets oudere van boven de 40. Daartussen heb je een grijze zone. Maar de jongeren, die gaan eigenlijk zoiets laten uitvoeren, zodat het zichtbaar wordt. Het moet opgemerkt worden door anderen.
0: De fillers
1: botox, het moet zichtbaar zijn. Terwijl dat de iets oudere generatie eigenlijk liever heeft dat niemand het ziet. Die willen gewoon de opmerking krijgen van, je ziet er goed uit. Je ziet er goed uit voor je leeftijd. Mm-hmm. Zonder dat er een stigma is van ingreep of behandeling of wat dan ook. Dus er is een belangrijk verschil. Bij de jongeren is het eerder een statussymbool.
0: Verklaar dat eens.
1: Ik denk, kijk, vroeger hadden wij allemaal, we waren fier op, vroeger, ja, dat klinkt als de grumpy old man, hè? wat misschien wel zo is op dit moment, maar we waren fier als we nieuwe schoenen kregen, bijvoorbeeld. Hè, dat was een belevenis, of een nieuwe jas, dat was een belevenis. Maar nu heeft iedereen echt wel welstand, of veel mensen, niet iedereen, maar veel mensen hebben echt welstand. Dus men moet naar iets anders zoeken om toch iets op te vallen. Mm-hmm. En mensen zoeken eigenlijk naar een soort individualiteit en naar een soort erkenning. Nu, die individualiteit, daar stel ik mij vragen bij. Want gebruikt men te veel van die botox en van die fillers, dan verliest je de individualiteit.
0: Ja, want mag ik zeggen dat heel veel vrouwen en mannen, ik mag niet veralgemenen, op elkaar beginnen trekken.
1: Ja,
0: omdat
1: klopt.
0: Kim Kardashian die fillers heeft. Ja. En fillers, voor alle duidelijkheid, verbeter me als ik verkeerd ben, maar dat zijn van die stoffen die je in je lippen vooral doet, om vollere lippen te krijgen.
1: Ja.
0: Ja, op een bepaald moment, sommige foto's op Instagram, al die vrouwen zien er een beetje hetzelfde uit.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt, hè. De fillers worden ingespoten ter hoogte van de lippen, ter hoogte van de kaaklijn, ter hoogte van de jukbeenderen. Om zogezegd de perfecte vorm te creëren.
0: Ja.
1: Maar de perfecte vorm is ten eerste al vervelend. Echte perfectie is vervelend.
0: Wat is echte perfectie?
1: Perfect symmetrisch.
0: Symmetrisch?
1: Ja, symmetrisch. Men streeft daar tegenwoordig naar. Want kijk, vroeger gebruikte, grumpy old man is dat weer, gebruikte een spiegel om naar jezelf te kijken. Maar nu gebruik je een smartphone om te kijken hoe dat je er eigenlijk wilt uitzien. Dus dat is een heel groot verschil.
0: Mm-hmm.
1: Dus die filters die op smartphones staan, die geven u een beeld van het perfect symmetrische aangezicht. Dus mensen gaan dat willen. Maar echte perfectie is vervelend. De grootste kunstenaars, bijvoorbeeld als je kijkt naar de Mona Lisa, die is niet perfect symmetrisch. En als je foto's shopt en je maakt die perfect symmetrisch, ik doe dat geregeld als ik ga presentaties geven en zo verder, dan laat ik een foto zien van George Clooney.
0: Mm-hmm.
1: De ene perfect symmetrisch gemaakt en de andere natuurlijk zoals ze is. Vraagt je dan aan het publiek, wie vind je de knapste? Dat is 99% de asymmetrische.
0: Maar waarom streven we dan toch naar die symmetrie? Van waar komt dat dan?
1: Ik denk dat dat vooral te maken heeft op dit moment met sociale media. Die u dat voorschotelen door het gebruik van die filters die er tegenwoordig zijn.
0: En even uitleggen voor de mensen die niet zo thuis zijn in die sociale media. Filters wil zeggen, als je een foto van jezelf neemt, gaat het algoritme automatisch aanpassingen aan je gezicht doen.
1: Ja.
0: Je huid wat gladder maken, wat matter maken, de poriën wegwerken, de lippen misschien wat verstevigen, de neus wat verkleinen, de jukbeenderen bij mannen, de kaaklijn bij mannen.
1: Ja.
0: Dat wordt automatisch gedaan.
1: Ja, ja. Dat klopt.
0: En dat willen dus mensen ook in het echte leven ervaren.
1: Ja, wel. Als je dat gebruikt in de sociale media, de foto's die je nadien gaat te zien krijgen, gaan ook via die algoritmes, zullen perfecte symmetrische gezichten zijn van anderen. Dus je gaat die perfecte symmetrie beschouwen als normaal.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is niet normaal. Dus je krijgt eigenlijk een vertekend beeld. En ik denk dat dat de oorzaak is waarom dat mensen dat nu per se willen. Persoonlijk vind ik dat, en de meeste mensen vinden dat uiteindelijk niet mooi, maar je krijgt het continu voorgeschoteld.
0: Moet dat verboden worden, zo'n filter?
1: Ik denk niet dat je dat kunt verbieden.
0: Nee, maar je voelt dan alles. In Amerika, 30 staten zijn nu een rechtszaak tegen Meta, het bedrijf boven Facebook, boven WhatsApp. Ze willen zelfs de likes afschaffen. Ze zeggen dat zorgt voor zombies, dat zorgt voor verslaafde kinderen, dat zorgt voor verslaafde mensen.
1: Ja.
0: Je voelt dat er gereguleerd gaat worden. zou jij als plastisch chirurg dan pleiten om ook die antifiltersregulatie te doen?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is zeker geen slecht idee. Omdat die filters u een compleet verkeerd beeld geven van wat dat mogelijk is. Dus ik krijg geregeld patiënten nu op de consultatie die mij met een foto komen, gegenereerd door hun smartphone, en zeggen, eigenlijk wil ik er zo uitzien. Mm-hmm. Ja, dat gaat gewoonweg niet, want die filters in die smartphones, die kunnen alles veranderen. Hè? Maar de vorm van uw aangezicht, dat wordt, en uw uitstraling wordt bepaald door de botstructuur, dat wordt bepaald door uw spierlaag, wordt bepaald door uw vetkussentjes die je hebt in uw aangezicht, en door de kwaliteit van uw huid. Ja, je kunt maar op bepaalde niveaus inwerken. Het eerste niveau waarop dat je kunt inwerken is de huid. Dus ik raad dat ook aan jongeren. Zorg goed voor het onderhoud van je huid. Gebruik zonnecrèmes en zo verder. Mm-hmm. Het vervolg kan zijn dat je je onderhuidse structuren kunt gaan corrigeren als het gaat nodig zijn. Maar die noodzaak gaat er pas komen waarschijnlijk vanaf 30, 35 jaar.
0: En wat bedoel je? Is het dan botox
1: bijvoorbeeld fillers.
0: Ah, ja.
1: Vetinjecties. Ja, vetinjecties bestaan eigenlijk al lang. Is eigenlijk een goed systeem. Dan wordt er een mini-liposuctie verricht, bijvoorbeeld van uw buik. Ja. Dat vet wordt bewerkt op een bepaalde manier, wordt geplet en zo verder. En dat wordt dan terug geïnjecteerd op de plaats waar het nodig is. Bijvoorbeeld de diepe wanggroeven. Dat zijn goede indicaties daarvoor.
0: Dus je eigen vet uit je buik, ja, ga je in je gezicht, ja, spuiten om die rimpels weg te krijgen.
1: Ja, om die te verminderen. Om die diepe groeven weg te krijgen. Of, wow, te verminderen. Dat is al een techniek die al 25 jaar...
0: En hoe heet die techniek?
1: Lipofilling.
0: Lipofilling.
1: Lipofilling, dus vullen met vet.
0: Ik had mij ooit laten vertellen, ik denk een vriendin van mij had dat laten doen, denk ik, vet uit de poep,
1: ja,
0: om in de borsten te steken.
1: Ja, ja, dat is het vervolg daarop. Hè.
0: Ah, ja.
1: Ja, dus in het begin werd het ingespoten enkel de hoogte van een aangezicht. En dan is men gaan experimenteren om dat in borsten ook in te spuiten. Het probleem met eigen vet is, kijk, dat is een zeer goed product. Het is eigen materiaal.
0: Dus afweer?
1: Heb je niet. Nee. Maar, zeker in het begin, nu is dat al beter, maar je moet dat zien als een transplantatie. Vergelijk dat met een huidtransplantatie. Een huid wordt getransplanteerd en dat zal voor, als je een huidtransplantatie goed uitvoert, 95% zal lukken. 5% zal afsterven. Maar bij vet is dat minder het geval. Als je vet injecteert, kun je er deze tijd van uitgaan dat er 50-60% zal overleven en de rest zal afsterven.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet de patiënt duidelijk inlichten van, kijk, het kan zijn dat we 2 keer of 3 keer moeten doen voor leer dat resultaat is hetgeen dat u wenst. En een aantal patiënten kiest nu voor de quick fix, voor de filler in plaats van het vet.
0: Dus de voordeel filler is een soort chemisch vervangmiddel daarvan.
1: Ja, hyaluronzuur is dat. Het voordeel van vet is, het is eigen materiaal. En als het goed lukt, zijt je echt voor 7 à 10 jaar goed.
0: Wat
1: dat blijft zitten. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.

0: adertje onder het gras. Het vet blijft zich gedragen als de plaats waarvan dat het komt. Dus als je buikvet neemt bij iemand die 25 jaar is en 45 kilo weegt, en je spuit dat in, en op 35-jarige leeftijd weegt hij 85 kilo,
1: dan
0: is dat ook in uw aangezicht dikker.
1: Oké.
0: Ja, dus dat is...
1: Dan
0: kunnen we terug wegzuigen.
1: Dan moet je weer een liposuctie doen.
0: Ja, dan moet je een liposuctie doen, ja. Ja.
1: Oh, dat is fascinerend.
0: Dus dat zijn goede technieken eigenlijk. Maar iets ingrijpender. Hè. Het is onder plaatselijke verdoving. Het vergt een minimale ingreep. Mm-hmm. Ja. Ja.
1: Het is niet moeilijk zoeken voor muziek in een aflevering over plastische chirurgie, want heel veel artiesten hebben het gedaan. En ik dacht, laat ons Cher draaien. Niet omdat ze natuurlijk overduidelijk heel veel plastische chirurgie gedaan heeft of laten doen heeft, maar ook omdat in dit nummer misschien wel een dubbele bodem zit. If I Could Turn Back Time. Want ik denk dat heel veel patiënten... Ja, dat is wat, ja, dat wou ik nog snel vragen. U spreekt over patiënten, niet over klanten. U blijft, u blijft dat patiënten vinden. Ja, ook al is het voor de botox en de
0: Het zijn medische handelingen. Het wordt onderschat. Hè. Het is niet zoals naar een beenhouwer iets gaan halen of iets anders.
1: Maar voor mij is een patiënt iemand met een trauma, bijvoorbeeld. Of met een ziekte, of met een ziektebeeld. Of met een...
0: Maar klanten kan ik het absoluut niet noemen. Het zijn patiënten bij mij. Ja.
1: Dat is heel duidelijk. Ja. Voilà, Cher. If I Could Turn Back Time. Ik denk dat we dat misschien allemaal wel eens willen doen. Weet ik veel over plastische chirurgie. Fijn dat u luistert.

0: Cher met If I Could Turn Back Time. Heel even kort. Op de Antwerpsring richting Nederland is er 10 minuten vertragen van Sint Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
1: Weet ik veel?
0: Weet ik veel vandaag over plastische chirurgie met dokter Jan Vermeijl, auteur van de boeken Fillers zijn Killers. De titel spreekt voor zich, denk ik. En Schoonheid ontmaskert, een eerlijke gids over moderne facelifts, fillers en natuurlijke anti- of anti-aging. Een paar vragen. Een terechte vraag, denk ik. Sepp de Lore vraagt, waarom heeft iedere plastische chirurg een privékliniek?
2: Oh, ik denk niet dat dat zo is. Hè. Een aantal werkt echt in een ziekenhuis. Mm-hmm. En bij mij is dat zelf altijd zo geweest. Ik heb 30 jaar in het AZ Turnhout gewerkt. Met daarnaast een privépraktijk. Ook omdat je een aantal mensen, zeker als dat gaat om esthetische behandelingen, komen niet graag naar een groot ziekenhuis. Omdat ze daar kunnen erkend worden. Ik kom bekende mensen tegen. Ze moeten uitleg gaan geven waarom kon jij hier. Ze liggen naast iemand in een kamer die voor iets anders. Ik heb het ooit voor gehad dat patiënten bij mij op de dienst oncologie lagen. Dus dan zit je bijvoorbeeld iemand met een borstvergroting die daarnaast bij iemand met een borstamputatie ligt. Dat maakt het allemaal moeilijk. Dus het is hoofdzakelijk eigenlijk voor de privacy redenen. Dat
0: niet,
2: het privé...
0: niet omwille van het financiële, dat is natuurlijk wat de mensen denken. Hè?
2: Ja, het financiële zal ook meespelen, maar onderschat een privékliniek niet in kosten. Er zijn er heel veel die moeite hebben om het hoofd boven water te houden.
0: Echt waar?
2: Ja, dat is niet zo voor de hand liggend. Je hebt er veel personeel nodig, je hebt het juiste materiaal nodig, je hebt erkenningen nodig. Terwijl dat in een ziekenhuis werk je met afdrachten op dit moment. En meestal is dat vrij correct allemaal.
0: Okay. Zullen we eens een consult doen?
2: Ja.
0: Stel, ik wandel bij u binnen.
2: Ja.
0: Wat vraag je dan? Of komen mensen met een duidelijke eis of vraag van ik wil fillers of ik wil dit of dat? Of zeggen ze eerder van, kijk eens naar mijn gezicht, wat zou ik laten doen?
2: Ja, het zijn de alle twee eigenlijk.
0: Ah ja, oké.
2: Ja, dus sommige mensen weten heel duidelijk wat ze willen. Zeg ik wil botox. Dan is de vraag, heb je al botox gehad? Weet je de bijwerkingen? Weet je het effect ervan? Weet je hoe lang dat het gaat gaan? Gaat het effect blijven zichtbaar zijn? Mm-hmm. Dat is maar een paar maanden. Of ik wil fillers. Ja, kent je de bijwerkingen en zo verder. Dan is de indicatie er wel. Want patiënten kunnen wel dingen vragen, maar de indicatie is er niet altijd.
0: Dus een 19-jarige die botox komt vragen, ga jij zeggen,
2: nee,
0: dat ga ik niet
2: doen. Nee. Ik heb het een tijdje geleden ook voor gehad. Er was iemand, een mama die kwam voor een facelift. Er zat haar dochter bij en de dochter had Afrikaanse roots en een serieus volume van lippen. En op het einde van de consultatie zegt de dokter, kunt je even, dochter was denk ik 17, 18 jaar. En op het einde van de consultatie voor de mama, dan zegt de dochter, kunt je eventjes bij mij een filler inspuiten in mijn lippen? Ja, ten eerste, zo werkt het al niet. Het is niet zomaar een broodje gaan kopen, dat ook niet. Plus, de indicatie was er niet, absoluut niet. Dus ik leg haar uit waarom dat ik het niet wil doen. Ten eerste leeftijd, ten tweede, indicatie is er niet, en zo verder. Nu, een half jaar later zie ik de moeder terug, nadat ik bij haar een facelift heb uitgevoerd. En de dochter komt terug mee en ze had haar lippen laten inspuiten, ergens anders, en nadien terug de filler laten verwijderen, want het was toch niet het gewenste effect. Dus, waar zeg je dan mee bezig, hè? Trouwens, iemand van die leeftijd, dat is eigenlijk tenzij dat het om congenitale afwijkingen gaat. Maar anders is dat geen indicatie voor dergelijke behandeling.
0: Wat bedoel je?
2: Aangeboren afwijkingen, okay. Bijvoorbeeld. Hè. Bijvoorbeeld iemand na een gespleten lip.
0: Ja.
2: Die heeft op een bepaalde plaats in die lip heeft die een inkeping. Meestal na chirurgie ziet je dat dikwijls. Wel, daar kun je een klein beetje filler inspuiten. En dan is dat perfect verantwoord. Anderzijds komen er mensen op de consultatie en die zeggen dan, wat zou het gaan mij doen? Of je ziet wel waarom dat ik hier ben. Hè.
0: En dan is het waarschijnlijk twee keer kijken. Want nee.
2: Nee, ik antwoord daar nooit op.
0: Oké. Okay. Ja, voilà. Ja. Dat is voor de oren. Nee, het is voor mij.
2: Hetgeen dat jij nu zegt, heb ik ooit tijdens mijn assistententijd gezien. Met een baas die er komt een moeder binnen met een kindje. Met afstande oren. En met een baas was zo vrij klein. En dan serieus een bril op. En hij zegt zo, het is voor de oortjes zeker. En die moeder zegt, nee, het is voor de knop en de rug.
0: Oh, pijnlijk.
2: Dat heb ik nooit vergeten.
0: Nee.
2: Dus ik zal daar nooit op antwoorden. Want trouwens ook. Hetgeen dat ik vind, is eigenlijk onbelangrijk. Het is hetgeen wat de patiënt vindt. Wat stoort die patiënt? Vorige week was er nog iemand. En dat was een mevrouw met een erg verrimpeld.

0: aangezicht, erg verrimpeld. Ook doorhangende wangen en zo verder. Mm-hmm. Echt een aangezicht waarvan je denkt, oké, dit is nu een mooie indicatie om een aangezichtslifting bij te doen. En ik vraag aan die mevrouw, waar kan ik u mee helpen? Hè? En die zegt, ik heb hier opzij zo een rimpeltje en dat stoort mij verschrikkelijk. Ik wil dat rimpeltje weg. Dat rimpeltje, ik heb 2 keer moeten kijken om dat rimpeltje te zien.
1: Okay.
0: Dan weet je, er klopt ergens iets niet. Dus er is overdreven veel aandacht aan een minimaal probleem. En dan moet je als chirurg opletten van, oké, dit gaan we niet doen.
1: Hoe vaak ben je psycholoog?
0: Ja, toch redelijk frequent.
1: Ik kan mij voorstellen dat mensen soms eerder psychologische hulp nodig hebben in plaats van het mes erin of de spuit erin.
0: Ja, ik stuur ook geregeld mensen naar psycholoog of naar de psychiater. Van het moment dat ik denk van... ik heb graag mensen die tevreden zijn. En als ik voel dat het verwachtingspatroon veel te hoog is... En dat komt dikwijls door de sociale media op dit moment. Dat het veel te hoog is, dan probeer ik dat in te perken. Als ik voel dat dat niet lukt, dan zal ik daar niks aan doen. Dan suggereer ik die mensen van... Kijk, ga misschien bij iemand anders die dat wel kan. Of ga een keer, dan moet ik heel voorzichtig aanbrengen... een beetje leren leven met dat, hetgeen dat je nu hebt. Maar dat is heel delicaat. Ik heb meer problemen met mensen die ik weiger... dan met degene die ik opereer.
1: Wat staat er op de menukaart? Bij u? Botox, fillers heb je al gezegd?
0: Ja, ik doe momenteel eigenlijk niks anders dan aangezichtsliftingen, oogleden, bovenste en onderste en botox en fillers. Niks anders.
1: Dus de borstvergrotingen?
0: Nee, niet meer. Geen buikwandcorrecties.
1: En liposucties?
0: Niks meer.
1: Daar hoor je minder en minder over, over liposucties.
0: Alhoewel, het is nog nummer 2 in de meest frequent uitgevoerde ingrepen.
1: Nee, en dat staat er op 1.
0: Ooglidcorrecties.
1: Och.
0: Ja, van de chirurgische behandelingen. Hè.
1: Het is
0: een onderscheid tussen chirurgische en niet-chirurgische. Bij de niet-chirurgische zit je met botox en fillers. Mm-hmm. Bij de chirurgische is op nummer 1 ooglidcorrecties. En heel veel ook bij mannen. Het is een ingreep die bij mannen het frequentst wordt uitgevoerd.
1: Het voorbeeld is er, we kennen het allemaal. Dit was Gert Verhulst bij Q-Music, de dag dat hij...
2: Allee, wat is er mis aan mij, Dorothee?
3: Maar niks, Gert. Niks.
2: Dankjewel, Maarten.
4: Je bent perfect, Gert.
2: Nee, ik zie niks meer. Ik heb nog maar de helft van mijn ziek. Mijn oogleden zijn... ik heb heel veel overschot.
4: Ah, ik heb dat ook een klein beetje. Allee, ik ben nog iets jonger, hè, maar ik heb ook wat overhangt.
3: Te veel ooglid.
2: Ja, ik zie die hangen. Dus die moeten weg. En die worden vandaag weggesneden.
3: Ah, ja, nu je zo accentueert met je vingers, zie ik het. Maar het is een beetje Danny Verstraeten. Die heeft dat ook gedaan, hè?
2: Ja, maar bij Danny, ik denk dat Danny ook de onderkant heeft laten. Allee, de onderkant van zijn ogen. Die zijn de onderkant.
1: Het is wel opvallend, hè, dat daar werd vroeger... Wat jij ook zegt, van vroeger werd daar niet echt over gesproken. Privacy... En nu, iemand als Danny Verstraeten, toch een anker van het journaal, van het nieuws, VTM-nieuws, die daar openlijk vooruit komt. Ja. Gert Verhulst hetzelfde.
0: Ja.
1: Dat is toch een switch in
0: mentaliteit. Ja, dat is een duidelijke switch. En bij ooglidcorrecties is eigenlijk voor een groot deel uit de taboesfeer. Aangezichtsliftingen zitten nog in de taboesfeer.
1: Ah, ja.
0: Ja, die mensen zeggen dat niet.
1: Hoe verklaar je dat?
0: Ja, ze willen er eigenlijk vanzelf heel natuurlijk mooi uitzien. Zonder dat er daar aan gewerkt is.
1: Omdat dat cheaten is? Vals spelen? Wordt dat nog altijd zo bekeken, toch?
0: Nee, ik denk dat niet. Maar ze hebben een beetje schrik van de opmerkingen van dikwijls van hun omgeving. Vriendinnen die dat ook wel willen, maar niet durven. Of jaloers zijn, en zo verder. Dus ze gaan die discussie liever niet aan. Mm-hmm. Je kunt het ook beter verbergen. En als je een aangezichtslifting gedaan hebt, tegenwoordig die technieken zijn zo geëvolueerd dat die mensen binnen de week perfect terugtoonbaar zijn. Hè? Dus dat gaat enorm vlug. Maar een ooglidcorrectie, daar heb je al gemakkelijk blauwe ogen van.
1: Ah,
0: dus je kunt het ook niet wegsteken.
1: Neem ons eens mee in een facelift, want dat wordt heel vaak gebruikt. Of aangezicht. Ga je dan echt, is dat het cliché van aan de oren een inkeping maken en echt het vel omhoog trekken?
0: Nee, zo was het vroeger. Ik heb dat ook besproken in mijn boek nu. Zo was het vroeger. Hè? Vroeger waren dat heel grote incisies.
1: En je trok echt dat vel omhoog?
0: Ja, dat werd losgemaakt helemaal en dat werd aangespannen en dan wordt dat teruggenaaid. Maar dat zijn degenen die er zeer onnatuurlijk uitzien. Dan is er een belangrijke evolutie geweest, toch al wel 25 jaar geleden, het ontstaan van de Max-liftingen. En Max is met M-A-C-S, niet met de X. Het zijn geen grote liftingen. Mm-hmm. En dat was een veel korter litteken. We hebben trouwens in België 2 chirurgen, Tonaar en Verpalen, die dat gepopulariseerd hebben, die techniek. Zeer goed gedaan.
1: Wat is die techniek dan?
0: Die techniek is veel korter litteken maken en van binnen... Wordt er dan, in plaats van aan de huid te trekken, worden de spieren terug op hun plaats gebracht. En

0: daar vastgenaaid. Ondertussen is die techniek nog geëvolueerd. Bij mijzelf is het litteken nog een stuk korter dan met de klassieke liftingen. En dan hetgeen dat je van binnen doet, is eigenlijk de oorzaak van de veroudering trachten te corrigeren. Dus een ouder aangezicht wordt rechthoekig. Een jong aangezicht is eerder V-vormig, ovaler. En dat komt door de graviteit, gaat de huid zakken, maar ook de vetlagen gaan zakken en de spieren gaan een beetje uitzakken door de veroudering.
1: Mm-hmm.
0: Het gevolg daarvan is als je die spieren terug op hun plaats brengt en die vetweefsel die terug repositioneert, dus op de plaats brengt waar ze vroeger waren. En je gaat dan kijken gewoon hoeveel huidoverschot is er en die wordt dan weggedaan, zonder eraan te trekken. Dat is eigenlijk
2: dus
0: een truc.
2: De onderkant op zijn plek zetten en dan de bovenkant, wat er te veel is, snij je weg.
0: Zonder dat eraan getrokken wordt. En dat zijn degenen die er dus zeer natuurlijk uitzien. Daar kun je niet van zien dat die een facelifting gehad hebben.
2: Je kan het toch altijd zo wat zien aan de nek, wordt wel eens gezegd. Ja. Zo vrouwen die, of mannen die 50, 60 plus zijn, ja, dat vel in de nek hangt een beetje.
0: Ja.
2: En zelfs bij een facelift krijg je dat niet mee omhoog getrokken.
0: Nee, je kunt dat corrigeren, maar het wordt ook bijgedaan. Hè. Ik doe faceliften tegelijk met halen.
2: Okay.
0: Dus dat gaat, maar een hals zal vlugger verouderen terug.
2: Ja, ja.
0: Dus van een klassieke lifting zoals we die nu op het moment uitvoeren, kun je zeggen, dat zal tussen de 7 en de 10 jaar een goed resultaat blijven houden. Maar dat wil zeggen, binnen 7 à 10 jaar zult je er terug uitzien zoals nu. He, dus die winst,
2: op die manier.
0: Die winst blijft gehouden. Maar van een hals, 5 jaar... Die huid van de hals is van een andere kwaliteit.
2: Mm-hmm.
0: Wij hebben ook de neiging om die minder te verzorgen. We hebben de neiging om ons de huid van het aangezicht te verzorgen. Minder van de hals.
2: De dagcrème gaat op het gezicht, niet in de nek. Hè?
0: Minder. Ja.
2: Ja, dat is juist.
0: Dus,
2: het zegt.
0: Ik zeg tegen de patiënten altijd, je hals zal na 5 jaar zal het terug zo ongeveer zijn. Ik weet het omdat ik heel veel mensen al een tweede keer geopereerd heb. 15% van de mensen die ik nu opereer, heb ik ooit geopereerd aan hun aangezicht.
2: Kan je blijven trekken aan die dingen?
0: Dat is geen kwestie van trekken.
2: Die spieren kan je eindeloos terug op hun plek zetten.
0: Eindeloos zou ik nu niet zeggen. Want iedere keer als je dus een ingreep opnieuw uitvoert, als dat te frequent wordt, zal de bloedvoorziening van die streek verminderen.
2: Mm-hmm.
0: Dus je moet meer en meer opletten als het een tweede keer is of als dat een derde keer is. Dat is niet zoals de eerste keer dat dan een maagdelijke anatomische streek is, bij wijze van spreken.
2: Mm-hmm. Ja. Mag ik een paar vragen van luisteraars voorleggen?
0: Ja.
2: Sandrine Peters vraagt, is botox nuttig bij migraine?
0: Ja, maar dat is ook, kijk, ik spuit botox nooit in voor migraine, omdat dat buiten mijn specialiteit gaat. Dus ik laat dat aan de neurologen om dat in te spuiten. Maar wat ik wel zie, is dat een aantal mensen die komen voor botox van hun voorhoofd, dat die vermelden achteraf, kijk, mijn migraine was beter door het gebruik van die botox. Maar soms wordt er door de neurologen ook botox terug van de nek gespoten, omdat je hebt verschillende soorten migraine.
2: Want botox, voor de duidelijkheid, is eigenlijk een gif dat alles lam legt. Hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat is een gif, chemisch product dat zich nestelt tussen het zenuwuiteinde en de spier. Dus de zenuw geeft een signaal door naar de spier om samen te trekken. En dat signaal wordt geblokkeerd.
2: Als je fronst bijvoorbeeld.
0: Ja,
2: hè?
0: Ja. Dus dan kun je dat minder doen.
2: Okay.
0: Dus dat is een zeer goed product, hè? Botox. Mm-hmm. Zeer goed product. En een aantal mensen die migraine heeft, is geholpen met esthetische botox, laat ons zo noemen. Okay. Botox van een voorhoofd. Maar niet iedereen.
2: Ik heb ook al gehoord, bij mensen die overmatig okselvijvers hadden, botox in de oksels om dat zweten te...
0: Ja, dat klopt. Dus door het feit dat het zweten ontstaat door de zweetklieren die samentrekken en eigenlijk zorgen voor een productie van het uitstoten van het zweet, dat zijn spiertjes. Dus de botox gaat er weer op inwerken en dat gaat niet meer gebeuren. Ja, het is wel zo dat dat redelijk vlug uitgewerkt is.
2: Okay.
0: En redelijk pijnlijk om in te spuiten daar.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: El Schelfhout, maar dat is misschien een heel niche vraag. Ik heb al zeer lang last ter hoogte van mijn borstbeen. Is een borstreconstructie een oplossing? Maar dat is echt een medische vraag die we precies...
0: Ja, en het borstbeen heeft eigenlijk met de borst niks te maken. Hè.
2: Okay.
0: Dat is het sternum. Wel is het zo dat borstcorrecties, zoals borstreducties en zo, die worden wel geïndiceerd bij fysieke klachten. Hè. Dus mensen met zware borsten, dat zijn zowel de gelukkigste patiënten als je die opereert. Hè. Die zijn direct van hun fysieke hinder vanaf. Hè. Die hebben schouderklachten, nekklachten en zo verder, van het gewicht van die borsten. Wij als mannen kunnen dat moeilijk voorstellen, maar je moet maar een keer een dag rondlopen met 2 kilo suiker rond uw hals.
2: Mm-hmm.
0: Dan weet je wat die vrouwen eigenlijk iedere dag ervaren.
2: Mm-hmm.
0: Dus dat zijn heel nuttige ingrepen. Maar voor

0: borstbeen. Het kan ook zijn dat de aanhechting van de borst last geeft aan het borstbeen. Dat kan zijn, maar dat moet je individueel bekijken.
1: Veronique Tuijmans, het spijtige van plastische chirurgie is dat het zo duur is. Iedereen kan zich dat niet veroorloven. Het uiterlijk heeft een impact op het mentale.
0: Ja, dat klopt.
1: Wat is de prijslijst bij u? Wat botox bijvoorbeeld?
0: Botox is personen, maar pak nu voor alles. Botox van een voorhoofd, de frons en aan de ogen. Dat is bij mij het meest frequent dat wordt uitgevoerd. Zal er rond de €330 zijn.
1: En daar bent u?
0: 4 tot 5 maanden goed mee.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik geef ook altijd de raad.
1: Is goedkoper dan de dure crèmes, hè?
0: Dan dure crèmes, ja. Want als je crèmes van La Mer of zoiets gaat gebruiken, dan zet je meer kwijt en exact. Het effect is beduidend minder.
1: Ja, sorry, ik heb je onderbroken.
0: Nee. Dus na 4 à 5 maanden is dat uitgewerkt en ik geef altijd de raad van, laat dat even uitwerken, zodat die spieren terug wat kunnen recupereren. Dat die niet continu immobiel gemaakt worden.
1: Wat kost mij een ooglidcorrectie?
0: Een ooglid zal rond de BTW inclusief €1500 zijn.
1: Kan ik dat als zelfstandig aftrekken?
0: Mensen die in de media zijn, daar weet ik van dat sommigen het proberen. Maar of dat lukt, weet ik niet. Dus iedereen krijgt een factuur mee.
1: We bellen Gert Verhoost.
0: Ja, krijgt een factuur mee, je kunt dat indienen. En,
1: ja, we zien wel dat. Hè. Fillers?
0: Fillers worden per milliliter verkocht. Dat zijn spuiten van milliliters. En zo'n 1 milliliter kost €425.
1: En daar heb je mooie lippen mee? Of dikke lippen, echt? Dat zie
0: je. Kunt een volume toename creëren daarmee. Je kunt dat gebruiken ter hoogte van lippen, je kunt dat ter hoogte van mondhoeken gebruiken. Ik ben er altijd heel voorzichtig mee. Ik vind als je met 1 milliliter het niet opgelost krijgt, dan gaat iets anders moeten zoeken. Dan moet je meer naar ingrijpende behandelingen zoeken.
1: Zo'n facelift, is dat het duurdere?
0: Ja, dat is duurder. En bij mij zitten die prijzen vanaf 4.800 tot 6.800.
1: Ja, dan begin je natuurlijk wel te praten over de dure ingreep.
0: Dat is ook zo. Ja. Maar het vergt natuurlijk ook, dat is ingrijpend. Het is een ingreep. Je hebt er ook veel langer resultaat van. En hetgeen dat ik momenteel veel zie, is mensen die filler fatigue ontwikkelen. Dus vermoeid van de filler te gebruiken, zijn het beu. Na jaren filler gebruik. En zeggen, nu ben ik het beu, nu wil ik een keer ineens er kom af mee maken. En als ik uitreken wat ik kwijt ben aan gebruik van fillers, aan gebruik van lasers enzovoort, en ik reken dat maal 7 jaar, dan is de facelift eigenlijk doenbaar, ik zal het zo zeggen.
1: Tot welke leeftijd doet men een facelift, vraagt Frida Meusens.
0: Ja, mijn oudste patiënt was 84.
1: Ja,
0: maar dat is niet de gewoonte. Hè. Dat was iemand die erg gezond was, erg fit was, perfecte algemene toestand. En die zag er eigenlijk nog behoorlijk goed uit ook. Dus dat moest niet te veel aan gebeuren.
1: Ja, want oudere mensen hebben toch de neiging dat die huid heel dun wordt.
0: Ja, die wordt dunner en atrofischer en zo. Ja. Dus je moet er veel meer mee opletten. Veel, veel meer. Dat is probleemloos gegaan. Gemiddelde leeftijd is tussen de 50 en de 60.
1: Om een facelift te
0: Dat is het gemiddelde. En bij mij het gemiddelde, ik heb het onlangs voor een presentatie heb ik berekend, was 59.
1: Bij uw patiënten?
0: Bij mijn patiënten.
1: Ja.
0: Ja, 59. Maar, kijk, leeftijd op zich is niet de belangrijkste factor. Hè. Het is niet, vanaf die leeftijd kan het niet meer. Of vanaf die leeftijd mag het nog niet. Het hangt ervan af, hoe zijn uw genen? Is de indicatie er? Is die er niet? Ik heb onlangs iemand gedaan, die was 40 jaar. En dat was een indicatie. Dus dat erg losse huid, de kaaklijn was onderbroken en zo verder. Dus ik wil ineens een definitieve oplossing. En ze had al fillers gebruikt, al 10 jaar, en ze was het beu.
1: Mm-hmm.
0: Dus de indicatie, natuurlijk leeftijd speelt mee, algemene conditie speelt een rol, medicatie speelt een rol. Als patiënten ziek zijn op het moment dat ze komen, of ze beginnen een verkoudheid te krijgen, dan worden die geannuleerd op die moment. Je mocht geen risico's nemen met esthetische behandelingen. Het is een trauma. Hè? Dus sowieso, als je ingrijpt in een lichaam, gaat je het lichaam traumatiseren. Ik ben ik vind dat je zo weinig mogelijk trauma moet verrichten aan of veroorzaken aan
1: een lichaam. Het lichaam is niet gemaakt om opengesneden te worden. Hè?
0: Wel, soms is het nodig om het te doen.
1: Tuurlijk,
0: maar tracht het zoveel mogelijk te beperken. Dus ook de facelift technieken zijn ten opzichte van 30 jaar, toen werd alles losgemaakt. Hè, alles. Dus dat had een veel hogere complicatieratio dan nu. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Nu wordt er juist op de plaatsen losgemaakt waar het nodig is, waardoor het lichaam minder trauma ondervindt en de kans op verwikkelingen beduidend minder zijn.
1: U doet zelf niet de borstvergrotingen, maar ik neem aan dat die nog altijd heel populair zijn.
0: Ja.
1: Is er een bedrag dat je zegt, als je het goedkoper dan dat kunt laten doen, doe het niet, want dan kan het niet goed gedaan worden, snap je? Is er een soort ondergrens voor ingrepen ook?
0: Ik durf dat nu niet meer zeggen, omdat ik al een aantal jaren geen borstvergroting meer doe. De beperkende factor is sowieso...

0: Zo de prijs van de prothese, die een paar honderd euro per stuk zijn.
1: Ja.
0: Je hebt de prijs van de anesthesist, je hebt de prijs van het ziekenhuis, de prijs van de chirurg. Dus je zit al licht aan 4.000-5.000 euro minimum.
1: Dus als iemand adverteert 2.500 euro...
0: Nee, daar zou ik mee opletten. Dat is de algemene regel trouwens in de esthetische behandelingen. Als het te goedkoop is, let er mee op. Want dat gebeurt met botox ook. Hè. Ik heb al geregeld op de sociale media reclame tegengekomen van bepaalde bedrijven. Die zeggen van kijk, deze week of nu in het weekend is Black Friday... Black Friday deal. Je hebt een heel voorhoofd voor 90 euro, botox. Nu moet je weten, als je het officiële product aankoopt, het potje botox zelf, ja, dat kost al 200 euro. Dus hoe kan dat allemaal? Dus je moet je vragen stellen als het te goedkoop is.
1: Mm-hmm.
0: Ja, zeker.
1: Dus er zijn wel charlatans.
0: Ja, dat gebeurt toch wel.
1: Ik neem aan dat charlatans niet gaan faceliften doen, want dat is echt strafbaar, neem ik aan, als je dat zou doen.
0: Wel, je zegt dat nu, Kobe. Er is vorige maand iemand opgepakt in België. Een Nederlandse radioloog die in België faceliften deed.
1: Een radioloog.
0: Dus
1: iemand die niet opgeleid is om chirurgische ingrepen te doen.
0: En die man was blijkbaar in Nederland al geschorst. Omdat men hem daar betrapt had. En die is dan maar naar België gekomen. En daar is hij dan ook uiteindelijk gepakt geweest. Dus dat is natuurlijk allemaal onwettig. Maar ja, er gebeuren rare dingen. Er zijn bijvoorbeeld ook veeartsen die botox spuiten, hè?
1: Veeartsen die botox spuiten. Ja. En niet in de koe.
0: Misschien ook. Maar... nou ja, die zijn er ook. Tandartsen die botox spuiten bestaat ook. Hè.
1: Ja. Maar dat zijn dan ook dokters, denk ik dan.
0: Ja, ook.
1: Dit is een taak natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Heeft door alle tele... Het is nu minder, maar er waren vroeger programma's als Beautiful en de Wellness Kliniek. We gaan natuurlijk niet over je collega's praten, maar het concept van... plastische chirurgie, dat echt uitgebreid op televisie kwam en de bepaalde figuren die daar dan bij hoorden, heeft dat de reputatie van de plastisch chirurg geen goed gedaan?
0: Ik vind dat het erg beschadigd heeft.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Omdat door sommige uitspraken en gedrag van bepaalde mensen heb je precies te doen met een clown. Hè. Terwijl dat het een heel serieus beroep is met...
1: Er hangt toch nog altijd een zweem van hè, de valse borsten en het oppervlakkige en het jet-set leven. En snap je zo de cabrio? En
0: ja,
1: dat hangt er toch een beetje rond. Hè.
0: Ja, maar dat is het helemaal niet. In ieder geval, bij mij is dat nooit zo geweest. Ik heb ook nooit dat cliënteel gehad.
1: Ja.
0: Ik heb nooit de bimbo's gehad, laten we zo uitspreken.
1: Ja, ja, ja.
0: Nooit gehad. Maar er moet een onderscheid gemaakt worden. Er zijn plastisch chirurgen, maar je hebt ook veel esthetische artsen. En dat zijn huisartsen die zich gespecialiseerd hebben in niet-chirurgische behandelingen. Gelukkig in België zitten wij heel goed. We hebben veel goede esthetische artsen. Maar je hebt er daar in... Je hebt er overal mensen die het niet te nauw nemen. En eigenlijk vind ik het belangrijk hè, dat je met je patiënt een lange termijn visie aangaat. De bedoeling is niet dat die even binnenkomt voor botox en dat je die nooit meer terugziet.
1: Nee,
0: de bedoeling is dat je die jaren eigenlijk kunt als patiënt begeleiden. En ik vind de taak van de arts momenteel enorm belangrijk aan het worden. Want met het hele gebeuren van sociale media weten de mensen echt niet meer wat er kan en wat er niet kan. Dus ik vind de regulerende rol van de plastisch chirurg of de dermatoloog of esthetisch arts op dit moment heel belangrijk. En wordt belangrijker en belangrijker door de dingen die we zien op sociale media.
1: We zouden eigenlijk nog radiotechnisch moeten we een plaat draaien, maar we hebben nog maar 2:30. We gaan dat niet doen, want ik vind het zo interessant ook. Je hebt daarnet ergens gezegd dat je... Je poneerde daarnet van het is niet verslavend. Mag ik daar toch een vraag bij stellen?
0: Ja.
1: Kijk naar een Michael Jackson, kijk naar andere figuren in de media waar het toch overduidelijk een groot probleem werd.
0: Ja.
1: Michael Jackson op den duur, met alle respect, die man zag er niet meer
0: uit.
1: Het was compleet duidelijk een verslaving aan.
0: Ja.
1: Is er toch geen risico dat mensen niet kunnen stoppen?
0: Ja, maar dat is echt een heel kleine minderheid.
1: Is dat echt zo?
0: Ja, absoluut. Ja. En je kunt die eigenlijk catalogiseren, meestal onder de body dysmorphic disorder. Dat is een afwijking, in het Nederlands vertaald, het ingebeelde lelijkheidssyndroom.
1: Dat is officieel beschreven.
0: Wow. En bij de patiënten die komen bij dermatologen of plastisch chirurgen, is dat 15%. In de normale bevolking is dat rond de 3%. Dus je moet daarop bedacht zijn. Dat zijn mensen die een fout beeld hebben van hoe ze eruit zien. Dat is een beetje in de categorie van anorexie. Mm-hmm. Dus iemand met anorexie, die ziet zich veel te dik in de spiegel en die weegt misschien 40 kilogram. Dat is een beetje in dezelfde categorie. Dus daar moet je op bedacht zijn. En eigenlijk mogen die mensen niet opereren. Die zijn, maar af en toe

0: een drama. Hè.
1: En zie je, kijk je soms, we hebben nog 50 seconden, dokter. Kijk je soms televisie en denk je, oei, oei, oei, wat een slechte.
0: Ja, dat gebeurt wel, dat gebeurt wel. Ja, op bepaalde series en zo, dat ik denk van, oei, wat is daarmee gebeurd?
1: Zoals Simon Cowell, die van Belgium, die heeft ook... Die zag eruit, die Madonna overlaan, zo'n opgeblazen gezicht.
0: Dat is van de fillers, hè. Fillers. Dat is inspuiten met fillers. En fillers, die zuigen vocht aan. En men krijgt dus zwelling van rondom de ogen. Die ogen worden kleiner. Die krijgen zo'n typische fillerface.
1: Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Dokter, ik ga u danken voor dit open gesprek over plastische chirurgie, echt waar. Dank je wel om eerlijk te zijn.
0: Het was mijn genoegen.
1: En het blijft een wonderwereld. Ik voeg er nog graag aan toe, dat heeft onze redacteur goed gedaan. Plastikos, daar komt het van. Dat wil zeggen in het Grieks vormgeven.
0: Ah ja.
1: Plastische chirurgie. Ja. Dit was, weet ik veel, veel plezier met Joren en zijn muziek.
2: Een internationale topmeeting met de crème de la crème van de atletiek.
3: Usain Bolt.
2: Dat was de droom van Ivo van Damme. En dat werd de Allianz Memorial van Damme.
3: Carlos. Mondo Duplantis.
2: Dit jaar de 50ste editie. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. En ook live te volgen in Sportza op Radio 1. Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar?
2: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
2: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn twee verdachten van de schietincidenten opgepakt. In Onnee wordt opnieuw gezocht op de plek waar gisteren een kinderlichaam is gevonden. En over 3 weken beginnen in West-Vlaanderen de werken voor het omstreden Ventilus-project. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Dat meldt de politie, die ook wapens en munitie in beslag kon nemen. Sophie de Waalen van de Brusselse politiezone Zuid.
11: 2:40 vannacht, dan hebben wij de politiediensten een oproep gekregen over mogelijk gewapende personen die op het Jacques Frankplein in Sint-Gillis waren. En naar aanleiding daarvan zijn er dus 2 verdachten gelokaliseerd. Ze zijn van hun vrijheid beroofd. En bij een eerste zoeking is er ook in de onmiddellijke nabijheid een en ander aangetroffen. Met name 2 oorlogswapens, 2 handvuurwapens en 2 elektrische steps.
10: De afgelopen dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. Intussen eisen de burgemeesters van de Brusselse gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Vorst een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in het Brusselse. Dat hebben ze gezegd na overleg met minister van Binnenlandse Zaken Quintin. De burgemeesters vinden die opeenvolgende schietpartijen een nationale kwestie. Burgemeester van Sint-Gillis, Jean Spinet.
12: Ze zeggen altijd dat is een Brusselaars probleem. Dat is niet echt. Dat is hetzelfde probleem in alle grootste steden. En we hebben onderzoekers nodig om de versterking van onze procureur des koning om zeker te zijn dat de onderzoekzaal goede resultaat geven. Maar ook een aanwezigheid van veiligheidsdienst in onze straat.
10: In Onnee, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket is het lichaam vermoedelijk dat van de jongen van 5, die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt nu gezocht. Filip Heijmans, jij bent er ter plaatse. Hoe verloopt die zoektocht?
13: 8 agenten te paard zijn hier net vertrokken voor een nieuwe zoekactie in de omgeving. De parking aan het voetbalveld staat nu vol met auto's van de politie en de civiele bescherming. Die zijn verderop ook de berm van de snelweg meter voor meter aan het doorzoeken. En eerder deze voormiddag is een politiehelikopter ingezet. Maar ook boswachters en nog andere diensten worden ingezet. Alles samen zou hier een 60-tal mensen aan het zoeken zijn naar sporen of naar het lichaam van Brian Brigou, de man die hier 2 maanden geleden verdwenen is. Gisteren is hier wellicht al het lichaam gevonden van zijn zoontje van 5, Timeo. Een autopsie moet dat vanavond nog definitief bevestigen en hopelijk ook duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. Daarnet zijn ook de grootmoeder en andere familieleden van Timeo hier aangekomen, maar zij worden voorlopig buiten de zoekactie gehouden.

0: Dankjewel, Filip. Over 3 weken start Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet, met de werken voor het Ventilus-project. Dat heeft Elia vandaag bekendgemaakt. Ventilus is een nieuwe hoogspanningslijn die de stroom van de windparken op zee aan land moet brengen. En het is een bijzonder groot project. Nina Verhagen?
1: Ja, de lijn loopt dwars door West-Vlaanderen, door zowat 18 gemeenten. En moet trouwens ook het West-Vlaamse stroomnet versterken. Op 14 september wordt er in een 10-tal gemeenten gestart met vooral voorbereidende werken, zegt Lotte van der Stokt van Elia.
2: Eerst wordt de werf ingericht, er worden toegangswegen aangelegd, de ondergrond wordt beschermd zodat we met onze machines over kunnen en nadien zullen we de terreinen ook bouwrijp maken.
0: Tegen de werken was er veel lokaal protest. Is dat dan voorbij?
1: Nee, er zijn nog procedures hangende bij 2 instanties, maar daarover zegt Elia dit.
2: Die procedures werken ook niet opschortend. Dat wil zeggen dat we een vergunning hebben voor de werken die uitgevoerd zullen worden. Juridische procedures die vragen natuurlijk tijd. Daar willen we natuurlijk niet op wachten, gezien ook het maatschappelijk belang.
1: De planning is om de hoogspanningslijn in gebruik te nemen in 2030 of 2031.
0: Dankjewel, Nina. De film Coward van Lucas Dont is gekozen als de Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over de ontluikende romance tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Lucas Dont is vereerd.
3: Ik hoop dat de film een moment van schoonheid en troost kan bieden. Het is een film over de kracht van samenhorigheid in verbrokkelde tijden. En ik kijk er vooral heel erg naar uit om de film aan het Belgische publiek te gaan tonen.
0: De film komt op 21 oktober bij ons in de zalen. De 2 hoofdrolspelers wonnen eerder samen de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes. In januari weten we of Coward ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars. China lijkt niet van plan de handel met Iran stop te zetten, ondanks de dreigementen van de VS. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, kondigde gisteren aan dat landen die blijven zaken doen met Iran zelf ook economische sancties mogen verwachten. Els Ayels, China reageert verontwaardigd. Waarom?
4: Omdat de Chinese handel met Iran onder internationale rechtsregels valt en Amerika daar niet in kan tussenkomen, dat zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken in China. Wat Amerika doet, schaadt volgens China de rechten van andere landen en van de wereldeconomie en China zal alles doen om zijn belangen te verdedigen. China is een belangrijke handelspartner voor Iran, want het importeert bijvoorbeeld meer dan 80% van de Iraanse olie. En de vraag zal nu zijn hoe hard de Amerikanen het willen spelen, want een nieuwe handelsoorlog met China zou ook de Amerikaanse economie zwaar kunnen treffen.
0: Dankjewel, Els. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Dat was onze opener. De burgemeesters van Sint-Gilles, Anderlecht en Vorst eisen intussen een federaal actieplan tegen het drugsgeweld. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Onderweg.
6: Met Joren Karels.
7: Een heel goede middag. Klaar voor een namiddag goede muziek. We beginnen Belgisch vandaag. Intergalactic Lovers en Delay.

0: 15 jaar hebben we niks van haar gehoord en nu maakt ze een comeback. We houden haar kanalen in de gaten komende weken en maanden. Duffy en Mercy. Je zou zo op vakantie gaan naar Indonesië als je de muziek van The Marlowe's hoort, The Hotel Malibu. Na dit. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten vertragen van Sint Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op de E313 richting Antwerpen staat in Wommelgem een defect voertuig op de weg. Je vertraagt 10 minuten vanaf Ranst.
1: Radio 1, onderweg.

0: This Love van Maroon 5. Het nummer Zeven Tuinen van Klaas is een echt zomernummer. Al klinkt het niet meteen zo. Het gaat over opgroeien in een fijne buurt waar je dan bevriend bent met de buren. Op een pleintje kan spelen en je hoeft niet te gaan aanbellen aan de deurbel bij elkaar. Je roept gewoon over zeven tuinen heen.
1: Ze roepen over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten. Altijd klaar.

is het geluid van de Midwest. Maar met sterke verhalen. En ze komen naar België volgende maand op 20 september. Spelen de Jayhawks in de casino in Sint-Niklaas. Je hoort de Blue. Dit is een van de meest uitgesproken politieke nummers van U2. Sunday, Bloody Sunday.

0: U2's Sunday Bloody Sunday. Ira Starr is een superster uit Nigeria. Nieuwe single heet Tornado. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op de E40 richting Brussel is in Sint-Stevens-Woluwe een ongeval gebeurd op de aansluiting met de ring.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Marvin Gaye en de Inner City Blues. Leonard Korevits merkte dat hij toch wel veel songs had liggen die niet bruikbaar zijn voor Compact Disc Dummies. Een solo-project was het beste idee. Lenny, She Only Loves You in the Summertime.

Lenny Lenny, She Only Loves You in the Summertime. Morgen nog een dag zomeren, 27 graden. Stel dat je nog wat vakantiedagen op te nemen hebt. Morgen misschien. En dan naar Blankenbergen. Hugo Matthijssen.

LaRue met Uptight Downtown. Straks het VRT-nieuws van 2 uur. Eerst Shirley van De La Vega en deze Helena Kaseya, die we gisteren te gast hadden in de zomer van hier op Radio 1. Dit is Forsaken Soul. Yeah.

0: Maar ook The Bad and the Ugly. En zelfs The Freaky and the Extreme.
1: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Het nieuwe schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh my.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
8: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
9: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Bij de zoekactie in One in de provincie Namen is vermoedelijk een lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een kind gevonden. Vermoedelijk dat van de jongen die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt sinds deze voormiddag gezocht. Philippe Heijmans, jij bent ter plaatse. Wat zie je daar?
13: Ja, ik was net even in de buurt gaan rondrijden en naast de snelweg zag ik verschillende politiemensen staan, behoorlijk veel. Er stond ook een wit scherm opgesteld. De snelweg was daar volledig afgesloten, dus alles wees erop dat ook daar nu een lichaam is gevonden. In principe zou dat dan het lichaam zijn van de vader, Brian Brigou, in dezelfde omgeving van waar gisteren vermoedelijk het lichaam van zijn zoontje Timeo is gevonden. Het is nu wachten op de officiële bevestiging van dat nieuws, maar als al die politieactiviteit daar naast de snelweg erop wijst dat er inderdaad een lichaam gevonden is, dan is die zoektocht van 2 maanden naar de vader en zijn zoon wellicht afgelopen. En dan is nu vooral de vraag wat er precies met hen gebeurd is.
12: Dankjewel, Philippe. In de Brusselse gemeente Sint-Gillies zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Dat meldt de politie, die ook wapens en munitie in beslag kon nemen. Sophie de Waele van de Brusselse politiezone Zuid.
14: 2:40 vannacht, dan hebben wij de politiediensten een oproep gekregen over mogelijk gewapende personen die op het Jacques Frankplein in Sint-Gillies waren. En naar aanleiding daarvan zijn er dus 2 verdachten gelokaliseerd. Ze zijn van hun vrijheid beroofd. En bij een eerste zoeking is er ook in de onmiddellijke nabijheid een en ander aangetroffen. Met name 2 oorlogswapens, 2 handvuurwapens en 2 elektrische steps.
12: De voorbije dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillies, Anderlecht en Molenbeek. Intussen eisen de burgemeesters van Sint-Gillies, Anderlecht en Vorst een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dat hebben ze gezegd na overleg met minister van Binnenlandse Zaken, Quentin. De film Coward van Lucas Dont is gekozen als de Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over de ontluikende romance tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. In januari weten we of Coward ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars. Dat lukte Dont eerder al eens.
15: Ik ben vooral zeer vereerd om met Coward de Belgische Oscar-inzending te mogen zijn. We weten natuurlijk door met Close in 2023 genomineerd geweest te zijn voor de Oscars, dat dat een bijzonder competitieve arena is. Ik denk dat we een voordeel hebben doordat we het alles gedaan hebben, dat we weten wat de valkuilen zijn. We gaan zeker alles geven zoals steeds. Dat is de bedoeling, hè?
12: De 2 hoofdrolspelers van Coward wonnen eerder samen de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag kans op buien en onweer. En dan tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
16: Badkamerrenovatie.
17: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer. Radio 1. Onderweg
16: met Joren Karels.

Iedereen houdt van Outkast. Oké, misschien niet iedereen, maar praat met DJ's, muzikanten, creatievelingen. En je zal hun naam regelmatig horen vallen als inspiratiebron Outkast. En hey ja, een heel goede middag. Welkom bij Radio 1. Blij dat je luistert.

Sisters of Mercy, Temple of Love. Ik ben zo blij voor de mensen van Portishead dat ze in muziek een uitlaatklep vonden om het van zich af te schrijven. Prachtige muziek, maar het is een beetje zwaar. Sour Times. Door werkzaamheden is de E34 volledig afgesloten tussen Zelzate-Oost en Moerbeke. Richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel en volg je de R4 richting Gent om vervolgens via de E40 en de E17 verder richting

0: Antwerpen te rijden. Hou rekening met 25 minuten file vanaf Assenede. Richting Knokke verlaat je de E34 aan de afrit Moerbeke. Het is een half uur aanschuiven vanaf Kemzeke. Het verkeer op de R4 van Gent naar Zelzate dient de snelweg te verlaten in Sint-Kruiswinkel. Meer dan een half uur file vanaf Desteldonk. De hinder zal nog een tijdje duren, vermijd de omgeving. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 10 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
1: Radio 1 onderweg.

wat er volgt na een toxische relatie, alle heftige emoties, Sour Times van Portishead. Fantastisch nummer, komt wel binnen. We zullen dat counteren met de zonnestraaltjes van Jungle. Dat is geen geitenwolle sok praatje van mij, het is effectief hun bedoeling. De naam van hun nieuwe album is Sunshine. Jungle, Someday, Somewhere.

0: uit LA, Kevin Morby, en this is a photograph.
1: Okay, ready. Let's do it.
0: De Human League heeft een aantal best toegankelijke nummers. Maar zolang het zomer is, profiteren we ervan in Onderweg. Luister naar de stem van de Boeddha. Beam Boiled. Dit is The Human League.

De tekst op het nummer is omschreven als verwarrend en bizar. Tja, hoe komen ze daar toch bij? The Human Leak en Being Boiled. Dit is wat duidelijker, hoewel ook binnensmonds. Roastbeef.

0: Sunday morning, finally clearing up. We're beginning to clear up anyway. Sunday afternoon, high in the mid-70s, which leaves us a very nice Monday if you happen to have the day off. Basically sunny and a high in the mid-70s. Very overcast and foggy right now in Midtown Manhattan. At last check, it was 72 degrees. Wishing you a happy and, above all, safe rest of this weekend. Stick around with another hour of relaxing light music with less talk.
1: Pieter Jannes met een August. Door werkzaamheden is de E34 volledig afgesloten tussen Zelzate-Oost en Moerbeke. Richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel en volg je de R4 richting Gent om vervolgens via de E40 en de E17 verder richting Antwerpen te rijden. Hou rekening met 25 minuten file vanaf Assenede. Richting Knokke verlaat je de E34 aan de afrit Moerbeke. Het is een half uur aanschuiven vanaf Kemzeke. Het verkeer op de R4 van Gent naar Zelzate dient de snelweg te verlaten in Sint-Kruiswinkel. Meer dan een half uur file vanaf Desteldonk. De hinder zal nog een tijd duren, vermijd de omgeving. Op de E40 richting Luik staat in Bertum een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de binnenring rond Brussel staat in Tervuren een defecte vrachtwagen op de afrit. En in Vilvoorde is de Europabrug defect.
2: Onderweg.
3: Radio 1.

William Bell en You Don't Miss Your Water. Straks na het 14 nieuws van 3 uur. Yeah. I'm telling you, boy. Mogen we iets leuk doen? You're wasting your time on them. The good stuff's right here. De nieuwe single van Queens of the Stone Age voor de eerste keer op de radio. Na het nieuws en na Kelis met Good Stuff.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die wakker wordt met zachte

0: ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
1: Vaak een heel.
2: Surf aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
5: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. Bij de zoekactie in Oé in de provincie Namen is vermoedelijk een lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een kind gevonden, vermoedelijk dat van de jongen die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem werd sinds vanmorgen gezocht. Filip Heijmans, jij bent ter plaatse. Wat is de laatste stand van zaken?
6: Wel, zo net is de procureur van Namen hier aangekomen, samen met de directeur van de gerechtelijke politie en het hoofd van de cel vermiste personen. En ze zijn daarnet ook al gezien op de plaats naast de snelweg, waar ik iets over 1 uur veel politiemensen heb zien staan en waar ook een wit scherm opgesteld stond. Dus naar alle waarschijnlijkheid zullen ze hier zo meteen bevestigen dat er een tweede lichaam is gevonden, wellicht dat van Brian Brigou, de man die 2 maanden geleden hier in de buurt spoorloos verdween, samen met zijn zoon van 5. Het lichaam van die zoon is wellicht gisteren al teruggevonden. En nu ziet het er dus naar uit dat ook dat van de vader gevonden is. Maar zo meteen wordt dat dus wellicht officieel bevestigd.
5: Dankjewel, Filip. In het noorden van Gent ligt het verkeer op de E34 en de R40 helemaal stil nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden is. Alexander De Baats van de politie.
7: Bij wegenwerken op de grens tussen Wachtebeek en Zelzaten en Gent is een vliegtuigbom gevonden die eigenlijk nog tot ontploffing zou kunnen komen. En daarom is Dovo nu ter plaatse om de ontmanteling te starten. En daarvoor is een perimeter nodig, momenteel voor 800 meter. Dus dat betekent dat we de E34, de John F. Kennedy-laan, dus de R4 rond Gent, moeten stilleggen.
5: De politie hoopt dat de hinder voor de avondspits voorbij zal zijn. Er zijn veel bedrijven in de kanaalzone in de buurt. Werknemers van staalbedrijf ArcelorMittal moeten op vraag van de politie in de gebouwen blijven. Oekraïne heeft met een luchtaanval opnieuw een grote Russische olieraffinaderij getroffen. De raffinaderij in het zuiden van Rusland verwerkt olie tot allerlei producten, van dieselbrandstof tot zwavel. Hoe groot de schade is, is niet helemaal duidelijk. Video's op sociale media tonen een brand. Volgens de lokale overheid zijn 2 mensen omgekomen bij de aanval. Er is ook een treinstation beschadigd. Oekraïne heeft de raffinaderij al vaker onder vuur genomen, omdat ze levert aan het Russische leger. Op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers zo pas ook hun 3e groepswedstrijd gewonnen. De Belgische vrouwen klopten Roemenië met 3-0. Door die 3e zege op rij is België al zeker van de 8e finales. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten, meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen, in de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Onderweg. Met Joren Karels.
8: Er is nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Vandaag komt de nieuwe single uit en we mogen die draaien vanaf 3 uur. Dat is nu dus. Het nummer zal op het 9e album staan, Perfect met TH. Het nummer heet Insignificant Other. Het is een soort middelpunt van het album. Het leuke is dat het de 2e opname is, dus de band speelt losjes met ruimte voor elkaar. En het nummer zelf gaat over afstand, hoe iemand je hele wereld kan zijn en dan toch verdwijnen.
4: Radio 1.
8: Een nieuwe single van Queens of the Stone Age voor de eerste keer op de radio. Dit is Insignificant Other.

veroordeeld tot 20 jaar verveling. Het is een nummer van Leonard Cohen. In deze versie gebracht door Jennifer Warnes. First We Take Manhattan. Een heel goedemiddag. Dit is Onderweg op Radio 1. Muziek voorbij de zomer, want die is wel degelijk nog bezig. Floris, Francis, Arthur, Wolf.

in een band die heel catchy nummers maakt. The Magic Numbers en Love Me Like You. 85 kilometer file door werkzaamheden is de E34 volledig afgesloten in Zelzate-Oost. Richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel en volg je de R4 richting Gent om vervolgens via de E40 en de E17 verder richting Antwerpen te rijden. Op die R4 gaat het moeizaam tussen Zelzate en Evergem. Richting Knokke verlaat je de E34 aan de afrit Moerbeke. Het is een half uur extra vanaf Kemzeke. Het verkeer op de R4 van Destelbergen naar Zelzate moet de snelweg verlaten in Sint-Kruiswinkel. Er is file vanaf Desteldonk. Op de R4 van Mariakerke richting Zelzate, 20 minuten extra vanaf Zelzate. De hinder zal nog een tijd duren daar, dus vermijd de omgeving. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 10 minuten vertragen tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. In Borgerhout is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de E40 richting Luik staat in Bertum een defect voertuig op de rechterrijstrook. En in Vilvoorde is de Europabrug defect. Radio 1.

Dolly Parton zou vorige week aanwezig zijn op de opening van de achtbaan Night Flight Expedition in Dollywood. Ja, dat is het pretpark van Dolly Parton, maar ze heeft moeten afzeggen. Ze sukkelt een beetje met haar gezondheid sinds het overlijden van haar echtgenoot Carl Dean. Vorig jaar was dat. Blijft ambitieus. Dolly Parton, dit is Jolene.

0: Jolien van Dolly Parton. Nog een half uur en dan is het opnieuw De Wereld Vandaag hier op Radio 1. En dus is Gert Geens even langsgelopen. Dag Gert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: In Oé, in Dinant, is vandaag bij de zoekactie dus nog een tweede lichaam gevonden.
1: Ja, dat is waar. En dat zou dus het lichaam van Brian kunnen zijn. Hè? De vader van de vijfjarige Tim Meo. De doorbraak in het onderzoek naar de verdwijning van vader en zoontje zit dus ook vandaag prominent in het nieuws, Joren. En komt straks ook bij ons aan bod met een laatste stand van zaken van Filip Heijmans, collega Filip Heijmans, die ter plaatse is. En hier in Brussel gaat het de voorbije dagen dan weer volop over dat weer opgeleide drugsgeweld. En het viel op dat Jean Spinet, de burgemeester van Sint-Gilles, gisteren nog gezegd heeft: wel kijk, vanuit de lucht bekeken vormen Antwerpen en Brussel eigenlijk één stad. En dan moeten wij in de strijd tegen drugs dezelfde ondersteuning krijgen als Antwerpen. We gaan die uitspraken eens tegen het licht houden en dat gaan we doen met de criminoloog Jelle Janssens.
0: En jullie gaan het hebben over gemeentefusies, want ook, ja, twee partners in de Vlaamse regering, CD&V en Vooruit, hebben daar elk een andere kijk op.
1: Ja, dat is zo. CD&V is tegen verplichte fusies, terwijl Vlaams parlementslid Kurt De Loor van Vooruit een pleitbezorger is van verplichte fusies op basis van de huidige politiezones. En over 10 jaar zou Vlaanderen dan op die manier van 285 naar minder dan 100 gemeenten gaan. We gaan bij ons straks beide partijen aan het woord laten en we lezen graag ook in de app van Radio 1 wat de mensen die nu aan het luisteren zijn ervan denken. Een forse en verplichte afslanking qua gemeentes. Moet het er dan toch niet van komen nu de fusiegolf wat stilgevallen lijkt? Of zeggen andere mensen misschien: nee, geen goed plan, dan horen we het ook graag.
0: De app van Radio 1 staat open. Binnen een half uurtje is er opnieuw De Wereld Vandaag.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Bend and Break van Keen. Er staat 101 kilometer file. Door werkzaamheden is de E34 volledig afgesloten in Zelzate-Oost. Richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel. En volg je de R4 richting Gent om vervolgens via de E40 en de E17 verder richting Antwerpen te rijden. Op die R4 gaat het moeizaam tussen Zelzate-Oost en Mariakerke. Richting Knokke verlaat je de E34 aan de afrit Moerbeke, een half uur extra vanaf Kemzeke. Het verkeer op de R4 van Destelbergen naar Zelzate moet de snelweg verlaten in Sint-Kruiswinkel. Er is file vanaf Desteldonk. Op de R4 van Mariakerke richting Zelzate 1 uur file tussen Ertvelde en de Zelzatebrug. Vermijd de omgeving. Op de Antwerpse ring richting Gent dan 15 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Borgerhout is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Andere vertragingen zijn beperkt. In Vilvoorde is de Europabrug defect.
1: Radio 1.

Mijn denken van Sinead O'Connor. What are the odds? Zo heet het nieuwe album van Georgia Smith. Dit staat erop. I Lied, You Lied.

0: vanavond op VRT1.
1: Maar jongen, ik heb een schrik. Dat verstaat het toch, hè? Of niet?
0: Op VRT1 in Reizenwaas de Bucketlist leert Tom bobsleeën in Servië. Op VRT Canvas in de docu AI Confidential verandert AI onze gezondheidszorg. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van Eyecatchers voor je klaar. Alvast veel kijkplezier.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
3: Gummo koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het parket van Namen bevestigt dat het lichaam van een volwassene is gevonden in de gemeente Ouai. Het lichaam lag vlak naast de snelweg, tegenover de plaats waar gisteren al het lichaam van een kind werd gevonden. Wellicht zijn het de lichamen van de vader en zijn zoontje van 5, die 2 maanden geleden daar in de buurt verdwenen. In de buurt was al uitgebreid gezocht, maar zonder resultaat. Of je iets vindt, hangt af van veel factoren, zegt Gerry van Loek van de zelfvermiste personen.
2: Gisteren is al gezegd dat de vindplaats van het kindje dat een zeer moeilijk toegankelijk terrein was. Het heeft ook te maken met veiligheid. Je gaat je eigen mensen ook niet in een onveilige situatie brengen. Maar een speurhond is geen speurhond menselijke resten. Dus het hangt echt af van het middel dat je inzet op welk moment. En daar heeft het voor grotendeel mee te maken.
1: Het gerecht onderzoekt nu wat er met de 2 gebeurd is. Volgens de eerste bevindingen zou de brand in de Hoge Venen mogelijk veroorzaakt zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt. Maar ook andere hypotheses worden momenteel niet uitgesloten. Het onderzoek loopt volop en kan nog maanden duren. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare in vlammen op. En Europees commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft het rampgebied in de Hoge Venen vandaag bezocht. Labib zei dat de Europese solidariteit goed gewerkt heeft nadat de Belgische hulpdiensten die snel geactiveerd hadden.
3: La solidarité européenne s'est traduite véritablement en action aussi grâce au bon réflexe des autorités belges, des équipes de secours qui ont bien réagi, qui dès les premiers instants ont activé le mécanisme de solidarité européenne. Aucun État, aucun, ne peut faire face aux catastrophes naturelles d'aujourd'hui seul.
1: Geen enkel land kan zo'n ramp alleen aan, zei Labib. Om 10:00 vanmorgen zijn de wegen in de buurt opnieuw opengegaan. Het natuurgebied zelf blijft nog altijd verboden terrein. De brandweer blust daar nog na. Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn 85 migranten gered. Ze zaten in 2 opblaasbare rubberbootjes en zijn door een patrouille van de kustwacht opgepikt. Al maar meer migranten proberen vanuit Libië een zeeroute naar Kreta en het nabijgelegen eiland Gafdos te nemen om zo Europa binnen te geraken. De voorbije dagen heeft Griekenland al honderden migranten uit de Middellandse Zee gered. Op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers ook hun 3e groepswedstrijd gewonnen. De Belgische vrouwen klopten Roemenië met 3-0. Door die 3e zege op rij is België al zeker van de 8e finales. Onze landgenoten doen ook een goede zaak in de strijd om de top 2 in de groep, wat een meer gunstige tegenstander kan opleveren in die 8e finales. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
4: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
5: Een ondergronds ziekenhuis in Oekraïne. De Saoedi's die 3 pretparken willen bouwen in de buurt van Parijs. En natuurlijk ook het nieuws over drugsgeweld in Brussel en de vondst van de lichamen in Ouai. Het zal allemaal aan bod komen hier in de wereld vandaag. Wij zijn zoals elke weekdag tot 6:00.

0: De Wereld Vandaag begon op deze dinsdag met muziek van The Pretenders en Talk of the Town. Het Oekraïense leger dat heeft vandaag opnieuw Russische olieraffinaderijen aangevallen, terwijl Rusland op zijn beurt zegt dat het een Oekraïns dorp heeft kunnen innemen in de regio Donetsk. Het vechten gaat er dus onverminderd verder, maar ondertussen is er wel een beetje hoopgevend nieuws voor de Oekraïense soldaten aan het front. Want de Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat een enorm ondergronds ziekenhuis bouwen, niet al te ver van de frontlijn, zodat soldaten daar snel behandeld kunnen worden. Jaap Scholten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent zelf schrijver, maar ook een van de oprichters van Protect Ukraine. Jullie brengen al een lange tijd geregeld hulpgoederen, medisch materiaal ook, naar Oekraïne. Maar nu gaan jullie dus ook een ondergronds ziekenhuis bouwen. Ja, oké, daarmee heb ik al iets gezegd, maar toch, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, het gaat erom eigenlijk de medics, de hospicen in het Nederlands, en de artsen en iedereen die zich bemoeit met proberen gewonden af te voeren, is een doelwit voor de Russen. En die evacuatieauto's, alles wordt opgeblazen met drones. En de medics moeten eigenlijk ondergronds gaan. En daar helpen we bij. En op het verzoek van de top van de medics in de medische dienst in de Oekraïnse krijgsmacht. En dat gaan we doen samen met de Noorse organisatie, ja. HMM en Protect Ukraine. We doen dat samen, gezamenlijk.
0: Oké, okay, omdat dus, om te beginnen, transport al niet veilig is, en liggen ook de reguliere ziekenhuizen gewoon te ver van de frontlijn soms nu?
1: Ja, het is zo dat die gewonden komen nu eigenlijk 95% of nog meer door explosies met drones. En als je die lichamen ziet, die zijn echt aan flarden. Dus die mannen die hebben zware bloedingen. De benen liggen eraf. Het is één groot gruweltheater. En die worden dan meestal vervoerd naar een stabilisatiepunt waar ze gestabiliseerd worden. Dat betekent eigenlijk dat je stopt de zware bloedingen. Je probeert te zorgen dat ze adem krijgen. Nou, je spuit er misschien adrenaline in, of weet ik wat die arts allemaal doen. Maar dan gaan ze op vervoer meestal naar militaire hospitalen. En die kunnen wel 100 kilometer verderop liggen. Daartussen dat stabilisatiepunt en dat ziekenhuis, daar sterven heel veel mannen en vrouwen. En nu hebben we bedacht, wij hebben het niet bedacht. De artsen daar hebben bedacht dat je eigenlijk tussen dat ziekenhuis en het stabilisatiepunt, maar wel veilig ver genoeg nog van de frontlijn, dat het niet te makkelijk te raken is en ook niet te makkelijk in te nemen, om daar een ziekenhuis onder de grond te bouwen wat ook dienst doet als stabilisatiepunt, maar waar ook 6 operatiekamers zijn en waar levensreddende operaties uitgevoerd kunnen worden. Dus dat is wat we gaan bouwen samen met de Nooren.
0: En u zegt veilig en ver genoeg van de frontlijn. Dat misschien ook wel, want ja, het is niet zo, zelfs onder de grond denk ik, niet zo eenvoudig denk ik om zo'n groot ziekenhuis te bouwen. Als de frontlinie toch niet al te ver af is. Het zou ook allemaal moeten gebeuren op een geheime locatie. Dat verwondert mij niet, eerlijk gezegd.
1: Nee, het moet natuurlijk absoluut geheim blijven. Dus daar gaan we het ook niet over hebben waar het is. Maar het is eigenlijk een soort IKEA-bouwpakket van betonnen elementen. Dus je moet een hele grote kuil graven van 600 vierkante meter. En daar worden dan die betonnen elementen ingeplaatst. Dus het kan heel snel gebouwd worden. En dan gaan er betonnen platen bovenop en dan gaat er weer snel aarde overheen. En dan zie je het al helemaal niet meer. Ja. En dan moet binnen alles aangelegd worden. Ja, en dat is natuurlijk een enorme klus.
0: Ja, en jullie zeggen dus, die eerste werken, dat kan ongezien gebeuren.
1: Ja, het is zo. Wij zijn met Protect Ukraine vaak in die hele regio. Wij komen nooit echt op de frontlijn, want dan lopen we iedereen alleen maar voor de voeten. Maar we komen wel vaak 30 kilometer of zoiets achter de frontlijn. En daar zie je, als je bijvoorbeeld van Sumy naar Kharkiv rijdt, daar wordt overal gebouwd. Overal worden ondergrondse bunkers gebouwd en loopgraven. En Dus je ziet over een stuk van 80 kilometer overal draglines en bulldozers bezig. Dus daar moeten onze draglines en bulldozers zich ongemerkt in mengen. En moet ongemerkt ergens neergezet worden.
0: Ja, er moeten ook dokters en verpleegkundigen gevonden worden. Natuurlijk, tegen wanneer moet alles operationeel zijn of is dat ook geheim?
1: Nee, februari 2027, dus tegen de tijd dat de oorlog het zesde jaar ingaat, dan moet het ziekenhuis in operationeel zijn en werken. Dus het gaat in een razend tempo.
0: Oké, tegen februari volgend jaar dus dat ondergrondse ziekenhuis daar in Oekraïne. Jaap Scholte, een van de oprichters van Protect Ukraine. Jullie zetten mee jullie schouders daaronder. Dank u wel voor het gesprek.
1: Ja, we hebben nog hulp nodig daarbij. We hebben het geld nog niet rond. Dus dat is heel Hollands, maar dat zou ik nog zeggen.
0: Heel veel mensen hebben deze oproep ook intussen gehoord daar bij deze. Dank u wel hoor.
1: Dag. Heel bedankt, dank u wel.
0: Dag.
1: Dag.
0: Door werkzaamheden is de E34 volledig afgesloten. In Zelzate-Oost richting Antwerpen moet je de E34 verlaten voor de Zelzate-tunnel en volg je de R4 richting Gent om dan via de E40 en de E17 verder richting Antwerpen te rijden. Op de buitenring van Gent 1 uur extra tussen Zelzate-Oost en Evergem. Richting Knokke verlaat je de E34 aan afrit Moerbeke, daar 1 half uur extra vanaf Kemzeke. Het verkeer op de R4 van Destelbergen naar Zelzate Zaten moet de snelweg verlaten in Sint-Kruiswinkel. Daar 1 half uur file ook vanaf Desteldonk. En op de R4 van Mariakerke richting Zelzate 1 uur file tussen Ertvelde en de Zelzatebrug. Ook aan de Meulenstedenbrug zijn er trouwens lange wachtrijen. Vermijd beter de omgeving daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten vertragen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 1 half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En in Vilvoorde is de Europabrug defect.

0: Ook hij is deze zomer langs geweest in Vlaanderen. Matt Berninger met zijn nieuwe single die in juli uitgekomen is. Originele titel, wel moet ik zeggen, Martini Mi Fazzo. En dan duiken we de Vlaamse politiek in, ook op gemeentelijk niveau. Want als het van vooruit afhangt, dan worden gemeenten vanaf 2030 verplicht om met elkaar te fuseren. Socialisten willen zo uiteindelijk tot een kleine 100 gemeenten komen in Vlaanderen. Dat is minder dan de helft van het aantal gemeenten nu. Straks kunnen wij daarover praten met Kurt Loor van Vooruit. Hij heeft dat hele fusieplan bedacht. We hadden het hele idee trouwens ook graag voorgelegd aan bevoegd minister voor Binnenlands Bestuur Hilde Krivits van CD&V, want het is geen geheim dat CD&V geen voorstander is van verplichte fusies. De minister kon zich vanmiddag niet vrijmaken, maar haar partijgenoot Brecht Warnee wel. Hij verduidelijkt dat de partij niet tegen fusies is, maar wel dus tegen die verplichting.
1: Voor CD&V is het zo dat lokale besturen, gemeenten, de inwoners ook het best kennen. Zij kunnen weten waar een fusie zin heeft of niet. Maar vanuit Brussel zomaar met een pennetrek, ja, heel die oefening vanuit een Excel-tabel gaan doen, dat is een stukje wereldvreemd. En bovenal miskent dat eigenlijk het echte probleem in Vlaanderen. Namelijk dat je A-burgers en B-burgers hebt en dat de kleinere steden en gemeenten minder worden gefinancierd dan de rest van Vlaanderen.
0: Wat vindt u ervan? Is het een goed idee om gemeenten te verplichten om te fuseren zoals Vooruit wil? Of bent u zoals CD&V tegen? Of woont u zelf misschien al in een fusiegemeente? Wij lezen dat allemaal graag in de app van Radio 1. En na 5 uur kunnen we het er dus over hebben met Kurt Loor van Vooruit.

0: Islands van die XX in Owe in de provincie Namen is vanmiddag dus een tweede lichaam gevonden. Dat is gebeurd tijdens een nieuwe zoektocht nadat gisteren in de buurt al dat lichaam van een kind gevonden werd. En vermoedelijk ging het daar om Timeo, de jongen van 5, die al 2 maanden samen met zijn vader vermist is. Philip Heijmans van onze justitiecel, goedemiddag. Jij bent ter plaatse en je was, Philip, dacht ik ook, in de buurt hè, toen vanmiddag dat tweede lichaam daar gevonden is.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik ben hier aangekomen vanmorgen rond 1:30. We zijn hier op de parking van het voetbalterrein waar de voorbije dagen gezocht is. De plaats ook waar de auto van de vader en de zoon uiteindelijk is aangetroffen een dag na hun verdwijning. En ja, we zagen hier al de mensen van de politie te paard, mensen van de civiele bescherming, boswachters. Er cirkelde een helikopter rond. Dus hele machtsontplooiing hier. Maar rond 1:00 ben ik dan toch even in de buurt gaan kijken. En heel toevallig reed ik op de N97. Autoweg. Ik zag daar heel veel politiemensen plots staan. Er stond ook een wit scherm en de snelweg was daar afgesloten en werden heel snel aangemaand om door te rijden. Dus dat wees er dan toch op dat daar iets gevonden was. En 1 uurtje geleden ongeveer heeft het parket van Namen het dan officieel bevestigd dat hier inderdaad een lichaam gevonden is.
0: Wat is er allemaal gezegd op dat persmoment?
1: Nog niet heel veel eigenlijk. Men kon zeggen dat na de vondst van het lichaam van een kind gisteren dat ze zijn gaan zoeken in de onmiddellijke omgeving met de grote middelen zoals ik al zei en dat ze dan inderdaad het lichaam van een volwassen man hebben gevonden en dat ze heel goede redenen hebben die het meer dan waarschijnlijk maken dat het zou gaan om het lichaam van Brian Brigou, de vader die dus samen met zijn zoontje Timeo al 2 maanden spoorloos is. Wat die precies die goede redenen zijn, dat hebben ze er niet bij gezegd, maar men gaat er toch van uit dat men die 2 lichamen nu heeft gevonden. Ze lagen ook vrij dicht bij elkaar, op enkele tientallen meters, zei de procureur, maar elk aan een andere kant van de autoweg. Wat dan toch opvallend is, er is daar ook geen onderdoorgang of zo. Dus wat daar dan precies is gebeurd is nog onduidelijk.
0: Is er al iets gezegd over mogelijke doodsoorzaak?
1: Nee, nog niks. Daarover blijven voorlopig alle hypotheses nog open, zeggen politie en gerecht hier. Ze weten niks. De procureur zei het letterlijk zo. Op dit moment weten we niks. Maar vanavond zullen op beide lichamen autopsieën plaatsvinden. En hopelijk zullen die dan toch in staat stellen om de doodsoorzaak te achterhalen. En op die manier hopelijk ook te reconstrueren wat er precies met hen gebeurd is. Maar ja, welk spoor dan het meest plausibele is, daar wouden ze op dit ogenblik nog helemaal niks over zeggen.
0: Nog eens zeggen, het is geloof ik dankzij een rondvraag bij landbouwers dat er hier een doorbraak gekomen is, hè?
1: Wel, het gerecht zegt dat het te maken heeft met een speurder die nog alle aanwijzingen is goed onderzocht heeft en zo op een bepaald spoor is gekomen. We horen uit andere bronnen dat er inderdaad een aanwijzing zou zijn geweest dat men toch best eens zou gaan kijken bij landbouwers hier in de buurt, dat die speurder dan contact heeft opgenomen met landbouwers en ook heeft gevraagd naar dagloners, mensen die hier op het land komen werken, die zijn ook gecontacteerd en één van hen zou zich hebben herinnerd dat hij iets had opgemerkt en op basis daarvan zijn ze op die plaats gaan zoeken en zijn ze dus gisteren bij het lichaam van dat kind uitgekomen.
0: Ja, ook daarvan is nog niet 100% zeker de identiteit vastgesteld, hè? Zo is het.
1: Klopt inderdaad, maar de grootmoeder van de jongen die hier gisteren aanwezig was, zei wel dat haar is gezegd dat de kleren overeen zouden komen. En in de buurt van het kind zouden ook spullen zijn gevonden die aan de vader toebehoren. En ja, de procureur zei hier net dat hij zo goed als zeker is dat het om die 2 gaat. Dus, maar die wetenschappelijke zekerheid die moet er inderdaad nog komen via de autopsie.
0: Oké, dat is duidelijk. Lange tijd is er met alle scenario's rekening gehouden hier. Ook met een afrekening, hè, binnen het misdaadmilieu. Is dat nog steeds een piste?
1: Ja, vermoedelijk wel. Die vader had inderdaad wel al gerechtelijke antecedenten, was al met het gerecht in aanraking gekomen. Dus dat was een van de mogelijkheden dat die man door zijn criminele contacten iets was aangedaan. Maar evengoed, horen we hier, zou het nog altijd kunnen gaan om een vluchtmisdrijf waarbij ze zijn aangereden en hun lichamen aan de kant van de weg zijn gelegd. Of zou het dan toch zo geweest zijn dat de vader eerst zijn zoon vermoord heeft en vervolgens zelf door zelfmoord om het leven is gekomen. Ja, men wil hier echt niet zeggen waar ze het meeste aan denken op dit ogenblik. En dat hoopt men nu te achterhalen.
0: Ja, dan gaan we nog niet te veel speculeren nu. Maar wat wel zeker was natuurlijk, daar hebben we toch berichten over, dat die vader een enkelband gedragen zou hebben. Heb je daar nu eigenlijk bevestiging van?
1: Ja, dat is inderdaad wel eerder al bevestigd door het gerecht. Die man had een straf gekregen, zat die uit met een enkelband thuis. Dus hij droeg inderdaad een enkelband, maar dat is er eentje van het type zonder GPS-tracker. Maar die enkel een signaal geeft wanneer hij het contact verliest met zijn basisstation. Dus met andere woorden, wanneer hij te ver van zijn huis weggaat, dan geeft dat een signaal. Maar vervolgens kun je niet meer zien waar hij zich precies bevindt. Mm-hmm. Als dat natuurlijk wel zo was geweest, ja, dan had je een andere situatie. Dan zou de man misschien zelfs nog in leven of het lichaam al veel sneller gevonden zijn.
0: Ja, en op dat verhaal van die enkelband gaan we zo meteen nog door met Lisbeth Wiseur. Zij is woordvoerder van het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving. Voor alle duidelijkheid, enkelbanden zijn een gemeenschapsbevoegdheid. Zij kan dus uiteraard alleen vertellen hoe het in Vlaanderen allemaal verloopt. Maar er zijn wel parallellen. Slotvraag, Filip, het tweede lichaam is gevonden. Wat staat er nu nog allemaal te gebeuren? De autopsie, zoals je net zei.
1: Ja, dat zal het belangrijkste zijn. Er gebeurt natuurlijk ook wel een sporenonderzoek op de plaats waar de lichamen zijn gevonden. En men zal nu uiteraard wel nauw contact houden met familieleden om hen verder te begeleiden. Nu zij weten wat er gebeurd is. Ja, Gerry van Loek van de cel vermiste personen zei het hier. Voor hen is het dossier nu afgesloten, voor de celvermiste personen. Jammer genoeg niet met de uitkomst die ze gewenst hadden. Maar voor de familie geeft het dan op zijn minst toch al de duidelijkheid waarnaar ze op zoek zijn. Ook al is het dan met een fatale afloop.
0: Dat is waar. Dankjewel voor je toelichting vanuit OE, Filip Heijmans.
2: Oh ja, man.
3: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen.
2: Je zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
2: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
2: Ik kan echt niet volgen.
3: Of maar gezekjes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
2: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
2: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app. Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
5: Ja, je hebt ui gezegd.
4: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
5: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
4: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
5: Je hebt weer ui gezegd.
4: Maar...
5: Spelletje.
4: Maar dat telt toch niet?
5: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
4: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
6: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh my.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
9: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
8: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
11: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
10: En dat is?
11: Rust in huis, ook in september.
12: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
13: Lotto is op zoek naar billen.
14: Billen?
13: Die op designmeubelen willen zitten.
14: Oh ja.
13: In een dure onderbroek.
14: Oh, ik wil dat.
13: Eventueel met een trampstamp erboven.
14: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
15: Cecile.
13: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
16: Radio 1.
17: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Rigoureus, dat was de scene. En daar is ook Kanye West weer. Niet met een plaat hier bij ons, maar wel met een vervolg op het nieuws dat hij zou gaan optreden in Rusland. Kanye West zou daarmee een van de eerste grote internationale artiesten zijn die daar een concert geeft sinds Rusland-Oekraïne binnenviel in 2022. Maar Kanye West is ook in Rusland niet zo welkom als hij gedacht had, toch niet in de concertzaal waar hij normaal op 10 en 11 oktober zou optreden. De Russische concertorganisator Say Agency kondigde de concerten een paar weken geleden nogthans met veel bombarie aan. En die concerten zouden plaatsvinden in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg. Ze waren zelfs al uitverkocht. Maar de arena zegt nu dat het de rapper niet wil ontvangen. En er waren ook nog geen contracten getekend, zeggen ze daar in Sint-Petersburg. En dus kunnen ze nu ook zonder problemen annuleren. De concertorganisator die geeft nog niet op, hoopt dat de optredens alsnog zullen kunnen doorgaan.
1: De wereld vandaag.
2: Radio 1.
0: Van de concerthal dan naar het pretpark. Want Saoedi-Arabië wil 3 pretparken bouwen in Frankrijk, in de regio Parijs. De Saoedi's investeren 6 miljard euro in het project dat 22.000 jobs zou moeten opleveren. Het was de Franse president Macron die vandaag het nieuws aankondigde tijdens het bezoek van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman aan Parijs. Veel details zijn er nog niet bekend, behalve dat één park zal focussen op manga, de populaire Japanse stripverhalen en meer specifiek op Dragon Ball Z. Erwin Taats, u bent docent Leisure Management aan de Hogeschool Vives en u maakt ook een podcast over pretparken, ochtend in pretparkland. Komt dit nieuws voor u onverwacht, de Saoedi's in de buurt van Parijs?
3: De afgelopen weken waren al geruchten en gerommel in de achtergrond dat dit er zat aan te komen. En vooral duidelijkheid, het park waar het eigenlijk komt, Mirapolis in Parijs, een park dat eigenlijk ondertussen al een jaar of 25 niet meer bestaat, is ooit met Arabisch kapitaal opgericht. Dus op zich is het niet zo bijzonder. Maar de omvang van waar het over gaat, dat komt wel als een verrassing inderdaad, ja.
0: Komt er ook kritiek dat dat Saoedisch geld is?
3: Ja, absoluut. Ja. Dat is natuurlijk een politieke situatie. Die kroonprins van Saoedi-Arabië is niet van onbesproken gedrag, laat ik het zo maar eens zeggen. Maar we weten allemaal dat Macron een van de eerste westerse leiders was die echt in het open contact met hem zocht. Natuurlijk, Macron staat er ook politiek niet al te sterk voor. Nog economisch, nog wat zijn politieke situatie betreft als president. Dus ik kan me voorstellen dat een bericht van mij kunt zeggen van kijk, wij gaan zorgen voor 22.000 nieuwe banen in een tijd waar de werkloosheid heel hoog staat. Dat welkom is voor Macron.
0: Ja. Meneer Taats, wat heeft Saoedi-Arabië met pretparken? Is er een groot aanbod daar ter plekke?
3: Steeds vaker. Het Midden-Oosten in het algemeen heeft zich de afgelopen 15 tot 20 jaar als een soort van nieuw Orlando, waar Walt Disney World zich bevindt, proberen te profileren. Men ziet de realiteit daar ook in de ogen natuurlijk. Olie aan de ene kant is aan het afnemen. Je hebt steeds meer geld nodig om olie op te pompen. Aan de andere kant, de vraag naar olie gaat misschien in de toekomst steeds minder worden. Dus men is daar op zoek naar andere manieren om geld te verdienen. Men heeft uiteraard al een behoorlijk spaarpotje aangelegd. En daar zijn in het Midden-Oosten, eerst in Dubai en Abu Dhabi en nu ook in Saoedi-Arabië, behoorlijk wat nieuwe pretparken ontstaan. Natuurlijk, Saoedi-Arabië is een heel andere situatie als bij ons. Hè. Als je daar op dit moment in de zomer rondwandelt, dan is het daar 50 graden buiten. Dus je kunt bij wijze van spreken geen Efteling of Bobbejaanland of Walibi gaan bouwen. Nee. Waar mensen buiten gaan rondlopen. Dus de meeste parken in die regio, in het Midden-Oosten, ook in de Emiraten, zijn indoorparken. Maar daar zie je wel dat daar steeds meer van die parken ontstaan. Echter, het is wel zo dat die het niet goed doen. Geen enkel park daar is op dit moment winstgevend. En zelfs een heleboel parken daar zijn zeer verlieslatend. Dus op zich is het niet zo verwonderlijk dat in plaats van te hopen dat westerse toeristen richting het Midden-Oosten komen, dat zeker in deze minder stabiele situatie voor die regio op dit moment, mensen van het Midden-Oosten naar hier komen en zeggen van misschien moeten we maar pretparken beginnen bouwen in West-Europa.
0: Oké. En 6 miljard euro, is dat nu een grote som?
3: Dat is een goede vraag. Om dat even in een context te zetten. In Disneyland Parijs is er een tweede park, Disney Adventure World, dat de afgelopen 2-3 jaar een aantal grotere attracties heeft toegevoegd. Frozen onder andere, een aantal attracties van Marvel en Avengers Campus. En al die attracties samen waren goed voor een investering van 2 miljard. Op dit moment wordt er een park gebouwd, Universal Studios in Engeland, dat een totaal investering is van ongeveer 6 miljard. Dus met andere woorden, als je zegt van we gaan 6 miljard investeren in 3 verschillende pretparken,
0: ja,
3: je kunt er wel iets mee bouwen, absoluut, maar dan zit je niet bij ze spreken, te spreken in termen zoals een Disneyland of zoiets. Dan is het vooral iets kleiner.
0: Ja.
3: De hele deal is op dit moment ook één grote vaagheid natuurlijk. We weten niet precies wat de afspraak is. Is het zo dat daar meteen 3 parken moeten gebouwd worden? Of is het zo dat, zoals in Disneyland Parijs, men een afspraak heeft om in de loop van pakweg 20, 30 jaar daar 2-3 parken te gaan bouwen? Dat men wel ziet hoe het gaat. Dat weten we op dit moment niet. Bovendien is het ook zo dat de situatie heel anders is. De oppervlakte die ze daar beschikbaar hebben in Mirapolis, waar dus die parken moeten gaan komen, die is zo'n 55 à 60 hectare. Dat is een heel andere situatie dan in Disneyland Parijs, waar ze 900 hectare ter beschikking hebben. Dus wellicht wordt het één groter park. Dat is inderdaad een manga-thema. En aan de andere kant waarschijnlijk 2 kleinere parken. Ik denk maar iets aan een indoorpark en een waterpark of zo.
0: Ja, maar als ik alles samenleg, het is ook voor een stuk nog verre toekomstmuziek. Op dit moment is het geen bedreiging voor Disneyland Parijs?
3: Oh nee, absoluut niet. Ik geloof ook dat gezien het thema, dus die manga, en gezien de andere parken die diezelfde groep, die Qiddiya-groep al heeft in het Midden-Oosten, en de doelgroep waar zij zich op richten, namelijk oudere jeugd die vooral geïnteresseerd is in spectaculaire achtbanen, denk ik niet dat Disneyland zich heel veel zorgen moet maken. Sterker nog, we zien eigenlijk overal ter wereld waar pretparken zich gaan concentreren, dat die elkaar gaan versterken. Dat als er op locaties waar er meerdere pretparken samen zijn, dat eigenlijk als het ware pleisterplekken worden waar mensen naartoe gaan om dan meerdere parken te gaan doen. Dus het zou best wel zo'n goede deal kunnen zijn, ook voor Disneyland.
0: Oké, maar wel interessant om te volgen. Zou dit een succes kunnen worden als het ervan komt?
3: Ik weet het niet. Daarvoor zijn de details op dit moment nog wat te vaag.
0: Ja.
3: Het is wel zo dat het thema manga, dus Japanse stripfiguren, is blijkbaar iets wat zowel Macron als de kroonprins van Saudi-Arabië gemeenschappelijk hadden als interesse. En dat het eigenlijk een van de eerste gespreksonderwerpen was die hen bij elkaar bracht toen ze elkaar ontmoeten. En nu is het zo dat inderdaad voor op dit moment in Saudi-Arabië al een Dragon Ball Z-park gebouwd wordt. En we weten ook dat met name die manga's en Dragon Ball Z in Frankrijk extreem populair zijn. Als je daar ooit eens in Frankrijk in een frak binnenwandelt, dan zie je dat de hoeveelheid manga-strips daar aanzienlijk groter is dan bij ons. Dus met andere woorden, daar zit wel een publiek dat daar...
0: Ja.
3: Absoluut. Dus als ze dat goed aanpakken, als ze daar een doelgroep heel goed definiëren, dan kan ik me voorstellen dat wel iets gaat doen. Ja.
0: Kort nog, verwacht u dat Saudi-Arabië ook in andere Europese landen nog dingen gaat doen met pretparken?
3: Dat is heel moeilijk te voorspellen. Hè. Ik denk dat heel veel zal afhangen van de situatie daar in het Midden-Oosten zelf. Op dit moment is die behoorlijk stabiel. Je ziet dat toerisme daar de afgelopen maanden enorm is teruggevallen. Als dat de situatie is die zich bestendigt. Waarvan we zouden kunnen zeggen dat de komende jaren zichtbaar zal zijn dat toerisme daar niet wezenlijk opkrikt. Dan kan ik me voorstellen dat al die mensen die daar behoorlijk wat investeringskapitaal hebben in leisure en toerisme, andere oorden gaan opzoeken. En zouden andere plekken in Europa best wel een interessante plek kunnen zijn. Maar dat hangt van zoveel mitsen en maren af, dat is voor mij op dit moment heel moeilijk te voorspellen.
0: Daar gaan we ons dan niet aan wagen, maar we konden het wel al hebben over de pretparkplannen van Saudi-Arabië in de omgeving van Parijs. Erwin Taats, bedankt voor het gesprek hier.
3: Graag gedaan.
0: De E34 Knokke Antwerpen is nu vrijgemaakt bij Zelzate-Oost. Hou wel nog rekening met lange files op de buitenring van Gent tussen Zelzate-Oost en Evergem. Op de R4 van Destelbergen naar Zelzate vanaf Desteldonk. Op de R4 ook vanaf Mariakerke richting Zelzate tussen Ertvelde en Zelzate-Oost. En ook aan de Meulenstedenbrug zijn er nog lange wachtrijen. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur vertragen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een half uur tussen Dilbeek en Tervuren. En in Zelk is ook een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de E40 naar Aken staat er 40 minuten file bij Luik door te werken daar. En in Vilvoorde, en dat is goed nieuws, is de Europabrug opnieuw operationeel.
2: Radio 1.

0: The Womack Sisters en If I Let You. Vanmiddag is er tijdens een nieuwe zoektocht in Owey dus een tweede lichaam gevonden. Gisteren werd in de buurt al het lichaam van een kind gevonden. Vermoedelijk gaat het om Timeo, de jongen van 5 die al 2 maanden vermist is. En hoogstwaarschijnlijk is het tweede lichaam dat van zijn vader, dat heeft de procureur eerder vanmiddag gezegd op een persconferentie. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkelband waardoor je zou denken dat hij makkelijk opgespoord kan worden. Maar dat was hier niet het geval, dat zei onze collega Filip Heijmans hier daarnet nog bij ons.
1: Die man had een straf gekregen, zat die uit met een enkelband thuis. Dus hij droeg inderdaad een enkelband, maar dat is er eentje van het type zonder GPS-tracker. Maar die enkel een signaal geeft wanneer hij het contact verliest met zijn basisstation. Dus met andere woorden, wanneer hij te ver van zijn huis weggaat, dan geeft dat een signaal. Maar vervolgens kun je niet meer zien waar hij zich precies bevindt. Mm-hmm. Als dat natuurlijk wel zo was geweest, ja, dan had je een andere situatie. Dan zou de man misschien zelfs nog in leven of het lichaam al veel sneller gevonden zijn.
0: De vader droeg dus een enkelband zonder GPS-trekker. Lisbeth Wiseur, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En eerst en vooral duidelijkheid, de opvolging van personen met een enkelband, dat is een gemeenschapsbevoegdheid. En de vader die vermist was, die werd niet gevolgd door uw diensten, hè, maar een enkelband zonder GPS. Komt dat hier in Vlaanderen ook voor?
2: Ja, we hebben inderdaad hetzelfde systeem als aan Waalse kant. We hebben, er zijn enkelbanden met een GPS-systeem en enkelbanden zonder GPS-systeem. En de enkelbanden zonder GPS-systeem die worden ingezet bij mensen die een straf al gekregen hebben. Dus dat gaat heel vaak over diegenen die een langere straf hebben gekregen, van meer dan 3 jaar, soms een kortere straf. Maar vaak hebben die mensen een deel in de gevangenis gezeten en wordt die enkelband gebruikt als een reïntegratiemaatregel. Dus dat is een soort van begeleide terugkeer naar de maatschappij, maar met een bepaalde vorm van controle en een uurrooster. En dus dat klopt, die enkelbanden die hebben geen GPS, maar die detecteren wel wanneer iemand thuis is en wanneer iemand weg is. Dus van zodra die enkelband contact maakt met de box die thuis staat, ja, kan het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht zien of iemand zich effectief thuis bevindt of niet. En dus deze mensen krijgen een uurrooster waarop ze zich naar buiten mogen begeven. Want die mensen zitten natuurlijk in de strafuitvoering. Eens zij vrijkomen, kunnen zij hun leven terug langzaamaan opnemen. Zij kunnen terug gaan werken, zij kunnen hun taken opnemen. En krijgen zij dus uren om naar buiten te gaan, om te gaan werken.
0: Ja, en een enkelband dus, met tracking systeem, voor wie is dat dan? Voor een verdachte bijvoorbeeld? Of?
2: Ja. Inderdaad, de enkelbanden met een trackingsysteem die zijn bedoeld voor mensen die hun voorhechtenis thuis uitzitten. Dus daar waar de onderzoeksrechter heeft beslist, ik moet deze persoon in afwachting van zijn proces en van de uitspraak onder een vorm van bewaring zetten, zij het in de gevangenis of zij het thuis, dan krijgen ze thuis een enkelband met een trackingsysteem. Want het gebeurt. Die mensen mogen uiteraard het huis niet verlaten, nooit, tenzij alleen natuurlijk in medische noodgevallen of wanneer het de onderzoeksrechter hen oproept voor naar het justitiepaleis te gaan voor een verhoor, bijvoorbeeld, ja, ja, of naar de raadkamer. En dan mogen zij het traject afleggen naar het justitiepaleis. Zij moeten de kortste weg nemen en zij worden daarbij scherp gecontroleerd. Dat wordt echt minuut na minuut gevolgd of dat zij de juiste en de kortste weg gebruiken.
0: Oké. Mevrouw Wiseur, ik ga nog even terug naar de mensen die al veroordeeld zijn, waar reïntegratie echt al wel in beeld is. Ja, u sprak daarvan een uurrooster. Je zou kunnen zeggen, ja, je behoudt wel dat uurrooster van wanneer naar buiten gaan enzovoort enzovoort. Maar geef die mensen ook een enkelband met trackingsysteem. Waarom niet?
2: Het is natuurlijk inderdaad een reïntegratiemaatregel. Daar is beslist, die man heeft een deel of volledig zijn gevangenisstraf uitgezeten en wordt nadien nog gevolgd met een enkelband. Ja, die reïntegratie die gaat gepaard met een vorm van vertrouwen, maar natuurlijk ook wel met een vorm van controle. Er wordt nagegaan of die effectief hun werk doen aan de hand van, zij moeten bewijzen dat ze daar geweest zijn aan de hand van loonfiches enzovoort. En wie geen werk heeft, krijgt een beperkter uurrooster. Ook daar worden bewijzen van opgevraagd. Maar dat gaat natuurlijk gepaard met een stapsgewijze opbouw van vrijheden.
0: Ja, gaat het hier
2: en
0: ook
2: daar
0: over
2: is natuurlijk het geval
0: of niet?
2: Ja, uiteraard. Hè, als we hebben op dit moment in Vlaanderen meer dan 2000 personen, nu vandaag meer dan 2000 personen onder elektronisch toezicht. Als we die allemaal moeten gaan volgen, ook zij die naar buiten mogen zich begeven, dan moeten we het VCT, het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht, maal 10 of maal, doen qua personeel. Dus aha, dat is natuurlijk ook ook de bedoeling niet. Maar natuurlijk, we kunnen er daar wel van uitgaan. Van zodra zij hun uurrooster overtreden en zich niet op tijd aanmelden thuis, komen daar sancties op en wordt daar direct op gereageerd.
0: Ja, wat is waaruit bestaat die reactie dan? Wat gebeurt er als iemand met een klassieke enkelband niet tijdig in de woning is?
2: Dan wordt het geprobeerd om contact op te nemen, om na te gaan van waar zit de persoon, wat is er tussen gekomen. En als er niet gereageerd niet op wordt gereageerd, dan schakelen wij terug de onderzoeksrechter, dan geven wij terug feedback aan de onderzoeksrechter dat we dus die persoon niet kunnen bereiken. En dan wordt die ter zijning opgegeven.
0: Ja, dan is het dat, want lokaliseren is aan de onderzoeksrechter.
2: Ja, maar dan is het aan de onderzoeksrechter om opnieuw maatregelen te nemen en politiediensten in te zetten om die persoon te traceren.
0: Oké. We hebben het daarnet al gezegd, het opvolgen van personen met een enkelband als een gemeenschapsbevoegdheid. Zijn er verschillen in de manier waarop de Vlaamse en de Franstalige gemeenschap dit aanpakt?
2: Dus natuurlijk, we hebben dezelfde wettelijke kaders, hè, want de wetten worden federaal gemaakt. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk op dezelfde manier enkelbanden worden ingezet langs Vlaamse en Waalse kant. Sinds dat het gemeenschapsbevoegdheid geworden is, sinds 2015, heeft Vlaanderen ondertussen wel zelf al gekozen om bijvoorbeeld ook elektronisch toezicht voor jongeren mogelijk te maken. En dus dat is ook van start gegaan. Dat is er nog niet langs Waalse kant. En langs Vlaamse kant zijn we ook bezig met een pilootproject rond de slachtofferapplicatie. Om bijvoorbeeld in het kader van stalking ook slachtoffers en daders allebei een applicatie te geven en ervoor te zorgen dat er dus geen contact kan zijn tussen dader en slachtoffer. En dat dus ook te kunnen monitoren. Maar de wettelijke kaders voor beide landsdelen zijn dezelfde.
0: Oké, dank u voor al uw toelichting hier bij Lisbeth Wiseur. U bent woordvoerder van het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving.
2: Oké, dankjewel.
0: Dag.
2: Dag.

0: Chasing Cars, Snow Patrol. Sport nu en er is meer dan de Vuelta of het WK hockey deze week. Want ook het Europees kampioenschap volleybal bij de vrouwen is aan de gang. De Yellow Tigers hebben al hun derde groepsmatch intussen achter de rug. Hermien van Beveren van Sportza. De Tigers hebben het uitstekend gedaan, toch?
1: Zeker wel. Een duidelijke 3-0 zege tegen Roemenië. En er was vooraf wel gerekend op winst, maar niet dat het zo vlot zou gaan. Een vraag dus voor de bondscoach Chris van Snik. Was dit de perfecte wedstrijd van de Tigers?
2: Ik denk dat we het plannetje zeer goed uitgevoerd hebben. Dat de speelsters super gefocust waren. Dat we vanaf bal 1 blokverdediging zeer sterk aan het spelen waren. Dat we aanvallend super sterk waren. Dus we hadden vanuit alle hoeken scorende speelsters. Misschien één minpuntje in de eerste set, iets te veel opslagmissers. Maar nee, hele sterke wedstrijd. Ja, chapeau.
1: Chapeau voor zijn speelsters. En zo lijken de Tigers helemaal onder stoom te komen. Dat zegt ook speelster Lara Nagels.
3: Ja, het was leuk. Het was een leuke match om te spelen. Iedereen was gefocust. Iedereen wist waarom dat we daar waren. We wisten wat we konden doen tegen hen. Dus de aanvallende mogelijkheden. We wisten wat we konden spelen. En als het dan nog een keer lukt ook, ja, dat is zeer fijn natuurlijk.
1: Ja, de achtste finales die zijn zo al zeker na 3 zegens op rij. Maar de groepsmatchen die volgen zijn nog belangrijk voor de top 2 in de poelen. En zo waarschijnlijk een meer haalbare tegenstander in de achtste finales. Okay. Morgen is het tegen thuisland Azerbeidzjan. En overmorgen dan de laatste groepsmatch tegen Nederland. En Gert, ik kom hier over een dik half uur nog eens terug, denk ik, om te melden dat Tadej Pogacar rit 4 in de Vuelta zal winnen. Want hij is bezig aan een lange solo.
0: Oké, de rode man dus vooraan in de Vuelta. En zo heb jij het eerste uur van de wereld vandaag netjes volgemaakt. Dankjewel daarvoor, Hermien.
4: Hoe vervan ik met Noemi Wolfs en orkest op symfonische theatertour? In Oostende en Gent. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers. Herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. 29 januari in Curaçao Oostende. 22 maart in Capitool Gent. Tickets voor Hooverphonic via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Kies je voor.
7: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
7: De meest foute ethisch hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Lotto is op zoek naar een maag.
11: Een maag?
10: Met een baksteen erin.
11: Ah, zo.
10: Om je droomwoning te bouwen.
11: Ik zie graag een strakke fermette.
10: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
11: Hoe dan?
12: C'est bon.
10: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
13: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 5 uur. Goedemiddag, 14.

0: gaat het om het lichaam van de man die daar 2 maanden geleden verdween samen met zijn zoontje. Gisteren werd ook het lichaam van een kind al gevonden. Vanuit Ouen, Philippe Heymans.
1: Aujourd'hui, ce matin, on a découvert le corps d'un adulte.
2: Kort voor de middag werd het lichaam van een man gevonden, zegt procureur Etienne Goublomme. En wellicht gaat het om de verdwenen Brian Brigou.
1: Dont on peut raisonnablement penser, avec un degré de certitude très élevé, qu'il s'agit de Brian Brigou.
2: Het lichaam lag op enkele tientallen meters van het kinderlichaam dat gisteren werd gevonden. Weliswaar aan de overkant van de N97 autoweg.
1: Le corps qu'on a retrouvé se trouve de l'autre côté de la nationale.
2: Na de vondst van gisteren zijn de grote middelen ingezet, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
3: Vandaag hebben we dan in functie van het terrein bijkomende middelen ingezet, zoals de cavalerie. Waarom? Dat hier zeer landelijk is, kleine wegen. En sinds gisteren hadden we een beginpunt, hè, door het aantreffen van het lichaam van het kind hebben we echt de zoekactie gericht kunnen starten.
2: Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Hopelijk brengt een autopsie op de lichamen opheldering.
1: À ce stade-ci, on ne sait rien. On en saura, je l'espère, plus après l'autopsie qui aura lieu ce soir.
0: Volgens de eerste bevindingen zou de brand in de Hoge Venen mogelijk veroorzaakt zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt, maar ook andere hypotheses worden niet uitgesloten. Het onderzoek loopt volop en kan nog maanden duren. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare in vlammen op. De vele schietincidenten in Brussel zijn het gevolg van jarenlang wanbeleid. Dat zegt de politievakbond NSPV. Onder meer de burgemeester van Sint-Gillis vraagt meer agenten. Maar dat is volgens de vakbond niet de oplossing. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie, maar ook van de lokale politici, zegt Jurie de Haas van het NSPV.
4: De burgemeester heeft daar een rol in te spelen. De minister-president van Brussel heeft daar een rol in te spelen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de opvang van bepaalde mensen, de armoedebestrijding, de straathoekwerkers. Ik hoor de korpschef ook praten over preventie. Wel, dat is ook een rol van integraal veiligheidsbeleid. Het is een ganse keten, maar wanneer men jaren het nalaat om bepaalde criminaliteitsfenomenen aan te pakken, ja, dan krijg je natuurlijk een escalatie. En in die toestand zijn we nu terechtgekomen.
0: De voorbije dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. De West-Vlaamse gemeenten waar de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus zal komen, hebben kritiek op de beslissing van netbeheerder Elia om al over 3 weken te starten met de werken. Elia heeft wel al een vergunning voor de werken, maar er lopen nog procedures tegen het project. Elia neemt dus een risico, vindt burgemeester Bartoschi van Ledegem, een van de betrokken gemeenten.
5: Die procedures lopen dus verder en we verwachten in de loop van het najaar toch met betrekking tot het ruimtelijk uitvoeringsplan een uitspraak van de Raad van State. Die uitspraak zal natuurlijk ook moeten gerespecteerd worden. Dus Elia neemt een risico wat hun keuze is om hier te starten met werken die nog ter discussie liggen voor rechtscolleges.
0: De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Er wordt ook gekeken waar er extra nodig zijn. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft haar plan daarover voorgesteld op de parking langs de E17 in Marken in West-Vlaanderen. Linde Koeman ging luisteren.
6: Er wordt nog volop gewerkt, maar deze parking wordt het toonbeeld van hoe snelwegparkings in Vlaanderen eruit moeten zien. Veel groen, afgescheiden zones voor vrachtwagens en auto's en genoeg laadinfrastructuur, zegt minister De Ridder.
7: Echt wel inzetten op dat elektrisch laden. Voor de personenwagens voldoen we al ruimschoots aan de Europese vereisten. Ook voor transport zal dat in de toekomst nog moeten volgen.
6: Er komen in heel Vlaanderen ook 500 tot 800 extra plaatsen voor vrachtwagens. Dat is heel erg nodig, vindt deze chauffeur.
8: We zijn verplicht van zoveel pauzen te pakken dat we op een parking denken van ah, we gaan daarop gaan rijden. En ja, uiteindelijk is er niets van plaats meer.
6: Er mag wel geen misbruik gemaakt worden van de parkeerplekken, zegt de minister.
7: Dat industrieterreinen hun vrachtwagens op snelwegparking stallen, dat is niet de bedoeling. Af en toe chauffeurs die dan hun weekendrust in de cabine nemen. Dus als het misbruik eruit zou gaan, dan zouden we echt wel voldoende plekken kunnen voorzien.
6: Maar volgens de Transportfederatie valt het misbruik mee en zullen de extra plaatsen niet volstaan.
0: De E34 en R4 in het noorden van Gent zijn weer vrijgegeven. Het verkeer werd er deze namiddag zo'n 2 uur stilgelegd, nadat bij wegenwerken op de grens tussen Wachtebeke, Zelzate en Gent een vliegtuigbom was gevonden. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om de bom onschadelijk te maken. De avondspits verloopt er wel nog moeilijk.

0: moeizaam. Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn 85 migranten gered. Ze zaten in twee opblaasbare rubberbootjes en zijn door een patrouille van de kustwacht opgepikt. Al maar meer migranten proberen vanuit Libië een zeeroute naar Kreta en het nabijgelegen eiland Gavdos te nemen om zo Europa binnen te geraken. De voorbije dagen heeft Griekenland al honderden migranten uit de Middellandse Zee gered. Vanavond brede opklaringen, vannacht kans hier en daar op een buitje. Morgen eerst wisselend bewolkt met enkele buien of lichte regen. Daarna droog met brede opklaringen. In de loop van de namiddag opnieuw lokale buien met mogelijk een donderslag. Maxima rond 25 graden aan zee en 27 elders. Donderdag hetzelfde weer en nog iets warmer in het binnenland. In Oei, in de provincie Namen, is het lichaam van een man gevonden. Daarmee begonnen we. Gisteren werd daar ook al het lichaam van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de man en zijn zoontje van 5, die 2 maanden geleden verdwenen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
3: En in de app van Radio 1 kan u nog altijd uw mening kwijt over de gemeentefusies. Moeten die in de toekomst verplicht worden of niet, zodat we naar een pak minder gemeenten gaan? We horen het graag, maar wacht er niet al te lang mee, want over enkele minuten gaan we het er al over hebben. Een heel goede middag.

0: Hello Black en I Need a Dollar. Als het van vooruit afhangt, dan zullen gemeenten die nog niet gefuseerd zijn vanaf 2030 verplicht worden om dat wel te doen. De bedoeling is om zo de grenzen van de politiezones te laten samenvallen met die van de gemeente en op die manier uiteindelijk uit te komen op 98 gemeenten in Vlaanderen in plaats van de 285 die er nu nog zijn. Een heel concreet plan dus van vooruit, maar bij coalitiepartner CD&V, die met Hilde Krevits de bevoegde minister levert, is er maar weinig enthousiasme. Vlaams parlementslid voor CD&V, Brecht Warnee, is heel duidelijk.
1: Er komen geen verplichte fusies in deze legislatuur. En nooit, voor alle duidelijkheid, ook met CD&V. Ik stel vast dat wij de enige partij zijn die dat eigenlijk nog wel echt durft te zeggen. Bij de volgende verkiezingen zal dat zeker dus een punt worden. Een regering zonder CD&V zal een regering zijn die honderden gemeenten schrapt. Maar voor ons kan het dus absoluut niet en zal het ook nooit op die manier doorgaan.
0: Wij praten er verder over met Kurt Deloor. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U bent Vlaams parlementslid voor Vooruit. U hebt dit hele plan bedacht, meneer Deloor. Ja, tot nu werd de gemeente financieel gestimuleerd om vrijwillig dan te fuseren. Heeft dat volgens jullie allemaal te weinig opgeleverd?
2: Wel, het is inderdaad de zoveelste fusiegolf. En fusiepakket dat wordt voorgesteld aan de steden en gemeenten. Maar in de praktijk blijkt dat die wortel echt niet werkt. Het aantal fusies blijft heel beperkt. Soms zijn het ook fusies om de verkeerde redenen. Om zich af te zetten,

0: verschillende kleine gemeenten tegen een grotere stad. Of omwille van politieke carrièreplanning van een aantal burgemeesters of andere politici. Of omwille van financiële redenen, dat ze het enkel doen voor de fusiebonus, zoals dat we gezien hebben met Antwerpen en Borsbeek. Ik denk dat dat best op de schop gaat en dat we de discussie en het debat aangaan op een rationele manier en dat we echt gaan zorgen naar bestuurskrachtige steden en gemeenten met een heel kwalitatieve dienstverlening, zowel naar de burgers toe als naar de ondernemers toe. En ik denk dat we dat verplicht zijn aan onze democratie en naar onze inwoners.
1: Ja, ik denk dat Dirk in onze app u aan het bijtreden is, want hij zegt ja, professionaliseren. Minder dan 50.000 inwoners, dat is niet werkbaar. Het zijn eigenlijk lokale koninkrijken dan met een overvloed aan postjes en overlegorgaantjes. Aan de andere kant, meneer De Loor, 50.000 inwoners, dat is wel een serieuze gemeente, toch? Hè? Dan, dat je
0: wel, dat is, dus, ik denk niet dat we ons moeten echt fixeren op een inwonersaantal, maar het is natuurlijk, er moet een zekere kritische massa aanwezig zijn. En ik denk dat die politiezones een zeer goede vertreksbasis zijn. De verschillende lokale besturen, de verschillende steden en gemeenten hebben al de gewoonte gedurende 25 jaar om binnen politiezones samen te werken. Dus ik denk dat dat best kan bestendigd worden. En dat heb ik in een masterplan gehouden voor steden en gemeenten dat volgens mij alleen maar voordelen biedt.
1: Oké, Frank heeft het zelfs in een reactie hier bij ons over 60.000 inwoners als absolute ondergrens kan je ook ineens al de intercommunale structuren opdoeken en inspelen op efficiënt bestuur, geeft hij aan. Maar we hebben ook al de reactie van Brecht Warnee gehoord. Hè. CD&V, de coalitiepartner, wil zo'n verplichting absoluut niet. Zij vrezen dan dat elke vorm van nabijheid bij de burger verloren gewoon zal gaan.
0: Wel, ik hoor ook bij CD&V, bij alle partijen trouwens, dat er zich heel wat problemen voordoen, dat steden en gemeenten echt wel botsen op de limieten qua dienstverlening en qua beleidsvoering. Ze vinden te weinig gekwalificeerd personeel, er is te weinig financiële ruimte om echt beleid te voeren, er is geen gespecialiseerde know-how of te weinig gespecialiseerde know-how. Ook dat hoor ik van CD&V-burgemeesters en bij alle burgemeesters van alle partijen trouwens, hoor ik die geluiden, die signalen. Ik denk dat we die ernstig moeten nemen. En ik vind dat het echt wel hoog tijd wordt om het debat op een rationele manier te voeren en niet op een emotionele manier, want dat brengt ons echt niet verder. Ik denk dat we dat verplicht zijn aan de inwoners, aan de ondernemers en ook aan onze democratie.
1: Ja, rationeel en niet emotioneel. Maar toch lees ik ook nog andere dingen die hier aan het binnenlopen zijn. Peter zegt, fusie is toch geen goed idee, want ik ben ervan overtuigd dat die gemeentelijke politiek gewoon verder van de bevolking gaat staan. En Corneel, die woont in Hex. Dat is een deelgemeente van Heers in Limburg, waar je denk ik in uw plan echt niet zoveel gemeenten meer zou overhouden. Gaan wij nog van tel zijn, vraagt Corneel zich af, als wij bijvoorbeeld bij Sint-Truiden zullen gaan?
0: Absoluut, ik ben ervan overtuigd dat de inwoners en de ondernemers net op een betere dienstverlening zullen rekenen.
1: Ook als die minder nabij is, in ruimtelijk.
0: Maar niemand zegt toch dat die nabijheid dient opgegeven te worden? Absoluut niet. Ik denk dat de nabijheid van politici, maar ook de uitbouw van een degelijke administratie, dat de eerste opdracht is van de politici om daarvoor te zorgen. En dat die dienstverlening, waar je ook woont, of dat dat nu in West-Vlaanderen, in Zottegem, in Oost-Vlaanderen of in Limburg is, dat die dienstverlening op een kwalitatief en professionele manier moet gebeuren. En bovendien zorgen we er op die manier echt wel voor dat belastingsgeld ook optimaler wordt ingezet naar die inwoners en ondernemers toe.
1: Mm-hmm. Nu, het is soms ook, ja, het is nu eenmaal gewoon zo inderdaad een emotioneel verhaal. Hè. De reactie van Hendrik past daar misschien ook een beetje in, ik weet het niet, maar hij zegt de vorige fusie bij ons is nog niet verteerd in Kortenberg en nu zouden we dan alweer moeten fuseren met een gemeente waar we geen voeling mee hebben. Als het gevoel er echt niet is op een bepaalde plek, heeft verplichte dan wel zin eigenlijk?
0: Wel, ik denk dat in mijn plan voor steden en gemeenten, toekomstplan voor steden en gemeenten, dat daar rekening mee wordt gehouden. Uh-huh. Ik zeg, dit is niet nieuw. Hè. Ik heb dat ook 10 jaar geleden gezegd. We zijn ondertussen 10 jaar verder. Dus we geven die ruimte om vrijwillig te viseren tot 2030. En ja, zijn er gemeenten die toch die vooropgestelde normen in zaken capaciteit en bestuurskracht niet zelfstandig behalen, ja, dan volgt er in 2036 een verplichte fusie. En het is ook niet de bedoeling om die gemeente en die inwoners hun eigenheid af te nemen? Absoluut niet. Ik ben zelf inwoner van Velzeke, dat is een deelgemeente van Zottegem. Ik voel mij ook Velzekenaar, maar ik voel me ook Zottegemnaar. Ik voel me Vlaming, ik voel me Belg. Het is absoluut niet de bedoeling om dat te doen. Maar laat ons dit debat alstublieft niet emotioneel voeren, maar rationeel. Ik denk dat dat goed is voor alle inwoners van Vlaanderen, dat dat goed is voor alle ondernemers van Vlaanderen, zodanig dat we meer bestuurskracht kunnen krijgen in die verschillende steden en gemeenten.
1: Oké, maar tegelijkertijd vermoeden sommige luisteraars ook dat Vooruit hierbij al denkt aan de volgende verkiezingen, want meneer De Loor, wat je wel hoort is, ja, verplichte fusies zijn natuurlijk ook electoraal interessant voor een partij als Vooruit, die traditioneel sterker scoort in steden, centrumsteden.
0: Goh, ik denk dat er 101 redenen zijn om niet te stappen in het fusieverhaal. Maar ik denk dat ik daarnet een aantal heel goede redenen gegeven heb om dat te doen. En laat mij de eerlijkheid gebied mee ook om te zeggen dat ik echt absoluut geen rekening gehouden heb met het argument dat u net gaf. Ik denk dat we aan onze inwoners en onze ondernemers verplicht zijn en ook aan de democratie om ervoor te zorgen dat iedereen een optimale dienstverlening krijgt en dat er ook echt beleid kan gevoerd worden.
1: Maar wat met dat totaal andere standpunt dat coalitiepartner CD&V hier heeft? Dreigt een clash hierover?
0: Het is geen nieuw standpunt. Hè. Ik zei het daarnet, ik heb het 10 jaar geleden ook al neergeschreven. En we merken dat die vrijwillige fusies, dat het echt geen aarde aan de dijk brengt.
1: Maar CD&V bevestigt nu wel, ja, niet met ons.
0: Ja, dat zullen we zien. Ik hoop ook in dit debat een open vizier van iedereen, zodanig dat we samen stappen kunnen vooruitzetten. Ik steek mijn hand daar vooruit, ik steek mijn nek daar vooruit. Ik hoop dat anderen hetzelfde doen in het belang van de Vlaming, in het belang van de inwoners en in het belang van de ondernemers.
1: Want die kaart die we vandaag in de kranten gezien hebben, is misschien voor jullie ook niet in steen gebeiteld. Of hoe moet ik dat
0: inschatten? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar het is een goede vertreksbasis, want steden en gemeenten zijn de voorbije 25 jaar al gewoon om samen te werken binnen politiezones. Ik denk dat het een zeer goede opstap kan zijn, een eerste fase. En ik ben ervan overtuigd dat het vruchten zal afwerpen, zowel naar beleidsvoering toe als naar dienstverlening.
1: En is het in C nu iets voor de volgende Vlaamse regering, of hoe ziet u dat?
0: Wel, ik hoop dat het meegenomen wordt bij een volgende Vlaamse regering. Vandaar dat ik echt wel wil het debat openbreken, op tafel leggen, zodanig dat we in 2029 opnieuw onmiddellijk de deur toegeslaan krijgen. Maar dat de geesten rijpen en dat dit debat met een open vizier, met een toekomstblik wordt gevoerd.
1: Het is in elk geval een thema waar iedereen wel een mening over heeft. Hè. Dat hebben we hier ook kunnen merken. Vooruit heeft er dus een andere kijk op dan het CD. DNV van minister Krevits. Kurt De Loor, Vlaams parlementslid voor Vooruit. Dank wel voor de tijd.
0: Heel graag gedaan.
1: Dag. De E34 Knokke-Antwerpen is vrijgemaakt bij Zelzate-Oost. Hou wel nog rekening met vertragingen, onder meer op de R4 bij Zelzate-Oost en aan de Zelzate-brug. Ook aan de Meulenstedenbrug zijn er nog lange files. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen niet meer dan 10 minuten extra. Naar Brussel op de E19 in Rumstar moet u ook wel vertragen door een defect voertuig op de middenrijstrook. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel en op de binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Zellik door een ongeval. Naar Lummen een kwartier op de E314 tussen Genk en Park Midden-Limburg. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En dan nog 3 kwartier file op de E40 naar Aken bij Luik door de werken.
2: De wereld vandaag.

0: Roses in the Dark, dat was Nectar Wood. Geen hagelbollen, dit keer in de Vuelta. Dat is toch al beter nieuws voor de renners dan gisteren. Maar de organisatie daar had de voorbije dagen nog andere kopzorgen. Ze hadden te maken met de Spaanse influencer Erola Jons uit Catalonië. 29 is ze. Ze heeft meer dan 3 miljoen volgers op Instagram. Maar Erola Jons heeft niets met wielrennen. En toch had de organisatie van de Vuelta haar gevraagd om interviews af te nemen met coureurs. En dit weekend, na de openingsetappe, is het dus al misgelopen. Heb je mogelijk al wel kunnen zien op Sportza. Zo stelde Jons net voor de podiumceremonie enkele gênante vragen aan Tadej Pogacar.
1: Pogacar, congratulations. Why do you hyperventilate every time you see me?
2: What?
1: You hyperventilate?
2: What is that?
1: Like, you breathe?
2: I breathe 24/7.
1: We have to go. Congratulations.
2: Thank you.
0: Pogacar. De vragen en verder ook wel wat flirterige opmerkingen van Jons, die hadden één gevolg, met name verontwaardigde opmerkingen. Mensen vinden haar seksistisch en ongepast. En ook de renners zelf leken niet echt gediend met haar aanwezigheid. De Vuelta wil wel met haar blijven samenwerken, maar Jons mag geen rechtstreeks contact meer hebben met de renners en er is haar ook gevraagd om de toon en de stijl van haar video's toch een beetje aan te passen. Ik heb nu al veel verteld. De rest van het verhaal is toch voor Marijke de Veerman. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Want u doet onderzoek naar influencers en sociale media aan de Artevelde Hogeschool. Mevrouw de Veerman, waarom werkt een organisatie als de Vuelta, denkt u, samen met influencers als Erola Jons?
3: Volgens mij gaat het in de eerste plaats om het bereiken van een breder publiek, een ruimer publiek dan het publiek dat ze vandaag al aanspreken. Wielrennen heeft over het algemeen nogal een ouder publiek en zij zijn natuurlijk ook op zoek naar een manier om toekomstbestendig te blijven. En heel belangrijk daarbij is dat het publiek, de mensen die naar de wedstrijd kijken, zowel live als op televisie, klassieke media, dat dat ruim genoeg, groot genoeg blijkt te zijn. En een manier om die nieuwe publieken aan te spreken is door samen te werken met content creators die erin slagen om dat ander publiek aan te spreken.
0: Ja, want dat wil ik meteen al wel eens vragen. Zou het kunnen dat bij haar traditionele publiek op de sociale media's die video's misschien wel gemaakt worden?
3: Wel, zij staat in ieder geval bekend om dat format, waar dat er nu heel wat vragen bij gesteld worden. Dat is eigenlijk een format waardoor dat zij bekend is geworden en dat haar volgers waarschijnlijk ook wel weten te appreciëren. Dat ervoor zorgt dat zij zichtbaarheid krijgt op sociale media, want het gaat natuurlijk ook over het algoritme tevreden stellen door reacties te krijgen. En de manier om op te vallen is natuurlijk door met dat soort content format te gaan werken.
0: Ja, maar als je dit dan als Vuelta gaat doen, dan is het hier ook wel duidelijk, misschien pijnlijk duidelijk geworden, dat er ook wel risico's aan verbonden zijn om zo'n influencer binnen te halen, denk ik dan.
3: Ja, klopt inderdaad. Waarschijnlijk zullen ze er vandaag wel in slagen om dat ruimer publiek aan te spreken. Er wordt naast de aandacht die zij zelf genereert op sociale media nog een keer extra negatieve dan misschien wel media-aandacht aan geschonken. Dus op die manier slagen ze er wel in om naamsbekendheid te gaan genereren. Maar de grote vraag is natuurlijk, hebben ze hier dan wel de juiste match gevonden? Hebben ze genoeg gekeken naar de identiteit van de influencer? Past die genoeg bij ons als event, als wielerwedstrijd, de Vuelta?
0: Ja, worden daar contractueel met die influencers afspraken gemaakt vooraf, denkt u?
3: Zeker en vast. Okay. Er zal zeker en vast een contract zijn tussen beiden. Zij is echt gevraagd om content te maken voor de YouTube-kanalen, de Twitch-kanalen van de Vuelta zelf. Dus daar zal zeker en vast een contract aan verbonden zijn. En doorgaans is het eigenlijk ook best dat merken content creators voldoende vrijheid geven in het format of in de stijl, in de toon die zij gaan hanteren. Omdat ze natuurlijk hun publiek van volgers het beste kennen. En zij weten wat er in de smaak valt. Het is niet voor niets dat ze zo'n groot volgers publiek heeft opgebouwd, maar het is natuurlijk ook wel belangrijk dat het plaatje klopt en dat het ook wel klopt met het imago dat de Vuelta wil blijven uitstralen.
0: Ja, want je kan zeggen negatieve publiciteit is ook publiciteit, maar er zijn bepaalde elementen waar je toch voor moet opletten dan.
3: Zeker en vast. Jouw merk, de Vuelta in dit geval, mag zeker en vast niet in het gedrang komen. Net als, er zijn ook een heleboel andere merken aan verbonden. Merken die ploegen gaan sponsoren. Merken die de wielerwedstrijden gaan sponsoren. Dus ook daar is er zeker altijd een risico als je samenwerkt met influencers. Kan voor heel veel bekendheid gaan zorgen. Kan voor heel veel positieve reacties gaan zorgen. Blijkt ook uit onderzoek dat we doen. 45% van de Belgische jongeren bijvoorbeeld geeft aan dat ze merken hebben leren kennen door het toedoen van een influencer. Dus het werd zeker en vast. Maar ja, natuurlijk is er altijd een risico aan verbonden. Net zoals dat, ja, als dat we vroeger hebben gehad met merken die samenwerken met bekende personen. Bijvoorbeeld, ik denk aan een Tiger Woods, die ook in opspraak is gekomen heel wat jaren geleden. Ook dat had een negatieve impact op het merk waarmee dat hij toen samenwerkte.
0: Maar als je het goed doet en er goed over nadenkt, kan het dus ook, zoals u aangeeft, echt wel werken. Is dit ook in Vlaanderen al een beetje ingeburgerd?
3: Ja, zeker en vast. We hebben ook een heel mooi voorbeeld gezien in de periode van het WK met Céline, die uitgenodigd was als Belgische influencer om daar ook een kijkje achter de schermen te gaan nemen. En op een bepaald moment was zij zelfs de populairste YouTuber wereldwijd.
0: Maar Céline daar natuurlijk, Dept, met het voetbal.
3: Ja, Céline Dept, inderdaad. Ja, maar zij heeft natuurlijk wel die expertise, zullen we dan maar zeggen. En zij stond er al onbekend dat ze content maakte over voetbal. Dus daar was de match net iets beter gemaakt, zal ik toch maar zeggen. Terwijl zij ook dat grote publiek heeft dan van jonge mensen.
0: Ja. Is dit lucratief ook voor de influencer? Hoeveel verdienen zij hieraan?
3: Bedragen worden niet vaak vrijgegeven. Het hangt er ook een beetje vanaf wat de afspraken maken. In dit geval, wat de afspraken zijn. In dit geval is het voor de influencer in kwestie natuurlijk ook heel voordelig dat zij daar aanwezig kan zijn. En zorgt voor heel veel visibiliteit voor haar ook. Dus dat speelt natuurlijk ook mee in de afspraken die gemaakt worden. Maar over het algemeen is er wel altijd een financiële compensatie ook. Zeker als de content gemaakt wordt voor de kanalen van de Vuelta in dit geval, als het merk zelf ook de content gaat gaan gebruiken, als het niet enkel op het profiel van de influencer is, dan komt daar doorgaans wel een extra vergoeding bij kijken.
0: Tadej Pogacar die heeft zich in elk geval niet uit zijn lood laten slaan door die vragen van de influencer, want hij gaat het zo meteen afmaken in rit 4 van de Vuelta. Dankjewel Marijke de Veerman, onderzoeker sociale media en influencer marketing aan de Artevelde Hogeschool.
3: Dankjewel.
0: En Bram Verbrugge, eerder vandaag zat je al in de ochtend over die tornado, mag ik het toch noemen?
4: Ja, tornado.
0: In de buurt van Carcassonne. Bij ons is het gelukkig een pak rustiger, heb ik de indruk toch?
4: Ja, veel rustiger. Hè? Ja, er was al wat regen vandaag in het zuidoosten van het land, maar in Vlaanderen hebben we het droog gehouden met behoorlijk veel wolkenvelden, maar ook die gaan in de loop van vanavond verdwijnen. Dus tijdelijk brede opklaringen. Tegen morgenochtend dan wel opnieuw wat meer bewolking. Er kan hier en daar een spatje regen uitvallen. Een paar lokale buien in de eerste uren van de dag. Bij minima tussen 11 en 17 graden. Nu, die paar eerste buien die gaan al snel verdwijnen. We krijgen dan een droog intermezzo met ook mooie brede opklaringen, maar ook met stapelwolken. En in de latere namiddag en morgenavond kunnen er opnieuw een paar lokale buien zijn. Dus zeker niet overal. Kans op onweer hoort daar ook bij. En het wordt best warm. We gaan naar 5 of 26 graden op veel plaatsen in Vlaanderen en Brussel. 27 graden voor het uiterste zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidoostenwind. Donderdag dan starten we met veel wolken. Hier en daar misschien wat lichte regen. Dan opnieuw een droog intermezzo met de zon. Maar dan in de latere namiddag en zeker donderdagavond verwachten we toch wel een aantal intense buien met kans op onweer. Het wordt ook warm op donderdag met in Vlaanderen 25 tot 30 graden zelfs in de Kempen dan. Vrijdag dan, nog altijd dat wisselvallige. Dus een aantal buien, koeler ook, 20 of 21 graden. En ook in het weekend zitten we in dat koele, wisselvallige en winderige weer met toch geregeld wel een aantal buien.
0: Ik heb een beetje van alles gehoord.
4: Beetje van alles.
0: Het stijgt de temperatuur ook, dankjewel.
5: Badkamerrenovatie.
6: Stijlaard.
7: Happy bathroom to you.
6: Renoveert uw badkamer.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
10: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Radio 1.
13: De wereld vandaag. Met
7: Gert Geen.

0: zijn.
1: Remo van het Groene Woud hier in De Wereld Vandaag. Gelukkig zijn.
2: De Wereld Vandaag.
1: De schietincidenten in Brussel.

0: houden de laatste dagen maar niet op. Afgelopen nacht is er opnieuw geschoten, alweer in Sint-Gillis. Het is de 6e schietpartij in Brussel in nog geen 4 dagen tijd. In verband met die schietpartijen zijn afgelopen nacht ook 2 mogelijke verdachten opgepakt. De politie heeft daar ook oorlogswapens en steps in beslag genomen. En intussen is er overleg op politiek niveau over wat er moet gebeuren om dat geweld aan te pakken. Vanochtend heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin nog samengezeten met Jean Spinet als de burgemeester van Sint-Gillis. En na afloop van dat overleg herhaalde Spinet nog maar eens zijn eis. Hij wil meer steun voor Brussel.
1: Er zijn kinderen in de straat die heeft kogels zien met een Kalashnikov gisteren s'avonds in een pizza dichtbij mijn eigen huis. Ik heb de Kalashnikov gehoord in mijn bed. Dat moet veranderen. De mensen en de burgers zijn bang. Hebben wij een echte steun voor Brussel? Brussel is ook België.
0: Concreet wil Spinet dat Brussel dezelfde middelen krijgt als de politie in Antwerpen. Hij vroeg een paar dagen geleden al om 80 extra politiemensen. Goedemiddag, Jelle Janssens.
2: Goedemiddag.
0: We hebben u gebeld omdat u criminoloog bent verbonden aan de U Gent. Is er dan echt zo'n groot verschil qua middelen tussen Brussel en Antwerpen? Van die tweede stad wordt altijd gezegd, ja, daar komen dan de drugs binnen.
2: Dat is moeilijk natuurlijk. Hè. Je kan moeilijk appelen met peer vergelijken als het echt zo gaat over het aantal manschappen die wordt ingezet en dat dan verhoudend ten aanzien van de druginvoer of de drugcriminaliteit. Ja, zo eenvoudig is dat niet. Het is niet zo dat er in Brussel geen middelen zijn, dat er geen personeel is. En het is eigenlijk al een heel eindje hoor, dat de politie, en op zijn minst de federale politie in Antwerpen en de federale politie in Brussel, toch wel concurreren om meer mensen en middelen bij hen te krijgen. Dus het is geen nieuw verhaal, maar of het een noodzakelijk verhaal is, dat is een ander vraagstuk.
0: Ja. Wat is het antwoord op die laatste vraag?
2: Ik denk het niet. Ik denk dat het niet gaat over een gebrek aan middelen en mensen. Ik denk dat het vooral gaat over de inzet van die mensen en middelen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Brussel zoals het nu is, dan heb je nog steeds 6 politiezones, dat is lokale politie. Dan heb je daar een federale politie daarbovenop van rond een 600, 700-tal mensen. Dat is niet niets. Hè. Als je naar een 1-gemaakte politiezone gaat in Brussel, dan heb je een lokale politie van toch rond de 6500 politiemensen. Met dan die federale politie van 600 man, dan kan je toch wel iets mee gaan doen in Brussel.
0: U zegt dan eigenlijk, er zijn in Brussel middelen genoeg om er meer mee te doen.
2: Inderdaad.
0: Hoe moet dat dan gebeuren?
2: We moeten daar, in wat men nu al doet naar die ingemaakte politiezone, is een goede zaak. Omdat men daar de systemen ook op elkaar kan laten aanpassen, een ingemaakt beleid kan voeren en dat criminelen niet zomaar van de ene zone naar de andere kunnen hoppen en daardoor de politie eigenlijk voor voldoende feiten stellen. Nu heb je een groter territorium en kan je slagkrachtiger optreden. Maar dan nog zit je nog met een aantal problemen, structurele weeffouten in onze veiligheidsarchitectuur in Brussel, wat je niet hebt in Antwerpen bijvoorbeeld. In Brussel heb je nog altijd 19 burgemeesters. Hè. U sprak daarnet over Jean Spinet van Sint-Gillis, dat is 1 burgemeester van de 19. En die hebben allemaal wel een rol te spelen in dat politiebeleid en die leggen ook allemaal verschillende accenten. Die hebben ook een rol te spelen in het preventiebeleid, die 19. Dan heb je nog eens het Brussels hoofdstedelijk gewest met de minister-president. Dan heb je nog eens een hoge vertegenwoordiger die een rol te spelen heeft in het veiligheidsbeleid. En ik kan er zo een beetje doorgaan, maar het komt eigenlijk op neer dat het veiligheidsbeleid in Brussel wel heel versnipperd is.
0: Ja.
2: Dus dat was tegenover. Ja,
0: u had het net al even over hoe vul ik als burgemeester die rol in. Wel, in dat verband circuleert er ook een video op sociale media. Een fragmentje van een RTBF-reportage. Op die beelden is te zien hoe Jean Spinet op een plein in Sint-Gillis naar een drugsdealer gaat en vraagt om te stoppen met dealen. Dit kan niet, jongens, zegt hij. Er zijn overal agenten. Begin er nu niet mee.
3: Nee, c'est pas possible, gars. Il y a des policiers partout. Comment c'est pas, quoi?
0: Oké, dit is maar 1 stukje natuurlijk, maar moet het zo? Is dit een goed idee?
2: Ik denk dat het alleszins toont dat de burgemeester lef heeft. Dat hij de mensen durft aanspreken ook en dat hij niet zich verschuilt achter een politiekorps. Dat hij echt wel tussen de burgers zich beweegt. Mm-hmm. Is dat een manier om het te doen? Ik denk het wel. Ik denk wel dat je mensen moet aanspreken op hun gedrag.
0: Ja.
2: In het Engels zegt men ook heel vaak, we cannot arrest our way out of a drug problem. Je kan niet blijven mensen arresteren. En meer politiemiddelen betekent misschien ook al meer arrestaties, maar waar eindigt dat? Dus wat de burgemeester doet, contact leggen met de mensen zelf, is een belangrijke eerste stap.
0: Er komt ook een Brusselse drugscommissaris. Hè? Kan die voor eenheid ook zorgen, denkt u?
2: Maar dat is een beetje vreemd, omdat ik al heb gezegd dat Brussel wel heel versnipperd is op het gebied van veiligheid. En daar komt daar bovenop nog die drugcommissaris die dan die coördinatie moet gaan doen. Maar goed, die hoge vertegenwoordiger in Brussel moest al die coördinatie doen. Die had al een rol in preventiebeleid en het coördineren van bepaalde criminaliteitsfenomenen in het Brusselse, op het niveau van het hoofdstedelijk gewest. Nu, daar komt een drugscommissaris dan bij. Ja, een drugscommissaris bovenop een federale drugscommissaris. Mijn vraag is dan, goed, de coördinatie van de coördinatie is misschien een beetje veel. Misschien moeten we gewoon opnieuw beginnen de vraag stellen van wat doen we op het terrein zelf? Wat hebben we daar nodig? Misschien moeten we wel afstappen van een symptoombestrijding en moeten we wel meer gaan inzetten op de oorzaken van de drugcriminaliteit.
0: Ja, en in dat verband moeten we misschien dan voor een stuk ook de reactie die we in het Radio Nieuws van 5 uur ook al hoorden van politie, vakbond, NSPV kaderen, want zij zeggen, ja, die schietincidenten, je moet niet alleen naar de politie kijken, het zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van ons, van de politie, maar ook van burgemeester, lokale politici, de minister-president, er moet ook gekeken worden naar armoedebestrijding, straathoekwerkers, preventie, breder plaatje.
2: En dat is een hele terechte opmerking van de NSPV. Helemaal terecht, omdat het inderdaad gaat over het kijken naar die oorzaken. Wat politie kan doen, is een symptoombestrijding. Je kan mensen arresteren die drugdealen. Je kan mensen arresteren die drugs gebruiken. Maar wat doe je dan met die mensen? In het beste geval, of in het beste geval vanuit een justitieel oogpunt, worden die dan vervolgd. En die eindigen in de gevangenissen die al overvol zitten. En de druk op die gevangenissen, op de veiligheidssituatie in de gevangenissen Haren en Sint-Gilles en Brussel nu al, is al ontzettend hoog. Dus dat is het enige wat je dan kan doen met de symptoombestrijding. Als je dan kijkt naar de oorzaken, dan moet je inderdaad gaan inzetten op een betere sociaal-economische situatie in Brussel en in die wijken gaan investeren.
0: Mm-hmm. Ik wil om ons gesprek af te ronden toch nog eens naar die vergelijking Brussel-Antwerpen. Vereisen die beide steden ook een andere aanpak als het over drugsbeleid gaat?
2: Daar ziet het er wel naar uit. Het is lange tijd zo geweest dat er een onderscheid werd gemaakt tussen het criminaliteitsfenomeen gerelateerd aan die drugs in Antwerpen en Brussel. In dat opzicht dat Brussel werd gezien als een eerder territoriaal conflict tussen drugbendes die elkaar bestreden. Terwijl in Antwerpen er conflicten ontstonden tussen de groothandelaren. Dus eigenlijk diegenen die de drugs vanuit het buitenland binnentrekken en dat dan verdelen. En in Brussel gaat het dan over de kleine verkopers. Ik weet niet in welke mate dat nu nog opgaat, maar het is wel degelijk zo dat de manieren waarop er geageerd wordt, waarop er opgetreden wordt door drugcriminelen in Antwerpen, iets anders is dan in Brussel. En dus dat we waarschijnlijk wel te maken hebben met andere vormen van uitdagingen in Antwerpen vergeleken met Brussel.
0: Zeer interessant. Bedankt voor uw kijk, criminoloog Jelle Janssens.
2: Heel graag gedaan.
0: Vandaag. Hermien van Beveren, ja, we hebben eigenlijk al heel veel verklapt. Hè, als het over de Vuelta gaat, de man in het rood heeft toegestaan.
4: Inderdaad, Tadej Pogacar. Nu, als hij begint aan een solo op 50 kilometer van de finish, dan is zo'n voorspelling niet zo moeilijk natuurlijk, maar moeilijker te voorspellen. De hele knappe tweede plaats van Jarno Widar.
0: Echt?
4: Hij was best of the rest, inderdaad. Maar Pogacar dus, ja, die had duidelijk zijn zinnen gezet op die korte, maar pittige rit in Andorra. De etappe was iets meer dan 100 kilometer lang, maar wel met 3000 hoogtemeters. En de Sloveen die ging er op de tweede beklimming vandoor. Felix Gal die kon heel even volgen. Enkele hectometers, meer niet. Daarna dus Pogi solo. Hij zal ongetwijfeld ook even gedacht hebben aan 7 jaar geleden. Want toen, ook in Andorra, boekte Pogacar zijn eerste ritzege in een grote wielerronde. Pogacar dus op 1. Jarno Widar heel knap tweede op 2.40 van Pogacar. En Widar die was de snelste van een groepje van 6 voor Gal, Only, Kuss, Mas en Roglic. Dat zijn toch klinkende namen die geklopt werden liever in de sprint door onze 20-jarige landgenoot. Veelbelovend van Jarno Widar. Maar Pogacar, ja, de volledige ronde nu in de rode leiderstrui, die kans is weer een stukje groter geworden. Morgen rit 5 dan voor het eerst op Spaans grondgebied.
0: Pogacar die wint, maar ik onthoud net zo hard inderdaad die tweede plaats. Zeer beloftevol zoals je aangaf voor Jarno Widar.

0: het nummer waarmee Bruno Mars het tegenwoordig goed doet. On My Soul. Als afsluiter van de wereld vandaag wil ik het met u straks nog even hebben over de brand op de Hoge Venen. Dat is voor zo dadelijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 tussen Zwijnaarden en Gent-Centrum door een defect voertuig op de linkerrijstrook, maar verder gelukkig niet meer dan 10 minuten extra. Naar Brussel wel een half uur op de E19 tussen Kontig en Rumsteweg is daar wel vrij nu ook. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel en in Zaventem staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Zelk. Naar Leuven traag op de E40 in Krainem door een ongeval op de linkerrijstrook. En een kwartier ook tussen Sterrebeek en Bertem. Naar Lummen ruim een half uur op de E314 tussen Genk-Oost en Park Middel-Limburg door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E40 naar Aken 3 kwartier file bij Luik door werken. En in Gent gaat het voorlopig nog altijd traag aan de Meulenstedenbrug.
1: De wereld vandaag.

0: Jamiroquai en Little L heeft een landbouwmachine de brand in de Hoge Venen veroorzaakt. De eerste vaststellingen van het onderzoek wijzen in die richting, maar het parket van Luik benadrukt dat het om een hypothese gaat en dat verder onderzoek nog wel nodig is. Het parket heeft twee deskundigen aangesteld. Iemand gespecialiseerd in brandonderzoek en iemand gespecialiseerd in voertuigen. Michael de Nijs, een goede avond.
1: Goedenavond.
0: U bent brandweerman, maar ook voorzitter van de VZW Emergency Response Alliance Belgium. Jullie bieden hulp in onder andere Portugal. Is het voor u ook een mogelijke piste? Een landbouwmachine?
1: Dat klinkt voor mij althans als een plausibele uitleg. Wij zien vanuit onze ervaring, onder andere in Portugal ook, dat dergelijke oorzaken vaak aan de basis liggen van toch wel vrij omvangrijke bosbranden. Bijvoorbeeld het ploegen of het grasmaaien. Op het ogenblik dat het metaal van het materiaal dat gekoppeld is aan bijvoorbeeld een tractor in contact komt met een steen, kan dat een vonk veroorzaken en die kan vervolgens een aanzienlijke bosbrand starten. Dat start uiteraard relatief klein, maar als dat niet onmiddellijk opgemerkt wordt, kan dat escaleren. Dus die uitleg klinkt voor mij plausibel. Natuurlijk, ja, het onderzoek zal moeten uitwijzen of het ook effectief in dit geval de oorzaak was, maar de uitleg kan volgens mij wel kloppen, ja.
0: Ja, want u hebt het dan ook over een landbouwvoertuig, een tractor bijvoorbeeld, die misschien op een van die paadjes aan het rijden was, zou kunnen dan, denkt u?
1: Ja, dat is perfect mogelijk. Op het ogenblik dat bijvoorbeeld het wiel, een metaal deel van het wiel, ergens in contact komt met een steen, kan dat een kleine vonk veroorzaken. En dat is voldoende in de omstandigheden die we gekend hebben de voorbije weken. Is een kleine vonk voldoende om een ontsteking te genereren. En van zodra de brand gestart is, ja, dan kan die escaleren tot de situatie die we gekend hebben. Dat is perfect mogelijk.
0: Wat ik ook onthouden heb van de voorbije weken is ergens geparkeerd staan. Kan ook al voldoende zijn.
1: Geparkeerd staan met draaiende motor is uiteraard ook een risico. Op de ondergrond, die zeer droog was de voorbije weken. Gras gaat eigenlijk over in stro, dat is eigenlijk volledig uitgedroogd. Dus als er dan een voertuig lange tijd op dezelfde plaats stationair staat te draaien, dan de hete gassen van de uitlaat, dat kan voldoende zijn om het gras te laten ontbranden en zo een eventuele bosbrand te starten. Dat is perfect mogelijk, ja.
0: En is dit dan zelfs iets waar jullie als brandweer ook rekening mee moeten houden als jullie met de brandweerwagen uitrukken om branden te bestrijden?
1: Ja, absoluut. Dat zijn dingen waar wij mee rekening houden. Ook in België trouwens, als wij op een strooveld, een stroobrand of dergelijke zaken, als wij daarmee te maken krijgen, is een van de eerste dingen die wij doen, is de omgeving van ons eigen blusvoertuig nat maken om te voorkomen dat wij zelf brand stichten door onze hete uitlaat en dergelijke.
0: Ja, ja. Nu, het onderzoek kan volgens het parket nog maanden duren. We kunnen zeggen dat iets plausibel is of vermoedens hebben. Het parket stelt zich die vraag nu ook luid op. Eerste vaststellingen wijzen in die richting, maar gaan we het ooit met zekerheid kunnen achterhalen, de oorzaak van die brand, de Hoge Venen?
1: Ja, ik kan natuurlijk niet specifiek spreken over deze zaak. Het feit is wel dat de brandweer tijdens de bluswerkzaamheden soms ook onbedoeld sporen wist. Tijdens de bluswerkzaamheden in de hoop de situatie onder controle te krijgen. Dus soms is het echt wel moeilijk om de exacte oorzaak achteraf te bepalen. Ja. Maar dat zal de tijd moeten uitwijzen. Dus ik vermoed dat er nog wel enige tijd in beslag gaan nemen, inderdaad. Ja. Ja.
0: Was dat een landbouwmachine? We weten het niet zeker, maar er wordt dus wel aan gedacht. Michael de Nijs, dank u wel. U bent brandweerman. Nog een fijne avond.
1: Dus graag gedaan. Fijne avond.

0: Nog wat zomerse klanken van Gloria Estefan om de wereld vandaag mee af te ronden. En ook het programma dat straks aansluit bij het kwartier heet niet voor niets nog Zomerland. Als ik mijn autoradio weer aan de praat krijg, dan ga ik zeker luisteren. En ik hoop van u hetzelfde.
1: Een internationale topmeeting met de crème de la crème van de atletiek.
2: Usain Bolt.
1: Dat was de droom van Ivo van Damme. En dat werd de Allianz Memorial van Damme.
2: Carlos. Mondel Duplantis.
1: Dit jaar de 50ste editie. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. En ook live te volgen in Sportza op Radio 1.
3: Zij hebben geen idee. Run. Dat de dader in hun midden staat.
4: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
3: Zie jij wat zij niet zien?
5: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
6: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
3: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
6: Is er nog iets dat hij kan doen?
3: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
7: Deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
8: Het WK Hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK Hockey live bij Sportza en op VRT Canvas.
9: Lotto, omdat het kan.
10: De zoektocht naar de vijfjarige Timeo en zijn vader lijkt voorbij. Maar wat is de impact van een verdwijningszaak met kinderen op speurders? We hebben het ook over de impact van AI op oorlogsvoering en over dorpskermissen. Het kwartier is er na het nieuws.
1: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Oey is nu ook het lichaam van een volwassene gevonden. Wellicht dat van de vermiste vader daar. De Vlaamse minister van Mobiliteit, de Ridder, stelt haar plan voor de snelwegparkings voor. En Canada slaat terug na de Amerikaanse importtarieven. In Oey, in de provincie Namen, is nu ook het lichaam van een volwassene gevonden. Waarschijnlijk gaat het om het lichaam van de man die daar 2 maanden geleden verdween samen met zijn zoontje. Gisteren werd ook het lichaam van een kind al gevonden. Philippe Heijmans.
13: Aujourd'hui, ce matin...

0: auto weg.
1: De corps qu'on a retrouvé se trouve de l'autre côté de la nationale.
0: Na de vondst van gisteren zijn de grote middelen ingezet, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
2: Vandaag hebben we dan in functie van het terrein bijkomende middelen ingezet, zoals de cavalerie. Waarom? Dat hier zeer landelijk is, kleine wegen. En sinds gisteren hadden we een beginpunt. Hè. Door het aantreffen van het lichaam van het kind hebben we echt de zoekactie gericht kunnen starten.
0: Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Hopelijk brengt een autopsie op de lichamen opheldering.
1: À ce stade-ci, on ne sait rien. On en saura, je l'espère, plus après l'autopsie qui aura lieu ce soir.
3: Volgens de eerste bevindingen zou de brand in de Hoge Venen mogelijk veroorzaakt zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt. Maar ook andere hypotheses worden niet uitgesloten. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop en kan nog maanden duren. Bij de brand is meer dan 3000 hectare natuurgebied verwoest. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde zullen binnenkort meer uitleg moeten geven over de schietpartijen in Brussel. Ze zullen dat doen in een gemeenschappelijke Kamercommissie, zo meldt de voorzitter van de Commissie Justitie. Die zegt dat er een sterk en snel antwoord nodig is. Politievakbond NSPV noemt de vele schietincidenten in Brussel intussen het gevolg van jarenlang wanbeleid. Onder meer de burgemeester van Sint-Gilles vraagt meer agenten. Maar dat is volgens de vakbond niet de oplossing. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie, maar ook van lokale politici, zegt Jurie de Haas van het NSPV.
4: De burgemeester heeft daar een rol in te spelen. De minister-president van Brussel heeft daar een rol in te spelen. En dat gaat dan bijvoorbeeld over de opvang van bepaalde mensen, de armoedebestrijding, de straathoekwerkers. Ik hoor de korpschef ook praten over preventie. Wel, dat is ook een rol van integraal veiligheidsbeleid. Het is een ganse keten, maar wanneer men jaren het nalaat om bepaalde criminaliteitsfenomenen aan te pakken, ja, dan krijg je natuurlijk een escalatie. En in die toestand zijn we nu terechtgekomen.
3: De afgelopen dagen waren er schietpartijen in Sint-Gilles, Anderlecht en Molenbeek. De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Er wordt ook gekeken waar er extra parkings nodig zijn. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft een plan klaar met hoe de snelwegparkings eruit moeten zien. Ze stelde dat voor op de parking langs de E17 in Marken in West-Vlaanderen. Linde Koman ging luisteren.
5: Er wordt nog volop gewerkt, maar deze parking wordt het toonbeeld van hoe snelwegparkings in Vlaanderen eruit moeten zien. Veel groen, afgescheiden zones voor vrachtwagens en auto's en genoeg laadinfrastructuur, zegt minister De Ridder.
6: Echt wel inzetten op dat elektrisch laden. Voor de personenwagens voldoen we al ruimschoots aan de Europese vereisten. Ook voor transport zal dat in de toekomst nog moeten volgen.
5: Er komen in heel Vlaanderen ook 500 tot 800 extra plaatsen voor vrachtwagens. Dat is heel erg nodig, vindt deze chauffeur.
7: We zijn verplicht van zoveel pauze te pakken dat we op een parking denken van we gaan daarop gaan rijden. En ja, uiteindelijk is er niets van plaats meer.
5: Er mag wel geen misbruik gemaakt worden van de parkeerplekken, zegt de minister.
6: Dat industrieterreinen hun vrachtwagens op snelwegparking stallen, dat is niet de bedoeling. Af en toe chauffeurs die dan hun weekendrust in de cabine nemen. Dus als het misbruik eruit zou gaan, dan zouden we echt wel voldoende plekken kunnen voorzien.
5: Maar volgens de Transportfederatie valt het misbruik mee en zullen de extra plaatsen niet volstaan.
3: Canada kondigt voor $20 miljard tegentarieven aan als reactie op de handelstarieven van de Amerikaanse president Trump op Canadese producten. Het gaat onder meer om staal en aluminium en auto's. De handelsoorlog is een gevolg van mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Wij hebben die oorlog niet gezocht, maar we slaan terug met exact dezelfde tarieven, zegt de Canadese minister van Financiën François-Philippe Champagne.
8: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. For each product, our tariff would match the American tariff on the same type of Canadian good.
3: In de wielerronde van Spanje heeft Tadej Pogacar de vierde rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. De jonge Belg Jarno Widar won de sprint van de achtervolgende groep en werd nipt tweede. In het klassement heeft Pogacar nu al meer dan 3 minuten voorsprong op het nummer 2 Primoz Roglic. En in de ronde van Poitou-Charente heeft onze landgenoot Milan Fretin de openingsrit gewonnen in een massasprint. Vanavond brede opklaringen, morgen eerst wisselend bewolkt met buien of lichte regen. Daarna droog met brede opklaringen.

0: Morgenmiddag opnieuw enkele lokale buien met mogelijk een donderslag. Maxima rond 25 graden aan zee en 27 elders. Donderdag hetzelfde weer en nog iets warmer in het binnenland. Vooraan in dit bulletin de vondst van het lichaam van een man in Oey in de provincie Namen. Gisteren werd daar al het lichaam van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de man en zijn zoontje van 5 die 2 maanden geleden verdwenen. Meer op vrtnieuws.be.
1: 200 kilometer file nog. Op de Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel op de E19 tussen Kontig en Rumst. Daar is de rijweg wel vrij. Op de buitenringen rond Brussel een half uur tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring een kwartier tussen Ruisbroek en Zelk. Naar Leuven op de E40 in Kraaienem door een ongeval op de linkerrijstrook. En verderop een kwartier tussen Sterrebeek en Heverlee. Naar Leuven ruim een half uur op de E314 tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg. Daar is de rijweg wel vrij. Richting Genk op die E314 20 minuten tussen Zolder en Houthalen. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. En op de E40 naar Aken 30 minuten file door werkzaamheden bij Luik.
2: Het lichaam dat gisteren in Oney is gevonden is zo goed als zeker dat van de vermiste 5-jarige Timeo Bricou.
3: Dat zou geen fraai beeld geweest zijn. Hè?
4: Het ligt altijd heel gevoelig. En dat zijn ook zaken waar iedereen alles op alles zet om dat liefst zo snel mogelijk opheldering in te krijgen.
5: Wat is de impact van verdwijningszaken met kinderen op speurders?
6: Ik had een artikel gelezen in de New York Times dat er 3 Oekraïners zijn omgekomen bij een drone-aanval. En dat die drone niet door mensen, maar volledig door AI bestuurd is.
3: Robots pakken het over.
7: Beetje eng ook.
6: Als dit kan bij de Russen, waar gaat dit dan naartoe?
5: Neemt AI binnenkort de oorlogsvoering over?
8: Attention!
0: Slechte tijden voor wie houdt van smoutenbollen en bonken-bonken muziek.
9: Ja, want de kermis doet het slecht. Het is te zeggen de dorpskermis.
3: Er is zo'n voorfamilie die daarover vertelt, die op Insta, die zo'n influencerkanalen.
10: Ah, shot, eindelijk. We kijken er al een hele zomer naar uit.
5: En waarom hebben dorpskermissen het steeds moeilijker?
11: Instappen, plaats nemen.
5: Het komende kwartier zoek ik een antwoord op die vragen. Mijn naam is Lonne van Erp. Wees welkom. Aan het begin van de zomer stuurde de politie een verontrustend opsporingsbericht de wereld in. De 5-jarige Timeo en zijn vader Brian waren in de namiddag van 27 juni voor het laatst gezien in een tankstation in Oney in de provincie Namen. Brian kocht daar toen nog 2 frisdrankjes, maar sindsdien zijn ze spoorloos verdwenen. Op de foto's die verspreid werden, lacht een schattig witblond jongetje met grote blauwe ogen je toe. Toen hij verdween, droeg Timeo een opvallend Spider-Man-petje. Een wekenlange zoektocht leverde weinig op. Enkel de auto van Brian werd teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. De cel vermiste personen hield rekening met verschillende scenario's.
12: Dus geen enkele piste is vandaag voor ons in waarvan we zeggen dat is niet mogelijk. Wij houden rekening met het zij een ongeval, dan wel een crimineel feit, dan wel een vrijwillig vertrek, waar de papa en misschien anderen om welke reden dan ook hebben besloten om met Timeo hem dan mee te nemen en te vertrekken.
5: Maar gisteren werd in een berm langs een weg in Oney het lichaam teruggevonden van een klein kind. Volgens het parket wijst alles erop dat het om Timeo gaat. En ook de zoekacties van vandaag lijken iets te hebben opgeleverd. Dat vertelt Filip Heijmans van onze justitieredactie die ter plaatse is.
13: Zo net is de procureur van Namen hier aangekomen, samen met de directeur van de gerechtelijke politie en het hoofd van de cel vermiste personen. En ze zijn daarnet ook al gezien op de plaats naast de snelweg, waar ik iets over 1 uur veel politiemensen heb zien staan en waar ook een wit scherm opgesteld stond. Dus naar alle waarschijnlijkheid zullen ze hier zo meteen bevestigen dat er een tweede lichaam is gevonden, wellicht dat van Brian Bricou. En dan is nu vooral de vraag wat er precies met hen gebeurd is.
5: Er is dus nog veel onduidelijk, maar de speurders doen er alles aan om snel voor opheldering te zorgen. Al heeft zo'n onderzoek ook op die speurders natuurlijk een stevige impact.
4: Ik ga het zo zeggen, elke zaak waarin een kind betrokken is, is anders. Dat komt anders binnen bij iedereen in zo'n onderzoeksteam als er kindjes in een vermissingsdossier betrokken zijn.
5: Alain Remu, die tot aan zijn pensioen vorig jaar aan het hoofd stond van de cel vermiste personen, weet dat als geen ander.
4: Het zijn vaak zaken die onder uw huid kruipen, omdat je soms zelf kinderen hebt. En dat zijn ook zaken waar iedereen alles op alles zet om dat liefst zo snel mogelijk opheldering in te krijgen. helaas is dat niet altijd mogelijk. Maar dat zijn inderdaad zaken die niemand loslaat.
5: Mm-hmm. En u zegt dat kruipt onder je huid, dat begrijp ik heel goed. Maar hoe zorg je er dan als beurder toch voor dat je het hoofd wel koel kan houden, dat je je werk nog kan blijven doen?
4: Wel, eerst en vooral, mensen die bij ons werken weten dat ze dit soort werk zullen doen. Dat is niet onbelangrijk. Je bent voor een stuk voorbereid. Ja? Twee, je staat er nooit alleen voor. Teamwork is het sleutelwoord in dit soort dossiers. En, ook toch niet onbelangrijk, we zijn heel hard op onze hoede voor trauma. We weten dat het aantreffen of het moeten zien van schokkende toestanden, dat dat toch iets doet met een mens. En daarvoor zorgen we er ook voor dat de mensen opgevolgd worden, bijvoorbeeld via verplichte passages bij een psycholoog van het stressteam van de politie. En heel belangrijk, sfeer in de groep. Samen op hetzelfde moment dezelfde dingen meemaken, dat zorgt voor een band. Er is heel wat sociale controle binnen de groep en dat is ook heel belangrijk. Het is wel een heel belangrijk aandachtspunt, want tenslotte, je moet je werk kunnen doen. En je mag je niemand verwacht van een flik dat hij zit mee te schrijven met de familie. Nee, die flik moet zijn werk doen. Je moet zorgen dat er een oplossing komt, dat er antwoorden gegeven worden. En daarna moet er tijd zijn om dat een plaats te geven, om dat te verwerken.
5: Je werkt natuurlijk ook in een context met een familie die ook heel erg verdrietig en heel emotioneel is. Ja. Hoe ga je daar als speurder mee om met dat contact?
4: Kijk, wat ik vooral geleerd heb van ouders, die mensen die zitten maar op één zaak te wachten. Dat is op een antwoord. En wat ik vooral geleerd heb van die mensen, slecht nieuws is beter dan geen nieuws. Als je het werk in de zelfvermiste personen moet samenvatten in twee woorden, is dat te gemakkelijk. Antwoorden geven. Die mensen hebben vooral nood aan eerlijkheid. Niet aan bullshit. Je moet tegen die mensen niet zeveren. Je moet geen beloftes maken die je niet kunt waarmaken. Eerlijk zijn, ook al is die eerlijkheid die nodig is, soms heel rauw. Je moet die mensen niks wijs maken.
5: We kunnen alleen maar hopen dat er voor de familie van Timeo dan snel antwoorden komen, toch?
4: Ja, en dat alle antwoorden komen, inderdaad.
5: In Zaporizhia in Oekraïne komt een drone verstopt in een vliegtuigje van speelgoedformaat tot ontploffing aan een tankstation. Drie mensen komen daarbij om. Het is een aanval zoals er de afgelopen zomer helaas al veel waren tijdens de oorlog met Rusland. Maar bij deze aanval moeten we toch even stilstaan, want hier speelde nog iets anders. Volgens de Oekraïners die de drone onderzochten, vloog die niet alleen autonoom, maar koos de AI die in de drone zat zelf waar en wanneer die tot ontploffing kwam. Een drone dus die zelf aanviel zonder dat een mens die beslissing had genomen. Dat is nieuw voor mij.
7: Of het echt nieuw is, is wel de vraag.
5: Dit is Marijn Hoytink, professor internationale betrekkingen aan de Universiteit Antwerpen. Ze is gespecialiseerd in internationale veiligheid en militaire technologie.
7: We hebben ook eerder gezien, in 2022 denk ik, werd er gesproken over het gebruik voor de eerste keer van een volledig autonoom wapensysteem in Libië. We hebben ook de afgelopen jaren van het slagveld in Oekraïne ook gehoord dat Oekraïners ook vaak claimen dat ze succes hebben behaald met volledig autonome systeem. Het laat wel heel duidelijk zien dat Rusland wil experimenteren eigenlijk met die nieuwe technologieën, met AI. Met als doel om die ook op grotere schaal in te zetten.
5: Oké, helemaal nieuw is dat dus niet. Een drone wordt tegenwoordig getraind om zelf doelen te herkennen. En dat werkt een beetje op dezelfde manier als wanneer wij, bijvoorbeeld op Google, wel eens moeten bewijzen dat we geen robot zijn.
7: Net als dat wij bij Google bijvoorbeeld worden gevraagd om aan te tonen op welk plaatje er een fiets staat, wordt die software dan ook getraind op plaatjes en afbeeldingen van wapensystemen of doelwitten die relevant zijn binnen zo'n oorlogscontext. En dus kan die software dan op het moment dat die drone vliegt identificeren zonder menselijke betrokkenheid of een doelwit in de nabijheid is. En kan dan dus ook worden voorgeprogrammeerd om zo'n doelwit dan inderdaad positief te herkennen en mogelijk aan te vallen.
5: En dat gaan we in de toekomst nog vaker zien, want grote legers zoals die van China, Rusland, de VS en ook Oekraïne experimenteren met deze technologie.
7: Er is vaak een militair strategisch argument dat die systemen soldaten aan de frontlinie in staat stellen om sneller te kunnen reageren. Om juist die menselijke besluitvorming, die vaak als langzaam wordt gezien, om die uit eigenlijk die loop te halen. Om zo snel mogelijk te kunnen reageren op wat de vijand doet. Er wordt ook vaak gezegd dat die systemen ervoor zorgen dat militaire organisaties eigenlijk preciezer kunnen aanvallen. Dat ze minder slachtoffers maken. Dat ze met meer informatie eigenlijk een doelwit beter weten te kunnen raken. Daartegenover zien we in de manier waarop AI nu wordt ingezet, dat het erop lijkt dat AI met name eigenlijk wordt gebruikt om op grotere schaal en met meer eigenlijk destructie en met meer aanvallen te kunnen opereren. En dat we dus een grotere schaal van aanvallen eigenlijk zien die mede mogelijk wordt gemaakt door die AI-technologie.
5: Maar binnen die legers zijn er ook tegenstanders die vinden dat machines niet over leven en dood mogen beslissen.
7: Wellicht ook een generationeel element, of dat wordt vaak zo gezegd, dat binnen militaire organisaties, die natuurlijk ook sterk hiërarchisch zijn, dat zeker ook mensen die al wat langer meedraaien en veel verantwoordelijkheden hebben ook, dat die ook vaak wel vinden dat die verantwoordelijkheid overleven en dood ook heel sterk juist bij militaire menselijke besluitvorming moet blijven liggen. Dus er is wel degelijk ook discussie over en kritiek op vanuit die militaire context.
5: Ja, ik moet zeggen dat ik dat toch best beangstigend vind allemaal. Want in mijn hoofd spelen zich nu al science fiction scenario's af met autonome tanks en vliegtuigen die gewoon zelf oorlog voeren. Maar misschien slaat mijn fantasie nu een beetje op hol.
7: Ja, het is altijd moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar aan de ene kant zien we dat AI geïntegreerd wordt in allerlei hardware systemen, in tanks, in F-35, die zelf ook als vliegende computers worden gezien. Dus het is een technologie die net als in ons dagelijks leven eigenlijk in belangrijke mate invloed heeft en nog gaat hebben op oorlogsvoering. Met dit soort voorbeelden zien we natuurlijk ook opnieuw normalisering gebruik van AI ook voor die kritische aanvalsoperaties, beslissingen over leven en dood. En tegelijkertijd zien we ook dat het nog steeds heel erg moeilijk is. Het is niet zomaar een gemakkelijk proces om die systemen verder te autonomiseren. We zien wel de richting daartoe. Mensen blijven daarin een belangrijke rol spelen in het voorprogrammeren opnieuw, in het inzetten van dat soort wapensystemen, in het mogelijk ook controleren van bepaalde suggesties die door een AI worden genomen. Dat zal eerder een gedeelde verantwoordelijkheid zijn tussen mensen en machine.
5: En dan wil ik het ook nog even over de kermis hebben.
11: Okay, let's go.
5: Want ik las vanmorgen in de krant dat er in heel wat dorpen geen kermis meer is, omdat de voorkramers niet meer tot daar willen komen. In Herzelen is er bijvoorbeeld maar één kermiskramer opgedaagd. In Brecht was er dit jaar helemaal geen kermis. En in Hoegaarden zijn ze er vorig jaar al mee gestopt, omdat de kermiskramers geen interesse hadden. Wat is daar aan de hand? Ik heb collega Stijn de Voort vanmiddag op onderzoek uitgestuurd.
14: Ik ben hier in Luna Park Mexico in Aarschot bij Elisa Hendricks. En wat ben je op dit moment aan het doen?
15: Ik ben op deze moment een jetonkast aan te gooien leggen. Dus aan bijvullen voor de opstart, want om 1 uur gaan wij open.
14: Is er eigenlijk een tactiek of een geheime truc?
15: Ja, ik steek mijn centjes altijd zo'n beetje overal verspreid, omdat dan gaat alles mooi opnieuw bewegen.
16: Thank you.
14: Het is wel degelijk een manier om goed te lunaparken.
15: Ja, maar als ik dat zeg, dan geloven de mensen mij niet, dus maar hij is er wel.
14: Is het al druk geweest?
15: Voor ons is het tot hiertoe de beste editie. Natuurlijk, er zijn nog veel dagen die komen, maar het is ongelooflijk.
14: En niet te moe?
15: Jawel, je hoort het aan mijn stem. Ze is een beetje hees. Ik ben ze ergens verloren. Ik heb ze nog niet teruggevonden.
14: Maar we lezen in de krant dat het steeds moeilijker wordt om in sommige dorpen de kermis te vullen. Dat kermiskramers niet meer willen komen.
15: Eigenlijk heb ik daar zelf nog niet gemerkt. Omdat bij mij zijn tot hiertoe gelukkig alle dorpskermissen heel goed. Maar ik denk dat dat ook wel vaak te maken heeft met als er werken zijn en zo. Dan verzetten ze ons en dan denken ze, dat is beter, want het verkeer kan door blijven gaan. We staan niet in de weg voor een parking van een winkel of voor dit of voor si of voor la. En dat is eigenlijk de verkeerde instelling. Wij moeten echt in het hart van een gemeente staan, van een dorp. Dat trekt het volk. We moeten een terrasje staan, want de bomma wil de ene gaan drinken. en het kleinkind mag spelen en naar de kermis gaan, wat moet veilig zijn.
14: Merk jij dat dat steeds moeilijker wordt, dat dus die stadsbesturen steeds meer van die maatregelen nemen?
15: Wij hebben dat gemerkt eigenlijk, maar nu, zoals je zelf zegt, zijn er ook heel veel dorpen en gemeenten die merken van ja, ze willen niet meer komen, zoals je het zelf

0: noemde. En die proberen dan wel echt moeite te doen voor daar terug leven in te blazen. Maar iets dat dood is, is heel moeilijk voor terug tot leven te wekken. Want ja, het is een week dat je geen broodwinning hebt. Je gaat een alternatief zoeken. Dat alternatief is beter. Ze wouden ons niet meer en nu willen ze ons terug. En ik denk dat daar een beetje het moeilijke zit.
1: Ik zie, we zijn nu in Aarschot, dat hier heel veel te doen is. Ook andere activiteiten. Is dat ook belangrijk voor jullie?
0: Ja, de randanimatie is heel belangrijk. Maar ook, hier in Aarschot zijn ze daar supergoed mee. Ze laten dat doorgaan waar de kermis is. Ze trekken dat niet van ons weg. Want als je bijvoorbeeld naar andere gemeenten kijkt, durft dat wel eens te zijn dat ze de kermis hier zetten. En dat ze 500-600 meter van ons af iets laten doorgaan van evenement, activiteit. En de mensen gaan niet, als ze van de kermis naar daar gaan, nog eens terugkomen. Dus het is heel belangrijk dat je eigenlijk alles een beetje samenhoudt.
1: Aan de andere kant lees ik ook artikels over de grote steden. Brussel bijvoorbeeld, een record aantal bezoekers. Hoe komt dat verschil tussen de stad en het dorp?
0: Brussel, een grootstad, daar staan enorm veel attracties samen. Enorm veel. De mensen komen voor een dag naar Brussel te gaan. Maakt niet uit, van over het hele land. Iedereen wil een dag naar Antwerpen, naar Hasselt, naar Luik, noem maar op. Alle grootsteden wil iedereen gezien hebben. Een dorp of stad is echt gewoon de gemeente die naar daar komt. Dat is een volksfeest. Show us what you got when the
1: motherfucking beat drops. De zomer is nu bijna gedaan, dus kunnen jullie op vakantie?
0: Ja, wij kunnen op vakantie, maar pas tegen eind januari. We hebben nog een heel najaar eigenlijk dat wij openstaan op de kermissen. En ja, tijdens de kerst doen wij eigenlijk dan ook op de grote markt hier in Aarschot allemaal kerstchalets.
1: Het is een pittig leven om voorkramer te zijn.
0: Dat klopt, maar ik ben daar heel trots en fier op en ik zou niks anders willen doen.
2: Op de kermis van het kwartier is het altijd prijs, altijd gewonnen. En morgen win jij sowieso een nieuwe aflevering. Tot dan.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil.
5: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
4: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
7: Oh, schat, kijk, die afwerking.
8: Oh, en dat is hier zo stil.
7: Oh, voel eens, het toch niet meer.
8: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
7: Oh.
6: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
7: Oh.
6: Zegt.
9: Oh, Quadro.
10: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
11: Natuurlijk, het is een kanderbureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
10: En dat is?
11: Rust in huis, ook in september.
12: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
13: Schooljaar begint.
14: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
13: Oh my.
14: Lidl, dat kan tellen.
15: Radio 1. Zomerland.
16: Met Michael Robrecht.
17: Een goeie avond. Nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Classics van The Triffids en Sister Sledge. En vrijkaarten voor Piet Toe. Dit is Zomerland met The Mavericks.

0: De Mavericks in 1998 op het album Trampoline met de zanger van Raoul Mailou. De Mavericks-zanger overleed in december van vorig jaar aan de gevolgen van darmkanker. De man was 60. 146 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 30 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 aan de Kraaibeekstunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Vilvoorde. Naar Luik op de E40 10 minuten tussen Sterrebeek en Bertem en 25 minuten bij Tiene. Naar Lummen 15 minuten file op de E314 tussen Genk-Oost en Houthalen. Richting Genk op die E314 15 minuten ook tussen Zolder en Houthalen. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval.
1: Zomerland.
0: Met classics straks van Weezer, Vampire Weekend en The Triffids. En met duo-tickets voor het Roma-concert.

The Way. Over een paar weken verschijnt zijn vierde en nieuwe album Happiness Anytime. J. Lloyd Watson en Lydia Kito van Jungle zijn de producers. En de gitarist en zanger is natuurlijk Leon Bridges. Dit keer bijzonder geïnspireerd door de afro-sounds van Paul Simon en van Fela Kuti.

Westlife. Vampire Weekend op hun vierde album in 2019. Father of the Bride. En Charlie XCX daarvoor over de kwetsbaarheid van het sterrendom. En Camera, de nieuwe single uit haar nieuwe album Music, Fashion, Film. Even terug naar de 90s nu met Weezer.

Buddy Holly, de begindagen van Weezer. Track op het, op het album The Blue Album 1994. Dit is de Zweedse Tuvalu met straks een featuring van onze Brusselaar Stromae.

Lost in Music met Nile Rodgers en Sister Sledge en De Fleur. De tweede van de drie singles uit de nieuwe Tuvalu. Mid-september komt de nieuwe Tuvalu eraan, Estrus. En in november speelt ze een concert in Vos Nationaal. Wie weet staat Stromae op de gastenlijst. Het zou mooi zijn. Dit zijn broer en zus Angus en Julia Stone. En de nieuwe single uit het album Karaoke Bar. Dat nieuwe album komt eraan over 10 dagen. Celestial Bodies. De nieuwe Angus en Julia Stone.

Celestial Bodies. Nog een kleine 10 dagen en dan komt het nieuwe album eraan. Karaoke Bar. De nieuwe Angus en Julius Stone. Op de

0: Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten vertragen nog tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Richting Gent, 15 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 aan de Kraaibeckstunnel, door een defect voertuig rechts. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Vilvoorde. En naar Luik op de E40, 10 minuten extra tussen Sterrebeek en Berthem. En een half uur bij de werkzaamheden bij Tienen.
1: Zomerland.
0: Dit zijn de Triffids in 1989 op het vijfde en laatste album The Black Swan. The Triffids.

Goodbye Little Boy en The Triffids. Deze nieuwe song gaat over hoe iemand van de ene dag op de andere in je leven kan verdwijnen en het gevoel van duizeling die dat teweeg brengt. Dit is de nieuwe single bij Queens of the Stone Age. Insignificant Other, de nieuwe Queens of the Stone Age.

0: Insignificant Other, de nieuwe Queens of the Stone Age. Einde oktober verschijnt het nieuwe album Perfect met TH.
1: Deze gaat erin. Ja, ze gaat hier lekker.
2: Het WK hockey nadert zijn ontknoping. Wie stoot er door en zet zo een belangrijke stap richting wereldtitel? Volg donderdag de halve finales bij de dames en vrijdag de halve finales bij de heren van het WK hockey live bij Sporza en op VRT Canvas.
3: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
2: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballets. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
8: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
9: Immoscoopman!
8: Een zeer serieuze partij.
7: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
9: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
8: Ja, dat is een cape.
7: Ah, een cape?
9: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoopman!
12: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Canada kondigt nu zelf ook importheffingen tot 50% aan op Amerikaanse producten. Onder meer uit de metaal- en voedingsindustrie. Canada reageert zo op de Amerikaanse extra tarieven van 50% op Canadese goederen. Naast de al bestaande tarieven voor Canadees staal, aluminium, auto's en timmerhout. De tarievenoorlog is het gevolg van de mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Het voedselagentschap onderzoekt of er sprake is van historische vervuiling. Nu Colruyt en Aldi courgettes terugroepen omdat er heptachloor opgevonden is. Dat is een bestrijdingsmiddel tegen insecten. Maar het is al lange tijd verboden, zegt Helene Bonte van het voedselagentschap.
16: Het gaat eigenlijk om een pesticide of een insecticide die al verboden is sinds 1984 in Europa. Maar we weten wel van deze pesticide dat die zeer persistent is, dus dat die in de bodem kan gaan doordringen. Dus hoogstwaarschijnlijk zijn deze courgettes ook verontreinigd geweest door een historische vervuiling van die pesticiden in onze

0: laadpalen zijn, komen er gescheiden zones voor vrachtwagens en auto's en tot 800 extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Als daar geen misbruik van wordt gemaakt, moet dat volstaan, zegt minister De Ridder.
1: We zien toch wel hier en daar wat misbruik, dat industrieterreinen hun vrachtwagens op snelwegparking stallen. En dat is niet de bedoeling en neemt heel wat capaciteit weg. Ook bijvoorbeeld af en toe chauffeurs die dan hun weekendrust in de cabine nemen. Dat mag helemaal niet. Dus als het misbruik eruit zou gaan, dan zouden we echt wel voldoende plekken kunnen voorzien. Zeker met de uitbreidingen die er in de toekomst nog op ons afkomen.
0: In de wielerronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogačar de vierde rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. De jonge Belg Jarno Widar werd nipt tweede. Hij had het moeilijk op de laatste klim, maar won nog de sprint van de achtervolgende groep.
2: Op Dordino had ik wel echt lastig, maar we kwamen terug in de afdaling. Dan wist ik van, ja, die laatste twee puntjes liggen mij zeg maar beter dan een lange klimmen. En dan wist ik van, ik moest met snelheid langs achteruit komen, want het is een lopende bocht en dat is gelukt. Ik ben heel trots op mijn eigen.
0: In het klassement heeft Pogačar nu al ruim 3 minuten voorsprong op Primoz Roglic. En in de ronde van Poitou-Charentes heeft onze landgenoot Milan Fretin de openingsrit gewonnen in een massasprint. Vanavond brede opklaringen. Morgen eerst wisselend bewolkt met buien of lichte regen. Daarna droog met brede opklaringen. Morgen namiddag opnieuw enkele lokale buien met mogelijk een donderslag. Maxima rond 25 graden aan zee en 27 elders. Donderdag hetzelfde weer en nog iets warmer in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1 Zomerland.

Love Cliché bij Jamie DeSalvio en zijn gezellige bende in Montreal. Zo'n 25 jaar terug, Brand Van 3000. Deze Tyler Ballgame stond zo pas nog in de lift van Pukkelpop met de songs uit zijn album van vorige winter, For the First Time Again. En met zijn nieuwe single Live It Down. Dit is de nieuwste single bij Tyler Ballgame.

0: Live It Down, de nieuwe Tyler Ballgame. En een rendezvous natuurlijk met Pas de Deux in de vroege jaren 80. Naar Luik op de E40 ruim een half uur file rijden bij Tienen door werkzaamheden. Naar Brussel is op die E40 bij Elessien. Bij Opheilissem een groot deel van de rijweg nog dicht door een ongeval. En op de buitenringen rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Andere vertragingen zijn beperkt.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Stilte is het belangrijkste instrument in mijn muziek. Zo liet Pitou zich een paar zomers geleden ontvallen bij Michael de Kok in Culture Club Zomer. De indiepop van Pitou klonk al eens in de foyer van Roma toen ze haar debuutalbum Big Tear aan Vlaanderen kwam presenteren. Ook op de opvolger PS duikt ze dieper in haar unieke universum van haar wereld van melancholie en euforie. Volgende week vrijdag, de 4e september, staat Pitou opnieuw in de foyer van de Roma. En hier liggen een paar duo-tickets. Jullie kunnen je aanmelden op het Radio 1-kanaal van VRT Max en op de Radio 1-app.

De Nederlandse Roefveda en Something Coming. Vrijdag staat ze live in het openluchttheater van het Rivierenhof in Antwerpen. En zondag in de vroege avond om 7 uur speelt ze ook live op Maanrock in Mechelen. Roefveda. En Pitou hoorden we daarvoor. Die staat de 4e september in de foyer van Roma. De winnaars van onze duo-tickets zijn Glenn Rijmakers, Mark de Spiegelaire en Petra Sampers. En daar is ons nog de vraag of de stad Antwerpen groot genoeg is voor Ron en Russell Mail, de heren van deze band Sparks. Zaterdag zijn ze verwacht, ook in de Roma. Sparks

0: Sparks komende zaterdag met hun electropop aan het werk in de Roma in Antwerpen. De songs uit het jongste album Sparks Live on the Moon. En natuurlijk de grote hits zoals This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Sparks.
1: Zomerland.
0: Dit is nieuw bij de Nederlanders van Personal Trainer.

Moping met Personal Trainer. De 12e september staan ze op het Backyard Festival in Merksplas. En in oktober spelen ze ook nog concerten in Brugge, Hasselt en Antwerpen. Personal Trainer. Naar Luik op de E40, 35 minuten file nog altijd door de werkzaamheden bij Tienen. Naar Brussel is op die E40 bij Opheilissem een deel van de rijweg dicht door een ongeval. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde.

Lost Boys. Zaterdag gestegen naar nummer 5 in de Vox-lijst. Enkel Erwtenbrekers, The Stones, Tuvalu en Madonna doen het nog beter bij Vox. Rex Orange County, het muzikale project van Alex O'Connor, werkt aan een nieuw album met de hulp van onder meer deze Daniel Caesar. Dit is het nieuwe Indecision bij Rex Orange County.

Binnenkort komt het nieuwe album Dream Fatigue eraan van deze Rex Orange County. Met een featuring van onder meer deze Daniel Caesar. Dit is een classic van Sean Colvin en een song die al jarenlang meegaat. Trouwens ook in de live shows van Taylor Swift.

Sunny Came Home, een van de classics van Sean Colvin uit de late jaren 90. En Meydana Gel, dat was Merat Polat. Meral Polat, liever. De Turks-Nederlandse komt in november concerten spelen. Onder meer in het Depot in Leuven en in de Nita Jazz Club van Heist op den Berg. Deze Now N van Frans Kalf is gezakt naar nummer 15 in de Vox-lijst. Maar de song stond al 11 weken lang in jullie lijst. Zaterdag bij Max. Now N, Frans Kalf.

Bas Kijks. Vorig jaar bracht hij nog een jazzalbum uit bij het Amerikaanse platenlabel Concord. Een label waar ook mensen zoals Daniel Radcliffe en Matt Berninger in muziek uitbrengen. Maar in het geval van Bas Kijks is op zijn oudere leeftijd, de man is 82, zijn liefde voor de jazz al maar duidelijker. Liana Flores is een Britse twintiger met Braziliaanse roots. Ze bracht 2 jaar terug een eerste album uit en ze staat binnenkort met haar nieuwe muziek in de Botaniek in Brussel.

Paddy Boy, een verhaal van Cesaria Evora en het speelt op het eiland Madeira. En daarvoor Liana Flores, de Brits-Braziliaanse, brengt binnenkort een concert in het Museum van de Botaniek in Brussel. Nog één nieuwe track van Fontaines D.C. en daarmee is dit tweede uurtje Zomerland bijna rond. En dan zetten we ons klaar voor de nieuwsupdate van 8. Fontaines D.C.

0: Marianne, de nieuwe Fontaines DC. Straks zijn er nieuwe dingen van The Avalanches, van Ezra Collective en van Noomzy. Straks hier in Zomerland, na het nieuws van 8.
1: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. We beginnen met nieuws dat pas binnen is. In de Verenigde Staten is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was vooral bekend als countryzangeres. Eind jaren 70 maakte ze ook haar filmdebuut. Parton won tal van muziekprijzen. Alain de Korte maakte volgens portret.
2: Jolene uit 73, haar eerste wereldhit. Tot dan had ze er al een indrukwekkende countrycarrière in de VS op zitten. Parton, familievrouw ook in hart en nieren, schreef nog hits. Later gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton acteerde ook. Ze debuteerde in 9 to 5, waar ze ook voor de titelsong zorgde. Dolly Parton was bijna 60 jaar getrouwd met zakenman Carl Dean, tot aan zijn dood in 2025. Zelf was ze ook als zakenvrouw actief, onder meer met haar eigen pretpark Dollywood.
1: Ja, Dolly Parton is 80 geworden. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmeers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt Van Wijmeers.
3: Die schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn met natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten.

0: vroeger gebruikten. Dat het uur veranderd is, dat hij een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
1: In de wielronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogačar de vierde rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. Onze jonge landgenoot Jarno Vidar uit Welle werd tweede. Hij had het moeilijk om de laatste klim, maar won wel de sprint van de achtervolgers.
2: Op Dordino had ik wel echt lastig. Ik had het heel moeilijk te vinden met mijn ritme. Maar we kwamen terug in de afdaling. Dan wist ik van, ja, die laatste twee puntjes liggen mij zeg maar beter dan een lange klimmen. En dan wist ik van, ik moest met snelheid langs achteruit komen, want het is een lopende bocht en dat is gelukt. Ik ben heel trots op mijn eigen. En ik ben ook heel vereerd dat ik hier tussen mag rijden, want het is een kinderdroom.
1: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens en tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen met kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrdnieuws.be.
3: Naar Luik op de E40, 40 minuten file rijden door werkzaamheden bij Tienen. En deze tunnels zijn afgesloten voor werkzaamheden. De Waaslandtunnel in Antwerpen in de beide richtingen. In Mechelen de tangent, de Margaretha-tunnel richting Brussel. En op de E19 naar Brussel de Kraaibekstunnel.
4: Badkamerrenovatie.
5: Stijlaard.
6: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer. Radio 1. Zomerland.
4: Met Michael Robrecht.
3: Een hele goede avond. Zomerland met nieuwe dingen van de Avalanches en Thomas Dutronc, Ezra Collective en Noonzy.

0: De Amerikaanse hardrockers van Kiss met achter een gordijn van mascara de jarige Gene Simmons. Vandaag precies 77 jaar geleden geboren in Israël als Chaim Witz. De zanger en gitarist kwam uit een Hongaars-Joodse familie. Toen hij 7 was verhuisde de kleine Chaim naar New York en daar zocht hij zijn weg in de muziek. En werd hij bekend als de Demon bij Kiss.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Ja, je hebt het daarnet kunnen horen in het nieuws van 8. De Amerikaanse wereld, ja, en de hele muziekwereld verliest een van de grote iconen van de countrymuziek. Dolly Parton, de zangeres van I Will Always Love You en van Jolene. En actrice natuurlijk ook in een heleboel films en series. In 9 to 5 en in films The Best Little Whorehouse in Texas, Rhinestone, Steel Magnolias en Joyful Noise. Dit is een van haar grote hits in de muziek, Applejack.
2: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew.

De eeuwige smile van Dolly Parton. 80 is ze geworden. Een van de grote supersterren van de countrymuziek in de USA. Ook bekend voor haar, voor haar zakenimperium en voor haar pretpark in de staat Tennessee, waarmee ze een grote impuls gaf aan het toerisme in het zuiden van de VS. Ook een heel bijzondere dame met heel veel humor. Een van haar bekende uitspraken was: "It takes an awful lot of money to look this cheap." Dolly Parton. Met deze single krijgen we de eerste contouren te horen van het nieuwe album van Vrouwtje over een paar weken in september. Ik heb een

vrouwtje, even binnenkijkend in het leven van een vriendin. Ik wou dat ik jou was. Einde november staat ze in de AB in Brussel en in de Roma in Antwerpen. Haar nieuwe album Kijk je naar mij is gepland voor 2 oktober. En Ezra Collective, de topband van de jazz in Londen, komt heel binnenkort aanzetten met het nieuwe album Here Because of Hope. Dit is de nieuwe single Jubilee Feeling. En dit is Luwten, de band rond muzikant en producer Tessa Douwstra. Met deze nieuwe song wil Luwten graag de tijd verlengen, maar ze weet nog niet hoe. Is ouder altijd wijzer? Dat is de vraag bij Luwten.

Luton, de band rond Tessa Doustra met Kika Sprangers op de saxofoon in het nieuwe Used to be Older, of hoe leeftijd en tijd bijzonder moeilijk te vatten zijn. Deze meneer is vandaag ook jarig, iets wat jonger dan Gene Simmons bij Kiss. Deze The Clan McManus is vandaag 72. Elvis Costello.

My Aim Is True zong hij in Allison in 1977. Een van de Angry Young Men toen in de Britse muziek. En vandaag een gentleman van 72. Precies vandaag. In oktober komt trouwens een 5-cd-set uit als een tijdsdocument uit de 70s rond dat debuutalbum van hem, My Aim Is True. Mr. Elvis Costello. Dit is nieuw bij Chicos y Méndez. De band rond David Méndez Yepes, Peruaanse muzikant, en zijn band Chicos y Méndez.

Chico Ximéndez over de accenten en de nuances in de Spaanse taal. De Canadees Buga en de Peruaanse Brusselaar. De 19e september staat de band in de AB in Brussel. Dit is nieuw bij Shearwater. De band rond Jonathan Myburgh, Dan Duszynski en Emily Lee uit Texas. Hun nieuwe album is uit sinds einde juli. The New World. Nieuw bij Shearwater.

Slugs in the Marigolds. Nieuw bij Shearwater en Morphine hier met Cure for Pain. Mark Sandman drukte precies 10 jaar lang zijn stem en zijn stempel op de band uit Boston en Cambridge. Van 1989 tot aan zijn overlijden in 1999. Thomas Dutronc kreeg van zijn ma en zijn pa, François Zardy en vader Jacques, 5 jaar om zijn weg te zoeken in de muziek. En anders moest hij maar een gewone job gaan zoeken. Maar zie en hoor, het is muziek geworden en Thomas heeft zijn plek in Frankrijk gevonden. Dit is nieuw en eigenlijk bijzonder oud. De nieuwe single Estate.

0: Estate, een lied van Bruno Martino uit 1960. De nieuwe Thomas Dutronc met de Belg Eric Lenini aan de toetsen. En voor de gitaarsolo deed hij a rare appearance. Mocht hij beroep doen op a rare appearance by Philip Catherine. One of the leading figures in European jazz. Zo zegt het persbericht rond dat nieuwe nummer bij Thomas Dutronc. Helena Casella wilde gisterochtend haar zomer van rond dromen bij Evert eindigen met bijzondere muziek van gitarist Pat Metheny. Dit is de stergitarist over onze Toets Tienemans, zo pas 10 jaar overleden.
1: Toets may be one of the last guys, like Django or Wes Montgomery, or where you can just hear one note and that's, you get the whole story there. And you know, that's always been an ambition or a goal or something to aspire to for me too, is to have a sound and to have a way of being as a musician. And Toots is an incredible model of that. And that was there, yes, to the very end with him. He didn't have to even do much. All he had to do is play a note or two, and that was there.
2: I feel best between the smile and the tear. Tussen een glimlach en een traan. Dat is Toets.
0: Onze podcast Toets is te vinden op VRT Max. Een podcast in 4 afleveringen met Sean Blouten, Philip Catherine, Steven de Bruin, Paul Simon en Quincy Jones. Allemaal over de grootmeester van dat mini-instrument, de mondharmonica. Dit is Toets bij de laatste showband en bij Patrick Rigel.

Jalen Ngonda, de Amerikaanse soulzanger in Londen. In juni verscheen zijn nieuwe album Doctrine of Love. En de 6e oktober staat hij in Brussel voor een AB-concert. Jalen Ngonda. Dit is Noonzee. In oktober verschijnt zijn debuutalbum Plan is Bad. En ook hij plant een release-concert in diezelfde avond.

0: I'm Not You. Noonzy, If I Were You. Binnenkort verschijnt zijn debuutalbum Plan Is Bad. En wij voorspellen voor de komende dagen en weken een lawine aan compilatieplaten van deze mevrouw, van Dolly Parton.
1: Well, I tumble out of bed and stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, yawning, stretching, trying to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5.

Ja, hard werken heeft ze wel gedaan in dat lange leven. Dolly Parton. Zo pas is het bericht bekend geworden dat ze overleden is. De country-legende, de actrice in 9 to 5. De pientere zakenvrouw en de filantropen. Zo staat te lezen op VRT Nieuws. Daar vind je meer over de zo pas overleden country-Amerikaanse legende Dolly Parton. The Avalanches, de band rond Tony DiBlasi, Robbie Shader en Andy Checkeres, zijn zowat de vaders van de sample-generatie voor hun nieuwe album No Bad Memories, gepland voor oktober, doen ze een tweede keer een beroep op Karen O van de Yeah Yeah Yeahs, The Avalanches.

0: Blue Shadows, de nieuwe Avalanches, alweer met de featuring van Karen O. Vooral hun vorige single Every Single Weekend vinden wij prima passen op het event waarop ze live komen spelen in oktober. Les Nuits Weekendaires in de Botanique. Een classic nog van Gorky om deze zomerland te besluiten. En eerst nog deze nieuwe Kids with Buns.
1: Dag.

0: Best Friend, de nieuwe Kids with Buns en een classic van Gorky. Straks nog meer classics uit de Vlaamse velden hier in Belpop met The Scabs, met Warhouse en met Gabriel Rios. Straks Belpop, nog een fijne avond bij Radio 1.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldt de Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij gesproken heeft. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
4: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
3: Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, zegt Van Wijmers, maar vraagt tijd.
5: Wel, op de meest evidente departementen gebeurt dat natuurlijk, hè, wanneer we kijken naar de rol die volksgezondheid speelt in de gevangenis, om daar voor een zinvolle detentie mee te zorgen. Ja, dat gebeurt. Maar heel vaak zien we toch nog dat het van, ja, soms wel van personen afhangt, of waar de kruisbestuiving minder evident of voor de hand liggend is. Ja, dat het water soms nog wel diep is. Maar in het algemeen is het wel zo dat iedereen nu wel doorheeft dat de strijd alleen met repressie niet kan gewonnen worden.
3: In de Hoge Venen zijn nog altijd zowat 100 mensen van de hulpdiensten ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden die daar op 14 augustus is uitgebroken, nu 11 dagen geleden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle, wel ingedampt in het noorden en het oosten van het veengebied. De focus ligt nu op het blussen van opflakkeringen en het verwijderen van bomen die vuur kunnen vatten. Eerder vandaag zei het parket van Luik dat de oorzaak van de natuurramp mogelijk bij een landbouwmachine ligt. In de VS is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was 80. Parton was vooral bekend als countryzangeres, maar ze was ook actrice en zakenvrouw. Alain de Korte met een portret.
6: Jolene uit 73, haar eerste wereldhit. Tot dan had ze er al een indrukwekkende

0: Dolly Parton was bijna 60 jaar getrouwd met zakenman Carl Dean, tot aan zijn dood in 2025. Zelf was ze ook als zakenvrouw actief, onder meer met haar eigen pretpark Dollywood.
1: En president Trump heeft gereageerd. Hij heeft het over een groot verlies en de Amerikaanse vlag zou in het hele land een week lang halfstok hangen. Het weer vanavond, brede opklaringen vannacht. Meer wolken met buien aan de Franse grens bij temperaturen tot 16 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen. Kans op een donderslag, temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

bitter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjanala, salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: begint bij luisteren. 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Verenigde Staten is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was 80. Parton was vooral bekend als country-zangeres. Annette de Korte met een impressie.
1: Jolene, haar eerste wereldhit begin jaren 70. Tot dan vormde ze een country duo met Porter Wagoner. Van Parton, met die typische country stem en het Zuiderse accent, was ook deze oorhoor. I Will Always Love You, later nog gecoverd voor de film The Bodyguard door Whitney Houston. Parton acteerde ook zelf in televisieseries zoals Hannah Montana met haar metekind Miley Cyrus. Maar haar filmdebuut maakte ze eind jaren 70 al. Aan de zijde van onder meer Jane Fonda en Lily Tomlin in 9 to 5. Ze schreef en zong de titelsong, goed voor een Oscar-nominatie. Die Oscar won ze uiteindelijk niet, maar wel heel wat countryprijzen en Grammy Awards. Parton was ook een zakenvrouw met een eigen pretpark in Tennessee, Dollywood. En ze schaamde zich niet voor de vele esthetische ingrepen aan haar uiterlijk.
2: And I bet you I won't look much different when I'm 95 if I live that long. I'm going to look like a cartoon. I'll look as young as my plastic surgeons will allow me.
0: Ja, president Trump heeft gereageerd. Hij spreekt van een groot verlies. Een Amerikaanse vlag zal in het hele land een week lang half stok hangen. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldt de Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij dan gesproken heeft. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
3: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
0: In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, dat meldde Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone met explosieven gevonden en een tweede drone zou even later gebotst zijn tegen een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïens vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de voorbije dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, zegt ze. Dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar

0: Schakounen volgend jaar definitief de overstap naar de Amerikaanse competitie. Daardoor zullen ze niet meer uitkomen in het reguliere WK. Lucas Koenen werd vorig jaar vice-wereldkampioen in de hoofdklasse MXGP. Zijn broer Sascha rijdt in de MX2-klasse. Vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens. Temperaturen tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken. Maar ook enkele buien of lichte regen met kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden. Aan zee 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij heeft weer niks gezien, niks gehoord.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In de Verenigde Staten is countryzangeres Dolly Parton overleden. Ze was 80. Begin jaren 70 scoorde ze haar eerste wereldhit met Jolene. Later volgde onder meer I Will Always Love You, gecoverd door Whitney Houston voor de film The Bodyguard. Dolly Parton acteerde zelf ook. Zo debuteerde ze aan de zijde van onder meer Jane Fonda in de film 9 to 5, waar ze ook de titelsong voorschreef en inzong. Working.

0: Dolly Parton was ook een zakenvrouw. Zo had ze haar eigen pretpark Dollywood. En ze was ook bijna 60 jaar lang getrouwd met Carl Dean, die vorig jaar stierf. Er komen veel reacties binnen op het overlijden van Dolly Parton, ook in ons land. Zangeres Barbara Dex doet dit najaar een tour met muziek van Parton. Haar nummers gaan naar het hart, zegt zij.
1: Het is wel heel fijn om in haar muziek te kruipen. En ja, dat zijn liedjes die uit het hart komen, die iets betekenen, die, ja, waar je mee kan lachen, maar ook mee kan huilen. Dus het gaat heel breed. Het zijn liedjes uit het leven gegrepen. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Een vrouw van het leven. Ze gaf ook kracht. Ik vond haar gewoon ook een hele sterke vrouw.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn vraagt dat leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan voor de start van het schooljaar nagaan hoe ze op tijd op school geraken en of hun traject niet is veranderd. Sinds begin juli is er bij De Lijn een nieuwe dienstregeling. 40 lijnen zijn geschrapt en bij 1 op de 3 lijnen is er wat aangepast. Marco Demberling.
2: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat hij een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
0: De NMBS gaat in het station van Lokeren een tijdelijke muur van zeecontainers plaatsen. Die moeten het geluid tegenhouden. Na klachten over lawaaioverlast verbood de rechtbank dat dieseltreinen hun motor nog laten draaien in het station voor 7 uur 's morgens en na 7 uur 's avonds. Sindsdien rijden er minder treinen tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters. En die muur van containers moet dat probleem verhelpen, zegt Britt Monte van de NMBS.
3: De oplossing bestaat uit een tijdelijke geluidswerende constructie met containers die eigenlijk op elkaar gestapeld worden, die ook akoestische geluidspanelen zullen bevatten, zodat we ook die opgelegde geluidsnormen respecteren. Dus de constructie met de containers zal eigenlijk komen waar vroeger spoor 5 was in het station van Lokeren. Nu ligt daar geen spoor meer. En eigenlijk op die plaats in het station zullen die containers gezet worden.
0: Het weer vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens en tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen. Kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrdnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Verenigde Staten is zangeres Dolly Parton overleden. Ze was 80, ze was vooral bekend als countryzangeres. Maar ze was ook actrice en zakenvrouw. Alain de Korte.
3: Jolene, haar eerste wereldhit begin jaren 70. Tot dan vormden ze een country duo met Porter Wagoner. Van Parton, met die typische country stem en het Zuiderse accent, was ook deze oorwurm. I Will Always Love You, later nog gecoverd voor de film The Bodyguard door Whitney Houston. Parton acteerde ook zelf in televisieseries zoals Hannah Montana met haar metekind Miley Cyrus. Maar haar filmdebuut maakte ze eind jaren 70 al, aan de zijde van onder meer Jane Fonda en Lily Tomlin in 9 to 5. Ze schreef en zong de titelsong, goed voor een Oscar-nominatie. Die Oscar won ze uiteindelijk niet, maar wel heel wat countryprijzen en Grammy Awards. Parton was ook een zakenvrouw met een eigen pretpark in Tennessee, Dollywood. En ze schaamde zich niet voor de vele esthetische ingrepen aan haar uiterlijk.
4: And I bet you I won't look much different when I'm 95 if I live that long. I'm going to look like a cartoon. I'll look as young as my plastic surgeons will allow me.
2: De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken, dat meldt de Amerikaanse media. Maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij heeft gesproken. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
5: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
2: In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, dat melden Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone met explosieven gevonden en een tweede drone zou even later gebotst zijn tegen een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïns vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageerde daarmee op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, zegt ze, niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt Van Wijmers.
6: Wel, op de meest evidente departementen gebeurt dat natuurlijk. Hè, wanneer we kijken naar de rol die volksgezondheid speelt in de gevangenis, om daar voor een zinvolle detentie mee te zorgen, ja, dat gebeurt. Maar heel vaak zien we toch nog dat het van, ja, soms wel van personen afhangt of waar de kruisbestuiving minder evident of voor de hand liggend is, ja, dat het water soms nog wel diep is. Maar in het algemeen is het wel zo dat iedereen nu wel doorheeft dat de strijd alleen met repressie niet kan gewonnen worden.
2: Vannacht meer wolken en tot 16 graden. Tegen de ochtend kans op buien in het westen en het centrum. De dag begint bewolkt met lokale buien. Daarna meer zon, maar in de namiddag opnieuw kans op regen of buien. Mogelijk met onweer. Temperaturen tot 27 graden. Zo dinsdag 25 augustus zit erop. Een goede nacht.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van singer-songwriter Dolly Parton, die ook de Queen of Country werd genoemd. Elton John noemt haar een uniek en onvervangbaar artiest. Maar zeker in de Verenigde Staten is de verslagenheid groot. Dolly Parton was een van de weinigen die de Amerikanen nog kon verbinden, zegt Thomas de Grave in Washington.
3: Dit brengt heel veel teweeg in Amerika. De VS verliest een deel van de identiteit, zou je kunnen zeggen. Sinds 6 uur vanavond, middernacht in België, hangen alle vlaggen aan overheidsgebouwen hier half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump, die het heengaan van Dolly Parton een verlies voor miljoenen mensen noemt, zegt dat er niemand was zoals zij en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Bernie Sanders, de progressieve politicus, prees haar voor haar liefdadigheidswerk in onderwijs en na natuurrampen. En dat duidt op het feit dat Dolly Parton een van die zeldzame figuren was die Amerikanen nog kon verbinden. Geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid, maar natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en hits die ze de wereld heeft geschonken.
2: Dolly Parton is 80 jaar geworden. De voorbije dag zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken in enkele uren tijd. Dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van hoofdstad Athene. Op dat eiland is er een grote marinebasis, maar die zou niet in gevaar zijn. Het is in Griekenland al lang droog en ook heet. De voorbije dag was het in Athene tot 40 graden. De hittegolf zou daar nog tot begin volgende week aanhouden. In de Hoge Venen zijn nog zowat 100 mensen van de hulpdiensten ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden, die daar op 14 augustus is uitgebroken, nu 11 dagen geleden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle. De brand is wel ingedampt in het noorden en het oosten van het veengebied. De focus ligt nu op het blussen van opflakkeringen en het verwijderen van bomen die vuur kunnen vatten. Gisteren zei het parket van Luik dat de oorzaak van de natuurramp mogelijk bij een landbouwmachine ligt. In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden aan de mazelen. Het gaat om inwoners van de staat Pennsylvania in het noordoosten die niet gevaccineerd waren. Het zijn de eerste sterfgevallen van het jaar. Mazelen is een uiterst besmettelijke en gevaarlijke ziekte en is in 2000 officieel uitgeroeid verklaard. Maar de laatste jaren neemt het aantal besmettingen weer snel toe. In de VS dit jaar al ruim 2700. Dat is het hoogste aantal in 35 jaar. Het blijft minstens 10 graden vannacht en stilaan komen er wolken. Tegen de ochtend kans op regen of onweersbuien van het westen tot het centrum. Daarna meer zon, maar in de namiddag kan het opnieuw gaan regenen. Temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Radio 1. Everybody get up.

telde uren.

Dat mocht een keer, dat vond zij ook, het zat ook raar. Ze had vandaag geen tijd, maar hij weet niet meer waarom. De thee is op.

waarschijnlijk nooit. De brief zat in zijn binnenzak, maar nu opeens vandaag is hij hem kwijt. Voor even of voor altijd. Ze houdt van chocola, Ronnie schrijft het op. Portugal, Johnny Depp, Franse pop. Een merel in de tuin, de haren in zijn hand. Hij zou zo graag misschien een keer dat op een dag, als het kon, maar Ronnie, Ronnie, hoe

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van singer-songwriter Dolly Parton, ook de Queen of Country genoemd. Elton John noemt haar een uniek en onvervangbaar artiest. Barbara Streisand omschrijft haar als een natuurkracht. Ook in eigen land wordt bedroefd gereageerd. Zangeres Barbara Dex